0: Normandie bij Omroep Friesland.
1: De fiets over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Gearfetting.
0: De fiets over Sterrentocht.
1: Pinkstermandie.
0: Bij Omroep Friesland.

0: werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat ging er toen trof die hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Over op Friesland.
7: Ja, ja.
0: Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
2: Dat is het idee.
1: Maar meer makkers, bij Omroep Friesland zag ik Roelof de Vries waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
2: Steen meer op, kom op man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in.
1: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
0: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
3: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
3: Maar ik blik dat ik net in je gebed.
1: Nijsmakers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek.

0: Meistermandi bij Omroep Friesland.
1: De fiets over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Gearfetting.
0: De fiets over Sterrentocht.
1: Pinkstermandi.
0: Bij Omroep Friesland.

0: non-stop de beste muziek van Friesland.
1: Alles wat er speelt.
0: Friesland non-stop.
1: Omroep

0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam.

0: bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als onderwijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als dat iets hier is.
5: Hé, wachten.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
7: Wat die eigenlijk gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
0: Van de midi van Fjouwerontzijs.
5: En dan maar doorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
5: Woo!

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat meer mobiele flitspalen inzetten. Er komen tientallen palen bij en het aantal plekken waar ze kunnen staan wordt dit jaar meer dan verdubbeld tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen, waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Mobiele flitspalen zullen bovendien vaker van plek wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en de asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, dit is Friesland van de Morgen. Het is 12 minuten nu zijn ze en dan geven we weer Jochen Oeren met een soort muziek en leuk nijs. De eerste muziek die is van Mike and the Mechanics. Over My Shoulder.
1: Friesland van de Morgen.
0: Mike Harm Wijstra.

0: Mike and the Mechanics en Over My Shoulder.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Wij willen uit discussie wat meer kantelen. En zeggen van ja, natuur is voor de meesten van Lauwerdijk heel belangrijk. En gebruik ik nou, het is een uniek, het heel bijzonder gebied.
0: Natuurorganisaties doen een voorstel onder Ljouterie voor behoud van natuurgebied de Hoenspolder aan de zuidkant van de stad. Een grote handhavingsactie van de FUMO, politie en verschillende gemeenten op milieuovertredingen, maar ook om de gearwerking te verbeteren.
4: Elkaar beter leren kennen, kennis uitwisselen, begrip krijgen voor elkaars taken en bevoegdheden.
0: Denk je het aan, Snoer, goeiemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn, de editie van 20 maaien 2026. Njonke mij vanzelfs, Feike Wouda. Goeiemorgen, Feike.
5: Goeiemorgen. Alle taken en bevoegdheden ben weer op mijn korouwstemd hier in de studio. Ja. Dus,
0: het mij werd het Jochen Oeren. Ik had de koorden van de prijzenkloers ook even opzocht.
5: Is die alweer? Oké. Okay.
0: Ja, hij is verloren.
5: Is hij? Wat nou?
0: Nou, ik weet het net. Mijn oren koorden die het net. Dus ik had een envelopje met een koorden krijgen.
5: Blinder. Nou, dat ben mooi envelopje. Zo'n envelopje vond ik wel.
0: Zien dat die werken, had er nog wat meer in het envelopje zit.
5: Ja, dan maken we aan even het ziekje. Hey, Sjen, daar is ik onheids voor zelfs. Want er ben hield iets meer bouwkundige problemen bij hierwenningen. En of Saba wordt nog hield iets zocht naar een vermiste kuiter uit Nederland.
1: Jochen Oeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: De eerste Maasvogels ben er ook al bij. Martin is er al bij. Goeiemorgen. Jaap en Charlie ben erbij. En Jan Theo die is onderwijs naar Brabant. Een goeiemorgen.
5: Sure. En een goede reis.
0: En een goede reis van Jan Theo, ja. Zullen we nog even naar het waar? Nou, het is nou nog net zo mooi waar, maar er komt wel mooi waar, hoor. Je hoort weer het om de 17 graden heen. Mooi middje, dan rent het op naar 18 graden. Maar let op, vrede middje, temperaturen van 24 graden.
5: Oeh, jongens. Nou, qua de broek en hoor.
0: Ja. Nou, Jan Theo is onderwijs. Hier is Abel, onderweg. Ik doe

0: Half een minuut nog zij zijn naar Abel en onderweg. Wij hebben onderwijs naar Njoggen Oeren bij Friesland van de Moorn. Fijn dat je erbij bent.
1: Njoggen Oeren, Friesland van de Moorn.
0: Verschate natuurorganisaties die doggen een voorstel om de Ljouwter gemeente hier van behoud van natuurgebied de Hoenspolder. In het voorstel wordt vregen om het gebied onder de zuidkant van de stad te versterken als grijdevogelkeren en om van die polder een icoon te maken van natuurbelimming. Hans van der Werf van de Friese Milieufederatie die vertelt hoe het voorstel, maar leidt eerst nog even de lange schiernis uit over wat er nou al eerst speelt eigenlijk.
2: Er is op dit moment een hele discussie over de Hoenspolder. He, er is een juridische procedure van de gemeente die wil woningen bouwen. En een hele grote coalitie van partijen, waaronder de Milieudefensie, Friese Geer en de Milieufederatie, die binnen de woningbouw daar in de buurt. Want de Hoenspolder is een grijdevogelpaal die uniek is in Friesland. En nou, ik word vergelijkbaar is maar heel oren waardevolle grijdevogelgebieden. En wij willen graag dat die grijdevogel behouden wordt. En wij zullen daar de kans. We zullen kansen om dat gebied te versterken en uit te bouwen. En echt als een gebied zinnenstijd aan. De meeste kunnen genieten van de vogels heel dichtbij. En wij doen dan ook een oproep aan de gemeente. Die is nou druk bezig met onderhandelen in het kader van een nieuwe coalitieakkoord. Om meer aandacht voor natuur te schenken.
3: Nou, binnen de stormpunten over dit onderwerp natuurlijk wel redelijk bekend. Jackie en der, maar dit vaststel nog wat extra's om ta. Of is dit een vaststel wat eind zo langer besteedt?
2: Nee, het is eigenlijk ten nauwde die discussie altijd geen woningbouw. En wij willen uit de discussie wat meer kantelen en zeggen van ja, natuur is voor de meesten van Lauwert heel belangrijk. En gebruik ik nou, want het is als er langs de rinst en langs de piste op 10 meter afstand zit de skiers en de lippen. Het is een uniek en heel bijzonder gebied waar de meesten heel erg mooi annexen binnen. En wij zullen er icoons om dat gebied verder uit te bouwen en te vergrutsen. En dat missen wij op dit moment heel sterk in de discussie. Het gaat vooral over woningbouw versus grijdevogels. Nou, zo zien wij er net.
3: Je neemt in je vaststel ik voorbeelden van buiten Friesland, daar de natuur op een goede wijze in de stedelijke omgeving geïntegreerd is. Daar ben dus voorbeelden van. Waarom doggen die voorbeelden er daar en hoe zou ben dat ik voorbeelden van wat je wil?
2: Nou, wij zullen in een aantal steden, zoals bij Amersfoort en Ingrees, dat de gemeente druk bezig is om natuur te ontwikkelen nabij de stad. Dat meest bijvoorbeeld bij de Eeldere Pijzermade van Grees, daar is een heel mooi natuurgebied in gaan. En daar zullen die gemeenten het belang van natuur. Wij bieden ik van een discussie ten noorden van de stad Grees. Daar is een heel mooi grijdevogelgebied. En daar is waar de natuurorganisaties een deal maken van hoe kunnen we die vogels toch beschermen. En de horenkant toch de stad weer uitbreiden. En ik denk dat dat een mooi voorbeeld is voor de gemeente Lauwert om het op die manier te zien.
3: Het ken wel.
2: Het ken wel.
3: En wat zou dat dan voor de stad en de Lauwerters opsmieten kennen als het plan uitviert wordt, zodat je me dat voor eigen steert?
2: Het belang van natuur inzorgen. Hè? Want we zeggen dat ik volle mensen fietsen, recreëren, wandelen en genieten van die natuur. En dat belang, hè, dat proberen we bij de gemeente hier en bij het college onder aan te brengen. Het ding net alleen maar van, ja, we moeten een volle winning bouwen. Wat overigens snappen dat het belangrijk is, dat er woningen moeten komen. Maar het belang van natuur moet er net ondersnijden. Want uiteindelijk gaat het truc om de leefbaarheid en de gezondheid van de mensen van Lauwert. En daar kan dit gebied aan bijdragen.
3: Maar ja, binnen die plan zitten die ijs net al lang in kalk en cement?
2: Nou, wij binnen een familie van net. Wij denken dat de rustig die zo'n uitspraak dwang. Binnen kort verwachten wij. En nou ja, we weten natuurlijk net wat er uitkomt, maar we denken dat in de uitwerking en het plan van kan de natuur prima een plakje krijgen. En nou ja, goed, wij winnen in de procedure, daar hebben we sowieso een oren-discussie. Maar we vinden net dat we via een juridische procedure met weer de natuur te redden. En we proberen echt dat de gemeente nou weer uittekent, ik in het kader van haar naar je coalitie en de natuur de heeft prioriteit gehad in dit gebied.
3: Als de gemeente deze uitzussen gewoon oorneemt, betekent dat ik dat je hem zei van Tjenny Ruchter van leuk dat jou je best doet, maar lid die uitspraak, maar we litten de juridische procedure en wij gaan op deze wijze terug?
2: Nou, dat vind ik een spannende vraag, want ik denk dat de uitspraak elk moment kan vallen, dus ik denk dat de uitspraak gewoon toch aan moet wachten, hè? Dat is, maar er binnen natuurlijk wel bereid om elkaar om te halen te gaan zeggen, hoe gaan we hier verder maar? We moeten op een of andere manier verder, ik al verliezen, ik al winnen we. We moeten verder. Het bloed, een belangrijk gebied. Een bloed, waardevolle duidelijke gebied. Daar kennen de gemeente net omheen. En daarom steken wij de hand uit van Guy maar om een kort gesprek. En maak je daar een goed plan voor dat hele gebied.
0: Zijt Hans van der Werf van de Frieske Milieufederatie in verslagjouwer Remco de Vries.
1: De media van de Moor.
0: Dan de blik op de orenmedia. Fijker, wat had hij ooit te melden?
4: Ja, screen de situaties bij hierwenningen. Problemen met schimmel, lekkages en tochten. Die binnen hardnekkig. Des kroot het AD-oer. En die heeft met de huurcommissie praat. Die zei, we hebben het oude Ronne hier hebben 100 bouwkundige onderzieken om hierwenningen per week dienen.
0: 100?
4: 100 per week. Ja, ik is neigingen. Ze is het probleem. De probleem met het onderhoud van hierwenningen. Dat neemt ta. Daar ben ik vaak meerdere problemen tegelijk in één wenning. En dat maakt het onderzoek een stuk complexer. En het aantal bouwkundige onderzoeken is dus maar haast 20% omheen gegaan ten opzichte van 2024. Commissie zei ik net zien steen dat een soort wenningcoöperaties hun wenningen verdworsen. Blauwe vocht en schimmelprobleem vaak voorkomen. Niet alleen bij oude woningen, waarin jarenlang te weinig is geïnvesteerd, maar zelfs bij nieuwbouw speelt dit. En dat zei Vivian de Prouw, en dat is een van de onderzoekers die dus die onderzoeken docht. Dus er is nog wel wat werk om de winkel.
0: Jawel.
4: Nou, en op Saba is er nog heel tijd op ziek naar de vermiste Nederlandse kuider Erik Matthijssen. Hij is nog heel tijd net voen. En ze zal ik Joert weer verder, maar van die teams op de groen. En de oude twee dagen binnen verskaten we kuierpaden ik uitsletten voor het publiek. Want dan kennen ze dus makkelijker onder ziekje. Zoals de iedere keer de meestingsjes erin.
0: Ja, dat is wel.
4: Is dat hem? Dan was het weer uitziekje. Dus om het dus dichter te doen, dan wist Adder in je rint, dan is hij het. De kansen dat hij nog daar levend is, die binnen.
0: Die ben heel iets, toch?
4: Die ben heel iets. Er is eigenlijk net iemand die het verwachtte dat hij nog in leven is. Tenzij er een wonder gebeurt, is dit een nieuwe realiteit en die raakt ons als collega's en organisatie hard. We zijn allemaal verslagen door de situatie en in gedachten bij Eriks familie. En dat zei directeur Hans Janssen van de Ambulance Change Zuid-Holland-Zuid. Matthijssen, die werkt het daarvoor. Hij is ook lid van het team Nederlandse Urban Search and Rescue. En dat team is mijn alvermezing en Jochen Hoen naar Saba ou reizigen om ik te zieken naar hun vermiste lid. Dus hij wier dus op Saba om in een team te werken op een communicatietour voor de feestje. Ja, en in zijn vrije tijd is hij even te kuieren gingen.
0: En net weer omkomen.
4: En dus net weer omkomen.
0: Dat verzijt net een soort goed.
4: Nee.
0: Een grote handhavingsactie van de FUMO, politie en verskaarde gemeenten op het gebied van milieuovertredingen deze week in Friesland. De eerste aanzienvolle meer hoor.

0: Noem het van een periolien van de Amerikaanse jongeres Lizzy. Zij speelde op haar njochende de haardrol in de musical Annie. En zij wie groot fan van Fleetwood Mac. Dat wie net de jaren.
1: Nee, dat wie zeker net de jaren. Nee, want ik zie het alleen op scherm. Het is van, hey, is dit nou Fleetwood Mac of net? Dat wie die stem, ik.
0: Nee.
1: Dus het is, nou...
0: Zij is een groot fan van Stevie Nicks. En, zij wordt in Amerika, ik was zo'n beetje jong, maar zij werd heel veelbelovend.
1: Ja.
0: En de laatste jaren is het wel heel stil roen om deze jongeres.
1: Oh, apart, want dit was wel een mooie plaat.
0: Ja, daarom. Dus, ja. Maar zij is ontdekt door Lenny Kravitz. Die zei van, de kist was een keer bij mij in het voorprogramma. En zij kreeg een platencontract.
1: Aha.
0: Nou hoop je dat ze nog een beetje erop brengt.
2: Het is nog petit, maar...
3: Harm Wijstra.
2: Is al wekker.
3: Nodo nog.
2: Van Saison Njoggenoren.
3: Friesland van de Moor.
0: Met meerdere handhavingsteams wordt op dit stuit bord controleren op milieu-oertredings in uw provincie. Het gaat om een grote handhavingsactie van de FUMO, politie en ek verskate gemeenten. En het doel is njokken het opsporen van oertreders om de gearwerking tussen al die partijen ek flink te verbeteren. Vertelt Jolanda Sudema van de Berg van de FUMO.
4: Ja, dit is een landelijke de LHZO-dag, netwerkdag. En dat is eigenlijk dat we conform de LHZO-strategie en matrix werken. Waarbij we eigenlijk met alle partners op het gebied van het milieu, vanuit onze veilige leefomgeving, met elkaar gaan samenwerken. Elkaar beter leren kennen, kennis uitwisselen. Begrip krijgen voor elkaars taken en bevoegdheden. En uiteindelijk met z'n allen gewoon een goede dag van maken. Dat eigenlijk in die goede samenwerking.
5: Ja. En dit is een soort partijen nog maar waarom is dat belangrijk om zo volle mogelijk partijen eigenlijk ik van verschillende gebieden bij elkaar te houden?
4: Ja, het is het milieu kan zichzelf niet verdedigen. Dus al deze instanties en organisaties, eigenlijk het OM, politie, Frieske Geer, Staatsbosbeheer, de sportvisserij, gemeenten. We slaan de handen in één. En met elkaar sta je gewoon supersterk om eigenlijk ook een slag te slaan. Omdat je juist alles met elkaar deelt. Die informatie, data, dat je data gedreven gaat werken. Dat kan alleen maar als je een goede verbinding en relatie hebt met je netwerkpartners.
5: Friesland heeft vanzelfs een soort wetters en loskip. Brengt dan uw provincie ik meer uitdagingen mee, maar?
4: Jazeker, ja. Ja. Nou, ik denk dat Friesland wel uniek is, zeg maar, ten opzichte ook met de eilanden die wij hebben, want ook de eilanden zijn vertegenwoordigd. Uniek ook omdat in het water ook andere problematieken zijn. Dus wij hebben inderdaad ook best veel water. Dus vandaar ook die goede samenwerking met het wetterskip. Maar ook provincie in Friesland, noem het maar op. Dus daarom heb je ze ook nodig, omdat het ook zo uniek is.
5: Ja, Arie Mennegaaf, van handhaving. We binnen nou even de wetter op.
6: Ja.
5: Joert, mij de grote actie, waar let je dan op?
6: Nou ja, ik ben nu ook met mijn collega's mee op pad van de NVWA. Toezichthouder zich heel erg bezighoudt met de visserij. Dus vanuit zijn functie en omdat wij zelf op de boot zijn, houden we ons daar nu voornamelijk mee bezig. Dus met de beroepsvissers, maar ook met de particuliersvissers om te controleren. Kijken als ze alles doen, als ze de regeltjes voorschrijven.
5: En wat kan je hem dan zowel onttreffen?
6: Nou ja, je hebt vissen zonder vispas. Dat is natuurlijk de meest voorkomende die je wel terugziet. Dus dat mensen denken, ik gooi mijn hengeltje in het water, maar eigenlijk niet even weten wanneer mag je wel vissen, wanneer mag je niet vissen. Want we hebben ook beschermde vissoorten. Dus daar ook eigenlijk op handhaven, zeg maar. En ook met heel veel gesprekken aangaan met mensen van let hierop, let daarop.
5: Ja, dus vooral de visserspassers controleren binnen soort mensen die net een vispas hebben?
6: Vooral de oudere generatie die weet het onderhand wel. Dus als je wat oudere mensen langs de kant zitten, die begrijpen het wel. Maar de wat jongere generatie die zie je dan wel snel even dat vrienden nog wel een hengeltje in het water gooien. Die kom je nog wel eens regelmatig tegen zonder vispas.
5: En dan is het eerst een waarschuwing of vandaag
6: zo? Ja, meestal is het gewoon een waarschuwing. Of gewoon een goed gesprek. Dat begint het ook altijd wel mee. Het is niet meteen van, je moet ze altijd meteen een bon geven. Want het is ook heel veel onwetendheid. En een jongen van 16 die eigenlijk met goede bedoelingen buiten zit. En zich bezighoudt met de vissport. Waarom zou je dan zo snel mogelijk die bekeuring uitschrijven? Natuurlijk zit ook een paar tegen die weten het wel. Dus daar ben je soms wel wat harder tegenop. Maar niet tegen iedereen.
5: Net, je bent nou een droomvleer.
7: Ja,
5: wat krijgt onderwan?
7: We zijn nu aan het droomvliegen. We zijn nu aan het kijken naar het, in het buitengebied. Om te kijken wat we aantreffen in geval van dumpingen. Als de dumpingen tegenwoordig aantreffen, is het slecht voor het milieu, slecht voor de dieren. Dus dat proberen we te voorkomen door af en toe eens te vliegen en te kijken wat we treffen aan in het buitengebied.
5: En wat treffen jullie zoal op?
7: Nou, we hebben nu al een aantal keer dat er toch wel drugsdumpingen zijn. Nou ja, dat soort dumpingen, dat soort afval wil je niet in het slootwater of in het buitengebied hebben. Daar krijg je alleen maar problemen mee. Dus dat proberen we echt wel te voorkomen. Maar ook afvaldumpingen of boomwallen. Wat gebeurt daarmee? Dus ja, we proberen zo een beetje controle te houden en te kijken wat er gebeurt.
5: Maar hoop je dan dat je even wel wat aantreffen of net?
7: Tuurlijk hoop ik wel wat aantreffen. Natuurlijk niet voor het milieu, maar voor ons wel dat wij daar ons vakgebied, onze kennis weer mee kunnen gebruiken. Ja.

0: Een van de leden van One Direction, die de solo-gang Niall Horan en She Is On The Loose. Hij speelde het nog net zien een keer de arena vol, dat docht zijn collega Harry Styles. Aanzien het Nijs uit Friesland op Marieke Zetten Trofijke.
1: Pinkste man die bij Omroep Friesland.
2: De fiets over sterrentocht.
1: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
2: Live.
1: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
2: En na je 8 op tv, de gearvetting.
1: De fiets over sterrentocht.
2: Pinkste man die.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: 10 minuten door Jalbe Zon. Het Frieske Nijs, nou mij, ik zei het al, Feike Wouda, Feike, goeiemorgen.
3: Een goeiemorgen. Verskate natuurorganisaties, waaronder Milieudefensie Ljouwert, de Frieske Milieufederatie en het Frieske Gee, nog een voorstel om de Ljouwerter gemeente hiervoor behoud van natuurgebied de Hoenspolder, aan de zuidkant van de stad. In dat voorstel wordt vregen om de Hoenspolder te versterken als grijdenvogelkern en om van de polder een icoon te maken van natuurbeleving en educatie. Hans van der Werf is van de Frieske Milieufederatie.
4: Wij willen uit discussie wat meer kantelen en zeggen van ja, natuur is voor de meesten van Ljouwert heel belangrijk. En gebruik ik nou, het is een uniek, heel bijzonder gebied. En wij zoeken de icoon om dat gebied verder uit te bouwen en te vergrutsen. En dat missen wij op dit moment heel sterk in de discussie.
3: En we blowen in de stad, want in het hert van Ljouwert komt een nieuw beeldbepalend kunstwerk te steen. De Waagschaal wordt een nieuw watersplak, jongen de Waag, op de nieuwe stad. Maar dit soort plakken wil de gemeente watchen en bewegen voor een breed publiek stimuleren. De Waagschaal is een verwijzing naar het plak dat het ontwerp komt te steen. De Waag wie het is het gebouw dat Merkleur haar handelsgoed wegen en verkochten. De driegeten te kwart om moeders, daarom komen ze in actie en beziek je jongeren enthousiaste meisje voor het aanbacht. Squalklassen worden uitnodigd om eens te zien bij moenen en te ondervinden wat het werk inhoudt. Master Dennis Gravenmaker van OBS De Riemsloot uit Appelskeer leidt uit waarom hij zijn klasse meenam had naar een moenen.
5: Ik denk toch wel cultuur. Het is bij ons in de streek, het is de werking van zo'n molen. Het is niet alleen een stukje aanzicht van een dorp, maar het heeft echt wel een betekenis. Het is goed voor de kinderen om te ontdekken wat dat is. En ook door het stukje hier om dingen te doen, wordt dat steeds duidelijker.
3: Het Be Next avontuur van LWD Basket is nou echt voorbij. De Ljouwerters verleerden juster van ZZ Leiden. Dat teruggeert naar de hele finale van de playoffs om de Lions titel. Voor LWD Basket is er met het verlies een eindkam om 4-4 Be Next League. De Ljouwerter basketbalclub had hem net inskreun voor takkom seizoen omdat de eersten te heeg binnen. Daarmee komt voor eerst een einde aan top basketbal in Ljouwert. De club hoopt in 2020 een trostart te maken in een nog op de rugje landelijke eredivisie.
0: Dankjewel Feike, meer Nijske staat in de Fini in uw app en ook op omroepfriesland.nl.
2: Friesland van de Mol.
1: My Harm Wijstra.

0: Rob Friesland. Dit is nog een Jochen Oeren Friesland van de Moorn. Aansen hebben we het over de première van de nieuwe Flodder-serie. Want daar is die een iconische roze Chevrolet. En die komt van Moreno Kroes van de Lemmer. Aansen, dan hebben we contact met hem. En we gaan het even over het Friesk. Want dat wordt vanaf 1 augustus verplicht op de meeste basis- en middelbare squallen. Maar hoe pakken die squallen dat om? Eerst Aansen Nek. Maar eerst Jochen wie het waar. Sibo Mollema, goeiemorgen.
1: Goedemorgen, Harm.
0: Wat voor dijk krijgen we hier?
1: Ja, nou, we krijgen, ja, op dit stuit hebben we zelfs ja, de temperaturen schilders een 13 graden. Dan woont 13, boven 12,3, laagsem 13, 4, grauw, tovenheel, nijbeets 12,3 en bakkeveen 12,9. Nou ja, lessen hier we dit wind lessen de dijstemperaturen. Dus van de nacht ging het nog net zo raar. Nou, van de morgen hebben we nog een soort bewolking. Mei van de moon en het begin van de midje, ja, de eerste helft van de midje, ik nog wel kans op een lichte bui. In de rim van de midje, nou, dan loeken de laatste buien dus provincie uit en dan breekt de bewolking en dan komt de zinne gewoon even wat meer in zicht. En als de zinne er even goed bij komt, dan rent de temperatuur op naar zo'n zandje, ja, 18 graden, meer de provincie in. In het waardgebied halen we een paar graden leger, terug het, nou, toch nog wel vrij koude zeewetter. Nou, de zuidwestenwind die is matig en bij vlagen toch wel vrij krachtig. Dus er staat wat wien stierter gezien, vooral in buien. Nou, op de juni nacht is het droog en bij opklaringen zagen de temperatuur vannacht net zo'n goede 11 graden.
0: En morgen hebben we dan ook nog bewolking?
1: Ja, morgen heb ik nog wat bewolking. En er komt er wel een krachtig hege drukgebied. Bob Frankrijk, wat ja, dan krijg ik meer invloed op uw zwaar. Ja, van buien is er geen sprake meer. Dus de paraplu die kan voor eerst in de kast. De bewolking die overheerst het nog wel. Maar zo noemen, dan kunnen we lekker eens even genieten van wat zinnen. Nou, het is veel te wel noffelijk warm met een temperatuur die om de 19 graden in de lijn. Dus ik op plakken waar het een beetje heger uitkomt. Nou, de wind die komt uit het west-zuidwesten en die is zwak, want matig en in de nacht valt de wind zo wat heel dof voort. En dan zakken de temperatuur stadig. Ik ben eens 0 graden. Dat is een vrij normale temperatuur voor deze tijd van hier. Want in deze tijd is de Noordijs gemiddeld zijn 18,7 graden en in de nacht 9,8. Dus dat is zelfs op het ziende, 0,7 dingen nauwkeurig. Maar daar leidt het iedere keer wat om.
0: Hoe die temperaturen sprutsen, die gaan daarna wel flink omheen.
1: Ja, dat klopt. Dat is goed zien. Want als je een vreed ziet, ja, dan blaast de zwakke zuidenwind, die komt een beetje uit de zuidhoeken, ja, heel wat warme lucht naar je staan. Daar rent de temperatuur rap op naar zo'n 24 graden. Ja, en dat is even wennen naar wat te koude dagen die we de laatste weken of weekend eens een beetje horen. De vorm is zich wel wat stapelwolken, maar vreed had de zinnen wel, denk ik, de haatrol. Eigenlijk op de jongen bij het ondergaan van de zinnen is het altijd nog zo'n 20 graden. En die, dus tegen mooi boetenwaar. Ja, eigenlijk de nachttemperatuur die leidt een paar graden te heeg, met zijn 13 graden. En dus groeizaam waar. Ja, dat is juist sneeuwen. Dan hebben we maas volop zinnen en droeg. Ja, en die droegte horen we op de midden en de joen. Maar in de midden dan loopt er toch wel wat hege bewolking over de zinnen vanuit het zuiden. Maar de temperatuur die bloedt gewoon heeg, met zijn 25 graden. En ja, die hebben de provincie in, daar zit 26 er ik nog wel in. Dus volop simmerwaar voor sneeuwen. Nou, op de jongen draait de zwakke wind een beetje naar het noordeerste taal. En dan snijden, ja, eerste Pinksterdij is dat. Maar het nou ligt het volop de zinnen erbij. Nou, de wind die komt dan wat meer uit de noordhoeken. Het is een beetje noord-noordeerst. En daardoor leidt de temperatuur een beetje leger. Maar dat is altijd nog zo'n goede 22 graden. Dus ja, ik ken ze al met al vanaf morgen. Stadig oprende temperaturen, droeg en een soort zinnen.
0: Sibo, dankjewel. We spreken die aasen weer.

0: Vol gas en hard head op. Ja, er zijn al films en series vanzelfs over de familie Vlodder. Maar vanaf deze week is bij Videoland een nagelnieuwe serie te zien. Die heet Kees Vlodder. Dat is een spin-off over de dochter van Kees. Spelen er toch Tatjana Simic vanzelf en Kees Junior. Spelen er toch Ghislaine van Eyperen. Manjetioen wie de première van die nieuwe serie. En centraal daarbij die première is die de iconische roze Chevrolet uit de allereerste Vlodderfilm. En die is eigendom van Moreno Cruz van de Lemmer. Die kocht die auto en die bracht hem heel de waarom. In steed zat er echt in de film te zien weer. Gerestaureerd werd die auto. Moreno, een goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Het lijkt me een hele belevenis aan première, hè?
1: Ja, nou ja, dat meid je net elke dag maar even zelfs.
0: Nee, want hoe ging je dat precies?
1: Ik wou benaderen. Dus in die spin-off, hij zei, ik zo'n auto brukt. Maar die wie wegens omstandigheden net beschikbaar, dus je een alternatief zag. Nou ja, en dan is het wel leuk dat ze bij de allereerste originele auto terug kwam binnen zelfs.
0: Ja, want die auto, even voor de duidelijkheid, die speelt net een rol in die serie, hè?
1: Nee. Die is echt alleen nog van de eerste film. Dat is wist.
0: Ja, en ben je hem nou met deze auto de hinderrieden of wil die op een transport gingen?
1: Nee, we ben gewoon met de auto hinderrieden.
0: Ja, want hij riet weer als van ouds?
1: Ja.
0: En hoe waren de reacties daar?
1: Ja, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Tje. En was nou hier is de originele cast uit 1986, die waren ik deels aanwezig. Dus die waren eigenlijk ik mij 40 jaar weer herenigd met die auto. Dus dat was wel leuk.
0: Ja, wat waren de verhalen die naar boven kwamen bij die mensen?
1: Ja, nou ja, voor die meesten, ja, het is hun werk vanzelf. Maar ze vonden het wel apart dat die auto na 40 jaar nog gewoon bestond en reed.
0: Ja, maar dat is eigenlijk ook wel een wonder, want vertel het verhaal eens, want hoe best in die auto kwam?
1: Als je vertelde dadelijk naar die eerste film wie die auto gekocht, dus in die anonimiteit belanden. En nou, hij was wit van kleur. En die meesten die hebben 34 jaar lang hand. En daar heb ik hem van gekocht weer.
0: En doe wie er net zo technisch meer zat er nou weer is, want ik zei het al, je hem restaureert, dat had een heel project best, toch?
1: Ja, als je dat restaureren, dat is voornamelijk de buitenkant vol.
0: Ja.
1: Dat, nou, motorisch weer er altijd wel goed, hè, deze auto.
0: Maar het is een plaatje weer, nou best bij die Vlodder première west. Haast de serie gezien, hè?
1: We hebben 2 afleveringen gezien op première.
0: Nou, en wie dat te vergelijken met 1986 of toch net?
1: Ja, het is wel wennen, hè. Uiteindelijk show je naar je nieuwe familie. En ja, nou, ik denk wel dat het aanslaat, maar ja, je hoeft net de orde Vlodder te verwachten.
0: Nee. Dat, vriendelijk, wie die orde Vlodder weer op televisie. Ik moest daar toch wel weer. Ik wil een beetje jeugdsentiment, toch?
1: Ja, het is ook tijdloos, hè. Dat, je showt elke keer weer, had je niks te doen, hè, en dit erop.
0: Nou, zo gaat het wel, ja. Nou, als bij die première was, maar Kimmy in denken, nou Vlodder toch weer even in de belangstelling steert, als het nog meer putjes krijgt.
1: Ja, sowieso dat rimpel aardig, ja, de boekingen voor vertrouwerijen en shocks, het slaagt wel aan.
0: Ja, meestal wil echt wel trouwen in een oude Vlodder auto?
1: Ja, meestal wil ik echt in zo'n roestig ding wel trouwen, ja.
0: En zit ze dan in als de familie Vlodder of ben ze wat oorsklaard?
1: Nee. Zelf ik wil netjes dat... Maar ja, de auto, dat is natuurlijk wel leuk.
0: Ja. Maar mooi avontuur dit, hè?
1: Ja, absoluut. Zeker, ja.
0: Moreno, dankjewel. En harm op de dik, hè?
1: Ja, nou, bedoel is best.
0: Goeie.
1: Nou, goeie.

0: Maroon 5 en Sunday Morning. Het is halve minuten façon alweer.
1: Friesland van de Moorn.
0: Van 1 augustus al wordt het Friesk op de basis- en middelbare scholen in onze provincie verplichten. Eind deze week is het eindexamen Friesk. Mooi moment om eens even stil te staan bij die verplichting die vanaf 1 augustus geldt. Want hoe doggen scholen dat? Nou, bij het Bogerman in Balk jouwen ze al jarenlang Friesk. En docenten Christine van der Werf die vindt het eigenlijk een hele gewone gang van zaken.
2: Het zit er gewoon bij. Maar ik dus in Koudum, in Balk en Bogerman Snits, kest ik HAVO-VWO eindexamen Friesk. Want dus het is hier VMBO TL hebben wij. Maar op die oren locaties, of vooral Snits, dus ik eindexamen HAVO VWO. Dus Bogema vindt het heel wichtig.
3: En je bent echt specifiek voor het Friesk hier op school om daar les te gaan. Ja. Hoe wichtig vind je dat de Friese taal op deze manier teruggeert?
2: Nou, ik vind het in die zin heel wichtig omdat wij het wel praten, maar haast net lezen en scrollen. Dus het is heel mooi dat we dat dan sinds maar gelijk loeken. In ieder geval, ik scrollen kennen, dat vind ik zelf ik heel erg leuk om te doen, maar ik het lezen. Dan hebben we een totaal pakket binnen een taal. Dus net alleen eens praten. Het is net alleen eens een praattaal.
3: Precies. En hoe reageert de leerling? En dat zullen we net zo volle wijze, denk ik. Hoe reageren die op de les dan?
2: Ja, positief. Zijn al wij een vakkenpakket moeten kiezen. Dat is dus bij VMBO-T van klas 2 naar klas 3. Dan is Fries een keuzevak. En dat wordt best wel een hele hoop kozen. Dus ze vinden het ik leuk, of zo is het net wel. Dus er is wel animo voor bij u.
3: Ja. Ja. Dan begrijp ik dat dit hier toch of bij een examen. Zorg je ook een groei in het aantal leerlingen die als keuzevak kiest?
2: Ja, dat wordt steeds meer.
3: En hebben we daar misschien een verklaring voor waarom dat populair wordt?
2: Nee, eigenlijk net. Nee.
3: Nee. Ja, het is voor mij een beetje een trend. En het is natuurlijk net voor niks dat de professie nou zei van 2020 is het echt verplicht. Dat juich je ook daar dan, denk ik.
2: Ja, absoluut. Maar ik heb het altijd gek gevonden dat bijvoorbeeld Skalm als in jouw oren weet ik het dan ik dat ze daar niks om Fries doggen. Dat snap ik eigenlijk net zo goed. En waarom had dat dan mooi? Want uiteindelijk stiet het al heel lang in de taalwet. Het is wel al heel lang verplicht.
3: Ja, maar want de professor die had al dus zijn met een ik geloof van 1 augustus echt al onbeheer worden. Ja. En die examens die moeten vanaf 2020 volgens mij.
2: Ja, als het nou begint natuurlijk in klas 1 en dan zit of jouw er hier, dan kan de eerste sinds maar mooi gaan natuurlijk. Kan je dat nou onbeheerden? Heb je jouw er hier nodig om in de eindexamenklas te komen?
3: Ja, en wat ik nog afvraag, kwijt iedereen aan staan dat de eerste 2 jaar ik Fries, of is het dan van het tweede jaar als keuzevak?
2: Nee, bij u is het in de brugklas her alle niveaus het en dan in het tweede wordt het min of meer een keuzevak en dan in het derde bloedt het alleen als woord voor TL. Leerling op basiskaderniveau die heeft het alleen als in klas 1 en 2.
3: En dan zijn het dus alle aspecten wat je onderjoegen, dus het lezen, scrollen.
2: Ja, lezen zit erin, lesveerdigens, schroefveerdigens, hark- en sjochtoetsen hebben. En het praten, maar dat gaat hier in de omgeving gewoon heel goed. We hebben door wel Friesk op uw manier, dus op zijn Zuidhoeks, maar dat is ik prima natuurlijk.
0: Sam en Sinne binnen leerlingen op het Bogerman in Balk. Sam die had het Friesk vallen litten, maar Sinne die docht de wolkzaam in. Sam en Sinne hoe de beweegreden dat de Ien geen Friesk meer had en de oorwol.
4: Toen ik een vakkenpakket moest kiezen, dus toen ik naar de trede ging. En ik had eigenlijk laten vallen omdat ik er net heel veel om ken en ik wil meer mijn volk in mijn oren vakken dan. Dus ja, daarom.
3: En wat vind je ervan dat deze school wel Fries aanbiedt? Want een heel hoop scholen doen dat nog net.
4: Ja, ik vind het wel goed, want het moet net het voetgeen in de Friese taal, want het is wel heel mooi dat het hier is.
3: Ja, dus dan kan ik even naar de buurvrouw. Dat is wel examen Fries vreed. Ja. Waarom heb je wat van Fries gekregen?
5: Nou, ik vind het zelf een hele mooie taal. En ik heb nu al 2 of 3 jaar heb ik nou Fries. En ik vind het nog steeds een heel leuk vak. Dus toch maar alle plezier nog steeds.
0: Derm docht zinnen dus no vreed een examen in het Fries. De bijdrage die kwam van collega Daniel Kooistra van Radio Spannenburg. Zo'n minuten verzonnen met muziek van Tavares. Hier is Heaven Must Be Missing an Angel.

0: Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel.
1: De Maas.
2: Ja. Oh, een stuk lawaai.
0: Onderhaast, hé. Dan best ik voor het werken dat die Maasvogel voorbij komt.
2: Nou,
0: ik ga de koorden van de koers even uit het envelopje halen.
2: Ja, zie je er al meer in?
0: Spied ik nog, ziet alleen maar een koorden van jou als die voorzien.
2: Nou, hè.
0: Ik denk, misschien zit er wat extra's in.
2: Ja, maar ziet er wat in de koers dan?
0: Nou, daar zit dus nog een eyewacker in.
2: Ja.
0: Een t-shirt, dat leidt er ook al weekend.
2: Ja.
0: In meerdere maten nog, gelukkig.
2: Nou.
0: En thermoskannen.
2: Nou.
0: Dus dat zijn drie mooie prijzen.
2: Nou, misschien kan ik kiezen.
0: Ja, dus als het hem als een vlin is, hij klinkt ongeveer zo.
1: De Maas!
0: Dan meest appen naar 0620-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 hij heeft er weer één uit en die wordt weer rondbellen. Dit wordt met die vogel.
2: Ja.
0: Dan de Oren Media. Dit is net een maasvogel.
2: Dit is net een maasvogel. Ik denk dat meestal nou nog net werken binnen van een maasvogel. Dan spiet het alarm erin. Ja.
0: Nog een keer. Dan ben je een kaaidier.
2: Nog een keer?
0: Ja, dan nog een keer.
2: Nou, wacht even. Dan pak hem even.
0: Ja, ik.
2: Ja, nee, dan komt hij erom.
0: Ja, dan gaan we iedereen wekken.
2: Het is te leuk.
0: Dit is een good morning Vietnam.
2: Nou, hartstikke ja. Ja, dan hadden we maar er maar één van genietje. Want het verdwijnt.
0: Oh.
2: In 2028 dan moet dit loert met eens fort wezen. Want het wordt vervangen door een alternatief systeem. En ja, dus juster is daar hoe we praat in de Tweede Kamer. Slimme lichtflits vervangt het domme luchtalarm. Ja, dus dan...
0: Een jachtflits?
2: Ja, ze willen maar luchtflitsen en alles. Ja, ze moeten nog correct zien hoe het al in je komt. Maar en de ventje die zou het dan tenijd waar maat. En net langer de brandwacht of,
0: veiligheidsregio,
2: of de politie of de veiligheidsregio. Dus ja, hij, net als minister Van Weel is het een dom apparaat. Er wordt lokaal op een knop gedrukt en dan gaat er een geluid af. Het liefst wil je natuurlijk veel meer gerichte informatie meegeven aan mensen. Nou, we hebben natuurlijk ook al het NL Alert. Dat breekt aan 92% loopt van de meesken. Dus ja, als we daar nog meer op inzetten dat het 100% werken. Ja, dan hebben we wat meer toeken informatie aan. En net meer het domme alarm.
0: Nou, daar zit ik wel wat in.
2: Zit wel weer wat in. Maar ja, het is ook haast een beetje traditie, toch?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ik het testalarm
2: de
0: is altijd traditie.
2: Het testalarm is altijd even...
0: Hij doet het nog.
2: Ja, nou ja. Dan willen de Deense autoriteiten die willen van de stoffelijke resten van die walvis Timmy willen ze futhellen. Ja, dat is al een heel soort al hoe het waar was. Timmy, ja. Het heel lang in zijn deerstriet het hij viert onder de Duitse kust. Er is alle tal van reddingsoperaties binnen West. Uiteindelijk is het best toch wel loslitten. Maar hij, per dag later, is hij deer onspeeld bij Deense eiland Anholt in het Kattegat. En dat is nou een toeristische attractie ontworpen. En ja, daar wil Denemarken wil daar nou van houden. Want het is gevaarlijk. Hè? Want op een gegeven moment zijn beest dat zet uit. Hè? Door alle gassen die het hem dan ophoopje. En die kan ik zomaar uit mijn koor knallen dan. Dus ja, het is gevaarlijk. En het is ik voor de volksoens. Dus ze zullen ook zien als het beest zo gauw mogelijk vertellen. Dus, maar er is een heel soort al in investeerd in dit beestje.
0: Dat had al heel wat kassen.
2: Nou, inderdaad.
0: Het is zo'n oren, dus het is hier om eens even te jaren bij de collega's van de NOS wat die te melden ha, van het Nijs uit binnen en Boeteland.
3: Krijg je allemaal in de mail?
4: Hij is vergees en hij is super actueel.
5: De Nijsbrief van Omroep Friesland.
6: Eén keer in de week het belangrijkste Nijs en als bonus...
7: Nijskerige programma en online tips van de Omroep.
8: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/Nijsbrief.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
8: I haven't won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
11: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel, Dorald. We gaan verder met Friesland van de Moorn. Het is een oer het natuurgebied de Hoenspolder. Aan de zuidkant van Ljouwt is al een soort om te dwan west. Is nou wel wat om te dwan, want verschillende natuurorganisaties die beginnen een voorstel onder Ljouwter gemeente hier dwan voor behoud van dat natuurgebied. En er is muziek van Toto. Komt er aan.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: Friesland van de Moorn.
23: Mijn Harm Wijstra.

0: Heerlijk dissen van Toto en Pamela.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Wij willen uit discussie wat meer kantelen. En zeggen van ja, natuur is voor de meesten van Lauwerdijk heel belangrijk. En gebruik ik nou, het is een uniek, heel bijzonder gebied.
0: Natuurorganisaties komen in actie om de Lauwerdijk hier toch te uitzoeken voor het behoud van het natuurgebied de Hongerspolder bij Lauwerdijk aan zijn meerderhoe. En van 1 augustus al wordt het Friesk op de meeste basis- en middelbare scholen in uw provincie verplicht. Hoe doen ze

0: in Balk.
1: Ik vind het in die zin heel wichtig, omdat wij het wel praten, maar haast net lezen en scrollen. Dus het is heel mooi dat we dat dan sinds maar gelijk loeken.
0: Als niet sterk meer hoor. Fijk eerder, ik nog hield dit bij.
2: Jazeker.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Harm, bij mij wil stellen dat je een vrij rappe auto hebt.
0: Dat kun je concluderen, ja.
2: Toch?
0: Dat is zo'n, zo'n Duitse auto.
2: Ja.
0: Die wat leeg bij de groen leidt.
2: Ja, hij kan behoorlijk rap, zei ik laatst. Ja. Zei hij voorbij flitsen.
0: Ja.
2: Maar denk er maar even om, want het aantal flitspjellen in ons land wordt verdubbelen. En we hadden een spygate in het Engelse voetbal.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwad. Sibo Mollema, goeiemorgen.
4: Goedemorgen Harm. Ja, van de morgen in een deel van de middag nog kans op een lichte bui. Maar betekent ergens even wat zinnen. De zuidwestenwind is zwak. En op de middag betekent toch wel wat matig. Gewoon vrij krachtig, zeker in het waardgebied. De maximumtemperatuur leidt om de zandje graden heen. Morgen hebben we mix van stapelwolken en zinnen. Het wordt rond de 20 graden, maar een zwakke wat matige west-zuidwestenwind. Dan een nachttemperatuur van zo'n 11 graden. Meer oerwaar, oeren, lietse jaloeren.
0: Verskate natuurorganisaties, waaronder Milieudefensie Ljouwt, de Friese Milieufederatie en het Friese Geer, doen een voorstel om de gemeente in Ljouwt voor het behoud van natuurgebied de Hoenspolder. In het voorstel wordt vregen om het gebied aan de zuidkant van de stad te versterken als grijdevogelkeren en om een icoon van te maken van natuurbeleving en educatie. Hans van der Werf is van de Friese Milieufederatie. Hij vertelt over het voorstel, maar eerst over de lange geschiedenis en wat er nou krijgt al hier speelt.
5: Er is op dit moment een hele discussie over de Hoenspolder. Er is een juridische procedure van de gemeente die wil woningen bouwen. En een hele grote coalitie van partijen, waaronder de Milieudefensie, Friese Geer en Milieufederatie, die binden de woningbouw daar in de buurt. Want de Hoenspolder is een grijdevogelpaal die uniek is in Friesland en nou, ik word vergelijkbaar is maar heel oren waardevolle grijdevogelgebieden. En wij willen graag dat die grijdevogel behouden wordt. En wij zullen daar de kans. We zullen kansen om dat gebied te versterken en uit te bouwen. En echt als een gebied zinnestijd aan. Wij mensen kunnen genieten van de vogels heel dichtbij. En wij doen dan ook een oproep aan de gemeente. Die is nou druk bezig met onderhandelen in kader van een nieuwe coalitieakkoord. Om meer aandacht voor natuur te schenken.
6: Nou, binnen de stormpunten wordt dit onderwerp natuurlijk wel redelijk bekend. Jackie hem daar, maar dit vaststel nog wat extra zo'n ta. Of is dit een vaststel wat eind zo langer besteedt?
5: Nee, het is eigenlijk ten oude die discussie altijd via woningbouw. En wij willen de discussie wat meer kantelen. En zeggen van ja, natuur is voor de meesten van Lauwert heel belangrijk. En gebruik ik nou, want het is als er langs de rinst en langs de piste op 10 meter afstand zit de skiers en de lippen. Het is een uniek en heel bijzonder gebied. We hebben meesten heel erg heel erg mooi annex binnen. En wij zullen er iconen om dat gebied verder uit te bouwen en te vergrutsen. En dat missen wij op dit moment heel sterk in de discussie. Het gaat vooral over woningbouw versus grijdevogels. Nou, zo zien wij er net.
6: Je neemt in je vaststel ik voorbeelden van Boeten-Friesland, dat de natuur op een goede wijze in de stedelijke omgeving geïntegreerd is. Daar ben dus voorbeelden van. Waarom doggen die voorbeelden er daar en hoeza? Ben dat ik voorbeelden van wat je hem wollen?
5: Nou, wij zullen in een aantal steden, zoals bij Amersfoort en Ingrees, dat de gemeente druk bezig is om natuur te ontwikkelen nabij de stad. Dat meest, bijvoorbeeld bij de Eeldere Peizermade van Grees, daar is een heel mooi natuurgebied in weer. En daar zullen die gemeenten het belang van natuur. Wij bieden ik van een discussie ten noorden van de stad Grees. Daar is een heel mooi grijdevogelgebied. En derde is waar de natuurorganisaties een deal maken van hoe kunnen we die vogels toch beschermen. En de horecan toch de stad weer uitbreiden. En ik denk dat dat een mooi voorbeeld is voor de gemeente Lauwert, omdat op die manier ik gezag.
6: Het ken wel.
5: Het ken wel.
6: En wat zou dat dan voor de stad in de Lauwerters opsmieten kennen als het plan uitviert wordt, dat je me dat verergensteert?
5: Het belang van natuur inzorgen. Want we zeggen dat ik volle mensen fietsen, recreëren, wandelen en genieten van die natuur. En dat belang, dat proberen we bij de gemeente hier en bij het college onder aan te brengen. Van, het ding net al in het maar, we moeten een spommel winning bouwen, wat overigens snappen dat het belangrijk is, dat er meningen moeten komen. Maar het belang van natuur moet er net ondersnijden. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om de leefbaarheid en de gezondheid van de mensen van Lauwerd. En daar kan dit gebied aan bijdragen.
6: Maar ja, binnen die plan zit er die ijs net al lang in kalk en cement?
5: Nou, dat, wij binnen een familie van net. Wij denken dat de rechter die zo'n uitspraak dwan, binnen kort, verwachten wij. En nou ja, we weten natuurlijk net wat er uitkomt, maar we denken dat in de uitwerking en het plan van kan natuurlijk prima een plakje krijgen. En nou ja, goed, als wij winnen in de procedure, dan hebben we sowieso een oren-discussie. Maar we vinden net dat we via een juridische procedure met weer de natuur te redden. En we proberen echt dat de gemeente nou niet uittekent. Ik in het kader van haar naar je coalitie en de natuur en de heeste prioriteit houdt in dit gebied.
6: Als de gemeente deze uitzussen gewoon onneemt, betekent ik dat Jim Seize van Tjenny Ruchter van leuk dat jou je best doet, maar lid die uitspraak, maar we litten de juridische procedure en wij gaan op deze wijze terug?
5: Nou, dat vind ik een spannende vraag, want ik denk dat de uitspraak elk moment kan vallen, dus ik denk dat de uitspraak gewoon toch al moeten wachten, hè? Dat is, maar er binnen te vol bereid om verhalen te organiseren. Hoe gaan we hier verder maar? We moeten op een of andere manier verder. Ik al verliezen we, ik al winnen we. We moeten verder. Het bloed, een belangrijk gebied. Een bloed, waardevol duidelijk gebied. Daar kennen de gemeente net omheen. En daarom steken wij de hand uit van Gima om een kort gesprek. Een goed plan voor dat hele gebied.
0: Zegt Hans van der Werf van de Friske Milieufederatie en collega Remco de Vries.
3: De media van de morgen.
0: Nou, ik ging ervoor zitten, flitspjel.
2: Ja, rustig gewoon, hè. Ja,
0: ik ga hem op cruise control.
2: Ja, heel verstandig. maar ja, die ministerie zult dit in je nog het aantal plakken dat mobiele flitspjellen steen meer als verdubbelje. En er worden ik 50 extra mobiele flitsers inzet. Op dit moment kennen die verpleegbare flitspjellen op zo'n 650 locaties steen. En het IB-ministerie wil nog dit jaar opvieren naar 14 en heel 100.
0: Opvieren.
2: Opvieren, ja, precies. Dus, en het gaat net alleen nog om flitspjellen, maar ik die focusflitsers. Die signaleren dat iemand op het mobieltje zit, wiels die ontrieden is. Ja, en die flitsers, die maakt op een betonplaat staan. En ja, dat mag je wel tarieren, zei een woordvierder. En je herkt stroom nodig zelfs. En je maakt een rondtemaatje om de bijkomen te kennen. Dus ja, het vergt wel enige tariering. Daar ben ze nou dus druk mij dwaande. Dus het had ik te krijgen. Onder oren, ik in Grutterstede. Die herrie in het centrum hield iets vaker 30 kilometer als maximum.
0: Ja.
2: En van de weekend, ja, dat is de weekend wat bekend dat een heel soort automobilisten. Ja, die vinden dat veerzend te starig. Dus die rijden nog heel iets 40, 50 dat er is aan het centrum. En om ze om te pakken, dat is heel dreig. Dus daar zult ik dit soort flitsers komen te steken.
0: Dus, er werd zelfs, zag ik een proef, mijn trajectcontrole binnen de bebouwde kom.
2: Ja, het is wat. Trajectcontrole binnen de bebouwde kom, is mijn eigen. Dus bijzonder. Dan gaan we even naar Spygate.
0: Spygate?
2: Spygate, ja.
0: Klinkt heel spannend.
2: Het Engelse voetbal is hier in de ban van dit Spygate. Southampton is uitsletten van promotie naar de Premier League. De Engelse clubs komen de zaterdag op Wembley de finale van de play-off spelen. Maar ze hebben straf gekregen voor het bespioneren van tegenstanders. Bij een tuchtzaak het Southampton Tajun dat ze trainingen van tegenstanders besjoen hebben binnen de periode van 22 uur voor een wedstrijd. En dat is verbinden. Naast de uitsluiting van de belangrijke finale krijgt Southampton ik al vast 4 punten in mindering voor het takkend seizoen. En dat kwam al hier ontrollen, doet Middlesbrough een man met professioneel materiaal en livestream technologie trapjeren langs het trainingsveld.
0: Ja, dat wie ik net zo handig om Sarah Dwan.
2: Nee, dat voel ik. Zeg ik foto's van die man, maar dat voel ik echt wel op.
0: Dat die wel duidelijk dat hij iets ontvast lezen wie.
2: Ja, dat wie net zo'n goede spion, zeven maar zes.
0: Nee.
2: Dus, een forse straf is dit.
0: Maar dit ik een flink wat yield, hè?
2: 250 miljoen euro zit op het spul. Mijn promotion naar de Premier League zit er zo'n 250 miljoen euro op het spul. Onder andere toch gigantische tv-yielden en ik de verwachte commerciële groei. Dus ja, dat is wat. Middlesbrough waard dus uitskekelen in die wedstrijd die ze spelen. Maar mij na de uitsluiting van Southampton dags nog die finale spelen tegen Hull City. Dus mogelijk komen ze nou toch in opmerking voor die promotie. En kennen ze die 250 miljoen euro bieskrouwen. Ja, waar wil dat net? Dus ja, ze... Ik herp je. Ja.
0: Nee,
2: nou, ik ding. Jij hebt het ik al zat, maar toen wie dat verbod er nou net.
0: Nee.
2: En toen kwam Leeds, dat kwam wij met een boete van 230.000 euro.
0: Wat kijkt je dan?
2: Ja, maar omdat het verbod er nou wel is, ja, ben de straf en ik heger.
0: Ja. Dus krok dus van deze.
2: Ja.
0: Dat is een soort alarm in.
2: Een alarm, feiken, houd die stil.
0: Ja, want we matten we trom, want we ja, zullen daar zijn haar over het Friesk. Op de squal. En ik ga hem nog steeds net, ja, die vogel.
2: Nee.
0: Vlin Wieken weer samen ontsnapt.
2: Ja, ja, toen wie die even het kooi komt.
0: Ik denk dat het er nou net uit water komen.
2: Nee.
0: Ik zal even het voer ervoor smieten.

0: plaatje van Albert Hammond en de Free Electric Band. Linda stuurt een berichtje. Goeiemorgen man, liet die Maas vroeger maar in de koor zitten. Die herrie Maas om de holle, maar Maas eerst even rustig bekomen. Ja, een bakje koffie, de krant erbij en op de achtergrond de omroep.
1: Oké.
0: Okay. Dan mag op basis net naar dit programma opgestuurd.
1: Maar het wil je wat er dan al hier in die kloes zit?
0: Er zit een
1: dat wil ik niet ervoor winnen.
0: Een eyewacker, een thermoscanner, oh, ja. Friesland van de Moor, een t-shirt.
1: Ja.
0: Het unieke t-shirt wat wij als team van Friesland van de Moor, Erik had hem ook net.
1: Nee, wij mij hem net, hè.
0: Nee, dus
1: wat is er nou mooier om in dat t-shirt dan Maas mijn bakje koffie die kranten te lezen? En naar de omroep te luisteren natuurlijk.
0: Saai is het, dus ik smiet hem. Ik...
2: Ja! De Maas!
0: Ah, daar is er. Ja, jongen, dat vleert er. Kerst het nou appen, Maasvogel, de 0620, Fjouwer, Jochen, Ian, Jochen.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Van 1 augustus aan wordt het Friesk op de basis- en middelbare scholen in uw provincie verplicht. Eind deze week is het eindexamen Friesk. Een mooi moment om eens even te zien hoe het ervoor zit met het Friesk. Bijgelijks bij het Bogerman in Balk, want de jou is dat vaak al jarenlang. Docente Christine van der Werf die vindt het eigenlijk een hele gewone gong van zaken dat die verplichting er nou komt.
4: Het zit er gewoon bij. Maar ik dus in Koudem, in Balk en Bogerman Snits, kest ik HAVO VWO eindexamen Friesk. Want dus het is hier VMBO-T. Hebben wij, maar op die oren locaties, of vooral Snits, dus ik eindexamen HAVO VWO. Dus Bogerman vindt het heel wichtig.
5: En ja, je bent echt specifiek voor het Friesk hier op school om naar les te gaan. Ja. Hoe wichtig vind je dat de Friese taal op deze manier teruggeert?
4: Nou, ik vind het in die zin heel wichtig, omdat wij het wel praten, maar haast net lezen en scrollen. Dus het is heel mooi dat we dat dan sinds maar gelijk loeken. In ieder geval, ik scrollen kennen, dat vind ik zelf ik heel erg leuk om te doen, maar ik het lezen. Dan hebben we een totaal pakket binnen een taal. Dus net alleen eens praten. Het is net alleen eens een praattaal.
5: Precies. En hoe reageert de leerling? En dat zullen we net zo volle wijze, denk ik. Hoe reageert die op de les?
4: Ja, positief. Als wij een vakkenpakket moeten kiezen, dat is dus bij VMBO-T van klas 2 naar klas 3, dan is Fries een keuzevak. En dat wordt best wel een hele hoop kozen. Dus ze vinden het ik leuk, of zo is het net wel. Dus er is wel animo voor bij u.
5: Ja.
4: Ja.
5: Dan begrijp ik dat je dit jaar 12 bij een examen. Zorg je ook een groei in het aantal leerlingen die dat als keuzevak kiest?
4: Ja, dat wordt steeds meer.
5: En heb je daar misschien een verklaring voor? Waarom dat populair wordt?
4: Nee, eigenlijk net. Nee.
5: Nee. Ja, het is voor mij een beetje een trend. En het is natuurlijk net voor niks dat de professor nou zei van 2020 is het echt verplicht. Dat juich je al weg daar dan, denk ik.
4: Ja, absoluut. Maar ik heb het altijd gek gevonden dat bijvoorbeeld Skalm als, nou ja, in jouweren weet ik het dan ik dat ze daar niks om Fries doggen. Dat snap ik eigenlijk net zo goed. En waarom had dat dan mooi? Want uiteindelijk stiet het al heel lang in de taalwet. Het is wel al heel lang verplicht.
5: Ja, maar want de professor die had al dus zijn dat met de ik geloof van een 1 augustus echt al onbeheer worden. Ja. En die examens, die mag dan vanaf 2020 volgens mij.
4: Ja, nou begint natuurlijk in klas in. En dan is het of jouwer hier, dan ken de eerste sinds maar mooi gaan natuurlijk. Kan je dat nou onbeheerden? Heb je vier hier nodig om in de eindexamenklas te komen.
5: Ja, en wat ik me nog afvraag, kwijt iedereen aan staan dat de eerste 2 jaar ik Fries, of is het dan van oude 2e jaar als keuzevak?
4: Nee, bij u is het in de brugklas, her alle niveaus het. En dan in het 2e wordt het min of meer een keuzevak. En dan in het 3e bloedt het alleen eens door voor TL. Leerling op basiskaderniveau, die heeft het alleen eens in klas 1 en 2.
5: En dan minnen dus alle aspecten nooit je onjoegen, dus het lezen, het scrollen.
4: Ja, lezen zit er in, lesveerdigens, schroefveerdigens, hark- en sjochtoetsen hebben. En het praten, maar dat gaat hier in de omgeving gewoon heel goed. We hebben door wel Fries op uw manier, dus op zijn Zuidhoeks, maar dat is ik prima natuurlijk.
0: Zijt docenten Christine van der Werftjen, Daniel Koorstra van Radio Spannenburg.
6: Tina maakt het in Zeisbjerm en het Sinterklaasfeest mee.
7: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
6: Deel 3 van Tina in Seksbieren. Dit weekend in Frieslandok.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
12: Appetito.
11: Appetito.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks Bo.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie Olifant.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in

0: Vorige keer van Wiebe Kaspers. Willem die zit in de tonnen. Joop zit erin. Charlie, Arno, Seijen, Herke, Martin, Isbrand, Jaap, Rut, Pieter, Jacob, Linda nog net. Maar al die horen die doggen mij om die mooie prijzen van Friesland van de Moor. Want de Maasvogel die had flijn. Voor de meesten die net yet had nog net wekker binnen.
1: De Maasvogel!
0: Ja, daar hebben we al een keer. Appen, dat wordt Maasvogel en 0620, Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen op de Omroep app. En door makkers kon ze op een van die drie mooie prijzen.
2: De exacte tijd is...
0: Zondje minuten vragen.
2: Heegste tijd om eruit te komen.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moon.
0: Een handhavingsactie van de FUMO, politie en verskaarde gemeenten op ziek naar milieu-oetredings. Dat is deze week het beeld in uw provincie. Het doel is om oetreders op te sporen, maar ook om die gearwerking tussen al die partijen te verbeteren, zei Jolanda Sudema van den Berg. Zij is van de FUMO.
4: Ja, dit is een landelijke de LHZO-dag, netwerkdag. En dat is eigenlijk dat we conform de LHZO-strategie een matrix werken. Waarbij we eigenlijk met alle partners op het gebied van het milieu, vanuit onze veilige leefomgeving, met elkaar gaan samenwerken. Elkaar beter leren kennen, kennis uitwisselen. Begrip krijgen voor elkaars taken en bevoegdheden. En uiteindelijk met z'n allen gewoon een goede dag van maken. Dat eigenlijk in die goede samenwerking.
5: Ja. En dit is een soort partijen nog mij. Waarom is dat belangrijk? Om zo volle mogelijk partijen eigenlijk ik van verschillende gebieden bij elkaar te houden.
4: Ja, het milieu kan zichzelf niet verdedigen. Dus al deze instanties en organisaties, eigenlijk het OM, politie, Frieske Geer, Staatsbosbeheer, de sportvisserij, gemeenten. We slaan de handen in één. En met elkaar sta je gewoon supersterk om eigenlijk ook een slag te slaan. Omdat je juist alles met elkaar deelt. Die informatie, data, dat je data gedreven gaat werken. Dat kan alleen maar als je goede verbinding en relatie hebt met je netwerkpartners.
5: Friesland heeft vanzelfs soort wetters en loskip. Brengt dan uw profeet.

0: ik meer uitdagingen mee maak.
1: Jazeker, ja. Ja. Nou, ik denk dat Friesland wel uniek is, zeg maar, ten opzichte ook met de eilanden die wij hebben. Want ook de eilanden zijn vertegenwoordigd. Ja, uniek ook omdat in het water ook zeg maar andere problematieken zijn. Dus wij hebben inderdaad ook best veel water. Dus vandaar ook die goede samenwerking met het Wetterschip. Maar ook provincie Friesland, noem het maar op. Dus ja, daarom heb je ze ook nodig, omdat het ook zo uniek is.
0: Ja, Arie Menega van handhaving. We binnen nou even de wet erop.
2: Ja.
0: Joert, mij de grote actie. Waar let je dan op?
2: Nou ja, ik ben nu ook met mijn collega's mee op pad van de NVWA. Die toezichthouder zich heel erg bezighoudt met de visserij. Dus vanuit zijn functie en omdat wij zelf op de boot zijn, houden we ons daar nu voornamelijk mee bezig. Dus met de beroepsvissers, maar ook gewoon met de particuliere vissers om te controleren. Kijken als ze alles doen, als de regeltjes voorschrijven.
0: En wat kan hij hem dan zowel onttreffen?
2: Nou ja, je hebt vissen zonder vispas. Dat is natuurlijk de meest voorkomende die je wel terugziet. Dus dat mensen denken, nou, ik gooi mijn hengeltje in het water, maar eigenlijk niet echt weten wanneer mag je wel vissen, wanneer mag je niet vissen. Want we hebben ook beschermde vissoorten. Dus daar ook eigenlijk op handhaven, zeg maar. En ook met heel veel gesprekken aangaan met mensen van hey, let hierop, let daarop.
0: Dus, ja, dus vooral de visserspas dus, controleren binnen soort mensen die net een vispas hebben?
2: Vooral de oudere generatie die weet het onderhand wel. Dus als je wat oudere mensen langs de kant zitten, die begrijpen het wel. Maar de wat jongere generatie die zie je dan wel snel even dat vrienden nog wel een hengeltje in het water gooien. Die kom je nog wel eens regelmatig tegen zonder vispas.
0: En dan is het eerst een waarschuwing of vandaag?
2: Ja, meestal is het gewoon een waarschuwing. Of gewoon een goed gesprek. Daar begint het ook altijd wel mee. Het is niet meteen van, je moet ze altijd meteen een bon geven. Want het is ook heel veel onwetendheid. En van een jongen van 16 die eigenlijk met goede bedoelingen buiten zit. En zich bezighoudt met de vissport. Waarom zou je dan zo snel mogelijk die bekeuring uitschrijven? Natuurlijk zit ook een paar tegen die weten het wel. Dus daar ben je soms wel wat harder tegenop, maar niet tegen iedereen.
0: Dat hier net, je bent nou op droomvliegen.
3: Ja,
0: wat
3: klopt.
0: Wat krijg je onderaan?
3: We zijn nu aan het droomvliegen. We zijn nu aan het kijken naar het in het buitengebied. Om te kijken wat we aantreffen in het geval van dumpingen. He, als we dumpingen tegenwoordig aantreffen, slecht voor milieu, slecht voor de dieren. Dus dat proberen we te voorkomen door af en toe eens te vliegen en te kijken wat treffen we aan in het buitengebied.
0: En wat treffen je zo wel op?
3: Nou, we hebben nu al een aantal keer dat er toch wel drugsdumpingen zijn. Nou ja, dat soort dumpingen, dat soort afval wil je niet in het slootwater of in het buitengebied hebben. He, daar krijg je alleen maar problemen mee. Dus dat proberen we echt wel te voorkomen. Maar ook afvaldumpingen of boomwallen, wat gebeurt daarmee? Dus ja, proberen zo een beetje controle te houden en te kijken wat er gebeurt.
0: Nou, hoop je dan dat je even wel wat aantreft of net?
3: Tuurlijk hoop ik wel wat aantreffen. Natuurlijk niet voor het milieu, maar voor ons wel dat wij daar ons vakgebied, onze kennis weer mee kunnen gebruiken. Ja.
4: En daarom wordt er dus flink controleerd daarop. Ja, een soort reacties op de Maasvogel. Klaas en Marijke die hadden vogel jet. Ina die zei, ik ga hem jet. Alweer een betierde moorn. Gezellige radiomoorn deze moorn. Ik bloe geniertje van alle nijs en de muziek. Linda die liet ook wat weten. Want die zei, Linda gunt een ordepries. Want ze had al een mooie thermoskanne woon. Flinier. Dat is sportief, want ja, dan zit je dus op het reservebankje. Als je een prijs won had.
5: Ja, maar wel heel sportief inderdaad, dat ze dat toch een oor ik gunt.
4: Ja, dus, want Linda hier nog ook voor de eyewekker geen kind over t-shirt.
5: Ja, dat hier nog kind.
4: Want het wordt mooi waar, het is echt wel t-shirten waar. Dus ja. Als de meidman worst om de prijzen, Maasvogel appen en 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: 8 minuten van 8 bij muziek uit Ierland van de band The Cranberries. Dit weer Just My Imagination. Ja, er waren al films en series vanzelfs over de familie Vlodder. Maar vanaf deze week is bij Videoland een nagelnieuwe serie te zien. Die heet Kees Vlodder. Dat is een spin-off over de dochter van Kees. Spelen er toch Tatjana Simic vanzelfs en Kees Junior. Spelen er toch Ghislaine van Eyperen. Manjitioen wie de première van die nieuwe serie. En centraal daar bij die première is die de iconische roze Chevrolet uit de allereerste Vlodderfilm. En die is eigendom van Moreno Cruz van de Lemmer. Die kocht die auto en die bracht hem heel de waarom. In steeds zat er ook in de film te zien weer. Gerestaureerd die auto. Moreno, een goeie morgen.
1: Goeie morgen.
0: Het lijkt me een hele belevenis aan première, hè?
1: Ja, nou ja, dat meid je net elke dag maar even zelfs.
0: Nee, want hoe ging dat precies?
1: Ik wou benaderen. Just in die spin-off, hij zei, ik zo'n auto brukt. Maar die wie wegens omstandigheden net beschikbaar. Dus je een alternatief zocht. Nou ja, en dan is het wel leuk dat ze bij de allereerste originele auto terug kwam binnen zelfs.
0: Ja, want die auto, even voor de duidelijkheid, die speelt net een rol in die serie, hè?
1: Nee. Die is echt alleen nog van de eerste film. Dat is wist.
0: Ja, en ben je hem nou met deze auto de heen rijden of is die op een transport gingen?
1: Nee, we zijn gewoon met de auto heen rijden.
0: Ja, want hij riet weer als van ouds?
1: Ja.
0: En hoe waren de reacties daar?
1: Ja, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Tje. En was nou hier de originele cast uit Jochtje in 86, die waren ik deels aanwezig. Dus die waren eigenlijk ik mij 40 jaar weer herenigd met die auto. Dus dat was wel leuk.
0: Ja, wat waren de verhalen die naar boven kwamen bij die mensen?
1: Ja, nou ja, voor die meesten, ja, het is hun werk vanzelf. Maar ze vonden het wel apart dat die auto na 40 jaar nog gewoon bestond en reed. En ja.
0: Ja, maar dat is eigenlijk ook wel een wonder, want vertel het verhaal eens, want hoe best door in die auto kwam?
1: Als je vertelt dadelijk naar die eerste film, wie die auto gekocht. Dus in die anonimiteit belanden. En hij wie wit van kleur. En die meesten die hebben 24 jaar lang hand. En daar heb ik hem van gekocht weer.
0: En doe wie er net zo technisch meer zat er nou weer is? Want ik zei het al, je hebt hem restaureerd. Dat had een heel project best, toch?
1: Ja. Ja, als je dat restaureren, dat is voornamelijk de buitenkant wel.
0: Ja.
1: Motorisch weer er altijd wel goed, hè, deze auto.
0: Maar het is een plaatje weer. Nou best bij die Vlodder première west. Hast de serie gezien, hè?
1: We hebben 2 afleveringen gezien op première.
0: Nou, en wat wie dat te vergelijken met Jordi 86 of toch net?
1: Ja, het is wel wennen, hè. Uiteindelijk show je naar je nieuwe familie. En ja, nou, ik denk wel dat het aanslaat, maar ja, je hoeft net de oude Vlodder te verwachten.
0: Nee. Dat vriend Wieke, wie die oude Vlodder weer op televisie. Ik moest daar toch wel weer. Ik wil een beetje jeugdsentiment, toch?
1: Ja, het is ook tijdloos, hè. Dat, je showt elke keer weer, had je niks te doen, hè, en dit erop.
0: Nou, zo gaat het wel, ja. Nou had bij die première west, maar Kimmy in denken, nou Vlodder toch weer even in de belangstelling steert, als het nog meer putjes krijgt.
1: Ja, sowieso, dat rent wel aardig, hè. De boekingen voor vertrouwerijen en soks, het slaagt wel aan.
0: Ja, meestal wil echt wel trouwen in een oude Vlodder auto?
1: Meestal wil ik echt in zo'n roestig ding wel trouwen, ja.
0: En zit ze dan in als de familie Vlodder of ben ze wat oorsklaard?
1: Nee. Zelf ik wil netjes dat... Maar ja, de auto, dat is natuurlijk wel leuk.
0: Ja. Maar mooi avontuur dit weer.
1: Ja, absoluut. Zeker, ja.
0: Moreno, dankjewel en harm op de dik, hè?
1: Ja, nou, we doen ons best.
0: Goeie.
1: Nou, goeie.
2: De media van de morgen.
0: Nou, bloed aan het fenomeen, Vlodder.
3: Prachtig mooi, ja.
0: En die auto is ook machtig mooi.
3: Ja, en mooi dat hij riet bloot. En dat meest moet ik kennelijk hier kennen. Als dat zo weet ik volle, dan kerst hem hier. Mooi.
0: Die restauratie zal ik wel de nederige knaken kosten gehad.
3: Dat denk ik wel, ja. Het is een grote auto, een grote oppervlak. Dus ja. Er moet heel wat gebeuren.
0: De kranten,
3: zeker. Trouw, kabinet heeft geen oplossing voor nieuwe crisis in de asielopvang. Ja, er binnen 40.000 mensen in de neetopvang. En 2300 asielziekers verblouwen er in Ter Apel. En dat mij er maximaal 2000 wezen. En opnieuw slapen asielzoekers in Ter Apel op plastic stoelen. En de kranten signaleert ik dat het protest hier AZC's hield iets gewelddadiger wordt. En de vliegende teams die de premier Jetten naar crisisoelist daar zijn het, die zullen net een soort soorten onder dik zetten, schroot de kranten. Ja, terwijl het protest tegen asielopvang verhevigt, dreigt de situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel te ontsporen door een tekort aan opvangplekken. En dreigt alleen om slimmer te worden, want dat zei de burgemeester, waar Ter Apel onder valt. Of er extra opvangplekken komen is zeer onzeker, ook met het oog op recent veranderde gemeenteraden. En hij zei in de simmer, dan wordt het probleem Melinda Magrutter. Die maanden zien we jaarlijks een hogere asielinstroom. Terwijl half ambtelijk Nederland met vakantie is, het risico dat het deze zomer fout gaat, is groot. Dus ja, er is hier dus mogelijk nog heel wat te wachten. Ja, dan ben je in de Haagse Vogelwijk. Daar is een...
4: Vogel?
3: Ja, Vogel. Ja.
4: Vogelwijk.
3: De Maasvogel.
4: De Maasvogelwijk.
3: De Vogelwijk.
0: Wat is er nog aan de?
3: Nou, er is hilariteit alom. Want de gemeente die het er als nijbelierd dat we dan een bordje op hingen. Dan komt er ik een ondertekst bij mij uitlis.
0: Ja.
3: Nou, dan heeft de Vuutlaan, de Albatrosstraat en de Vliegenvangerlaan. En wat zet ze daar dan onder? De vogel van die naam. Zit er als ondertekst bij. Ja, als dan zei ze Michiel de Ruiter en dan zegt eronder Zeeheld of ja. Zoiets, dat is Utlis. Maar vogel van die naam, dat is natuurlijk een beetje bijzonder onderschrift. Zei het stritnaam-expert René Dings. Die zult inderdaad ik dat de gemeente de lijst hier hield hij meer voor kiezen om stritnaambaden van onderschriften voor Sjen. Hij vindt het een goede ontwikkeling, vooral bij straten die naar historische personen of namen verwijzen. Maar ja, een onderschrift als de vogel van die naam, die ken hem net bekoren. Dat is wel erg suf. Je zou bij vogels ook iets over het soort vogel, het uiterlijk of het verspreidingsgebied kunnen schrijven. Dan kunnen passanten het misschien nog iets van leren.
0: Ja, dat moet beter kennen.
3: Dat moet beter kennen, ja.
0: Het is haast 8 uur. We gaan even naar de collega's van NOS, van het NOS-journaal.
5: Wat is die nijs van deze week?
6: Het was nogal iets prutsen.
5: Bijzonder?
7: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
8: Het nijsforum van Bureau de Vries.
9: Ik word er blij van.
8: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
10: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
8: Debat en opinie op radio.
9: Ja, klopt.
11: Maar ik op de televisie.
8: Sjoeg mij op Snijn te middie bij het nijsforum van Bureau de Vries.
7: Dat maakt het extra spannend.
11: Bureau de Vries.
9: Ah. Is dat zo? Dat is niet anders.
11: Nee. Op de radio.
8: Maar ik op televisie.
12: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: EasySit.nl, dan zit je goed.
14: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
13: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
14: Nou, echt bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesgedite shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
15: Voor een nieuwe Suzuki. Hi man, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
20: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
19: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
4: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
19: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig. Wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3 minuten naar 8, dan geven we met de laatste horen van Friesland van de Moor. Ziekenhuis in contact met Fietsersbond Friesland. Want de provincie die loopt miljoenen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Maar het Fietsersbond is daar kritisch hoor. En we hadden ook over de Frieslanddij. Die is dit hier net in Brussel, maar in Den Haag. En er is muziek van onder andere Paul Simon.
6: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
21: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
22: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
23: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
24: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
23: Doch ek mij, meer hoe dij. Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
25: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
26: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: Friesland van de Moor.
27: Mij Harm Wijstra.

0: Paul Simon en You Can Call Me Al. Wie de eerste muziek na 8 in Friesland van de Morgen. Het is nu 10 minuten oer 8. Dan geven we mij het laatste oren.
1: Dit is Friesland van de Morgen.
2: Mij Harm Wijstra.
0: Aansnavend toe de verkeersveiligers in uw provincie. Want de provincie die loopt er miljoenen vooruit. Maar het Fietsersbond Friesland die is nog net enthousiast over alle plannen. Ik had er aansnoer met de voorzitter van de Fietsersbond. En omdat het geld uit de Europese fondsen in de takkomst net in Brussel verdeeld wordt, maar in Den Haag, is de jaarlijkse Frieslandij van de provincie dit hier net in Brussel, maar in Den Haag. En waarom dat is, dat vertelt aan zijn deputaire Friso Douwstra. Uw eigen Feike Wouda, er ook nog heel dichtbij. Feike, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen. De Veensje had maatregelen nam om tracking van oorlogsschippen ten ei vart te komen. En omstreden nakbaarbetinking in Utrecht krijgt nog een stutje.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Morgen.
0: Eerst joggen we met Sibo Mollema in het waar. Sibo, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen, Harm. Nou, van de Morgen en een deel van de middag nog kans op een lichte bui. Maar betekent ergens even wat zinnen. De zuidwestenwind is zwak. En op de middag betekent toch wel wat matig. Gewoon vrij krachtig, zeker in het waardgebied. De maximumtemperatuur leidt om de zonnetje graden heen. Morgen hebben we mix van stapelwolken en zinnen. Het wordt rond de 20 graden, maar een zwak om het matige west-zuidwestenwind. Dan een nachttemperatuur van zo'n 11 graden. Meer oerbaar, oeren, lietse jaloeren.
0: De provincie Friesland die loopt miljoenen uit om de verkeersveiligers te verbeteren. Onder andere bij oersteekplakken van fietsers. Tussen 2020 en 2031 komt er alle jaren goed 6 miljoen euro beschikbaar. Kees Maurits is voorzitter van de Fietsersbond Friesland en online een goeie morgen.
5: Goedemorgen.
0: Het klinkt als een heel bedrag, die miljoenen voor de verbetering van de verkeersveiligers van fietsers bij name in uw provincie. Maar is dat het hek?
5: Nou ja, als je het afzet tot wat er de laatste jaren gebeurt, is het gelukkig heel wat meer. Het is mooi dat er van dat hele vele geld extra bij de provincie ook een klein gedeelte gaat naar verkeersveiligheid. En specifiek de fiets oversteken. Maar het is lang niet genoeg om de problemen goed op te lossen.
0: Jo, neem dat jij er al een doekje voor het bloeden?
5: Ja, kijk. In de verkeersveiligheid draait heel veel om de snelheid. En met name de snelheid van het autoverkeer. Daar waar je de snelheid kan verlagen, daar zie je ook inderdaad de cijfers afnemen. Wij pleiten al jaren voor dit soort fietsoversteken. Die eigenlijk nog uit de tijd komen toen we nog geen verstand hadden van verkeersveiligheid. Pleiten we al veel langer om daar de snelheid op die kruisingen naar beneden te halen. Of maak ze ongelijk vloers. Dan heeft niemand er eigenlijk last van. Dat is wel lastig. En daar kiest men ook nu weer niet voor om bijvoorbeeld rotondes, overrondes of fietstunnels aan te leggen.
0: Want bij alle gedachten we die middengeleiders in die ombracht. Maar eigenlijk zeg je, had het echt veilig maar dan je rotondes en tunnels, meidje maar.
5: Ja, inderdaad. Je ziet zelfs dat er op de lijst die ze nu hebben aangedragen veel kruisingen zijn die al een middengeleider hebben. Dus blijkbaar heeft dat ook niet zoveel gebracht in de verkeersveiligheid. En je kan ook zien, daar heb ik een tol voor, dat daar waar middengeleiders zijn, de snelheid van het autoverkeer niet naar beneden gaat. Het is hoogstens een iets makkelijker manier voor fietsers om over te steken. Maar het is geen echte oplossing.
0: De echte oplossing zal volle meer yield kosten, maar je kan aan de andere kant ook zeggen, dit is een begin.
5: Ja, als je het zo bekijkt, het is een begin, maar geld beschikbaar stellen zijn uiteindelijk politieke keuzes. En het is ook niet alleen geld. Als puntje bij paaltje komt, merk ik toch dat Friesland echt wel een autoprovincie is, waar auto prioriteit krijgt. En dat vindt men zeker op de provinciale wegen, waar ze vooral ook de doorstroming van het autoverkeer in stand willen houden. Ja, zolang hij daarvoor kiest, dan zijn de echte oplossingen buiten bereik. En dat is jammer. Het is eigenlijk triest.
0: Ja, want wat kun je daar als fietsersboer aan doen? Je zit er, neem ik gewoon, volgens mij de provincie om tafel.
5: Ja, nee, de communicatie en het overleg, dat is prima. Ze hebben ons ook meegenomen in het traject. Alleen we zijn het over een aantal zaken al heel lang structureel oneens met elkaar. En meer maatschappelijke druk. Wat erg geholpen heeft, is bijvoorbeeld de samenwerking die we met Dorpsbelangen, Feyem en hem hebben gehad over de petitie voor de dodenweg.
0: Ja,
5: dus ik denk dat dat ook wel heeft bijgedragen aan meer geld voor fietsoversteken.
0: Maar is daar net triest dat je daar een petitie van neder gaat om dan de provincie te bewegen om oren maatregels te nemen?
5: Ja, maar goed, het is mijn vak. Ik ben er dagelijks bij betrokken. En dat merk ik minder bij de buitenwereld, waar ze misschien andere afwegingen moeten maken. En minder verstand hebben van verkeersveiligheid, laat ik het zo maar zeggen. Een andere prioritering. Maar het zou niet zo moeten zijn.
0: Had je zocht in het pakket, al yield wat er nou leidt en de maatregels, dus die ik nog de Sanne om de trogfietspaden in. Wat is dat precies en hoe zit het ermee in uw provincie?
5: Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. We hebben al 8 jaar geleden zouden we 4 snelfietsroutes, wat tegenwoordig doorfietsroutes heet, krijgen. Dus zeg maar Harlingen, Leeuwarden, Heerenveen, Drachten. Daar is eigenlijk nog maar één klein stukje van gerealiseerd. En dat is alleen het stukje van de grens van Leeuwarden naar Jirnsen. Voor de rest schiet het niet op. Er zijn wel prachtige, mooie nieuwe verkeersborden. Sommige bestaande hoofdfietsroutes worden gepromoveerd voor snelfietsroute. Zonder dat dat nou tot heel veel aanpassingen op die weg heeft geleid.
0: Er is nog een soort work het waanjerk, Bob.
5: Zeker, ja dat klopt. En ik hoop dat ook de politiek in gaat zien dat er gewoon veel meer geld naar dit soort fietsoversteken zou moeten.
0: Kees Maurits,
5: want het kost wel geld.
0: Ja, Kees Maurits, voorzitter van de Fietsenbond Friesland. Tien dank voor deze reactie.
5: Graag gedaan.
2: De media van de morgen.
0: De horen media. Zit er ook wat over fietsen niet?
3: Nee, net op fietsen. Wollen trackers. En dan trackers, de Engelse term. Dus geen trackers van...
0: dat is mijn merk.
3: Dat is mijn merk. Nee, maatregelen die de Defensie nam het om vat te komen dat mijn Bluetooth trackers de locatie van marineschepen echter Hellenburg kennen. Die liet je effectief. Dat het Omroep Gelderland uitvoeren. Kwartlien, dat
0: die,
3: is misschien
0: die,
3: al wel.
0: Die voeren doe ik uit dat het... die sturen een brief met een trekker erin, toch? Net
3: precies.
0: Schip.
3: Ja, nee, dat fregat de Evertsen. Die wie op dat moment mijn geheime missie dwaande. En ze wisten vrij eenvoudig, mij zijn trekker, wisten ze dus de Efterhelling wedschip wie. En ze hen ook. De Defensie zijn van ja, wij zullen maatregels nemen. Nou, dat heb ik even de proef op een som naam bij Omroep Gelderland. En die hebben ook zo'n brieven mij dat soort trackers ze naar Skippen stuurd. En
0: binnen al je uitzetten deze keer?
3: Ze binnen al hier aankomen in het postsorteercentrum van de Defensie.
0: Ja.
3: Maar ter plekke uitschakelen. Dus het werkt wel. Ja. Ze hebben wel echt maatregelen terugviert. Want dat virus net zo.
0: Nee.
3: En militairen die kennen dus met hun familie corresponderen via de post. En daar is dus een apart postsorteercentrum. Maar ja, die controles die waren net heel scherp kennelijk. Dus Dan krijgt de organisatie van de omstreden NAKBA-betinking in Utrecht. Werd PvdA-bargemaster Sharon Dijksma snijden kranslei. Dat krijgt nog een stutje. Jeder waard al duidelijk. Dat kransen voor verzetstrijders bij hetzelfde monument, he, van de verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog, de kransen die daar van lijn waren, die waren nogal net netjes, zeg maar, aan de kant smieten. Vrij respectloos. Maken dus plak voor kransen voor Palestijn. Dat smiet al een heel soort lilkens op.
0: Ja.
3: En nou doet dus ik nog blikken dat de organisatie in handen wie. Van dezelfde organisatie, die vrienden hier een gemeenteraadsvergadering in Utrecht versteurde. De politie moest de burgemeester daarbij beschermen. Het zijn pro-Palestijnse demonstranten. Die schelden haar ik voor van alles uit. Een domme vrouw en een crimineel. En nou had ze dus met diezelfde mensen om tafel zitten om dit te organiseren. Dat is wel heel bijzonder. Want deze meesken, dat Utrecht voor Palestijn, die werkt ik geën met de omstreden Palestijnse koepel PGNL. En die is weer oprichter terug Amin Abu Rashid. En der, tjen die man is Fjouwer Jezel Eerske vanwege het financieren van Hamas.
0: Ja.
3: Ja, dus misschien moet je tenij even goed nadenken, maar waar je om tafel zit, maar dit soort gevoelige kwesties.
0: Misschien moet ze de kretsers bij de feestje ook even de boel opscherpen.
3: Even de boel opscherpen, liet het mij. Nou.
0: We zullen haar een oor jeelt uit de Europese fondsen. Dat komt in de toekomst niet meer via Den Haag, maar via Brussel. En daarom had de Jilkse provincie Friesland dit hier net plak in Den Haag. Of net in Brussel, maar in Den Haag. Snap je het nog?
3: Ja, ik geloof wel.
0: Net in Brussel, maar in Den Haag.
3: In Den Haag.
0: Friesland
3: Nou.
0: Mand. Aarsen, dan bel ik met de deputière die het volle meer over weet te vertellen. Dat is Friso Douwstra, naar de muziek van Olivia Dien.

0: Olivia Dean en So Easy.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Omdat het geld uit de Europese fondsen in de takkomst net in Brussel verdeeld wordt, maar in Den Haag is de jaarlijkse Frieslandij van de provincie dit hier net in Brussel. Maar logischer weer is in Den Haag in het Mauritshuis. Thema van die dij is Duitsland, want Friesland is zo'n kwart een dwaande mijn eigen Duitsland belieerd. De Frieslandij die stiert hier dus ook in teken wel een beetje van Duitsland. Initiatiefnemer is de provincie. En van de provincie is deputaire Friso Douwstra. Een goeiemorgen, Douwstra.
3: Goeiemorgen.
0: Ja, de provincie is gastheer van die Frieslandij hier in Den Haag. Ken je eerst nog aan wat zijn dij eigenlijk inhoudt? Want net als je weet wat een Frieslandij is, denk ik.
3: Nee, dat snap ik heel goed. Ik al alle mensen in Friesland natuurlijk elke dij zijn dij.
0: Eigenlijk wel, ja.
3: Maar het is wel wat specifieker. De provinciale steden, dus echt dus hoofdsteenwilligers, die organiseren zijn dij. En dat is elk jaar had het een oor thema. En dit jaar hadden provinciale steden, dus alle politieke partijen Mijnwaar. Die gaan Platform Europa, dus een peerseertelede Mijnwaar. Die had zijn van, wij willen dit hier dat het over Duitsland en Europa gaat.
0: En oors wie altijd in Brussel, zei ik, maar je hoort in Den Haag en dat had ik een reden.
3: Ja, de reden die zei daar ik bij hebben en daarom had ik de vastzitter, de commissaris van de steden, die had de uitnodiging uitgegeven van jongens, hoe komt dat eigenlijk voor mij dat meerjarig financieel ramp? Het MFK, dat lezen misschien ook de luisteraars nog wel eens in de krant. Dat git veroren. Dus de opdracht naar Brussel vanuit de verskate landen, die veroordeeld wat. Maar ook de verskate functies en thema's werd John Yield Hinnekeert veroordeeld wat. Ja, en dan moet elke haardstad, of in ons geval dan Den Haag, de residentie, die kan dan meer bepalen over welke thema's dat yield verdelen wordt. En dat is ook voor uw regio, voor Friesland en Noord-Holland, heel, heel wichtig.
0: Want het gaat om een soort yield. Wat voor zaken hebben we dan met dat yield dan Hinnekeert in?
3: Nou, bij Glicks hebben we nul, want nog net iedereen weet hoe dat er in de taconstitutie gaat. Dat je het echt vertellen. Dus wel sprekers die het weten hoe het nou heel goed zit, maar ik werd het waarschijnlijk in gaat. Dat gaan we uitlissen hoe we krijgen. Nou gaat dat naar onderwijsondersteuning, gaat dat naar innovatie, dus bedrijven die nieuwe technieken of producten ontwikkelen. Gaat het naar grensoverschrijdende gearworking, dus naar Duitse bedrijven en onderwijsinstellingen. En daar zit een heel soort yield in. En namen als Interreg komen daar voorbij, of EFRO, dat binnen grote subsidie namen en potten. En nou, de oude jaren hebben we daar in Friesland tientallen miljoenen euro's uitwijs.
0: Dus er zit Joert wel op het spul eigenlijk?
3: Nou, eerlijk, Joert in die zin net, want er wordt je besluitname of wat zegt. Het is meer een informatieve dag voor steerteleden, voor bestuurders uit Friesland, wethouders, wachtmasters, maar ook mensen van ministeries, buitenlandse zaken. Iemand van de Duitse ambassade komt wel. Een van de ondernemers support, zo noemen we dat dan, het Business Support Bureau van Nederland in Hamburg, die komt wel. Dus een heel gemêleerd gezelschap die het vertellen eigenlijk hoe we hier werken, hoe dat vanuit Europa werkt en hoe we dat eigenlijk intensiveren kunnen. Het is meer een informatieve dag.
0: Maar het ben wel dagen werd misschien linkjes lijn worden, contacten lijn worden, shitsjes planten worden. Is het zo dat die Frieslandij nou de komende jaren ik altijd niet in Den Haag wijzen zil?
3: Dat weet ik net, want daar begon, kijk maar, de steden die bepalen dat. Ja. En hoe het generaal is, één keer in de twee hier. Maar de frequentie en ik de inhoud, ja, dat is echt aan de stedenleden. Het is hard daar, zij toch de uitnodiging. Dus ik, Joert, ben ik als deputaire, die zijn de gast. Vanuit de portefeuille Europa en Duitsland ga ik daar wat meer rol in. Dus ik mij namens de commissaris ik de eerpening en de afsluiting doen. Maar het is echt hun daar.
0: Ik wens je hem een hele mooie dag, Joak.
3: Dank u wel. Je hebt net minder.
0: Wij zullen er een mooie Frieslandij hier van meidje. Dank je wel, Friso Douwstra, deputaire dus. Hoe die Frieslandij je wordt in het Mauritshuis in Den Haag. Het is haast die avignon, dus Fijker zet aan het Frieske Nijs op een rietje op deze Frieslandij van Uus. En we zitten ook nog even te zien naar waar de winnaar wordt van de Maasvogelactie. Want ja, daar binnen zoveel appjes weer binnen. De notaris die had het aarsen, denk ik, dreig om daar een winnaar uit te halen. Maar haast het app naar de Omroep Studio, het Butje Maasvogel, dan zoek nou de telefoon in elk geval maar even in de buurt horen. Want waar weet Gistel er van terug? Ja, eigenlijk maakt die dat t-shirt er een keer uit. Maar dat t-shirt van Friesel van de Moorn.
1: Pinksterman die bij Omroep Friesel.
4: De fiets over sterrentocht.
1: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
4: Live.
1: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
4: En na je 8 op tv, de gearvetting.
1: De fiets over sterrentocht.
4: Pinkstermandie.
1: Bij Omroep Friesland.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Trulies met Grenke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa.
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is nou precies jou van Jon. Het oersjoch van het Frieske Nijs, nou Fijke Wouda, goeiemorgen.
12: Een goeiemorgen. De gemeente hier van Skiermonzee gaat hem juist unaniem uitsprutsen in het afsluiten van natuurgebieden op het eiland. Dat schrijven uw collega's van RTV NOF. De motie is een reactie op plan van Rijkswaterstaat om natuurgebieden in het watergebied beter te beschermen door ze voor recreanten af te sluiten. Het onkundigen van die plan zorgt voor een soort onrust op de eilanden. Nevens de gemeente hier maar het beschermen van natuur hand in hand hier met het beschermen van leefbare eilandmeerschepen. Een opmerkelijk gezicht in het nieuwe college van burgemeester en wethouders op Skielge. Oud-deputeerde Klaas Kielstra zal daar in juni aan de slag als wethouder. Kielstra, wie ons 2009 deputeerde voor de VVD. Op Skielge komt er voor plaatselijk belang in het college. Het is de eerste keer in Sonië-tier dat Kielstra wel een rol speelt in het openbaar bestuur.
13: Ik ga altijd zijn als je eentje het virus van het openbaar bestuur gaat, dan rijdt hij dat nog helemaal kwijt. En dat is bij mij hekel geval. Ja, dit is een prachtig eiland. Ja, waar ik ontzettend voor nog ga om op het warm. We willen hier nog meer mooie uitdagingen. En daar wil ik graag mijn tas niet zetten.
12: De bouw van 46 huizen in de Frensjeterwijk Tuinen en Vliet leidt voor eerst stil. De gemeente Waardhoeken en de belutsen ontwikkelders hebben de Rier van Steert al praat om eerst een definitieve uitspraak uit te wachten. De rechter zal dat in het laatste part van dit jaar dwaan. De gemeente wil de huizen bouwen op het terrein van een jedere skipswerf. Nevens de eigenaars van autoskeerbedrijf Couperus zorgt dat voor extra verkeer en parkeerdruk in de smalle stritten. Bedrijf is ik benauwd dat toekomstige bewoners kleien zullen over Loerts. Van 1 augustus al wordt het Friesk op de meeste basis- en middelbare scholen in uw provincie verplichten. Bij CSG Bogerman in Balk jouwen ze lykwijls al jarenlang Friesk. Docente Christine van der Werf, waarom het zo belangrijk is dat het Friesk verplichten wordt op scholen.
14: Ik vind het in die zin heel wichtig, omdat wij het wel praten, maar haast net lezen en scrollen. Dus het is heel mooi dat we dat dan sinds maar gelijk loeken. In ieder geval, ik scrollen kennen, dat vind ik zelf ik heel erg leuk om te doen, maar ik het lezen. Dan hebben we een totaal pakket binnen een taal.
12: Ja, dat is altijd mooi voor zelfs.
0: Ja.
12: Ja.
0: Ian Nijs, Kirstwine in uw zappen. Ik op omroepfriesland.nl. Aansien keer dat ik dan weer hoe die Friese taal. En ja, de Friese taal is soms echt dreig als je Maasvogel appen matte.
12: Ja, wat dan?
0: Ik ga Demians Vogel als joen.
12: Ja.
0: Zou we het kunnen? Demians Vogel.
12: Ja.
0: Nou, ik reken hem goed. Dat is Wietse. Nou, zijn Wietse er eerlijk bij. Ik hakel een prijs, man. Dat is Linda. Dus ik denk net dat Wietse in de tonnen gaat.
12: Nee.
0: Maar Nou, we zijn net zo streng. Meesten had wel mijn kapke op de U-screen, zag ik. Dus het is, nou, het kind erop terug. Aas en dan heb je er een winnaar uit.
15: Is jouw keunskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 24 21. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
16: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
17: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
18: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsing.
19: Friesland van de Moor.
20: Mijn Harm Wijstra.

0: Nou goed, Njoggen Oeren is dit Friesland van de morgen. Ja, aanstaande hebben we nog even een oer dat Frieskind dat op 1 augustus ja, toch verplicht wordt op de meeste basis- en middelbare squallen in de provincie. Hoe pakken squallen dat aan? En we hadden ook nog oer de Hoenspolder aan de zuidkant van Ljouwert. Want natuurorganisaties die klop je aan bij de gemeenterie van Ljouwert. Maar nou eerst het waar van Sibo Mollema.
1: Ja, we moeten eerst nog even de zure appel hinnebieten, hè, voordat er zwier wordt. Nou, de temperatuur in Schiel zit op zo'n 13 graden. Nou, dat gilt ijs. Ik voor Damwoord, Bolzert, Laaksem, Grauw, Nijbees en Bakkeveen. Dus rondom in de provincie gaan we nou zo'n 13 graden. De bewolking die had gehoord de oerhoorn. En uit de bewolking kent van de morgen en ik het eerste pad van de middag verwacht ik nog een enkel te licht buiken. Maar van eerst binnen dit de lijst te buien. Want vanaf juurt brekt er een droegere en warmere riet om. Nou, van de middag is er nog even wat meer kans op zinnen dan van de morgen. Van de morgen zoet er is even een stieltje wijzigen. Ik zeg, krijg nog eens even wat blauw er terugkomen. De matige ontvrijkrachtige zuidwestenwind. Ja, die is zeker van de middag betien wat vlagerig. En ja, zeker in het waardgebied. Daar vermeek ik nog wel eens even hut. Joen, dan zakken de wind. Er wordt minder wind. De temperatuur die leidt van de middag om de zontje graan. En vannacht dan denk ik dat er hingebloed op zo'n goeie olven graan.
0: En morgen dan?
1: Ja, morgen dan ja, een hege drukgebied boven Centraal Europa. Het vrijt dit zijn invloed uit ek op uswaar. Ja, de depressies kunnen u even net bereiken. En het wordt warmer. Morgen komt de 20 graden in zicht. En dan hebben we een afwisseling van stapelwolken. En dan zijn we wat zinnen. We bieden bewolking nog wel de oerhoorn hard. Maar ja, die temperatuur die maakt dan heel soort goor natuurlijk. De wind komt ek morgen uit het west-zuidwesten wij. En die zwak ontmatig van kracht. In de nacht valt de wind grotendeels fort. En dan hebben we ja, in de nacht, ik krekkers, komende nacht zo'n halve graden.
0: En dan geven we de ochtend dat mooie waar, hè?
1: Ja, dan gaan we richting het Pinksterweek heen. En mij het hele mooie waar wat er aankomt. Ja, dat wordt de eerste, vreed wordt de eerste warme medijn van het jaar. In het eerste en het zuideerste van de provincie kan op plakken wel een 25 graden worden. En dat is een simmerske temperatuur. Ja, vorige week hadden we amper het 10 graden. Dus ja, we stappen nu van de vlier naar de zolder, kan ik wel zeggen. Ja, een zwakke zuid-zuidwestenwind. Dus net echt zielderzwaar liggen het meta. Nou, de zin die wordt betien wordt oorschermen door enkele stapelwolken. Maar het bloed gewoon droeg. Jongens om 9 uur is het dan altijd nog zo'n 20 graden. Dus vreed nog noffelijk waar om boeten te wijzen op de jong. Nou, sneeuw, dan hebben we maas vol op de zin in zicht. Wils die op de midje wat filteren wordt, kan ik wel zeggen, toch wel wat lege bewolking. Of wat hege bewolking, mag ik eigenlijk zeggen. Dat mij een zwakke west-zuidwestenwind onvierd wordt. De sneeuw sneeuwt er amper wien en die valt letter heel dol voort als deze naar het maar het eerste draait. Ja, sneeuw heb ik wel een warme dij met 25, ja, 26 graden. Ja, wilst 19 graden bij deze tijd van die passen zo. Maar goed, dat reuren we net om. En we gaan dan een nacht met amper bewolking en zo'n goede over 12 graden. En dan snijden, ja, de eerste Pinksterdij. De wind die dan zwak ontmatig is, die komt dan de hele dij meer uit het noord, maar het eerste wij. Dat is er op sneeuw nog een beetje hinderlust. En die viert wat koelere lucht door dan vreet en sneeuw. En dan wat er wat meestal zo'n 22 graden warm. Dus we leven er een liefst beetje in. Maar altijd nog warm. Maar sneeuw zal het nou liggen een even zien, sneeuw. Nee, allemaal eerst nog een bui, maar nee, joert droeg. Meer zinnen en hegere temperaturen.
0: Heerlijk waarcontrole. Dankjewel, Sibo. Een hoffelijke dag, hè?
1: Gaat niet in hetzelfde.
2: Die dag begint hier.
3: Ontjoggen oren.
2: Friesland van de Moor.
3: Bij Harm Wijstra.

0: Ed Sheeran en Azizam. Ja, dus
1: de Maas.
0: Dus wat meest minder werd betierd bij Lico's Mij en Fijke. Dat zijn de Maasvogels van de Waasdier. Ja, het is altijd mooi om te lezen wanneer het meesten dat insturen.
2: Ja.
0: Soms hier al voordat die vogel
2: vleent. Ja, ja, meestal ben je enthousiast.
0: Ja, nou ja, Uit zijn Linda die zei dat is niet te rumoeren, die vogel, maar goed.
2: Ja, maar die willen even rustig de krant lezen.
0: Dat is ik, mij ook, ja. Maar heel soort mensen die willen wel een mooie prijs winnen. Hier doet dus prijzen Kloeskewij. Hij stipt wagen hier diep, een eyewacker, een thermoskan of een t-shirt lezen er. En we hebben hier contact met Jensen, met Rut Riemersma. Rut, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Hast de radio aan, Rut?
3: Ja.
0: Ja, die maat een beetje zachter, want we jij u zelf waarom. Hoe betekent het van de morgen van Rut?
3: Goed jouw zoon.
0: Oh, dat, nou, dan ben je direct betekent bij.
3: Door de regen wel, ja, dan heb ik de schiervel uit.
0: Ja, nou ja, dan is het wat hier dan raar, nou?
3: Ja, vind ik wel.
0: Ja, en dan gaat de radio op Omroep Friesland, begrijp ik?
3: Daar wil ik maar wekken.
0: Sjoch. Nou ja, dan, en het is wel het leven met Fijk en mij, maar. En de Maas voor, maar de Jotag Nick Germ, ik stuur het ook maar even in. Wat brengt deze dij, deze waasje?
3: Weet ik eigenlijk nog net.
0: Oh! Geen plan.
3: Dat, alleen nog verrassingen.
0: Ja, nou, het is Joute Frieslandij en we van Friso Douwstra en Jolet, je verrast op de Frieslandij.
3: Ja, de radio bloot helemaal jongen.
0: Sjoch, nou heb ik je drie verrassingen. Een thermoskanne, een eyewekker of een t-shirt. Wat moeten we naar je eens aan tas sturen?
3: Ik zou wel graag de thermoskan hebben.
0: Nou, dan ga je mazzel, die zit er nog. Dus ik stuur hem naar Jensen. Daar kan thee en koffie, alles maar warm blauwen, maar dat kan daarin.
3: Nou, hartstikke fijn.
0: Lekker toch? Ja, en of ik het Rut.
3: Dank u wel. Succes verder.
0: Dank je. Rut Riemersma, die gaat er van terug mij. De thermoskannen van Friesland van de Moorn. En wij gaan op de fiets verder.

0: Nou, man, hier is het wel vier, hè, op een fiets. De kast, jij is hier in Friesland van de Woon. De fiets Alversterretocht. Nou, man, je werd wierdweidig hier bij Omroep Friesland te volgen. En de geerwerk in de streek omroep. De hele dag van 8 uur maas, want 8 uur de jongens, dan toch verslag. En ik collega's die stappen op de fiets. Goed, dat weer muziek van de kast. 12 minuten van Jon. We zullen het hoe het nijs van deze dij, want verschillende natuurorganisaties die doen het voorstel om de gemeente Rier van Ljouwert voor het behoud van het natuurgebied de Hoenspolder. In dat voorstel wordt vregen om het gebied aan de zuidkant van Ljouwert te versterken. Er moet nevens de initiatiefnemers een toekomstig bestendige oplossing komen waarin woningbouw en natuurbescherming een goede balans krijgen. Om Hans van der Werf van de Friese Milieufederatie de vraag of het nieuwe voorstel nog wel wat tajekkert aan alles wat er al oer zijn en skreun is.
1: Ten nauwde die discussie altijd via woningbouw. En wij willen uit discussie wat meer kantelen en zeggen van ja, natuur is voor de meesten van Lauwert heel belangrijk. En gebruik ik nou, want het is als er langs de rest en langs de fiets op 10 meter afstand zit de skiers en de lippen. Het is een uniek en heel bijzonder gebied. We hebben meesten heel erg mooie annexen binnen. En wij zeggen er iconen om dat gebied verder uit te bouwen en te vergrutsen. En dat missen wij op dit moment heel sterk in de discussie. Het gaat vooral over woningbouw versus gardevogels. Nou, zo zien wij er net.
2: Wat zou dat dan voor de stad en de Ljouwerters opsmieten kennen als het plan uitviert wordt, dat je me dat voor eer steert?
1: Het belang van natuur inzorgen. Hè? Want wij zeggen dat ik volle mensen fietsen, recreëren, wandelen en genieten van die natuur. En dat belang, hè, dat proberen we bij de gemeente hier en bij het college onderaan te brengen van het ding net alleen maar van ja, we moeten vol met winning bouwen. Wat overigens snappen dat het belangrijk is, dat er winningen moeten komen. Maar het belang van natuur moet er net ondersnijden. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om de leefbaarheid en de gezondheid van de mensen van Lauwerd. En daar kan dit gebied aan bijdragen.
0: Zegt Hans van der Werf van de Friese Milieufederatie. Van 1 augustus al, dan wordt het Friesk op de basis- en middelbare school in de provincie verplichten. Eind deze week is het eindexamen Friesk. Bij het Bogerman in Balk jouwen ze al jarenlang dit vak. Docente Christine van der Werf, hoe werkt het zo belangrijk is en dat het Friesk verplichten wordt op school?
3: Ik vind het in die zin heel wichtig, omdat wij het wel praten, maar haast net lezen en schroeven. Dus het is heel mooi dat we dat dan sinds maar gelijk loeken. In ieder geval, ik schroeven kennen, dat vind ik zelf ik heel erg leuk om te doen, maar ik het lezen. Dan hebben we een totaal pakket binnen een taal. Dus net alleen eens praten, het is net alleen eens een praattaal.
4: Dan begrijp ik toch dit hier toch bij een examen. Zorg je ook een groei in het aantal leerlingen die als keuzevak kiest?
3: Ja, dat wordt steeds meer.
4: Ja, het is voor mij een beetje een trend. En het is natuurlijk net voor niks dat de professie nou zegt van 2020 is het echt verplicht. Dat juich je ook daar dan, denk ik.
3: Ja, absoluut. Maar ik heb het altijd gek gevonden dat bijvoorbeeld Skoon, als nou ja, in jouw weet ik het dan ik dat ze daar niks om Fries doggen. Dat snap ik eigenlijk net zo goed. En waarom had dat dan mooi? Want uiteindelijk stiet het al heel lang in de taalwet. Het is wel al heel lang verplicht.
0: Sam en Sinne, de binnenleerlingen op het Bogerman. Sam had het Friesk vallen litten, maar Sinne docht er examen in. Sam en Sinne hoe de beweegreden dat de ene wel Friesk had en de oor net meer.
5: Ik heb het eigenlijk laten vallen omdat ik er nou ja, net heel veel om me ken en ik wil meer mijn volk in mijn oren vakken dan.
4: Ja, natuurlijk. En dan gaan we even naar de buurvrouw. Dat was wel examen Fries vreed. Ja. Waarom heb je wel van Fries gekregen?
6: Nou, ik vind het zelf een hele mooie taal. En ik heb nu al 2 jaar heb ik nou Fries. En ik vind het nog steeds een heel leuk vak. Dus toch me alle plezier nog steeds.
0: Dat is een bijdrage van Daniel Koorstra van Radio Spannenburg. Aansnieren de Friese Maaskranten. Love.

0: Katrina and the Waves and Love Shine a Light.
1: De media van de morgen.
0: De Friese Maaskranten, Feike, wat zit erin?
2: Ja, beide Friese Maaskranten die hebben voorop ruim 6 miljoen voor veiliger Friese wegen. En miljoenen voor veiliger wegen en oversteekplaatsen. Dat is Groot Leouter. En die horen ik ook hier van Fries Dijblad vanzelfs. De man van fietsersboende zei al, het is eigenlijk nog net genoeg. Want je kent net alle kniepenpunten mij oplossen.
0: Het is toch eigenlijk een begin.
2: Het is een begin, ja. Laten we het positief horen, inderdaad. Dus beide kranten daar dus ik aandacht voor. Het Fries Dijblad heb ik nog een foto van de opbouw van het Pinksterfeest in Vingerkleester. We druk werken aan de opbouw daarvan. En een grote tent wordt daar opgebouwd. En voor op de Leeuwardenkranten een foto van het cruiseschip Hondius. Dat is aangekomen in de haven van Rotterdam. En het wordt deze week helemaal reinigen en desinfecteerd. Ja, een man in een wit pak is dwaande op de boeg van het schip om dat skin te meiden. Dan even bladeren.
0: Ja, het zijn echt kranten, hè?
2: Het zijn echt kranten, jazeker. Straks de handen in wasje van de eend, maar goed. Dan zei de krant ik nog dat Jetten doet geen beloftes over Lelylijn. Ja, minister-president Rob Jetten zou het fantastisch vinden om bij de Lelylijn onder slag te gaan. Maar het de noordelijke bestuurders en ondernemers juster geen enkele tassissing dienen. Dan krijg ik vrijdag ruzie in de ministerraad. Ja, het wel zijn er Friese bestuurders. U kunt als premier zorgen dat die lijn er komt. We rekenen op u, maar ja. Dat...
0: Hij baant hem er net om.
2: Hij wil hem de vingers er net om banen, inderdaad. Dan is Wim de Ron, naar 22 uur, uit de boeken. Dat is die rake penalty van Ronald Koeman junior, Auron Snijn voor Telstar. Is oud-Cambuur-doelman Wim de Ron aanlast als laatste keeper die mijn eredivisiewedstrijd een strafschop wist te benutten.
0: Hij had dat heel lang op zijn naam gehad, hè?
2: Ja, zeker. 22 jaar. Dus dat is wel wat. Dus hij raster hem er door de stiers behoorlijk hut in. Hij zei hij moet er 100% in zitten of je moet hem hoog overschieten. Dus alles of niets.
0: Ja.
2: Ja, dus... Dan had de Fries Dijblad had ik nog een verhaal over het wetterskip. Dat had een recorddeal sletten voor de ouvier van Slipkoek. Friese boeren.
0: Slipkoek?
2: Ja, Slip. Ja.
0: Ik ben door een nodige voorkoekjes denken, maar
2: ja,
0: dat
2: nee,
0: koekjes.
2: Dit is heel wat oors. Ja. Dat is het is indroege poep.
0: Mm.
2: Ja. Dus,
0: die nodige voorkoekjes die pro beter weer.
2: Verslikt die net.
0: Ik heb een slok koffie, maar.
2: Ja, nou, het kost dus 10 miljoen euro per jaar om er vanuit te rijden.
0: Nou, mooi.
2: Nou,
0: de koffie hak ik al bij de hand. Ja, ik kijk. De muziek nog?
3: Ja, dus zorg ik voor noffelijke muziek bij de koffie. Leuke prijzen in de quiz. Jetter of letter. Music match. Ik zal het onder oren winnen. QR-code scannen. Stel die kaarten in de hand voor het spelen.
0: Maar dan ben ik heel fanatiek in zo'n gespeeld.
3: Zo hits eruit spelen. Hasma, dit is muziek. Is echt leuk.
0: Ja.
3: Kist winnen. En ja, vind er... Een keer gezaken, wel lekker hartje in. Met oude voorza.
0: En koekjes?
3: Maar echt, net die slipkoek van Feike, maar gewoon echte oude voorkoekjes.
0: Mooi. Aan zijn oude voor, maar Arjen Overmaat. Dit weer Friesland van de Moorn. Meisje er een mooie Frieslandij van. Goeie.
4: Ze maakt de hele sjerre steken.
5: Heer, heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
6: Lekker, lekker, lekker.
5: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
7: De Fries van de Moorn erop.
5: Zoog op YouTube.
7: De Wien, jaasjes.
5: Het Omroep Friesland streekje hier.
8: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
6: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: 9 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
18: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
17: Ook deze maand zijn er veel drone- en raketaanvallen. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. Als Meta niet binnen 2 weken reageert, stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. Het is nodig, zegt NS.
19: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
17: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen wat vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dank u wel. Ik ging nog net gewoon op de Duolingo-cursus Spaans. Maar ik had even opzocht. Het is een Gruthead Haven. Demasiado corazón. Demasiado corazón. Demasiado corazón. En ming te veel in de razen, oeren, minuut.
20: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
21: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
23: Hier Polospul, wie Marsum speelt van 12 tot en met 10 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Jurdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
24: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
25: Nul de Voor.
26: My Arjen Overmaat.

0: covers. Joe Cocker, Unchain My Heart. Hij voelt die uitvoering van het origineel van Bobby Fenton. Zo mooi, van Bobby Sharp, sorry. Dat er toch, nou die wil ik zelf ook een keer. Het is het origineel. Leuk liedje. Maar die mooie nog voor Joe Cocker om er een heel album om te wijden. En de titelsong van het album Unchain My Heart. De meid zien Jochtje Zoon, dacht ik.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Nou, de voorwaar zit hem aan. Hoe classic sprutsen. George Michael.

Edwards, Radius Mites. Noffelijke muziek bij de koffie op deze Waarschuwtemon. Stel dat het in de gelukkige positie is dat kaart naast voor een concert van Coldplay. Nou, dat is al best uniek dat die kaartjes überhaupt haast, want die vleeren er door uit. Maar als dan maar het openbaar vervoer naar dat concert kiest, zult dan zijn goed om die hinnen als bijvoorbeeld in het openbaar vervoer zit, naar je man met sportkleren en een patch op. Want dit is echt mooi. Chris Martin, zanger van Coldplay, die is gewoon een keer in de tram stapt om naar een concert van Coldplay in Londen te gaan. Dus hij zit daar gewoon in die tram, met al je fans die echt naar dat concert matten. En net Ian hier überhaupt te zien dat Chris Martin in die tram ziet. Dat is toch geweldig. Dus als er een keer kaartjes haast voor een concert van Chris Martin, geef mij de IPMA voor 4. Denk even om die man met die sportkleren en dat patch op. Samen Chris Martin van Coldplay wijzen. Grijze Ast, maar Yellow, Nice Lina.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Wordt lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Jouw verzien is het. Hey, hier is het Frieske Rijswijker Wouda. Goeiemorgen.
16: Een goeiemorgen. De gemeente hier van Schiermonzee gaat hem justjoen unaniem uitspreken in het afsluiten van natuurgebieden op het eiland. Dat schrijven de collega's van RTV NOF. De motie is een reactie op plan van Rijkswaterstaat om natuurgebieden in het watergebied beter te beschermen, terug ze voor recreanten af te sluiten. Het onkundigen van die plan zorgt voor een soort onrecht op de eilanden. Nevens de gemeente hier, maar het beschermen van natuur liek opgeen met het beschermen van leefbare eilandmienschippen. De provincie Friesland loekt miljoenen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren, onder andere bij oersteekplakken voor fietsers. Tussen 2022 en 2031 komt er alle jaren goed 6 miljoen euro beschikbaar. Voorzitter Kees Maurits van Fietsersboom Friesland neemt het een goed begin, maar net genoeg.
17: Het is mooi dat er van dat hele vele geld extra bij de provincie ook een klein gedeelte gaat naar verkeersveiligheid en specifiek de fiets oversteken. Maar het is lang niet genoeg om de problemen goed op te lossen.
16: Van 1 augustus zal het Friesk op de meeste basis- en middelbare scholen in de provincie verplichten. Bij CSG Bogerman in Balk jouw ze lijkwels al jarenlang Friesk. Docente Christine van der Werf, waarom het zo belangrijk is dat het Friesk verplichten wordt op scholen.
18: Ik vind het in die zin heel wichtig, omdat wij het wel praten, maar haast net lezen en schroeven. Dus het is heel mooi dat we dat dan sinds maar gelijk loeken. In ieder geval, ik schroeven kennen, dat vind ik zelf ik heel erg leuk om te doen, maar ik het lezen, dan hebben we een totaal pakket binnen een taal.
16: Omdat het geld uit Europese fondsen tenai net in Brussel verdeeld wordt, maar in Den Haag, is de jaarlijkse Frieslandij van de provincie dit jaar in het Mauritshuis in Den Haag. Initiatiefnemer van de Frieslandij is dus de provincie Friesland. Deputaire Friso Douwstra leidt het doel van de bijeenkomst uit.
19: Het is meer een informatieve dag voor statenleden, voor bestuurders uit Friesland, wethouders, wachtmasters, maar ook mensen van ministeries, buitenlandse zaken, iemand van de Duitse ambassade komt wel, een van de ondernemers support, ze noemen dat dan het Business Support Bureau van Nederland in Hamburg, die komt wel. Dus een heel gemêleerd gezelschap die het vertellen eigenlijk hoe we hier werken, hoe dat vanuit Europa werkt en hoe we dat ook intensiveren kunnen. Het is meer een informatieve dag.
16: Het waren ja, de eerste oren nog droog, maar dan ontstaan er buien. Wolkenzinnen wisselen elkaar af, maar de meeste zinnen in de midden. Het om de zandje graden heen, maar matig, want vrij krachtige zuidwestenwind.
15: Dank u, Wolfijke. Meer waarheidsreis, omroepfriesland.nl. Of in uze app, Mark Ronson en Amy Winehouse aasten bij Valerie. Marek Nielsen.
4: Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, sexy als ik dans.
15: Oh, 12 minuten.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
21: Wat een goed plan.
20: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
21: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
20: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
22: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
23: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
25: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
26: Nulde voor. My Arjen Overmaat.

0: Mark Ronson, Amy Winehouse en Valerie bij Omroep Friesland. Mooi om te leren hoe de ontwikkeling van de Guess Who ging is. Jonger Chad Allen, die ja, dat vind ik leuk, zoeke historie. Wie in 1958 al een bandje begon. En hoe klonk er sa? 1958, hè? Chad Allen and the Reflections.
1: I'm such a shy guy.
0: Om dan uiteindelijk te eindigen in de jaren 70 als The Guess Who. Nou, dat is wel een redelijke rockband in hier worden, toch? Leuk dit. American Woman, no doubt.

0: Joe Jackson, and you can get what you want. Nou, mooie prijs, mooi, hè? Night scene als mijn spielist. Maar jij erof letter, leukste keus bij de koffie. Music match hebben, die koekjes. De lekkere koekjes, net de koekslip van Fijke, dat net, zeker net. En we hebben de Omroep Friesland koffie of theelepel. Maar ja, hoe kiest die Virginia? Nou, dit is de kwalificatievraag. Hij had signeerd, Jood, 82 hier, een van de Nederlands grootste singer-songwriters hier, denk ik. Waar is dit?
1: Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind?
0: Nou, de kwalificatievraag is te doen.
1: Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind?
0: Jouw loert via de Omroep Friesland app of de WhatsApp 0620. Via hoor, Njoggen. Waar jongt dat? Waar had signeerd, Jood, 82 hier? Appen terug en waar weer spreek ik die aas en night zien. Ik denk nog Tom Jones. Hier is Eduard Rekker, de Friske vlogger. Kom op.

0: lips. La, la. You and your pussycat eyes. La, la. You and your pussycat nose.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
2: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
2: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd, west maar worst. Ik was boetende provincie best.
2: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
2: Download hem nu.
3: De Boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
4: Theatersneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
5: Wat ik ze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gediek. Voor Else Keper, een boek vergees.
4: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
6: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
1: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Mooi. Dit is Omroep Friesland. Nou, de voor Fijnest Harkest. Is even zien, de quiz jetter of letter gaan wazen. En dit is het kwalificatiefragment. Hoe is dat net per se autosjong, Ruud? Die appt zichzelf en wegbaant. Ja, dat klopt.
10: Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind?
9: Nou, ik wil graag de namen van de jonger weten, want die had zien je. Die hoort 82 hier. Waar is het? Dat is de vraag. En als nou dit jesten denkt, ja, dat weet ik ook. Nou, app dan dat antwoord terug via de app van Omroep Friesland. Of de WhatsApp 0620. Fjouwer, Njoggen, Njoggen, Injen, Njoggen, Njoggen. Maar ik af hier Music Match. De nodige voor koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel als prijs.
10: Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind?
9: Waar is dit? En als het goed doorst, alle vragen goed beantwoord. Zie je, hartstikke alle prijzen te pakken. Krijg ze alle traaien. Nou, jou maar terug via de app, jouw loert. Dan spreken die jazen.
11: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
13: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
14: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
13: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
15: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
3: De Boer Drachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
16: Noden voor. My Arjen Overmaat.

0: Alex Warren, Fever Dream. Michael Jackson's Blame It On A Boogie. Tijd voor de leukste quiz bij de koffie.
1: Jedder
2: of letter?
0: Contact Mai de Wijn van Henk van der Pol van Starum. Henk, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Mooi, wat een leven. Waar hing het uit?
3: Nou, ik zit in de auto. Dus dat is wel een beetje rommelig klinken.
0: Ja, waar hiest?
3: Ik ben ook richting Hendelo.
0: Ja. Ja. Is het een beetje mooi?
3: Ja, prachtig ook.
0: Ja, wat mast er?
3: Prachtig omgeving.
0: Ja, wat... Waarom Ries, daar gewoon zomaar even?
3: Nee, ik ben er bij een huis.
0: Nou, en?
3: Ik ben er bij een huis.
0: Dat is een...
3: Ja. Eerst
0: ja, ik heb die goed, hè. Dat is een goed ding. Ik hoop dat de koffie voor die kleest zit. En dan zou het zomaar wijze keren dat de aanstrek nog een volle bak met prijzen naast. Want ja, dan had ik nog een goed antwoord, Stuart. Dat ik liet dit creëren.
4: Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind?
0: En dat is juist een fantastische plaat, maar ik de namen van de jongen.
3: Ja, Boudewijn de Groot, hè?
0: Hoppa, 82 hier, Joet. Dus wij dachten, wij hebben Joet Boudewijn de Groot een beetje centraal in de quiz. Officieel in de quiz van Boudewijn de Groot is goed, Henk. Maar nu begint het jetter of letter pad.
3: Oh, zo?
0: Ja, maar dat zit nou in quiz.
3: Aha, dat
0: leuk. Tast ik ben al klaar. Nee, nou begint het daar.
3: Ik krijg die prijs en dan ben ik klaar.
0: Nee, maar is er wel wat verdwaan. Is wat muziek, man?
3: Ja, hoor.
0: Nou, ik ga hier een heel leuk speeltje. Music Match is dat.
3: Ja, ik ken het ook.
0: Nou, die kist winnen. Wij vragen Ian als dit goed hast. Want het is jetter of letter. Ik draaide correct de Jacksons. Blame It On The Boogie. Dat komt in Njotje in 78. Ik wil van die witte. Jimmy, de eenzame fietser van Boudewijn de Groot, is dat jetter of letter?
3: Wees, dat is zit vlak bij me. Ik denk krijg ik jetter.
0: Ik druk hem gauw in. Dan eet ik geen rompte voor twijfel, want dat is goed. Njotje in 73 kwam het. Dus dat is jetter.
3: Ja.
0: Mooi zo.
3: Ja.
0: Music Match, die hast al. Nou, wat ik heel lekker is, die lekkere noten voor koekjes, jongens. Ze zijn altijd samen op. Maar ze zijn lekker om op te eten. Die keer weer bij vraag 2. En Boudewijn de Groot ziet letter in Vreemde Kostgangers. Wie een gelegenheidstrio. Bij Boudewijn de Groot zelfs George Kooijmans en Henny Vrienten.
4: Ik weet niet wat jij wou, maar papa luister nou. Ik doe de dingen die ik doe. Met mijn ogen
0: dicht. Ja, en die ziet ik in Doe Maar. Dit is pa.
3: Ja.
0: Ik wil graag weten dit noemen van Doe Maar. Jetter of letter als Jimmy?
3: Letter.
0: Letter. Ja, is goed. Jochtje 83, zie je niet letter als Jimmy. Mooi. Nou, de koekjes ook in de tas. Dit is best als wat, Henk.
3: Altijd lekker, een koekje bij de koffie.
0: Dat is het. En dan is het echt wel leuk dat er een koffie of een theelepel bij komt. Dat is de prijs bij vraag 3. Ik had het idee dat het zo aardig onder koffie zit. Dus,
3: nou,
0: nee, maar aast wel. Dus, zullen we de koffielepel de maar bieden dan? Als het goed is?
3: Ja, doe maar. Ja.
0: Maar ja, maar is dit nog wel even goed wel? Want ja, we hinten zo dat, hoe dat trio van Boudewijn de Groot en die vrienden en George Kooijmans. Nou ja, die keer weg van.
3: Ja.
0: De Golden Earring. Wij weten dus nou dat pa uit Njotje in 83 komt. Maar dit lied van de Golden Earring. Jetter of letter, de Twilight Zone. Poeh.
3: Krijg iets letter.
0: Krijg iets letter, zei Sto. Zullen we eens even zien of dat goed is? Ai, wie krijgt de oren kant op?
3: Ja,
0: het, wie krijgt wat jetter? Ja, ik wil heel dreig. Njotje in 82 kwam het, Twilight Zone.
3: Ja,
0: die jury had het weer moeilijk maken. Maar toch, Henk, ik ga hier twee prijzen. Ik kan er nog een trede van maatje. Maar we alles op neer vragen, Spilly. Het risico is dat het fout is, haast neer. Als het goed is, haast alle prijzen. Het is om die.
3: Ja, doe maar voor alle prijzen.
0: Ja, ook alles of niet? Oké.
3: Okay. Ja, nou, prima.
0: Om spannend al die even. Nou, de tekstcrower van Boudewijn de Groot, Lennart Nijg. En die had al je mooie liedjes kreun voor Boudewijn de Groot. Maar kreun ik dit lied. Bangerhart. Ik wil graag weten, dit lied van Rob de Nijs, is dit jetter of letter als de Twilight Zone in 1982?
3: Oh, kindje. Maar je hebt wel moeilijke vragen, jongen.
0: Ah, ja, maar was er een wat verdwenen, hè, Henk?
3: Maar ik denk letter.
0: Als het goed is. Als het gewoon alle prijzen te pakken. Is het echt letter? Is Bangerhart, Rob de Nijs, letter als de Twilight Zone uit 82, zijn we zin? Ja, het is hartstikke goed.
3: Oké.
0: Ja, letter, Njochtje Seijs en Joppertig. Prima, Henk van der Pol. Het staat om alle prijzen. Die zien we naar Italië en Lokwenske.
3: Prima, bedankt.
0: En lekker onder koffie thuis.
3: Ja, oké. Succes, maar iets, sorry.
0: Dank u wel. En dan draai ik dat mooie liedje voor Dijk nog even.
3: Hartstikke best. Oké, bedankt.

wat een hit ik weer, hè? Voor Share and Believe. Dit is Omroep Friesland nodig voor. Aansbelling voor mij Dirk-Jan Bouwman van Grauw. Die vond het leuk om net één, net twee, maar drie keer een High Rocks wedstrijd in één weekend te horen. Nou, na één keer weer stikken, hij doet het drie keer. Waarom en wat is dit zo leuk, hoor? De Jared Aast, daar Paul Hardcastle onder oren. Don't waste my time.

0: Fietsenmandy bij Omroep Friesland.
1: De Fiets Over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Gearfetting.
0: De Fiets Over Sterrentocht.
1: Pinkstermandy.
0: Bij Omroep Friesland.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Dit is Omroep Friesland.
9: FM. Jan van Alphen is het. En hier is het Frieske Nijs. Lars de Leeuw, goeiemorgen.
10: Goeiemorgen. De gemeente hier van Schiermonzee gaat hem juist jong unaniem uitsprutsen in het afsluiten van natuurgebieden op het eiland. De motie is een reactie op plan van Rijkswettersteed om natuurgebieden in het waardgebied beter te beschermen tot ze van recreanten na te sluiten. De aankundiging van die plan zwaren voor een soort onrest op de eilanden. Nevens de gemeente Riemat het beschermen van natuur liek opgeven, maar het beschermen van leefbare eilandmeerskippen. Omdat het geld uit Europese fondsen toernooi net in Brussel verdeeld wordt, maar in Den Haag, is de eerlijkse Frieslandoi van de provincie dit hier in het Mauritshuis in Den Haag. Initiatiefnemer van de Frieslandoi is de provincie Friesland. Deputaire Friso Douwstra die luidt het doel van de bijeenkomst uit.
11: Het is meer een informatieve dag voor steerteleden, voor bestuurders uit Friesland, wethouders, wachtmasters, maar ook mensen van ministeries, buitenlandse zaken. Iemand van de Duitse ambassade komt wel. Iemand van

0: de ondernemers support, ze noemen dat dan het Business Support Bureau van Nederland in Hamburg, die komt wel. Dus een heel gemêleerd gezelschap die het vertellen eigenlijk hoe we hier werken, hoe dat vanuit Europa werkt en hoe we dat echt intensiveren kunnen. Het is meer een informatieve dag.
1: In de provincie Friesland loekt miljoenen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Onder horen bij oersteekplakken van fietsers. Tussen 2020 en 2030 komt er al hier een goed 6 miljoen euro beschikbaar. Voorzitter Kees Maurits van het Fietsersbond Friesland die neemt dat een goed begin, maar het is nog net genoeg, zegt hij.
2: Het is mooi dat er van dat hele vele geld extra bij de provincie ook een klein gedeelte gaat naar verkeersveiligheid. En specifiek de fiets oversteken. Maar het is lang niet genoeg om de problemen goed op te lossen.
1: In het Het van Ljouwert komt een nij beeldbepalend kunstwerk te staan, de Waagschaal. Het wordt een nij badsplak, Jonk en de Waag, op de Nijstedt. Maar dit soort plakken wil de gemeente het badgen en bewegen van een breed publiek stimuleren. De Waagschaal is een verwijzing naar het plak dat het ontwerp komt te steen. De Waag dus. Dat wie jette iets het gebouw dat Merkleur haar een handelsgod waren en verkochten. En dan nog het waar. Op de meeste plakken is het van de morgen nog droog, maar er loek ook wat buien hoe de provincie. Wolken en zinnen wikselen waar al, maar de meeste zinnen dan van de midi. Het wordt zonnetje graden, maar een matige ontvrij krachtige zuidwestenwind.
3: Dank u wel, Lars de Leeuw. Meer waarheid op onze website vanzelfs. Omroepfriesland.nl of in de app. Mooi liedje van Vangrail Aassen, Lieben Nij de Leefte en ik Amy Grant. Station te 4-12 minuten.
4: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze.

0: soep.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. 1,99.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
8: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Zuidlaarste, nee, Zuid-Friesland. Yes, hier.
1: De actuele sport.
0: Het waar in Friesland.
1: En de allerbeste muziek.
0: Omroep Friesland.
1: In een radiostation.
0: Voor alles.
1: Alles.
0: Wat is

0: David Guetta en Sia, Let's Love.
1: Dit is een officiële Nodervoer nieuwsupdate.
2: Iets nice.
1: Dat ik heel grut wijzen ken.
0: Ja, dit vond ik echt wel bijzonder. Wielst de meeste mensen naar Ian Hyrox' race wel even clear binnen. Toch Dirjan Bauma, 29 jaar, uit Grauw. Nou, dat ken ik wel even drie keer in Ian Wiekijn. Wat? Ik had gewoon de telefoon. Dirjan, goeiemorgen.
3: Hey, goeiemorgen.
0: Leefst nog?
3: Hey. Jazeker, ja, zeker. Ja,
0: alles helder, alles goed, fit?
3: Ja, ik viel mijn voet natuurlijk wel een beetje, maar voor de rest, ja, we hebben de Dardanai, mijn maat en ik, weer 15 kilometer draven.
0: Ach dus, ja, dat kan er ook nog wel even bij. Nee, in alle goede giet, drie keer een Hyrox-wedstrijd in één weekend. Waarom?
3: Nou ja, wij door elke maand sowieso ergens in Europa een Hyrox is de bedoeling. En nu weer het in Tialf en wij zijn in Grauw. Dus ja, voor de hobby komen we dan drie keer dan dit weekend.
0: Ja, ach, dat is leuk. Ik bedoel, ik zie wel eens beelden. Nou, de meeste mensen binnen één keer kroepen ze oer de

0: finish en dan is het, binnen u telt, is het clear. Voor de mensen die HYROX net kennen, wat makkest dan krijgt terug?
1: Ja, dit is een, als je snel door een oer lang, heel zwier Arnex cardio oefeningen. Je draait 8 keer een kilometer. En na elke kilometer heb je dus een cardiofysieke oefening, waaronder een slee van 150 kilo verdrukken, 50 meter. Of 100 lunches, maar je een poeder van 20 kilo in je nek. Na elke kilometer een zware oefening. En dat moet je zo snel mogelijk aanronden. En wie het snelst bij de finish is, is de snelste van Sandai.
0: Ja. ik vind het heel bijzonder dat dan. Nou, ik bedoel, in je keer vind ik ook knap. Maar draai je keer.
1: Ja, wij trainen bij een groepje van 4 man en wij trainen denk ik elke dag 12 hele uren ervoor. Dit is een oerke, dus ja, qua arbeidsverhoudingen valt het mooi wat we in dit weekend doen. We leren dus natuurlijk wel een stuk zwitter dan dat wij normaal trainen. Maar wat ik zei is, we doen het een heel soort, dus het is hartstikke leuk. En dan is het minder sfeer als het leuk is.
0: Ja, hoe zit zo'n weekend eruit dan? Want hoe had dat al hier ompakt?
1: Ja, Park en Beppe die heeft voor mij zwaren dat ik 3 keer per dag koel warm eten. Dus die hebben heel soort bakjes maar eten voor me maken. En als ik dan kleer wie mijn HYROX, dan ook meteen naar hun taal om te eten. En ik heb een eigen sportskwallen, dus elke keer ga ik naar de sauna even in om te herstellen. En betier te bed. En en voor de rest gewoon tussentrog herstellen. En dan weer vergeten.
0: Ja, en dat vind ik echt nog wel bijzonder. Sneut een beetje, had ik nog even info met het korfbalteam.
1: Ja, klopt. Ik korfbal jou niks net meer, maar ik ken het nog wel een beetje. Dus dan als ze in te weinig hebben, dan bellen ze me op en dan geen blessure. Dus
0: dan kon ik nog wel even tussen getrokken, echt nog.
1: Ja,
0: oh, dear Jan. Nou ja, maar alle respect, want ik zeg, is naar die tien van die. Want dan had je dus maar 3 verschillende partners, had er dan dus 3 keer die HYROX dingen. Dit is onder een oeren, Kisto, dat dwan, zeg ik. Die HYROX.
1: Ja, klopt.
0: Ja, even, waar zit de Nederlandse top? Daar jij ook bij dus.
1: Nou, voor de open klasse wol, waar wij dat groepje van jou krijgen we hier, wij hebben al hier al een keer een vlag won, dus dat betekent dat we een prijs won hebben. En die top zit vaak rond de, tussen de 53 en 57 minuten. En wij draven nodig zit vaak 54, 54 minuten. Dus ja, dit is dan maar krek, wat voor jongens er nog meer mooi door, dat we dan krek wol of krek net een prijs hebben.
0: Nee, maar dan kist het wol een beetje, dit ben echt serieuze 10. Ik zie je 54, 23 steen. Nou, dat is heel goed. En even om dat even voor mij dan, wat doet de wereldtop? Want daar wil je hem hinnen, hè, op een gegeven moment.
1: Ja, daar zullen we dan eigenlijk hinnen willen. Naar de eerste elite fusje, en dat is een beetje de Champions League, zeg maar, van de HYROX. Ja, daar hebben we nog net, ja. Dus ik denk dat het dan onder de 50 minuten uitkomt.
0: Zo.
1: Maar precies in Ierlien, in Tiaal, hebben we begonnen. En toen hebben we een uur en 3 minuten zonder te trainen. Nou, daar hebben we nu, onze snelste is 54 minuten, dus haast 10 minuten na de helft binnen een uur. Dus ja, we gaan zien wat er nog meer in zit. Maar het is wel de bedoeling om daar, weer te komen, zeg maar.
0: Nou,
1: maar
0: respect, dat is een beetje echt. Ja, geweldig. Wat haast nog meer op het planningsteam? Want het is wel vast wel weer een nijwedstrijdje komen, nou, Maassen.
1: Ja, aankomende Mandy. Dan gaan we naar Berlijn. En dan doe ik hem al langer in plaats van mijn maat. En dan een maand later gaan we naar Istanbul. En daar doen we de 2 in weekend.
0: Nou, geweldig. Kinderen nog een keer 2 keer. Dat kinderen ik nog wel bij. Heel leuk. Dirjan Bouma van Grauw. Respect, echt mijn haatletter R. En een hele soort wil en succes.
1: Dankjewel, dankjewel. Kom goed.

E.O. Speedwagon. And keep on loving you. Naast René Alphen, de Tuske Lame skiplaats. Mooie liedjes uit een ier waar ik een hele soort historie uit komt. Njortje 69. Gaan we daar toe. In de Tuske Lame skiplaats. Want Alphen, de Sister Sisters. I don't feel like dancing. In Oudevoort.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is erbij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Nettelie over.
3: Nee, dat is net over.
0: Friesland van de Moorn.
4: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto. Is de Van Elsenie.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Post in Elst.
7: Personeel tekort? Zet naar langemerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
8: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
10: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Mooi, dank u wel.
11: Dit is Omroep Friesland, fijnerst harkest. Als die omjouwing van vier woorden wenst, dan kan het wijzen dat ze een NL-alert kregen hast. Dat had de kraai met de bron bij Science Zoo. En daarin, in dat NL-alert, werd oproepen om u te rekenen te blijven, ruten en dwarren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. De diek is afsluiten naar het Science Zoo ta. En meerdere bronwachtkorpsen binnen op dit stuit in spier om het vuur te bestrijden. Natuurlijk of er mensen verwoende rekken binnen. Meer info op onze website omroepfriesland.nl, in onze app en om Jelve Alphen vanzelf in het Fries Knijs contact met verslagjouwers te plakken om te leren hoe en wat Grutte Braun in Finwan Science Zoo. Aansteek de tussengelame skiplaat en er is muziek van de Google Dolls en Train.
4: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de Van Elsen hier.
12: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
3: Theatersneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
13: Wat ik zei ze voor. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarna. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
3: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
14: Nul de Voor.
15: My Arjen Overmaat.

0: Mooi liedje van de Goo Goo Dolls. En Iris, dus dit stuit een grote bron. In Finwaarden, bij Sanjesoe, de bronwacht, had opskaald naar grote bron. Kim Wezer, dat is in omkrieten van Finwaarden, als hij wennest. Dat is een NL-alert kregen hast. Daarin stiert dat uit de reekbleomast, ruten en dwarren ticht horen mast en de ventilage uit zetten mast. Hoe het correct op dit stuit is, weet we nog net waar die bron wij komt. Aanstop bij 11 van Tolven, dan hebben we een update in het Frieske Nijs. Dan jaren we hoe en wat en meer. En in de tussentijd omroepfrieskom.nl of in onze app, daar stiert ik van alles.
1: Tuskenlaan
0: en skiën. Contact mij, Teke Venema uit Burgum. Goeiemorgen, Teke.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Ik had hier een prachtige mooie bettedatum binnenkrijgen. 8 januari, snoertje 53. En tellen we daar dan 16 hier bij op. Dan komen we uit in joertje 69.
2: Dat klopt heel wel.
0: En dat spiel hem al hier aan in Sumar.
2: Ja, ja, inderdaad, op een haste wij.
0: Ja, hoe wie het leven daar?
2: Nou, dat werd mooi landelijk. Vrij en blij weer daar.
0: Ja, en als jong baas van 16 hier, wat hier biedt einde? Wat dien je zo?
2: Prote mij brommers om knoeien en zulke soort dingen. En mijn broer die auto kraste, daar ging wel dit hulprote droog te mij.
0: Ja, en wij tinkst voort en dalen zo'n, als het om de brommer tinkst. Wat is het type? Wat is dien brommer?
2: Mijn brommer, dat weer echt de Garelli.
0: En voor de mensen die niet weten hoe die eruit ziet, is om skromen ze even. Nou, wij hebben een beeld van ja, die brommer gehad.
2: Nou, dat ben een hele snelle Italiaan weer daar. Blauw met wit. En die weer redelijk wordt opgevoerd.
0: Ja.
2: En daar komen we aardig mee voor.
0: Ja.
2: Wel zo snel dat de politie zich net bijhouden.
0: Echt hier, wie het allemaal?
2: Ja hoor, ja.
0: Ja, schitterend, ja. En dan zie je het vanzelfs op de brommer. Nou, dan wist de man vanzelfs. Wat voor kleren hij daarbij, jongen, in 1969?
2: Ja, dat weet ik niet. Dat weer spiekenbroek meer dat of voor minder. Dat weer gewone kleren en jas en helmjes, dat hoeden dan net, dat kan letter.
0: Ja.
2: Maar nee, dat type kleren weer net echt voor minder.
0: Nee, het is nog net dat je een stoer leren jek erbij omhing of zo. Dat gewoon, dat wie nog net. Nee.
2: Ik weet wel dat het midwinter huilkaart weer.
0: Ja, dat hebben ze mij. Dat jerk wel vaker dat in hoe fitter wij waarom in de tijd, hoe kouder de winters.
2: Ja, ja, zeker. En vooral op een brommetje, dan weer heel koud.
0: Ja, dat kan me intinken. Ja. Wie het hier van Woodstock, dat spelen we af van 15 tot 18 augustus. Wie dat echt die muziek wat?
2: Ja, zeker. Zeker. Janis Joplin en Joan Baez en nou ja, Jefferson Airplane en Joe Cocker. Dat weer alleen wel wat misoort.
0: Ja, maar wie is er eigenlijk nog iets met zijn hippie dan eigenlijk?
2: Nee, we hebben wel ik heb wel lang hier, maar ja, dat meeste dan nou al.
0: Ja, ja, correct, ja. Dus het wie net zo als het op de Dam ziest. Want dat wie ik in de zin van 1969. Nee, nee. Dat kamperen de hippies er niet in op de Dam.
2: Ja, nee. Daar hoor ik me helemaal niet mee bezig. Dat achter wie ik net volle. En de social media die weer er toen net, hè. Dus
0: Hey, Sarap kreeg je niet het Nijzek net mij verzels.
2: Nee, zeker niet.
0: Nou, de beste films in 1969, dat is ik altijd even naar. Vind ik altijd mooi. Butch Cassidy en The Sundance.
2: Nou, ja.
0: Maar Paul Newman.
2: Ja, ja, ik woon een keer jongen volgens mij.
0: Ja, en ik Midnight Cowboy bij Dustin Hoffman. Dat was een populaire film.
2: En
0: dan denk ik voor dan die brommer vandaag. Easy Rider vanzelfs, de film, back in 1969. Ja,
2: ja, ik moest helemaal inderdaad, ja.
0: Maar het gaat u nou vooral even om de muziek. Nou, we hebben de Hit Parade, de top 40 erbij pakt van 8 januari 1969. Daar was 16 jaar teken en de top 40 klonk doe

0: ik moest even goed nadenken. Ik dacht, wat is dit nou?
1: Ja, dat is... Nou, glory, dit is, glory, hallelujah.
0: Ja, de Battle Hymn of the Republic. Andy Williams zie je daar een hit mee in 1969. En is die plak draaien in de top 40. Eerlijk zijn, wie ik hem even kwiet.
1: Ja, dat zei ik niet net vallen.
0: Nee, nou, ik denk nummer 12 wel. Ja, Barry Ryan.
1: Eloise.
0: Ja, heel goed. Mooi liedcheck. En de absolute nummer 1 doet al 16 hier wist.
2: Nummer 1. Jimmy, a hand with hair. Long beautiful hair. Shining, gleaming, steaming, flash and waxing. Jimmy,
1: ja, dat is mooi.
0: Ja, Zen. Het hair.
1: Zen, ja.
0: Ja. Nou, dit
1: ik je net mooi long beautiful hair, maar mijn vrouw wel.
0: Ja, sure. Ja, nou, maar ik krijg dat wel lang hier heerst.
1: Ja, maar dat vind ik net heel mooi. Dat vind je net... slagen.
0: Nee, oké, dat hebben die vrouw wel hartstikke mooi. Ja, het brengt die voortnaars weer waarom, denk ik, in Jotje Njoggen de 60, als de muziek zei jest. Of net?
1: Ik zei,
0: het brengt die voortnaars weer waarom, toch, naar Jotje Njoggen de 60,
1: als
0: het
1: zei jest. Oh ja, maar ik ga een hele prode muziek uit die tijd, ja. Dat vind ik... Zo zaterdagmiddag de programma van Geer, dat vind ik geweldig.
0: Daar komt echt een hele soort van die muziek voorbij. En het mooie is, omdat het nou in de Tuskelame skiplaats is... Ja, daar ben je even de baas over deze treien vestjes. Welke was het nou weer?
1: Dat ben nummer 1.
0: Ja,
1: long,
0: toch wel.
1: Long beautiful air, ja,
0: mooi. Nou, hier is Sen dan voor deze. Dank je wel, Teken.
1: Nou, super. Hartstikke mooi.

Zen en her is nu of je Jochen 60 teken die woem over zijn verjaren en die ziet in de tussen een lame skiplaat. Wanneer je zien beter datum terug hebt. Dat is dat vind ik leuk. Dat wil ik eens best van het welkom. Dat kind overal hoe staan ik maar best maakt het niet uit. Wij zie je het wel uit, hè. Wat er op 1-2-3 is die dus al 16 hier wist. App het terug die beter datum via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620 4 Jochen. Dit kan dus uit of je Jochen 60. Maar het maakt ook wel uit de zeros of uit de 50s of uit de 90s, het maakt het al je niet uit. Haast een update over de bron. Missaille Soe in Vinwaarden. Er is een NL-alert uitgegeven. Friske Nijs is raas mijn lasterleeuw. En een update. Mijn correspondent. De plak. Is er hier nog Earth, Wind & Fire?

0: Suzanne Freek, en ken je dat gevoel? Misschien Bistral West of Sist Ek naar een van die 10 concerten die in de Gelderdome binnen op dit site. Ze hadden eerst de trial horn en voor Freed en Sneur binnen er nog extra kaarten. Dus ik denk, nou, wacht eens even, dan wil ik toch bijwezen. Ik zie wel eens wat beelden voorbij komen. Nou, dat ziet er spectaculair uit. De fans van Suzanne Freek, die zijn ze dermast bijwezen. Ken je dat gevoel? Fries Knijs, inderdaad, Lars de Leeuw, maar daarin vanzelfs een update over de Grutte Baron bij Sanje Soe in Vinwaarden.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
3: Hoi! Doet u mij maar een portie groen staal.
4: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
3: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
5: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
16: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
1: Dit is Omroep Friesland.
18: 92.2 FM.
0: Het is Jelver Tolven. En het Fries Knijs. Lars de Leeuw, goeiemorgen.
19: Goeiemorgen. Er is brand uitbrutsen bij Sanje Soe in Vinwaarden. De brandwacht had opskaald naar Grutte Brand. Mensen in de omjouwing hebben een NL-alert gekregen vanwege de brand. Op locatie is RTV-NOF-verslagjouw Ben de Jager. Ja, Ben, wat is de situatie nou daar?
20: Op het stuit is de situatie dat men drokdwane is met het blussen. Intussen rijdt het ek een beetje, dus ja, dat zal ek iets helpen om het vuur te dwesten. Uiteindelijk is intussen bekend worden dat er wel een aantal besten red worden kan. En dat een aantal besten opsluiten zit, omdat het net veilig genoeg is om het gebouw in te gaan. Krijgt hier de brandwacht een blussing dien. De brandwacht is drokdwane met een hegewerker om het vuur onder controle te krijgen. Er waren een 100-tal bijen bij Sanje Soe, Sanje Safari, want het is de tijd van de squallenreisjes. Die ben al je veilig evacueren en daar zie ik net niet meer in de loods waar het vuur ontstaan is.
19: Ja, want voor duidelijk het gaat dus om een loods en die jet bij Sanje Soe. Klopt dat?
20: Ja, die ja, dat klopt. Ja, het jet bij Sanje Soe, Sanje Safari. Het is een groot park. En ja, het wie een hok werd ik ja, besten ziet. En werd best nek besjoen worden kunnen. Dus ja, het is even de vraag van wat er nou uitkwam is en wat er nou nog in zit. Dat is voor de brandwacht ik nog net bekend. Ze zijn nog dwanen met blus.
19: Want wat voor besten binnen dat?
20: Ja, dat is bij mij ook nog net bekend. Dat is ik nog net bekend maken. Maar vermoedelijk gaat het om de lietsere besten. In de zin van cavia's, et cetera.
19: Oké. Er waren dus echt honderden ben. Nou, orenbeziekers op dat park. Die binnen alweer op tijd voortkomen. En die binnen nou weer een hoes. Of zit dat er vol mooi ben?
20: Nee, in Tusken is het parkeerterrein zo goed als leeg of haast leeg. Er zijn een heel soort bussen waar inflijnen. En er stond ik nog een aantal bussen, want er kwam zelfs nog goed on, doet de brand uitbruts. Dus ja, voor iedereen is in elk geval veilig evacueren en voorthellen. Ook mijn bussen en weer richting de squallen of huis gingen.
19: Is er al iets te zeggen over de oorzaak van de brand?
20: Nee, op het stuit nog net. Het leek het wel binnen begon te wijzen. Maar dat is nog voor letter onderzoek. En misschien met de brandwacht dat ik nog onderzoek of de politie.
19: Oké, verslag jou, Ben de Jager. Dank u wel. Aanst in Noord-Friesland meer hoe de brand bij Sanjesoe in Finwarden. De gemeente hier van Schiermonzeer had juste joen unaniem uitsprutsend in het aansluiten van natuurgebieden op het eiland. De motie is een reactie op plan van Rijkswettersteed om natuurgebieden in het Waadgebied beter te beschermen tot ze van recreanten aan te sluiten. Het onkundigje van die plan waren van soort onrest op de eilanden. En heeft de gemeente hier met het beschermen van natuur gelijk opgeen met het beschermen van leefbare eilanden meer skippen. De provincie Friesland loekt miljoenen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Onder andere bij oersteekplakken van fietsers. Tussen 2022 en 2031 komt er al hier een goed 6 miljoen euro beschikbaar. En voorzitter Kees Maurits van Fietsersbond Friesland die neemt het een goed begin, maar het is nevens hem nog net genoeg.
2: Het is mooi dat er van dat hele vele geld extra bij de provincie ook een klein gedeelte gaat naar verkeersveiligheid. En specifiek de fiets oversteken. Maar het is lang niet genoeg om de problemen goed op te lossen.
19: In het Het van Ljouwert komt een nij beeldbepalend kunstwerk te staan, de Waagschaal. Dat wordt een nij bordesplak, jonkende waag op de Nijstedt. Maar dit soort plakken wil de gemeente het bordsen en bewegen van een breed publiek stimuleren. De Waagschaal is een verwijzing naar het plak dat het ontwerp komt te staan, de Waag. Dat wie jet iets het gebouw dat Merkleur haar een handelsgod wergen en verkochten. Dan nog het waar. Ja, het ruimt dus een beetje in Finwarden, maar dat op de meeste plakken in de provincie is het droog. Al gingen er wel wat buien hoor. Wolken en zinnen wikselen waar aan, maar de meeste zinnen van de middie. Het werd om de zandje graden heen, maar een matig ont vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Dank u wel, Lars. Meer waren nijs voor zelfs omroepfriesland.nl of in uw app. Ik stel klaar dat een pad van de centrale as intussen afsluiten is vanwege de reek die over de diek loekt. De diek is dicht tussen Dokkum en de Arrit de Westerrijn. Hier no tingo dinero. Ino en een stapje.
14: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
21: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
22: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
21: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
23: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
24: Wat een goed plan.
23: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
24: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
23: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
26: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
27: Nul de Voor.
28: My Arjen Overmaat.

0: Ja, goeie, mij Arjen van Omroep Friesland.
1: Met Arjen.
0: Wat ga je biedt aan?
1: Nou, ik krijg douchen. Maar ik kom krijg u de tennis van de tennishal.
0: Oh, dus jou ga even

0: sportief aan de gang geweest?
1: Ja, ik ben even sportief geweest, ja.
0: Ja, en hoe lang ga je spelen?
1: Vanaf 9:30.
0: Nou, dus, serieus potje ga je dan horen?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, zeker. En ben je al wat een fanatiek tennisser?
1: Ja, ik ben graag tennissen, ja.
0: Ja, en wat is het jouw niveau? Waar mogen we...
1: Oh ja, net een
0: 6-7, zoiets. Ja, een Nadal staat die kant op, dat iets naar beneden.
1: Ja, juist.
0: Ja, en dat doe je maar een vers ploegje altijd?
1: Ja, een vaste mannenploeg. Dat is altijd heel leuk.
0: En dan is het echt voor het kleren om een oeres Jelwe Tolven of zo?
1: Ja, dan gaan we gezamenlijk koffie drinken en dan gaan we naar huis.
0: Nou, nog even een nice zit.
1: Hele nice zit,
0: ja, dan ook. Ja, en waar ga je het dan over?
1: Nou ja, over alles. Over de politiek en over de gemeente en weet ik veel. Er is altijd wat praten.
0: Ja, en wij is correct hoe ging?
1: Wat hadden we vandaag? Nee, we hadden een jaar.
0: Oh.
1: We hadden een jaar, dus ja. We hadden vandaag een klein feestje.
0: Ja, en komt er dan een kebak, de Vasking?
1: Nou, wel een koek, maar geen kebak, maar wel koek.
0: Wel koek, ja, want je had natuurlijk correct naar keihard ontsporten west en dan toch maar weer even daarna een lekkere vette koek.
1: Ja, yes, zo is het.
0: Ja, dat kan dan ik wel. Hij dan ik wel verzinnen.
1: Ja, ja.
0: Nou, dan zoek ze lekker douchen.
1: Ik ga douchen, ja.
0: En fijne dag dan, wensken.
1: Ja, en geluk, hè.
0: Ja,
1: dag, hoor.
0: Doei.

0: Greg Alexander en Simaten van de New Radicals. And you get what you give. Als het tolvoeren lid was even Fruitsje naar Nou in Friesland. Jacob Stelwagen, Stitjer. Maar je verzelfs een grutpad. Hoe het nijs, hoe de bron niet vindt worden.
1: Ja, dat zie je om wel wat tolven. Zelfs ik al te heren. In dit programma er is vanmorgen Gutte Braun uit Butsen bij Sanje Soe in Vierwoord. Meerdere bisten binnen net meer te redden. Verslaghebber Ben de Jager is nog heel tijd op het plakken en zal vertellen hoe de lijsten staan van zaken. Bankenkundige vereniging van de hypotheekrente om. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Friesland. Die is net echt van nu voor de droer. Verder het waar met Sibo, Nijs, de Orde Media met Fijke en de eerste muziekzaas van Soul Sister.
0: Hoi, dank u wel, Jacob. Op 1 minuut al in Nel in Friesland. 20 mei is het juur. Het is exact 20 jaar geleden dat Finland voor het eerst het Eurovisie Songfestival won. Maar Lordi, die hardrock band, ja, dat heb Willem Reelsma, fan van het Songfestival. Maar ik, de Jidjes had er altijd scherp voor de geest. Cher, die hadden juur ik nog draait. 80 hier. Nou, Warren Ken, de drummer van Ultrafox is dat, die is 66. En Steve George, de toetsenist van Mr. Mr. Jin Santig. Ome Henk, oh, dat is wel een jeugdsentiment voor mij. 66 hier. Frank van der Plas, dat is zijn echte naam. En Jaap Kwakman van de 3J's is ik, jeetje joet. Jochen 40 hier. En dan komt er echt nog mij een tip dat Elbano, een signetje had, dat is een Italiaan, 83 hier. En de germ was je vrouw Romina Power. In ze dit heet ze. Felicita, die kennen we wel weer eens even door. Dat is nooit meer. Graag rond Monier, Njoggenoeren. Dan is er weer een varske nijen nodig voor lekker eten. En graag op dan. Hoi.

0: Tour op Friesland.
1: 12.12 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Komt-ie?
3: Nijsmakkers. Else Vreed, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
4: Dat is het idee.
3: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries. Waarom? Op het Nijs van de Arune Wieke.
4: Steent meer op.
3: Kom op, man. Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieke.
4: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in.
3: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
5: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
3: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
6: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
3: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
6: Maar ik blik dat ik net in enige bed.
3: Nijsmakkers. Else Vreed op tv, op Spotify en op YouTube.
7: Taan we een nieuwe uitdaging? Wie Damstra service onderhoudt in Ljouwt, zie je vermotiveerde collega's. Al vier generaties lang gaan we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
8: Voor een nieuwe Fiat, Heima, service en auto's, is er voor Else niet.
7: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevoegels?
12: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kunnen.
11: Toch ik mij. Jouw de grijdevoegels in Utwij. Grutskopjes grijdevoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoegels.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Twaalf uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op een medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De stichting pleitte voor een test op een andere plaats in het land, maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen, alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
15: En dadelijk hier nou in Friesland. Er is van de morgen Gutte Brownutbutsen bij Sanjesoen in Vierwaan. Meerdere wisten binnen net meer te rijden. Er is het waard met Sibo, Nijs uit Oorde Media, met Feike. De eerste muziek is haast van Soul Sister.
16: Hebben jou hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-252-162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
2: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
17: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
18: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €924. Inclusief installatie.
8: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsenien.
19: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.
20: Noe in Friesland.
21: Jacob Stelwagen.

0: De eerste muziek hoort in Nooi Friesland. Kwam van Soul Sister. Dit is The Way to Your Heart.
1: Van Tolvo moet in horen.
2: Nooi Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nooi Friesland met editie van Waasdi 20 maart. Dit is van de morgen de bruine butsen bij Sanje Soei in Waarden. Meerdere bisten binnen net meer te redden. Een bankenkundige verheging van de hypotheekrente Ollen, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Friesland, is net echt vernieuwen.
3: Gezien de omstandigheden in de wereld wat gebeuren, zullen we dat weer wat verwacht zien.
0: Nou eerst het waarbedocht in kwart met Simon Molenaar. Een goedemiddag.
4: Goedemiddag Jacob. Nou, voor de mensen eerst nog kans op een spotje rein. Maar let er wat meer zinnen. Het wordt zo'n 16 centje graan, jong minder wien en dan droeg. Morgen heb ik wat minder wien dan jood, zo'n centje tot 20 graan en een afwisseling van wolken en wat zinnen. Meer hoe het waar, oer jaloeren.
1: Ond in oeren,
2: Nooi Friesland.
5: Omroep Friesland.
0: Bij Sanjesu in Veenwaarden is van de morgen een grote brand uitbutsen. De eerste melding kwam om 20 minuten uit zien binnen. En ook al werd er opgeschaald naar grote brand en werd er een NL-alert verstuurd vanwege de reekontwikkeling. Verslagjouwer Ben de Jager, die is in Veenwaarden. Ben, een goeiemiddag.
6: Goeiemiddag, Jacob.
0: Ja, hoe is de situatie op dit stuit?
6: Op het stuit had de hegenwerker druk van het grutwettertransport. Dat betekent dat de hegenwerker nu beginnen kan met blussen van boppen aan. Sietske Baldjo ben de wetvierder van Brandwacht Friesland. Van de morgen rond 20 uur zien is je brand uitbrutsen. Hoe ben je toen te werk gaan?
7: Ja, we zijn alarmeerd voor een brand hier in een loods van de Sanjensoe. Een loods met beesten in binnen. Er gingen ook een keer mensen naar binnen. Een aantal beesten binnen nog veilig naar boeten hellen. Maar helaas zit er echt nog een aantal beesten binnen. Die kennen we spietig nog net rijden. Het wil heel snel uitslaan de brand. En het wil voor ons net veilig meer om naar binnen te gaan.
6: Nou, zijn jullie ook al van gelukgewinder, geen meesken onwijzig bij het uitbreken van de brand. Maar er wieden wel honderden bijen hier op het park. Ga je die alle keer ook veilig evacueren in?
7: Ja, op het park Sanje Safari wien inderdaad een aantal bijen met begeleiders. Die wien net in de loods, ben ik net in gevaarvest. Ja, het park is nou dicht en die bijen en begeleiders ben ophellen intussen met bussen of vervoer.
6: En de brand doet die uitbruts. Je hebt redelijk gauw opskaald naar grote brand. Er zit je nog heel wat om ark en manschappen om het vuur in elk geval uit te krijgen.
7: Ja, klopt. Het is een flinke brand. Uitslaande brand komt ook een soort reek bij vrij. Daarom hebben we een alert verstuurd hier in de omjouwing. De reek die loopt richting de Wester 1. De centrale as is ook voor een part afsluiten tussen Dokkum en de Wester 1, omdat dat vol in de rook reek leidt.
6: En ik zie nu dat de hegenwerker aan het blussen is. Binnen er gevaarlijke stoffen vrijkomen bij de brand?
7: Nou, reek is altijd gevaarlijk. Daarom hebben we direct voor waskorgen. We gaan meetploegen die om jouw metingen dienen. Het is mij nog net bekend of daar nog iets speciaals uitkomen is.
6: En er ziet een, dus je zijn al besten in de loods, in de opvang. Winder, hoeveel besten gaat dat om? Of wat voor soort besten gaat het überhaupt?
7: Ja, dat weten we net correct. We weten dat het lietse beesten binnen, denk oorn, skiep, kaninen, cavia's. Maar welke beesten precies nog binnen wien en hoe volle dat ik binnen, dat weten we nou nog net.
6: En er is ik nog net bekend hoe volle Jim Boorheden hebben kennen?
7: Nee, dat beeld hebben wij nog net.
6: Nou ja, Jacob Jestert, de brandwacht is nog druk dwaande om hier het vuur uit te krijgen. De reek wordt intussen wel wat minder, want ja, die hegenwerker eenmaal wetterhaats is, maar dan kan er heel wat wetter op. De reek, die zal langer nog een prutte reek is, zal de centrale as in elk geval nog wel even dichtblijven.
0: Ben de Jager vanuit Veenwaarden. De centrale as is in die dicht en dat is dan tussen Dokkum en de Wester 1.
2: Nooi Friesland
1: Media Oersjoch.
0: Met Fijke Wouter, wat is het al je bij elkaar vondelen?
8: Een opvallende vacature bij British Airways. Die ziet je de piloten die het net de lucht niet in, maar onder groen blallen.
0: Oh, dat krijg ik van mij.
8: Ja. Oh nee, dan hebben we het ook brokkenpiloten, maar dat is in dit geval net het net zo. Want ze zie je dus piloten die het op het Amerikaanse vliegveld Chicago O'Hare International Airport vliegtuigen van de ene terminal naar de oren brengen willen. Gewoon heiden van die auto's voorheen, die koppelen ze onder de vliegtuig en die rieden dan met het vliegtuig goed terrein. Het is op een of andere wijze is het in Chicago beter om dat met het vliegtuig zelf te dwaan. En dan hebben we het dus echt over grote Boeings. Hebben het dan. Die maakt dan van hier in de terminal naar de oren. Het mag dus ook wel een betoefd piloot wijzen. En het gaat dus vooral om mensen die, die wat ouder zijn of zo. En ja, die ziek je ze nou dus. Het salaris, dat is net verkeerd. Tussen de 70.000 en 84.000 euro. Om een beetje mijn vleertuigen om te rieden.
9: Ja.
8: Nou, dan...
9: Kom minder,
8: zeggen ze. Ja. Nou ja, zal het team van Harry Styles, die zal klachten over min zicht onder de concerten in de Johan Cruijff Arena, zullen ze evalueren en mogelijk het podium aanpassen. Want er zijn bij name fans met dure VIP-kaarten, die ben net tevreden over hun plak bij de shows. Kijk, ik beelden het jongen op sociale media. Die meesten staan dan mooi vooraan, maar het podium is zo heeg, dat is zo niks.
9: Zo niks, als we kunnen lezen van de nekken.
8: Ja, nou ja, ik zie alleen maar een brug, zei een van die meesten. En hij is er ook nog apart voor betalen. Dus ze zullen dat nou evalueren en ze zullen het aanpassen. Ja, net al in een goed zicht ben klaagd, maar ik hoed loert in de Johan Cruijff Arena binnen een soort reacties. Maar ja, dat is eigenlijk al wel bekend van die dat arena. Dat is altijd al een galenbak west. Dus, dus dat hier je wel een beetje verwacht je kent. Dan is er een Nederlandse gouden penning uit het rampjaar 1672 veild voor haast 160.000 euro. Dat is een record. Nooit eerder bracht een Nederlandse penning zoveel geld op. En dat meldt het veilinghuis Heritage Auctions Europe in IJsselstein. En hij zei het ook, Jacob Scheper van het veilinghuis. Die zei, die penning had de tand destijds ik goed trostien. Het is een absoluut topstick. Het is net bekend waarom kocht het. Maar de penning bloot wel binnen Europa. Dus dat is een mooie opbrengst voor die penning van zelfs.
9: Zeker.
8: De verdere recordbedrag dat die 110.000 euro. En dat in 2024 trouwens weer een zeldzaam kwartje uit 1891. Dat smiert nog 1 miljoen euro op. Nou, ik is naar 1
9: miljoen euro voor een kwartje. Voor een kwartje.
8: Ja, wat heeft dan? Ja, een kwartje. Nou,
9: een
8: heeft dan een miljoen voor.
9: Die leveren we ons om.
8: Ja, precies. In de pannen in België, daar zitten in 1 klasse 4 broertjes van mekaar. Een tweeling en een trijeling. Hetzelfde gezin. Dus maar nog geen oorlier leeftijdsverschil. Ze liet je net alleen nog op mekaar. Ze draag ik alle keer nog een keer dezelfde kleren en ik de brilletjes ben zelfs identiek. Ja, het is voor de juf natuurlijk wel even goed opletten.
10: Ook hun namen vragen extra concentratie.
11: Hier hebben we Quinsley, Miley, Levani, Dainley en Kiria. Oh, gemist. Dat is Kiriani en dat is Levani.
10: En zijn ze braaf?
11: Ze zijn heel braaf. Kan niet klagen. Ze zijn super braaf. Alle kindjes, zeker. Dag!
8: Nou, dag, moet ik maar zeggen. Ze heb je er helemaal bij, jongen.
9: Oké. Fijn gewoon, dank u wel. Het is op dit staart kwartier oer tolven. De 400ste humanitaire rit van de stichting Hope for Ukraine in Oekraïne is intussen weer omkomen. Zonder het begin van de oorlog in 2022 bracht de stichting al miljoenen kilo's aan helpgoed naar het land. Daardoor aasmeert naar de muziek van Chris Norman en Suzy Quattro.

0: Chris Norman en Suzy Quattro en Stumbling In. Het is nu 20 minuten over 12. De 400ste humanitaire rit van de stichting Hope for Ukraine naar Oekraïne is intussen rondkom. Sinds het begin van de oorlog in 2022 bracht de stichting al miljoen kilo's onhelpgoed naar het land. Van eten en generatoren ons ambulances. En hoe die bijzondere mijlpaal praat ik verder met voorzitter Gerben Huisman. Een goeiemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, 400 ritten op en del naar Oekraïne. Dat is voor mijn gevoel een heel soort. Hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Ja, dat is eigenlijk wel heel wonderlijk. Wij krijgen dat voor elkaar omdat we heel veel goederen gedoneerd krijgen. We allemaal vrijwilligers hebben die als chauffeur willen rijden. En ook gelukkig veel middelen krijgen en ook vrachtwagens om die kant op te gaan. Dat blijft al 4 jaar lang doorgaan en dat verbaast ons ook wel eens. Maar gelukkig hebben we inmiddels goede contacten met leveranciers van aardappelpuree tot aan medische materiaal, tot aan generatoren, zeg maar, die we kopen of die we krijgen. En op die manier brengen we ze nog steeds naar Oekraïne toe.
0: Ja, want waar komt al dat spul bij? Heb je een vaste leveranciers?
1: Ja, we hebben vaste leveranciers. En we worden af en toe nog verrast door partijen die zich gewoon spontaan bij ons melden. En die zeggen, nou, wij hebben dit over of dat. En kunnen jullie dat naar Oekraïne brengen? En wij kijken altijd of het geschikt is, zeg maar. Van een aantal zaken weten we dat. Hè. We brengen soms ook wel een schoolmeubilair. Maar dan kijken we echt of dat op dat moment ook gewenst is. Want er is nood aan veel in Oekraïne. Maar we willen ook wel kijken dat we ook wel zinvolle zaken wegbrengen.
0: Ja, je brengt van alles. Heb je een idee hoeveel spul je uiteindelijk al voortgebracht hebben?
1: Ja, als je kijkt naar de kilo, zeg maar, hè, dan praat je over meer dan 8 miljoen. Dus dat is gewoon ontzettend veel. En als je daar een beetje grofweg een indeling maakt, dan zit dat vooral in medisch materiaal, houdbare voedsel en aggregaten. Dat zijn eigenlijk de hoofdcategorieën die we wegbrengen. Dat is als je dat een beetje berekent in geld, zeg maar, en dat doe je natuurlijk over de duim heen, dan praat je ongeveer aan 15 miljoen euro aan goederen wat die kant al is opgegaan.
0: Ja, en hoe bijzonder is dat? Want ik verneem met jouw eerste antwoord ook wel een beetje dat je zelf ook wel een beetje vernuveren binnen hoort. Dat het zat er ook hier.
1: Dat is het ook. Weet je, wij zijn dit ooit begonnen met van, nou, we vinden die oorlog verschrikkelijk en laten we iets doen. En inmiddels is het gewoon uitgegroeid tot zo'n geoliede organisatie met zo ontzettend veel vrijwilligers, met zoveel mensen die Oekraïne helpen. Zeg maar. Ik bedoel, ze helpen niet onze stichting, want onze stichting, dat is niet zo interessant. Het is vooral interessant om mensen in Oekraïne te helpen. En dat blijft echt wonderlijk, hoor. Dat je soms opgebeld wordt door bedrijven die zeggen, nou, we hebben hier gloednieuwe kleding liggen, we hebben hier aggregaten wel over. We hebben wat draaiuren gemaakt, we kunnen gebruiken. Een ziekenhuis die ons belt, zegt, nou, we hebben ziekenhuisbedden over. Kunnen jullie er wat mee? Nou, daar kunnen we zeker wat mee. Ja, dus op die manier worden wij nog steeds verrast en zijn we erg dankbaar dat mensen blijven doneren, zeg maar. En ook de chauffeur, hè. Je bent zo'n 10 dagen van huis. En als je met ons meegaat, dan vraag ik, ja, kun je de dieselkosten, die krijg je ook wel, hè. Van zo'n 4000 euro kun je die ook betalen. En ook daar zetten ze zich vaak nog hard voor in. Dus dat is gewoon prachtig om te zien dat mensen daartoe in staat zijn en dat willen.
0: Ja, en hoe wordt het ontvangen in Oekraïne? Hoe word je hem ontvangen daar?
1: Ja, met open armen. Met open armen. Kijk, ze vinden het allereerst bijzonder dat er 2000 kilometer enkele reis reizen, zeg maar, om naar oorlogsgebied te gaan en daar goederen te brengen. En het is ook gewoon heel hard nodig als je ziet wat voor ellende daar in Oekraïne is. En die ellende wordt eigenlijk alleen maar groter. Ja, dan worden we echt met open armen ontvangen en zijn ze dankbaar voor datgene wat ze krijgen. Krijgen we ook veel filmpjes, foto's en verhalen van terug. En dat laat ook zien dat het op de goede plek terechtkomt. Want dat moet natuurlijk ook. Dus dat is heel mooi om dat te mogen ervaren.
0: Ja, kijk, meer denken. En er ging nou ook wel weer ritten die kant op. Dus het zullen bij die 400 blijven.
1: Nee, sterker nog, vrijdag vertrekt er weer een. Ik ga zelf vrijdag met mijn zoon gaan we een ambulance weer die kant op brengen. Nummer 20 ongeveer. Dus wij blijven doorgaan. En datzelfde geldt ook voor groepen mensen. In juni gaat er ook weer een groep heen. Dus in die zin, er is zelfs nu een jongen op de fiets in Groningen naar Oekraïne toe. Dus het blijft doorgaan. Ze hebben met allerlei acties om de mensen in Oekraïne te helpen in deze verschrikkelijke oorlog.
0: Ja, het vreegt natuurlijk wel een heel soort van de meesten. Maar hoe lang kan je dit volhouden?
1: Ja, dat is. Wij blijven steeds nieuwe mensen krijgen die wel willen rijden. Ook mensen die meegaan, zeg maar. En de mensen in Oekraïne, ja, weet je, die hebben geen andere optie. Die zeggen, als we ons opgeven en overgeven aan de Russen, ja, dat is een soort hel op aarde, zeg maar. En daar willen ze echt bij wegblijven. Dat willen ze gewoon echt niet.
0: Oké, voorzitter Gerben Huisman van de stichting Hope for Ukraine. Dank u wel voor de toelichting.
2: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oont 1 uur. Oont 1 uur. Nou in Friesland.

0: Dit nummer is later nog eens coveren, terug op de band Westlife. Maar dit is het origineel van Billy Joel en Uptown Girl. Het is ACL 4, dadelijk het regionale Nijs in het kwad, mij Lars de Leeuw.
1: Pinkstermaan die bij Omroep Friesland.
2: De fiets over sterrentocht.
1: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
2: Live.
1: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
2: En na je 8 op tv, de gearvetting.
1: De fiets over sterrentocht.
2: Pinkstermaan die.
1: Bij Omroep Friesland.
3: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang-upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
7: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
9: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalvien. Het regionale Nijs in het kwad. Mij Lars de Leeuw. Lars, een goeiemiddag.
10: Goeiemiddag. In een gebouw van Sanjesu in Veenwaarden is van de Mont Blanc uitbrutsen. Mensen in de omjouwing hebben een NL-alert gekregen. Sanjesu is onderdeel van Bartes en Bistenpark Sanjes Safari. Part van de bisten in het gebouw kon net meer rijden worden door de brandwacht. Om hoe volle en wat voor bisten dat het gaat is net duidelijk. Alle bezoekers van het park, waaronder het ziental bern, konden op tijd voortkomen. Datzelfde geldt ook voor bern en buggeleerders van een jonkelnissende bennenopvang. De brandwacht is nog altijd dwaande om het vuur uit te krijgen. Hoe de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De gemeente Rier van Schiermonnikoog had hem juist de jong unaniem uitsprutsend in het afsluiten van natuurgebieden op het eiland. De motie is een reactie op plan van Rijkswettersteed om natuurgebieden in het watergebied beter te beschermen tot ze van recreanten af te sluiten. De onkundigen van die plan zwagen van een soort onrest op de eilanden. Nevens de gemeente Rier moet het beschermen van natuur gelijk opgaan met het beschermen van de leefbare eilanden meer skippen. De provincie Friesland loekt miljoenen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren, onder andere bij oersteekplakken van fietsers. Tussen 2027 en 2031 komt er al hier een goed 6 miljoen euro beschikbaar. Voorzitter Kees Maurits van Fietsersbond Friesland die neemt dat een goed begin, maar het is nevens hem nog net genoeg.
11: Het is mooi dat er van dat hele vele geld extra bij de provincie ook een klein gedeelte gaat naar verkeersveiligheid en specifiek de fiets oversteken. Maar het is lang niet genoeg om de problemen goed op te lossen.
10: In het Het van Ljouwert komt een nieuw beeldbepalend kunstwerk te staan. De Waagschaal, het wordt een nieuw bartesplak, jongen de Waag op de Nijstert. Maar dit soort plakken wil de gemeente het bartsen en bewegen van een breed publiek stimuleren. De Waagschaal, dat is een verwijzing naar het plak dat het ontwerp komt te staan. Bij de Waag dus. Wie jette iets het gebouw dat Merkelje haar een handelsgod wergen en verkochten.
0: Oké, okay, Lars de Leeuw, dank u wel. Dadelijk het waar met Sibo. Hoe krijgt het minder als 12 minuten?
12: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
1: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
13: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor je klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie zit klaar.
14: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl, dan zit hij jou goed.
15: Iepen losspul, wie het marsum speelt van 12 en 16 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Jurdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
16: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
2: Noe Friesland.
18: Jacob Stelwagen.

0: dadelijk in het programma Bankenkundige Verheging van de Hypotheekrente om. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Friesland is net echt vernuveren.
1: Gezien de omstandigheden in de wereld wat gebeuren, zo dat we het wordt verwacht zien.
0: Het waarbedocht nou, Sibel Mollema, een goeie middje.
2: Goeie middje, Jacob.
0: Ja, het begon van Mollema wel aardig, maar wat ik al vrij gauw zuterig, ik het idee.
2: Ja, klopt. Er waren wat van die stokers, wat lichtere buien. Als de bolzert hier 1,2 mm, dus dat voelde even wat meer. Nou, dan wordt 0,2 en Schielrijk 0,2. Nou, de rest haakt net echt volle cijfers van het wetter. Ja, de temperatuur zo'n 14,4 op Schielrijk, dan wordt 15,2. Bolzert 14,6, Laaksem 14,9. Nou, Bakkeveen en Nijbeze zit een beetje heger op zo'n 16,3, 16,6. Nou ja, van de morgen dat voelde dus dat enkele lichte stoorken. En onder het begin van deze missie kinderen ik nog eens een verdwaald exemplaar in zitten. Maar daarna is het voor eerst gebeurd met de buien. En brengt er een wat droegere riet aan. Wat langere droegere riet, ik denk Bosilse. Nou, het weer van de morgen nog van het grootste part bewolken. Van de missie is er echt nog wat bewolking. Maar volle er wat grotere gaten in. En dit zinnen zich wat vaker zien. De temperatuur die leidt dan om de 16 centje graden, dat is zin dat er nog even een goed bij komt te meesten. Maar de gevoelstemperatuur die lijkt wat leger toch een toch wel matige, ontvrij krachtige west-zuidwestenwind boven land. En dan krijgt de F5, ja, maar u ziet er 6, ja, in het Waakmeer kijk nog wel eens even naar zon zitten. Dus, nou, jong, dan neemt er weer wat aan en vannacht neemt er gewoon aan, nee, zwak.
0: Ja, de verwacht dus een wat langere droge rieten. Bestuurt het ik dat we bijvoorbeeld morgen wat meer de zinnen te zien krijgen?
2: Ja, morgen krijgen we, ik ken wel eens een beetje een oergangsdij. Dan hebben we wat minder wien. Dan joert het het west-zuidwesten. Ja, dan hebben we een mix van stapelwolken. Ja, en gewoon wat meer zinnen dan joert. Maar ik denk wel dat de bewolking wat oerheerskert. Dus ja, het is even zo'n oergangsdij. We moeten er even aan wennen, maar ik net te rap gaan. Dan zo'n zonnetje graden op de Waadeilanden, daar bloedt het een beetje achter. En zo'n 29 verder naar het eerste van de provincie ta. Nou, het bloed droeg. En dat gaan we te tankje noemen. Een sterk, hege drukgebied. Boven Centraal-Europa werd het nog leidt. In de nacht volgt er dan wat lichte bewolking. En dan gaan we in de nacht zo'n goede 11 graden als leegste temperatuur.
0: En de dagen daarna, dan wordt het echt serieus dat het gaat om de temperatuur, of net?
2: Ja, zeker. Want vreed, dan doet het ik al goed. Maar dan krijgen we echt het zimmergevoel, kan ik wel zeggen. Want de temperatuur die krimpt al vrij snel naar 24 graden op de midden. Enkele stapelwolkjes en schoen zijn het nodig dan voorbij. Maar het over het generaal hebben we dan een soort zinnen. En maar amper wind in het zuid-zuidwesten. Nou, een vak kapeer, dat is een mooi begin van het weekend, dacht ik zo. En dit warme waar, dat spelen de boeren ook in de kaart. Want het is gewoon groeizaam. Ik op de jong hebben we nog lang genieten van zinnen en warmte. Want jongens, om 9 uur verwacht ik altijd nog zo'n temperatuur van 29 graden. Ja, sneeuw heb ik wel een aanwekking van wat lichte wolkjes. Maar ik dan had de zin in de oor gaan en dan viel het. Ik werd warm aan met zo'n 22 tot 24 graden. De wind die komt dan meer uit de westhoek en bloedt zwak. Nou, jongens, dan draait de wind wat meer naar het noordoosten en wordt daar gewoon wat koelere lucht ontviert. De nachttemperatuur die leidt echt dan zo om de 11 graden. Ja, nou was snijzoog. Ja, de wind die komt echt snijden uit de noordoosten hoeken. En de maximum temperatuur die leidt dan ik wat leger. Maar is zo'n 22 graden als heeste. Ja, en een soort zinne is altijd nog poor best. Dus ja, om je omkijk is de komende dagen droeg, meer zinne en wat warmer.
0: Oké, Sibo, dank je wel. Sibo zette je in het programma Onderwijs tussen Fjouwer en Seizoeren hier op de radio.

0: Toen kwam ik al naar binnen, wie een heel soort mensen die het uitnodigen binnen. Boeten verzamelen je nou al je bijen. De deputaire kamp kreeg al, zeg, commissaris van de Koning, kwam er al aan. Dus ja, en om het museum heen, haast elk hoers had je de vlag wel uit. Dus iedereen, elk neen is op een hichte en elk neen zocht ik wel uit naar de bezieten.
1: Ja, en waarom komt Beatrix eens naar dat vlechtmuseum in Natwoude?
0: Dat is in het vaste plak vanwege het 24-jarig jubileum wat het Vlechtmuseum dit hier viert. Maar wat misschien nog wel bijzonderder is, is dat haar witse, haar wieg, dat is als Ben Eli, je west shit. Die is hier eer in Noordwalde makken en die stelt ze juurt ontbleertje.
1: Ja, is het de originele witse?
0: Ja, het is de originele witse. Dat weer nog wel een flinke ziektocht. Wat lang waard toch dat deze witse verdwongen weer. Dat ze hem nooit weg vinden zo. Omdat een Peer Manolien stel Iselon dit nice zeg. En ja, daar doekt het dus die originele witse weer op. En dat is kerst wel tegen bijzonder nemen. Omdat die witse jongetig Ierlien dus in wat wel de makken is. En in jongetje 38 is die witse onbeen on paleis Soestdijk. On de orden van prinses Beatrix, prinses Juliana en prins Bernhard. Dus die witse die is dus voen in Ceylon. En dat stelt dat die witse hier, die had een eer gekregen van het leger des hels. En ze wisten wel van de oorkomst, ze wisten dat hij van het koningshuis kwam. Maar net dat hij Derek echt broekt waard, dat Beatrix de inlijn hier. En die familie uit Ceylon, die woorde wisten vanzelfs wel in bezit houden. Het Vlechtmuseum, de bestuur, die had vanzelfs contact opnam. Die had een bezit gebracht onder Ceylon. En het stel woorde speciaal voor dit jubileum hier en voor een speciale tentoonstelling de wisten wel tijdelijk skinken onder het museum. Om het eind van het jaar is hier die hier te Shen en de Nice zullen dus wel weer omgaan naar Ceylon.
1: Ja, heel bijzonder verhaal dus. Hoe zal het programma er voor de rest uit Shen?
0: Nou, dadelijk een kwartierke. Nou ja, een kwartierke wordt prinses Beatrix hier verwachten. Dan zullen ze eerst een Petrit Fiat bezien. Dat is een oude auto die helemaal vlochten is. Er is een helemaal omhinder vlochten. Dus als op het eerste is Jos, dan is Jos wel een auto, maar ja, helemaal van rijdt. En hiermee is het Nationaal Vlechtmuseum 24 Eerlien Iepne. Toch oud-politica Jeltsje van Nieuwenhoven. En zij is hier, ik werd weer onwijzig. Daarna, zoals een roeleding dwang, brengt ze eerst een bezitter onder cursus rond. Daar binnen volwoeksen en ben onder vlechtje. Die zitten daar al, zeg ik niet correct. En dan gaat ze weer naar een oren rond. En daar zullen ze haar originele witse ontbleertje. Speciaal voor deze tentoonstelling. Maar doe ik zoals er van Oorhelje. En dan is ik de officiële tentoonstelling Iepne. En dan zullen ze dus ik naar Saffoljeren weer die witse Shen voor het eerst. En daarna maakt ze nog een rondje toch het museum. En dan krijg ik uitlus hoe verskaten vlechtwerk, hoe verskaten hoe die tentoonstelling. En waar wit geeft ze zelf ik nog even achter de tafel vlechtje. En daarna dan zet ze weer over.
1: Oké. Pelle Newman, Tiergetank en Vermiddeling Onderwijs is de reportage te herden. Oerdebezieter van prinses Beatrix on Noordwoude.
2: Nijs, sport, ware muziek.
3: Ons inroeren.
2: Nooi Friesland.
3: Maar Jacob Stelwagen.
4: Omroep. Friesland.
2: Alles wat er speelt.
5: 92.2 FM.
2: Omroep Friesland.

0: Thomas Agda en Paul de Munnik. En laat me slapen. Er komt deze week een weg om renteverhegings aan. Dat binnen de meest recente loeren uit de hypotheekbranche. Rabobank verhegen de rente midden in de week. Wil de bank dat in de regel pas op maandag docht. Ek ING en ABN AMRO komen mij hegere tarieven. Ik praat dus oorzaak en gevolg bij Berend Wiemenga. Hij is vastzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelders in Friesland. Een goeie middag.
1: Goeie middag.
0: Ja, de hypotheekrentes, dat is het verhaal die zitten omheeg, zullen omheeg zitten. Bombanken hebben die al verhegen. Zeggen je dat omkom?
1: Nou, wij zullen natuurlijk wel de algemene trend in de wereld komen. Wanneer dan die banken het uiteindelijk dwangen, gaan wij helaas of gelukkig geen invloed op. Maar dat er gezien de omstandigheden in de wereld wat gebeuren, zo dat we het wordt verwacht zien. En dan zijn natuurlijk factoren die wij niet in de hand gaan, die dan gebeuren.
0: Ja, maar wat voor factoren binnen dat dan? Hoe heeft die invloed op de hypotheekrente?
1: Nou ja, er bent ook heel veel, ik ben geen financiële adviseur, maar er bent ook heel veel de zaken die zijn van een bank de besluit nemen om de hypotheekrente om te verhegen of te verlegen natuurlijk. Beschikbaarheid van yield is voor hun een van de belangrijkste zaken. Maar dat is uiteindelijk hun beslissing. Wij moeten het wel maar wat er uitkomt en wat dat beïnvloed gaat op de mogelijke huizenprijzen.
0: Ja, want wat is de invloed van een hegere hypotheekrente, altijd Satrog in zo, op de prijzen van de huizen?
1: Nou, uiteindelijk had dat wel invloed op de huizenmerk. Het is net van niks een huizenmarkt of merk, zo dat heet. En op het moment dat die rente natuurlijk leeg is, is de beschikbaarheid van yield van de koper is groter, hij kan meer lenen. En dat zou betekenen dat er in die huizenmarkt over het algemeen een prijsverhogend effect had. En wij zien dat natuurlijk, als wij naar de cijfers kijken, in 2021, 2022, wie die rente hebben heel leeg. Als we dan zorgen naar het aantal woningen wat bijvoorbeeld dan boven de vraagprijs wordt verkocht, naast dan tussen de hoekwenningen haast. Ja, die werden in die periode bijna alle je boven de vraagprijs verkocht. Toen die rente in 2022 vrij snel steeg, zijn we die cijfers heel goed naar beneden gegaan. Dat iedereen ziet, ja, wij gaan minder te besteden. Ja, en de huizenmerk is nog steeds, wordt al zei, het is een merk, het is vraag en aanbod van woningen. En het is besteedbaarheid van de meesten, dat is het yield. Ja, en als dat minder wordt, ja, dan had men dus ik minder te besteden van de woning. En dan ging de prijzen, had het invloed op de prijzen. Dat is even niet kwaad en het evenwicht, het likwicht wat in de merk komt.
0: Ja, maar is het zo simpel dat als de rente omheen giert, dat uiteindelijk de huizenprijs omleeg giert, of is het net zo?
1: Nou, dat hoeft natuurlijk net altijd zo te wijzen. Het hing natuurlijk hoe vol dat is. En dat hing natuurlijk ik weer om als door de afgelopen jaren, dat een hele, met de inflatie, het binnen heel veel de leen, ik weer onpast. Ja, en dat die een leen een procent of wat omheen giert. Dat betekent ik dat toen, ondanks dat misschien nog wel meer rente betekenen, maar dat misschien het eindbedrag was toen liggende kist, of wat die maandlast is, misschien wel omheen kan. En dat betekent dat ze dan misschien nog wel meer te besteden haast, ondanks dat die rente ik wat omheen. En dan is de vraag welke factor had het meeste invloed daarop? En ja, in welke sectoren?
0: Nou, had de Rabobank de rente al verhegen. In de regel door ze dat op maandag, nou door ze dat in het midden van de week. Is dat een teken of net?
1: Nou, ik heb geen ervaring met hoe de banken dat doen, maar het zou misschien wel een teken wijzen kennen. Aan de andere kant van dat het de offerte de tro is, het wordt dat ik nog een tijdje. Dus ik weet net, als dan Juwet er nog best, als dan nog direct een offerte krijgt die dan ik voor de lege rente is. Want ik, nogmaals, ik ben geen financiële adviseur, maar ja, misschien dat dat bij hun zo werkt dat de tijd van aanvraag wel bepalend is voor de hichte van de rente. Dat zou samen kennen. Het bloeien altijd wel invloed hebben op de woningmerk. Ja.
0: Ja. Hoe is het beeld van de Friese woningmerk op dit stuit?
1: Nou, we zien dat die voor het hier ambitie inzet dat gelukkig het een beetje meer in likwicht te komen. We zijn er nog lang net. Hè. We hebben een hele mooie thermometer, dat is de keuzeindicator. Die ligt voor het hier rond de 12 hele. Dat betekent dat ze 12 hele wening is een koers gemiddeld en die zullen wij nu opbrengen naar draaien. En dat betekent dat een koper iets meer ruimte krijgt in de keuze van woningen. Wie soort aanbod ik dat aannemen, dat voor eerste kwartaal ik als jongen. En die cijfers liedjes zich wel een beetje te stabiliseren dan wellicht omheen. En dat zou denk ik van de consument uiteindelijk wel beter zijn dat ik gewoon meer keuze had uit woningen. Aan de andere kant, er komen net direct meer woningen. Dat is de voorkant, hè.
0: Ja, en een hogere rente, zou dat nou invloed hebben kunnen op het aanbod, op de keuze die je hebt?
1: Nou, als er een hogere rente komt en de besteedbaarheid van mezen gaat naar beneden, dat betekent dat er dus minder snel woningen kocht worden kunnen. En dat zou betekenen dat het aanbod wat toeneemt. En daardoor is de keus wel meer. Dat wil nou net direct zeggen dat die prijzen dan invloed op de prijzen had, maar uiteindelijk zou ze kennen van ja, als je zien hoe ze keep je wol of maat, ja, dan stelt hij misschien wat jij er een concessie doen dan wanneer ze alle keer in de rij stienen. Dat is een worsta voor de onderkant van de merk, legere prijsklasse, ja, steeds nog steeds in de rij. En daar zie ik nou dat daar over het algemeen het laatste pas de effecten binnen. Dat de effecten binnen het algemeen bij de in dat hegere cement, het jodere cement. In de onderkant van de merk is dat het algemeen wat letter het geval. Maar ja, daar ben ik gewoon meer kopers voor.
0: Oké, helder. Dank u wel voor de duidelijkheid.
1: Graag in. Noffekerij.
0: En een noffekerij.
2: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddag met Johan Terpstra. Johan, een goeiemiddag.
3: Hey, goeiemiddag Jacob, hoi.
0: Wat is het voor u?
3: We hadden de Step of Sterrentocht, een bijzondere scrooswedstrijd in Drachten. En gisteren heb ik het landelijk muziekexamen op het Drachten Lyceum maken. Nou, de uitslag kan net corresponderen.
0: Net?
3: Daar gaan we het net over. Maar het is wel een heel mooi verhaal, want ik kwam daar de leraartje in, de muziekleraar. Ja, en die is ongelooflijk Queen-fan. Hey.
0: Verstandige man.
3: Ja, verstandige man. Doe ik. Hè. Ik bel je vanmiddag nog even. Even weer omzien op dat examen van Juster. Maar daar praat ik eerst met Klaske over haar online hit. En dat gaat over etensieren. Ze had dikke 64.000 mensen die volgen haar in eten. Dat maakt ze bij Gleeks sales. Yoghurt, betinkert maar. En dat vind ik meestal heel interessant. Nou, en daar dan platen bij betinken. Hoe dit verhaal. Platen over eten.
0: Nou, hey. Makkie
3: toch?
0: Food for Thought van UB40.
3: Heel mooi. WhatsApp, wat denkst u ervan? 0620 voor jou en Jochen, Ian, Jochen. Kom maar die linkplaat en ik krijg vanzelf ik in de Omroep app.
0: Absoluut. Soort willen van meetje.
3: Dierenman.
0: Oké. Okay. Het is nou in Friesland met editie van 20 maaien van het jaar 2026. Dit programma is weer morgen om tal worden. Graag dan en voor nu nog een noffelijke midden verder. Dag.
2: Omroep Friesland.
4: 12.12.FM.
2: Alles wat er spielt. Krijg je allemaal in de mail.
5: Hij is vergees en hij is superactueel.
6: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
7: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus
8: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
5: Crowdy Noi. Omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
9: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
11: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
12: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
13: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: 1 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen moeten overnachten die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op een medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Bij een uitslaande brand in een dierentuin in het Friese Veenwoude zijn meerdere dieren omgekomen. De brand brak uit in een loods van Sanjes Zoo. Daarin stonden ook dieren en een deel kon niet worden gered. Sanjes Zoo is onderdeel van een speel- en dierenpark. Het park heeft zo'n 40 diersoorten en is ook een dagbesteding voor mensen met een beperking. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Hij was trainer van FC Slovacko. Vorig jaar werd hij veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog en zien we vaker de zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Goeie met je bij Omroep Friesland, 3 minuten door in. Ja, Klaske maakt het van gewoon eten, zie je. Een online hit. Vanzelfs maken yoghurt onder het advocaat, kersen gek naar betinken. Dadelijk ze haar verhaal. Nou, de viel is belang komen. Tinkelink, mijn platen oer eten. Martin, ja, Beat It van Michael Jackson. Waard Edith, troch weer al.

0: Dat weer die grappige bewerking van dat nummer van Michael Jackson biedt. Waar kan je het ook betekenen? Die link plaat graag in nummer op app. Of WhatsApp maar ik 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen.
1: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
2: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's is de voor Els.
1: Nou echt bij Frans Kopaal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesken dit shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopaal.
3: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
4: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier en dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gediek. Voor Else Keper, een boek vergees.
5: Goedemiddag.
6: Maar Johan Terfst.

0: Bij u is het Nijs uit Friesland.
1: Hier volgens de actuele sport.
0: Ben jij dat het droeg bloed of dat het rijdt?
1: En we draaien de allerbeste muziek.
0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Jij is
1: alles.

0: Noodgeval Eurythmics daarvoor en vanzelf Stevie Wonder op de mondharmonica. There must be missing an angel playing with my heart.
1: Hey, applaus voor Johan Terpstra. Hey.
2: Goeiemiddie. Dit is Omroep Friesland.
3: Johan Terpstra.
0: Ah, en voor de eerste vraag even. Hè. Wat in het vieren in de provincie? Kom maar op. Want wij hingen de slingers graag weer even op. Sterker nog, we haast een mooie, unieke Omroep Friesland slinger. Die gaat de provincie in. Wat in het te vieren? Ken echt van alles wijzen. Jou het nood trog. Ja, juster hak het examen dien. Drachten Lyceum. HAVO-niveau. Muziekexamen. Bij mij en onze collega's hebben examens makken. Ja, en muziek, dat wie mijn ding. Nou, ik praat net over de uitslag, maar wel mij de muziekdocent Bert Noordenbos. Hij is super enthousiast en groot fan van Queen. Verder hebben we toen de Step of Sterrentocht. Een bijzondere scrollerswedstrijd in Drachten, die het dijk helpen kan. Maar dadelijk praat ik eerst met Klaske over haar online hit over Iten Sierde.
2: Tink en Link.
0: Ja, dat werd wel dadelijk, hè. Iten, oeh, favoriete hobby, hè. Die vandaag ik. Meinte, die zei het, ik kom bij André van Duin. En Heuter zei het, Iten, doe de veeman mij de Beppe Trintje Breibloes. Gary, let Iten zie je nou krijg mijn hobby wijzen. Dus interessant, dus de Chinees doet veel meer met vlees van de butlers. Noffelijke midje.
4: Nasi goreng, bami saté.
0: En we rieten direct bij. Hoi Johan, bon appétit van Katy Perry. Frans, die zei het, de chef van Oekel. Oh ja, een klassieker, hè.
5: Cirkel met vette schee. Soep vooraf, ja, dat is mijn menu.
0: En je bent toch zijn die nummer op hebt. Goeie medie ideetje van de Tinker Linkplaat. Jonah Louie, maar het nummer You Always Find Me in the Kitchen at Parties. Novak in Sturing, Taweeske en de groeten van Jan en Homme. Ik denk on the searches my sugar and spice. En Boukje zei het, hoi Johan. Ik denk on Herman Hermits.
6: No milk today, my love has gone away. The bottle stands for love, a symbol of the joy.
0: Samen even een greep met alle insturingen. Het kende Marie en Wurre en het witte combi show. Ik, Linda had hem en Sean. En Sean zei er nog bij. Ik link die orenkeukenprinses Joke in het noemer van de Leidse sleutelgaten.
7: En dit is het lied van mijn keukenprinsesje. En zij heet Joke.

Ach, van die juweeltjes die er eerst weer voorbij komen. Ik denk alleen prachtig. Tige dank weer voor het insturen van de platen. Ja, dit is het worden, hè. De Leidse sleutelgaten. Joke, stop toch met koken.

0: we hadden toch eten. In Jeste Bierum is Klaske Kooistra vaak achter de pan te vinden. Maar net alleen voor haarzelf, maar haar account op social media bereikt ze meer dan zo'n 60.000 volgers. Vanzelfs maken yoghurt, want cake en advocaat Klaske liet zien dat etensieren heel dan het dreig hoeft te wezen. En dat elke nier het kent.
1: Ik ga een lekker toetje maken met de barbeur. En dan verbreek ik eerst even een ei in een kom. Daar gaat 150 ml melk bij. Dit stop je even op. Dan gaat er 125 gram suiker bij. Weer een klokken. 100 gram bloem. En een theelepeltje bakpoeder. Goed kloppen dat er geen klontjes meer in zitten. Dan zet je deze heel even aan de kant.
0: Hey Klaske, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Zo'n 60.000 mensen die in filmpjes joggen. Dat is wat, hé. Ja,
2: inmiddels 20.000.
0: Oh, het rint al op, hé. Oh, dat is wat, hé. Ja, waar komt dat succes bij, denk zelfs?
2: Ja, ik denk omdat het heel gewoon is. Gewoon mooi. Ingrediënten die het iedereen krijgen kan. En ik heb vaak van, het is op een rustige manier verteld. Dus ik meestal kan het goed volgen. En ja, dat is het, denk ik.
0: Ja, en hier is betacht dat het zo'n soort mensen worden, zo'n, die dat volgen, zo'n.
2: Nee, nooit.
0: Nee.
2: Ik heb vorige keer, rond deze tijd, zo'n 100, 800 volgers. En toen hield ik zoiets van, ik plaatste een filmpje van een toetje van mijn zoon, van mooie pepernoten en spekjes. En daar reageerde hij onder van, ja, dat is leuk, maar pepernoten kan ik nou net meer krijgen, want het is mooie.
0: Ja.
2: Nou, ik denk van, dat is heel makkelijk. Dan mooi zie ik piepen nu. Dan let ik die zien hoe dat maakt. En dan kist het zelf mooi. Nou, en dat is. Daar ben weer de orde reacties op komen van. Goh, hé, ik zou eens een keer zien laten kennen hoe ze een cake maakt.
0: Ja.
2: Nou, en zo is dat helemaal explodeerd.
0: Ja, dat kan wel zeggen, ja. Hey. En is het dan, ik zou met zo volle volgers dat er. Dat ik wat mij verzin is? Dat Jerk wel eens.
2: Nou, daar ben ik dus nu sinds kwart achter. Daar staat omzetkist op Facebook. En dan, dus daar ben ik nog net helemaal achter hoe dat zit. Maar de bedoeling is wel inderdaad dat ik daar binnenkort wat meer geïnteresseerd in. Maar het is natuurlijk vooral ik een stukje promotie naar de workshops, naar de band die ik doe.
0: Ja,
2: dat is eigenlijk wat ik toch als paard.
0: Hey, en dan ja, het komt voort uit een passie voor etensieren en bakken. Waar komt dat bij?
2: Ja, ik denk dat ik daar gewoon mijn groot bracht ben. Mijn mam die wie altijd al aan het eten mooi zien. Mijn beide omkers die hebben een bakkerij. Dus ja, wij wieren lied en wij gingen al naar de bakkerij om te koken.
0: Ja.
2: Of mensen te bakken dan.
0: En dan lees ik al van, ja, doe besiekers ik zo volle mogelijk zelfs te meidchen. Hè? Cake, advocaat, maar ik yoghurt. Waarom is dat?
2: Omdat ik dat gewoon heel erg leuk vind.
0: Hmm.
2: En ik vaak, omdat nou de advocaat, dat wie dan een verzoekje van iemand die vraagt mij van, wij kunnen dat je net krijgen. Zoals dat van u een keer meidchen willen. Nou, dan... Bewerde ik dat en ik maakte dat vroeger toen ik in een restaurant werkte. Toen maakte ik me een soort advocaat van een toetje. Nou, ik denk, dat ging wel eens een set van de en dan moet ik dat gewoon.
0: Ja, en dan haast workshops. Ik van Ben, hè, maar daar zit vanzelfs dat advocaat zit er net in. Maar wat maken ze dan met die Ben?
2: Nou ja, juster hebben een IT die dus toen hebben tacos maken en dumkes hebben maken. En we hebben pizza maken. Dus we maken, ik altijd een beetje. Tenminste, als ik ergens voor de eerste keer kom, dan zeg ik altijd, dan bedenk ik zelf iets. Maar op deze squallen, dat is in snits, daar ben ik vaker. En dan vraag ik altijd toen ik ben, van god, wat zou je nou graag leren willen om te maken? En zij hebben dus ik al eens een kaasbroodjes maken.
0: Ja, ja.
2: Die vind ik zo lekker. Maar. Hoe mooi zie ik dat? Nou, dan denk ik dat. Dan zie ik dat op van hoe doororden dat? En dan maak ik daar een eigen recept van. En dan maak je dat. Dus dat is heel verschillend.
0: Nou,
2: een van de populairste is de McWrap.
0: De McWrap, ja.
2: Mooi kip en ja, de dobbe chips omheen. En dat vinden die bijen, die vinden dat geweldig.
0: Ach man, het werd erin bij al uit de moederklaske. Stel voor, ik heb je dat vaststellen dat mensen denken, ja, en ik had het zelfs, waar ken ik die vinden op social media? Ik volg je.
2: Nou, de kist mijn vinden op Klaske, haar kookworkshops. En nou ja, ik ben op Facebook, op Instagram en op TikTok. Dus ja. Ik ben eigenlijk vooral...
0: Nou, ik ga de telefoon al in de hand. Hartstikke wel volgen bij Klaske.
2: Hartstikke leuk.
0: Hey, zet hem op.
2: Ja, dankjewel.
0: Hotje, hè. Hoi.
2: Hotje.
0: GG Anderson komt er dadelijk gewoon. African Baby en dit binnen Feet Warmer. Sloegen jou. Ja.

0: Tina, marketing size Bjerm, ik het Sinterklaasfeest mee.
1: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
0: Deel 3 van Tina in Sex Bjerm. Dit weekend in Friesland ook.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
4: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: True Lease met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Kijkt jou wat aan, West. Meester die het Paradijs is Friesland. Jacob Stijlwagen, die praat dus bij. Goeie met je.
13: Een goeie met je. Bij Sanje Soe in Finwaarden is van de morgen een grote brand in Brutsen. Al gauw water opschaald naar grote brand en water een NL-alert verstuurd. Vanwege de reekontwikkeling. En er wordt op dit stuitek onderzoek naar die. Dat leidt Sietske Balt van de veiligheidsregio Friesland uit.
14: Nou, reek is altijd gevaarlijk. Daarom hebben we direct voor waskorgen. We gaan meetploegen die om jouw metingen te doen. Het is mij nog net bekend of daar nog iets speciaals uitkwam is.
13: De gemeente in Verschiermuseum gaat hem unaniem uitschutsen sinds het afsluiten van natuurgebieden op het eiland. De motie is een reactie op plan van Rijkswaterstaat om natuurgebieden in het watergebied beter te beschermen, trok ze voor recreanten na te sluiten. De onkundiging van die plan zorgde voor een soort onrest op de eiland. Mensen met een signaal van seksueel geweld beter herkennen en weten wat ze dwang kennen. Daarom is regeringscommissaris Manette Hamer op werkbezit in Friesland. Ze praat met gemeenten, organisaties en inwoners over hoe seksueel geweld vaker bespreekbaar maken worden. Ik wil de tips doen om erop Likos kappers. En daar is ze bijvoorbeeld met dwan. Ze leidt kapperstudent Merve uit.
15: Ik denk het wel, omdat het hele belangrijke vragen zijn. Ik zag er ook vragen tussen van... verschillende soorten vragen, wat ik wel belangrijk vond. Dus daar ga ik zeker gebruik van maken.
13: De bouw van 46 huizen in de Friensterwijk Tuinen en Vliet leidt verliest stil. De gemeente Waardhoeken en de ontwikkelaars hebben bij 3 versteerd apparaat om eerst een definitieve uitspraak uit te wachten. De gemeente wil de huizen bouwen op het terrein van een jedere skipswerf. Nevens de eigenaars van autoskeerbedrijf Cuperus zorgen tot voor extra verkeer en parkeerdruk in de smalle stritten daar. Wolken en zinnen, vooral vanmiddag. Het wordt om de zonnetje graden heen. Morgen overheerst de bewolking met de zes zinnen. De middagstemperatuur in top rond 18 graden. En het bedoelt droeg. Vreed, let op Johan. Ja, middagstemperatuur van om de 24 graden heen. Een soort zinnen en amper
12: wien. Oh, prachtig. En het weekend wordt ik mooi. Hikkel in de gaten. Echt zimmerwaar. Je hoort de zinnen dan nog wat minder, Sjem. Maar we helpen de zinnen even een handje. Maar deze zimmer heet het Njontje 86. De hit van Michael McDonald komt er aan.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
1: Appetito.
4: Appetito.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Goedemiddag.
8: Maar Johan Terpstra.

0: Duffy en Mercy en Michael McDonald, die zie je het daarvoor.
1: Wij in de Slingershow!
0: Ah, dat Ruud ik, hè. Want Ruud zei te goeie midden, Johan, jullie wezen is prima waar om even een tukje te doen. Even zelfs al met de omroep op de achtergrond. Ja, dat waar, hè. Even een tukje. Lekker als de radio aanhoudt, Ruud. Ik voel even stil, want ik zie hem besteden dat hij de toeterbeker van Omroep Friesland. Hij is vanmiddag weer te winnen. Dat heeft zelfs Juster ik al, Jerk, een manje ik al. Die toeterbeker, dat is wel een speciaal ding. Het is een soort thermoskanne, kester warme drank in dwaan en koude drank. En het mooie daarvan is, daar zit die drank erin, maar er zit nog een extra mogelijkheid op. Daar kester op toeteren. Nou ja, ik denk ik leuk als het misschien wel bij de boord van de breglijst en met de toetervierten. Maar kester even blazen. Maar ja, eens jou om deze week ik voort, omdat het manje fiets al is. Dus de kerst hem winnen, dat er in mei uit in kennissenkring, kunnenkring, dan kerstmooi langs de kant, dan even flink die meisjes richting de finish blazen. Ja, dat is. Hij zit er. Hij is vanmiddag weer te winnen hier in Goeiemidje. Ja, wat ik ingraaf bieden wil. Wat is het te vieren in de provincie? Had die boorman de heg geknipt en sjocht het lippen er in die keuken en het lippen zelfs een stuk lucht eruit? Zet hem even in het centje op de radio en hing je graag de slingers even voor hem op. Maar vanzelf kent ik een jidje of een jubileum wezen. Alles bij een feestengrondje, ken bij u zat de radio op. En in een van die feestneuzen krijg ik nog de unieke omroep is dan slingers toestuurd. Wat zit nou? 0620 Fjouw en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. Of broek de omroep app, Rosbop, als dit app is. Daar kerst die tekst inzetten.

0: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Somje, daarvoor. Ze weer nog op Oerok. Dit weer de laatste hit die ze uitbracht hebben.
1: Wij gingen in de swingers op.
0: En op de DJ-squallers is dan Johan. Dat klopt het net, want ja, ze winnen natuurlijk ook aan. Dus het is net de laatste hit. Ja, dan komt altijd dan weer een naaie. Hey, ja, gelukkig vol, hè. De slingers, Ineke, mijn man Pieter, is hier het 50 jaar worden lokwenske. En wie best wel spannend, ik hier een Abraham regelen en hij hier nog zas zijn dat hij dat net woord. Maar gelukkig mast hij erom leidtje van de morgen. Ja, dat is een, ik denk een automatische reactie, hè, Ineke. Hè? Van gindrokte, gingedog en als je er daar is het toch wel aardig, hè, als je dan niet denkt zo. U spraken Beppes is er iets aan het. Je hoort het cadeau zit op de keukentafel en geeft mij een snits van midden. Lokwenske via de radio verst van zoon, van schoondochter Maaike en mijn zoon Frits. En dat zei Ria in de omroep Pep. Berend Visser van Oudwoude had zien je hoort ik. En Silke zei het, we hadden krek jet dat uw nije pup nije wieken mij, uw mijne hoers geeft. Tiergebleerd. Ja, dat moet dan onder weekend nog even bij de memblowen, hè. Nou, Silke, mooi moment is dat, hè. Ja, de slingers die gin dan even. Nee, ik zet mijn vinger dan, mij tichte egen op het scherm. Die gin nee, Pieter, je wordt 50 hier. Mooi. En ik ga Janke, ik nog in de omroep heb. Janke zei het, uw dochter. Ja, die docht voor de 28e keer mij. En de fiets al sterrentocht. Twakje mocht het net. Oors wie het nou, Johan, al voor de 30e keer west. En we hopen dan ik op mooi waar. Nou, dat wordt het wel. Ik zou hier en daar misschien eens even langs de route stingen om wat extra drinken even aan uw dochter te gaan, Janke. Want dat is wel nedig als ik een beetje naar het waar bedoel, joh. Naar fietsen, maar rennen. Dat door de proclaimers.

0: Claimers, I'm gonna be 500 miles. Ja, dan hebben we het net over rennen, maar over fietsen, de fietshalven. Nou man, je verzelfs Jirik te volgen. Radio, televisie, online bij Omroep Friesland. Maar snijden de tijd ervoor, dan is het de Stephalfsterrentocht. En honderden mensen die, ja, die steppen dan door de provincie. Is het bestuurder kleer voor die 230 kilometer. Hoe zit het ervoor? Dadelijks, na 2 uur, dan praat ik Gwen van het bestuur.
1: Omroep Friesland. Ze maakt de hele sjerre steken.
2: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
3: Lekker, lekker, lekker.
2: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
4: Ik fiets op een moment erop.
2: Zoog op YouTube.
4: De winjaarsjes.
2: Het Omroep Friesland streekje hier.
5: Je had dat wel een goed gevoel. Dat wel.
2: Dit is Omroep Friesland.
6: 20 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het Ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Daar is muziek in het jontje Fjouweren 80. Ja, Njotje Fjouweren 80, Ties beeld er even bij. Ja, dat is echt hip als ik een Rubik's kubus eerst. Hè. En dan ik de juiste kleuren op de juiste kant draaien koest. Dat slag mij nooit. Ik moest altijd de plakkers draaien, Elise. Maar kreeg het wel vallen hoor. Dadelijks uit hetzelfde hier, de Style Council. Shout to the top, komt erom.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Iepelospel wie Marsum speelt van 12 tot 16 juni Avonturenpark Okkehel. Een Ivanoorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
10: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
11: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
12: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Goeiemiddag.
14: Maar Johan Terfst.

0: Mark Ronson en Miley Cyrus. And Nothing Breaks Like a Heart.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian op jouw roeren.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, de Alfsterentocht, hè. Rieden vanzelfs, reetrieden, rinnen, fietsen en ik steppen. En wat had deze trein het laatste ding nou mijn wandelijke meer? Ik zal het even vertellen. Ik is het op al deze manieren de Alfsterentocht dwaan dus. En dit weekend is het hier voor de step Alfsterentocht. Honderden mensen stappen op die step en zullen langs de Alfsteren. En ik ben hier om mijn bestuurslid Gwen van der Sluis. Gwen, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Twee weken geleden hadden we koers prutsen, hè? Dat wie in de vacaturebank, want doe wie is heel bot op ziek. En Jim als bestuurder, nee, meesken, nee, vrijwilligers. Ja. Is dat wat slagger?
3: Ja, er zijn twee extra vrijwilligers uitkomen, dus daar ben ik hartstikke blij mee. En ik nog een aanmelding voor een bestuurslid, dus die zal dit hier mooi draaien.
0: Hé hey Gwen, dan kerst echt aanzwaaien, dan haast zwaarder dat er een opvolger is, hè?
3: Ja. Dus het is best, het einde komt in zicht.
0: Nou, we hebben rond dat Peter, hoe lang haast dat die in de organisatie van de Step Alfsterentocht?
3: Ik zelf zit nou voor jou hier binnen het bestuur, maar echt wel van nou liet Famke van nou zo is hier mooi op de bus. Dus al mooi wat jaren.
0: Ja, en nou stappen dat en dan is er dan wel een uitdaging, hè? Dat hadden ze bij mij doen. En dat is dat ze hem zelfs nog een keer steppen, maar want dat haast nog naar die, hè?
3: Nee, dat heb ik nog net die. Nee. Dus volgend jaar, 40ste editie, is een mooi moment.
0: Ja, en die 40ste editie, wordt dat een speciale?
3: Ja, dat wordt wel een speciale. Ja, dat wordt wel grutsuit pakt, is de bedoeling.
0: Ja, en hij maar wat ideeën?
3: Ja, we hebben wel een soort ideeën. Maar dan had ik een soort animo onvrijwilligers voorbij komen. Dus nog... Meer mensen, altijd goed.
0: Ja, maar neem eens een wild plan. Wat wil je hem graag?
3: We willen eigenlijk dat we in iedere stad iets van een muziekgelegenheid komt. Dus dat iedere stad eigenlijk een feestje op zich wordt.
0: Ja, speciaal editie. Nou, eerst maar even naar Disse van Noe Snijn. 230 kilometer op de step. Ja, is dat zwier, Gwen?
3: Ja, als ik de meeste mooi luwe, dan is het net zomaar even kleer. Maar ja, dat hing het natuurlijk van nou als trainbist of net trainbist. Daar zit een groot verschil in. En waar, het waar. Nou ja, we hebben dit hier mooi water, nou Lieke. Dus iedereen treft het.
0: Ja, en de Sjoggin Mekbot, nee, naar het waar. Wat stel voor, hit de protocol, ja of nee. Het valt nog wat daar, Snijn, had ik het idee. Maar de Sjoggin Mek, nee.
3: Ja, zeker. Ja, we houden altijd rekening met waar. Vorig jaar gingen we natuurlijk net zo best waar. En dit hier zoals nou liek het mooi weer in de zandjes knippen.
0: Ja, mooi. Nou, haast dan wat laatste tips voor de steppers?
3: Ja, train die laatste kilometers nog en geen ervoor.
0: Ja. Hey, en dan, hè? Dan even door die Alfsterentocht zelfs. Hè? Wat is nou het allermooiste stukje, Gwen?
3: Persoonlijk vind ik toch altijd de nacht op zich het mooiste stukje. De groep compleet bij elkaar. Al die lampjes, al die lachjes. Die gezelligheid bij elkaar. Ja.
0: Nou, je bent er heel nauw klaar voor. Dat hak ik al in de gaten heen. Een soort succes. Stel voor meeste woord dan nog even wat jam, wat tips en adviezen. Wat wek is er? Wat is de website?
3: Op stepelfsteden.nl.
0: Nou, een soort succes. Hey. En ik ga een plaatje voelen. Dat staat helemaal op de Step Alfsterentocht.
3: Nou, ben benijd.
0: Jamai. Kerst hem nog?
3: Ja, die ken ik.
0: Step right up.
3: Heel leuk.
0: Hoi, Gwen.
3: Hey, hoi.

0: Nou, reacties in Omroep op Pep. Ja, mooi, de Friese versie, hè? Van Klaas Henstra en de jonge Dreef. Ja, die is het al, Dreef. Even test draaien aan een Inke.
1: Ja. Nou, hij doet wel goed, toch?
0: Ja, doet hij goed, doet hij goed.
1: Ja, hij doet het wel goed.
0: Ah, mooi. Zij speeltjes hier erop. Ja, ooit betocht ik om alle dagen een oorspeeltje te krijgen. Dat had een beetje afwisseling in het programma, hè?
1: Vanzelf. Ja, dat vind ik wel leuk.
0: Hoe
1: ik hou wel van speeltjes.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Nou ja, Deroes Prutsen, doe maar eens even bepalen wat het werd, Annemieke.
1: Het werd Jood. Goh, hij draait extra Jood. Het werd Jood. Betinkt de titel.
0: Ah, leuk. Televisie of filmpje, die komt na jouw trein voorbij. Dan moet ik even hoe de priesten. Wat is net samen wat. Ik had al even een oehan vanzelfs, hè. Man je de fiets al stedentocht en de step al stedentocht is de Rick. Maar best nog een stiesel langs de route. En denkt, ja, wat drinken mij? Het is een soort thermoscan, ik ken koort of warm drinken.
1: Is heel grut.
0: Hij is grut en dan zit er ook nog een toeterfunctie los op. Dus zit die vol. Ik heb gewoon toeterie. Prachtig. Dan kerst de meesten wat, of misschien de meesten die kerst, die aan het fietsen binnen. Zou wat richting die finish toeterie. Nou, dat zit erin. Dan hebben we het spultje betinkt de titel. Dan krijgt de winnaar ik nog het boerspul. Remember movies en series erbij. En we hadden nog twee kaarten van Lourdes in het WTC Expo. Dat is een leuk evenement.
1: Ja, dat is een leuke. 30 maai. In het WTC. Ja. Maar al je. Ja, heel groot orkest. Wat is het? Toezend meesken die mij doggen.
0: Toezend muzikanten en 1250 jongens.
1: Ja, wat een meesken.
0: Zo, uniek. Twee kaarten ik op het spul. En ja, daar kom ik nog bij. César Zuiderwijk, de drummer van de Golden Earring van zelfs. Die zit wel op maar de stokjes slaan op de drums. En de drie J's ben er ik nog bij. Evenementje. Als ik naar jou trein, max de kans op Jering Goeie Midje op die priesen. Je bent de backstage.

0: Normandie bij Omroep Friesland.
1: De Fiets Over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois om 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Geervetting.
0: De Fiets Over Sterrentocht.
1: Pinkstermandie.
0: Bij Omroep Friesland.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
4: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
3: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
5: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
6: Is dit allemaal van jou?
7: Alleen de belangrijke dingen.
8: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
12: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Oh, nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
16: Het is Jelp Trajan. En bij zijn Friesland. Jacob Stelwagen, goeie met je.
17: Een goeie met je. Er is van de Moon Brown het Brutsen in een loods in Bisterpark Sanjesu in Vinwaden. In de loods zien er meerdere bisten die konden net al hier rijden worden. Omwenners kregen een NL-alert om te waskorgen voor de reek die het vrijkwam. Het is nog net duidelijk hoeveel bisten krijgt om het lippen kon binnen en om wat voor bisten het krijgt giert. Er komt deze week een weg van renteverheging zullen. Dat zijn de meest recente loeren uit de hypotheekbranche. Rabobank verheegt de rente midden in de week, wils de bank het in de regel op mandiedocht. Ek ING en ABN AMRO komen met hegere tarieven. Berend Huubenga is vastzitter van de Vereniging van Makelders in Friesland. De verhegings komen voor hem net echt als een verrassing.
18: Goedemiddag.
17: Ja, de hypotheekrentes, dat is het verhaal die zitten omheeg, zullen omheeg zitten. Bombank. Ik stel voor dat we net een kleine reportage draaien, maar we zijn letten bij een kwart fragment. Berend Wiebenga, mag ik hem er ook goed bijpakken, kinderen? Ja, slim geduld, hè?
16: Ja, zeker. Want ik heb nu het denk aan de harkers. We hadden een liedstikje helpen uit het interview, want het haast gewoon tussen
17: ja,
16: komen en hier.
17: Ja, maak je nou het verslijnde interview klaarzetten.
16: Ja, ja.
17: Wie dat de bedoeling. Maar je komt dus Berend Wiebenga over die renteverenigingen die hem net echt verrast hebben.
18: Nou, wij zullen natuurlijk wel de algemene trend in de wereld komen. Maar wanneer dan die banken het uiteindelijk dwangen, gaan wij helaas of gelukkig geen invloed op. Maar dat er gezien de omstandigheden in de wereld wat gebeuren, zo dat we het wordt verwacht zien. En dan zijn natuurlijk factoren die weinig in de hand gaan, die dan gebeuren.
17: De inhoud van een Jiske Wijn is van een morgen in brandvlijn onder wetter willen op de gediek. De chauffeur had de laadbak voor de dadelijk leeg en de brandwacht was gekomen. Die koers viel het meisje. Toch de actie van de chauffeur rond de Jiske Wijn geen slimme skee op. Het afval dat op de dieklijst zal ophellen worden. De 400ste humanitaire rit van Stichting Hope for Ukraine naar Oekraïne is waarom van Wijnvest. Zonder het uitbreken van de oorlog in 2022 had de stichting miljoenen kilo's aan helpkort naar het land gebracht. Het gaat dan onder andere om eten, generatoren en ambulances. Een bijzondere mijlpaal, leidt voorzitter Gerben Huisman uit.
19: Dat is eigenlijk wel heel wonderlijk. Wij krijgen dat voor elkaar omdat we heel veel goederen gedoneerd krijgen. We allemaal vrijwilligers hebben die als chauffeur willen rijden. En ook gelukkig veel middelen krijgen en ook vrachtwagens om die kant op te gaan.
17: Vanmiddag bewolking, maar hield dit meer zinnen. Het wordt om de Santjengraden in. Morgen oerheerske de bewolking, maar is er ook zinnen. De middagstemperatuur rint dan op rond 18 graden. En het bloed droeg. Vreet een middagstemperatuur van om de 24 graden in. Een soort zinnen en amper wien.
16: Max bij Webliet, Jacob Oerenoeren, Idder de Wer, mij het Nijs uit Friesland van zelfs. Zit je bekend als de Queen of Disco? Ja, en die titel, ja zeker weer waarom in de muziek van Donna Summer. Bad Girls, komt er aan.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
21: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
22: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
24: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
25: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
26: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
24: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
27: Goedemiddag.
28: Maar Johan Terpstra.

0: Jongen van Simply Red had er eerst hier. Ja, zij is de band ontstond. Something Got Me Started.
1: Betinkt de titel.
0: Wat hebben we ervoor draait op uw Spulsjes Red? Betinkt de titel, wat voor televisietune of filmtune, juist. Marcus Kans op Twakkaarden van Loert in het WTC Expo in Wouwert. 30 mei, orkest van 1000 muzikanten en 1250 jongens. En César Zuiderwijk is er ik bij. En ik de drie J's. En dan man je de fiets afstellen toch. Zelfs de hele tijd bij te volgen bij Omroep Friesland op radio en televisie. En Marcus Kans op de Omroep Friesland Toeterbeker. Ideaal.

Namen van de serie wil ik graag van Dijwitte. Pak hem erbij. De Omroep app, Brios Bob, het antwoord. In de app of WhatsApp 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen.

0: verste in Stolbor.
1: Voor het laagste ijs en de beste muziek.
2: Beide dingen ben we drok mee bezig.
0: En vanzelfs de sport en het water.
3: Dat is het allerbelangrijkste.
4: Vanzelfs.
5: Wij noemen de Midwest United Tank.
0: Onder op Friesland.
5: Wij zijn Gleek, yes, dit is het.
4: Waar een jochtepunt, waar een FM.
5: Nou, ik vind het fantastisch.

0: 1. Betink de titel.
1: Hetty, goeie met je.
2: Ja, hoi, goeie met je.
1: Ja, dat dacht, ja, ik, jij die toeter, die wil ik wel voor op mijn skippa.
2: Nou, precies. Ja.
1: Drie keer, hè, dat is het, hè, dan je te brengen hier, hè?
2: Ja, ja.
1: Dus, nou, u krijgt hem, hè?
2: Ja.
1: Ja. Ja, want je hem vaar op het stuit bij Grauw, hè?
2: Ja, we zijn correct in Grauw woonkamer, ja. Ja, ja. Daarom heb ik nou ook even tijd om te bellen.
1: Ja, heel goed. En dan kist even daar even dwarp nog even in?
2: Ja, maar wij hebben een dochter in Jennewald, en die zei van, oh, dan kom ik even del.
1: Oh, gezellig.
2: Dus daar wacht je nou even op, en dan komt hij hier even langs.
1: Ja, en dan ik weer voort, want het is de bedoeling dat je met weekend weer op de thuisbasis in Starem binnen, hè?
2: Ja, nou, de Elfstedentocht, die komt bij een zus voorlangs. Dus dan is het altijd wel gezellig daarvoor.
1: Ja, dat mag er wezen. Hoe lang ben je al tingst onderwijs waarom Fruit Grauw naar Starem te komen?
2: Nou, als de wien geuzig is, dan zielen we mooi weer, de hele dag misschien wel. Van Grauw is wel een hele dag, maar juist ben we van Starem naar Stedens gaan. En dan hielden we de wien mooi mee en dan toen ben we... Nou, nog een oude fut gaan en dan weer een oude strijd of zo.
1: Nou,
2: dus dat ging zo mooi als wat.
1: Hij is er net het beste waar bij, hè? Verdikke man.
2: Nee, maar tussen de buien schijnt te zon, hè?
1: Nee, dus, zij is ja. Nou, Hetty, ik ben benijd. Jij betinkt de titel. Vertel het maar. Wat is de goede antwoord?
2: Ja, dat moest ik nog. Ja, cheers nou.
1: Ja, ja. Dat is een woordje, hè? Ja. Cheers. Ja, het speelt zich al in dat café in Boston, hè?
2: Ja. Ja, ja. Altijd dezelfde stamgast.
1: Ja. Ja. Die nemen we de dij even terug. En het eigenaar is Sam Malone. Hij wie dan een goede honkbalspeler bij de Boston Red Sox. Hij moest maar zijn carrière stoppen, omdat hij een alcoholverslaving hier. Ja, dat past net bij sport, maar wel bij een café vanzelfs. Hè?
2: Ja, nou maar een café beginnen, ja.
1: Hey, de prijzen komen er aan. Die toeterbeker is verdij. Remember the music, movies en series. Een boordspel over televisietunes. En komt er aan. En dan krijg ik nog 2 kaarten van Loert in het WTC Expo op 30 mei. Orkest Toos de Muzikant met 1250 jongens.
2: Oh, wat leuk.
1: Ja.
2: Nou, helemaal geweldig.
1: Nou, het komt er aan. Zet hem op. Een soort wil ik even gezellig gieten. Even bij de dochter van Jenna Ward in Grauw.
2: Ja.
1: En dan doe je weer om reis.
2: Dat komt wel goed.
1: Leuk die spreuk te hebben. Hoi.
2: Ja, oké. Hoi, hoi.
1: Hetty Bouda aan de telefoon. Ja, en als dat stikje nou jerres van Cheers, dan had toch het gevoel dat eigenlijk die tune ik nou wel even is in een heel jerre worst. Tune van Cheers.

0: Tune van Cheers. Het goede antwoord. Juwet in de quest. Het die pakt de prijs samen even mee. Hè. In Drachten daar begint een bijzondere scrowerswedstrijd. Wat voor verhalen komen er uit voort? En waarom kan scrowen die ik helpen? Jest je dadelijks na 3 uur.
1: Omroep Friesland. Van de middag bij Omroep Friesland van 4 tot 6.
2: Wow, wat is dit mooi.
3: Onderwijs.
4: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
5: Ik begin met een meer een charme-offensief.
6: Als toen de wijs wist naar huis.
7: Help, dit is eng.
6: Als vond iets hier best.
7: Hé, wacht eens.
1: Of al lekker op de bank zit.
8: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
9: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
1: En Jan Derdaan.
10: Wat wie eigenlijk gedachten destijds toen dat oprichten waard.
1: Van de middag van 4 tot 6.
7: En dan maar doorstappen.
1: Onderwijs.
11: En nu dit.
12: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
13: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
14: Waar een naaie Peugeot. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Mooi vooruitzicht, mooi waarcontrole. Nog maar eens een Simmerske hit er dadelijk even zien, jongen.
17: Mambo number 5.
0: Jochen, de grote simmerhit van Lou Bega. Yes, je dadelijk in een minuut.
18: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier en dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
19: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. 1 naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
3: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaar. Ons hele assortiment staat voor je klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
19: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
15: Goedemiddag.
1: Maar Johan Terpstra.

Steve Winwood, wie je dat? En Higher Love. Ja, dadelijk gaan we even contact bij Sanne. Dus gaan we haar aan de telefoon. Bibliotheek Drachten, die Smellingenlaan. Wat aparts organiseren. Get oerskrouwen. Ik spreek net alleen naar creativiteit, maar ik kan helpen om die gedachten en emoties een plakje te jaan. Krijg je Sanne nog net even aan de telefoon, maar jou is wel even de mogelijkheid om even weer een oproepje te doen voor een spreuk of siswiezen. Hartstikke leuke spreuk of siswiezen voor u, dus dan meest die naar mijn tas sturen. Dat kan mij een berucht in de Omroep app. WhatsApp hem ik 0620-4-1-1-1-1-1-1-1-1. Dan plaats hem graag even op uw virtuele scorekalender. En de Jesty Cells, die spreuk of siswiezen. Tjen, fjouwen roeren, we hebben hem hier in goeie midden. Tjen, yes no, hier is Dingedong.

0: Sam Fender, Olivia Dean. Rain Me In.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goedemiddag.
0: Ja, juster hak het landelijk muziekexamen op het Drachten Lyceum maken. Ja, ik denk dat is een pretvak, dat mat wel slag hier. Mijn aantal collega's houden wat examens maken om even mij te zien hoe dat nou is. Ja, ik kan je vertellen, het is geen pretvak, hè. Dat had vroeger wel eens zijn. Dan, hier is een aantal moeilijke studies. Hier is de wiskunde bij de leaks en... Nou ja.
3: Oh, dan is de maatschappelijke of de culturele en de economische.
0: Ja, dat is.
3: Vakken.
0: Ja. Maar ik denk, ja, dat doe ik zijn even aan een inke. Maar dat.
3: Nee, wie het lastig?
0: Ja, dat wil
3: ik. Als ik al lang niet meer op squallen zit.
0: Nee, saai is ik, hè. Nou ja, dat muziekexamen. Leuk op de dwaan. Ik ben in de najaar of jou neem oer mij de muziekdocent. En ja, die kwam ik juist dus Tjender in die examenklasse. Ik ben die kandidaat. Dat is Bert Noordenbos. En hij is Grut Queen fan. En dat Git Safir, dat muzieklokaal van hem. Hing ik vol mijn posters van Freddie Mercury en van Queen.
3: Wauw.
0: En dan zit ik nou in de Queen, in een Queen band, zeg maar.
3: Wat leuk.
0: Ja,
3: wat wilt hij, zongt hij dan? Of?
0: Gitaar.
3: Oh.
0: Ja, en die passie van Freddie Mercury en Queen, die gaat heel veel. Nou, nee, jou of jou, dan hebben we even contact. Even zo, even belly met Sanne.
3: Ja.
0: Hoe verhaal, hè? Een verhaal scrollen vreeg net al in de creativiteit. Kan ik helpen om die gedachten en emoties een plakje te gaan? Bibliotheek Drachten, daar gaan ze een scrollerswedstrijd. En dat is de tweede keer. Is
3: ja,
0: dat
3: nou, het is al, ja, het is een aantal keer in. Toen weet ik voor een thriller wieken. En dit hier zullen ze wel maken, want ze gaan scrollerswedstrijd. Waar vooral mensen uit Smallingerland meedoen kennen. Dat is eind juni. Begin het met verhalen, thriller verhalen insturen. En dan wordt dan uit al je zijn verschillende soort klassen. Van jonge mensen, wat ouderen. En dan de volwassenen. En uit komt een winnaar.
0: Ja, er komt een winnaar uit. Dit wordt de win, dus.
3: Ja, maar dat Koen ze hier zo net verteld. Okay. Dat wie nog even voor mij ik een spannend. Dus dat kan ik je nog even vertellen. Ja. Maar
0: nice.
3: Ja, er is wat te winnen. En de jury besteedt uit bekende scrollers. Dus zij zullen echt weten waar het beste thriller scroller kan.
0: Ja, ik zou er even met Sanne over praten van de bibliotheek in Drachten.
3: Ja.
0: Maar ze zie ik, jongens.
3: Ja, ze zie ik.
0: Dus better skip, hè. Meer informatie, best geïnteresseerd in dit onderwerp. Kerst even op de website Shen van Bibliotheek in Drachten. Dat is bibliotheekdrachten.nl. Daar vindt alle informatie. Hier is Doe Maar. En sinds een dag of twee.

0: Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel eens help nodig.
1: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Jouw of jouw mist. Het wijze Friesland, Jacob Stelwagen, die praat dus bij.
9: Bij Sanjesu in Verwaarden is van de morgen een grote brand uitbutsen. Ook al water opschaald naar grote brand en werd er een NL-alert verstuurd vanwege de reekontwikkeling. En wordt op dit stuit ook onderzoek naar die in. Leidt Sietske Bald van de veiligheidsregio Friesland uit.
10: Nou, reek is altijd gevaarlijk. Daarom hebben we er ook voor waskorgen. We gaan meetploegen die om jouw metingen die in haar. Het is mij nog net bekend of daar nog iets speciaals uitkwam is.
9: In het Het van Ljouwt komt een nieuw beeldbepalend kunstwerk. De waagschaal wordt een nieuw wattersplak Njonken de Waag op de Nijstijd. Bij dit soort plakken wil de gemeente het bordje en bewegen voor een breed publiek stimuleren. De waagschaal is een verwijzing naar het plak dat het ontwerp komt te steen. De waag werd dit gebouw dat Merkleur haar een handelsgoed wegen en verkochten. Er komt deze week een weg van renteverheging zoon. Dat binnen de meeste centen loeren uit de hypotheekbranche. Rabobank verheegt de rente midden in de week, wiels de bank dat in de regel op mandi docht. Ek ING en ABN AMRO komen met hegere tarieven. Berend Wiemenga is vastzitter van de Vereniging van Makelders in Friesland. De verhegings komen voor hem net echt als een verrassing.
11: Nou, wij zullen natuurlijk wel de algemene trend in de wereld komen. Wanneer dan die banken het uiteindelijk dwangen, gaan wij helaas op gelukkig geen invloed op. Maar dat er gezien de omstandigheden in de wereld wat gebeuren zullen, dat we het wordt verwacht zien. En dan zijn natuurlijk factoren die wij niet in de hoorn gaan, die dan gebeuren.
9: Op de Marwei bij Oudkerk wie in de familie twee voertuigen met een ongeluk. De oorzaak is onbekend. Er was een vrouw onhouden, maar ook daarvan is de reden onbekend. Oren belutsen en binnen trog ambulancepersoneel controleerd, maar net een rekken verwonnen. Vanmiddag naar aardig wat zinnen. Het is om de zandje en graden in. De morgen is het de bewolking, maar het is ook zinnen. De middagtemperatuur rent dan op. Nee, 18 graden en het bloed droeg. Vrede middagtemperatuur van om de 24 graden in. Een soort zinnen en amperwien. En daarna nog mooie dagen.
8: Mooi. Dicht dank Jacob het Nijs uit Friesland wie je dat. Adem in, adem uit. Gewoon even lekker relaxen. Dat kan prima op dit nummer van Mika. Het komt er dadelijk aan.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Goedemiddag.
8: Maar Johan Terpstra.

0: Uit de Bondfilm License to Kill. Gladys Knight, wie dat?
1: Het is No. Dat ja. is een mooie tiet.
2: Voor een nieuwsgierig verhaal.
0: Ja, ik moest tiet even op, hè? Tolbrie, doe jou of jou. Tegeren mijn collega's van Omroep Friesland hebben in verskaat examenlokaal een examens dien. Ik had zelfs juist het muziek-eindexamen op HAVO-niveau dien aan het Drachten Lyceum. En dat is een pretpakket vak, kan ik daar vertellen. Ja, dat is mijn ondervinding. In het muzieklokaal van leraar Bert Noordenbos is dadelijk zich duidelijk werd zien leert van muziek leidt. Posters van Queen en frontman Freddie Mercury hing aan hem. Noordenbos is groot fan van de legendarische band en speelt in zijn vrije tijd. Ik nog eens in de Queen coverband Bohemian Royalty. Ik ga maar aan de telefoon. Bert, goeiemiddag.
3: Ja, goedemiddag Johan, hoi.
0: Nou, dat wie een belevenis, juster, hé.
3: Ja, mooiste reden hier is hartstikke leuk.
0: Ja, ja. Ik denk een pret vaak het dok even, maar dat valt net daar. Hoe vaak mag je uitlezen dat het eind best wel pittig is?
3: Ja, nou ja, juist, dan gaan we hier een blok over de praktiek in de week en dan gaan ze nog een over de theorie. En ja, in de theorie dan proberen ze zo goed mogelijk te rieden op het examen wat uiteindelijk komt. Hè. Het is een landelijk examen, het is een centraal examen, dus het is een serieuze boel. En ja, dat komt er wel even bij. En dan is het hartstikke mooi dat ze wat heger op het praktiek scoren. Dat ze een beetje speling hebben van de theorie.
0: Ja, dus, ja. Ja, dat, het zit toch saai uit. Er is een praktiekdeal en een theoriedeal.
3: Ja, ja, precies. Dus, maar aan het einde van het rijden, mijn kiezen, zoals het in de boppenbouw volg je wel. Hè. Het is of muziek, of Fries, of een extra taal. Dus dat is best wel een roeme keus. En ik heb wel een keer wat bij hen past. En dan kies ik er helemaal voor in. En ik moet steeds zeggen, de leerlingen die ik hier van kies, nou ja, die vind ik altijd echt super gemotiveerd. En de fantastische leerlingen, echt een blessing aan. En, het is echt een feestje om met die band te werken.
0: Ja, nou ben ik ook meestal mijn ondervinding, mijn muziek. Hè? Ze spelen in bandjes en daar zit ik misschien ook wel talent bij. Maar ik even omdenken aan uw collega Iris Kroes. Die zie het, ja, die is direct in de squalbanken. Komt er al wat nijtalent om? Viel ze wat aankomen, Bert?

0: En ja, er komt best wel een soort talent door. Dat is wel echt. En dat is prachtig om te zien. Ja. Ik ben er heel blij van.
1: Ja. Ja. Hey, even hoe dat examen. We zaten net op minuutslag. Let dat maar even.
0: Dat nee. Ja. Maar gaat wel niet bij
1: ja, zeker. Ja, het is een klassiek deal zit erin. En ik een, ja. Ja, een populair deal. Hè? En
0: precies.
1: Ik de student nog even boeten. Dat deal populair. Maar Typhoon, hè? De rapper en show. Dat wie best het waar, maar hoe is makken hoe het ook? Je had er een beetje een idee bij?
0: Ik had wel een idee. Ik had het juist voor mij, want ik zat bij mij toen het al weer pakken zoeken. Ik had Sjoch gewoon dat vaak op dezelfde vragen dat leerlingen daarop stroekelen. Hè? Vragen als, komt het voor de tel, komt het krijg naar de tel, dat gaat er nou wel. Maar op het moment, en daar zit ik vragen bij, als schreeuw het interval op, wat jij hier, of de eerste stukje muziek, en dan mag die noot niet schreeuwen. En dan mag het in de goede noot hichten en het rippen met ek dogen, want als die het er streep doorheen. Nou, zulke vragen, dat vinden leerlingen moeilijk. En het is eigenlijk wel echt dat het... De vragen dat ze moeite mee hadden, dat iedereen daar wel moeite mee had. Dat is juist echt wel een lijn in het examen. Maar dat hindert ik niks. Daar ben je heel soort mee bezig geweest. En iedereen pakt het makkelijker op als de oren. En hoe het algemeen mag zeggen, het is de leerling, ik denk dat het wel goed komt.
1: Mooi.
0: Ik zie wel resultaat. En als we dat middelen met een mooie praktiek zien, dan komt het helemaal goed.
1: Nou, bist ook daar ongelooflijk enthousiast mee dwaande. En ik mooi dat er examen honden wordt. Dat is altijd de vraag. Hè? Dat wie nou de twaalf hier, dat is de eerste, maar zij ze.
0: Het wie verleden dier wie de eerste HAVO-afdeling. En nu had ik een HAVO die morgen komt, Atheneum. Ik had morgen nog zo'n Atheneum-leerling. En dat werd eigenlijk het eerste Atheneum-examen.
1: Ja, nou, spannend.
0: Dus dat is echt wel weer spannend.
1: Ja.
0: En dus we zijn een heel hoor examen als het HAVO-examen, dat is weer nog analytischer. Dus
1: Ja, nou kom ik daar het lokaal binnen en het is een en al Queen, hè?
0: Ja, dat is eigenlijk van Bears of One is het al liefde van je rest, Queen. Henkie vroeg naar fanclub dagen en dan had het team had het bij op Zalderstien in Doorzen. Die posters en toen dacht ik weer, dat is een beetje zonde. Dus ik denk, hij is allemaal in het lokaal.
1: Ja.
0: Ik ging weer een heentje in het op, dus toen ben ik begonnen. De laatste twee hier. En ik vind het fantastisch. Ik heb mijn eigen museum gebouwd. Leerlingen vind ik geweldig. Wordt erg waardeerd. Ze zijn er echt zinnig op. En echt leuk mij, maar hier vandaag nog zouden komen. Oh, die zijn er vaak eens Bertus en die beginnen roer. En dat is hartstikke leuk.
1: Ja. Het gaat zelfs Safië dat ik in de Queen Coverband zit, hè?
0: Ja, ik ben er trouwens toetsenist, geen gitarist.
1: Oh, dat toetsenist. Een, toetsenist.
0: Ja, u is een band, Bohemian Royalty, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. U rent mooi vol. Ik heb een liefst primeur, tak hem eerst hier bij. Ik heb op Oerak.
1: Zo.
0: Dat is echt een fantastisch festival om te spelen natuurlijk.
1: Ja.
0: En ik voor de commissies... die nou luisteren die denken van als een Queen Calver ben, dat liet het dus wel wat. Een beetje voort even reclame. Maar altijd welkom. We zijn goed te vinden op de socials.
1: Ja.
0: Dan ben ik de enige Queen Calver ben die Friesland. Dus dat ben ik zeker goed te vinden.
1: En, Bohemian Royalty. Maar even googlen.
0: Ja. En het mooie daarvan is, wil ik nog wel even zeggen. We hebben echt bandleden die enorm fan binnen. En dat is ook gewoon een feestje om daarmee samen te werken. Om die passie te keren te delen.
1: Mooi.
0: En dat werkt ik weer hen met mijn leerling, die komen dan weer bij concerten of ik behandel die een les van te roeren en sowieso, dat is altijd mooi en dus dat is hartstikke leuk.
1: Prachtig om te horen, Bert, en ik die enthousiasme, hartstikke mooi. Nou, het denkst, ik wil er meer hoe lezen, zorg even op onze website in de app, daar staat het hele verhaal, inclusief de foto's erbij. Hey Bert, zet hem op, hè, met die laatste examens nog.
0: Dank u wel, Johan.
1: Wat zien, hè?
0: Hoi.
1: Spread your wings, woest graag jij. Hier is Queen.

0: Spread Your Wings, wie dat van Queen. Er is aardig zin, fjouwe roeren. Maar eens even jaren wat er dadelijk in het programma zit. Onderwijs, Jan-Dirk de Haan is de presentator. Wat zit er in dadelijk, Jan-Dirk?
1: Nou, we hebben dadelijk wel een nieuwsgierig onderwerp. Althans, ik hiet er nog nooit zo volg van Jet. Je stinder ik net bij stil. Hè? Wanneer knip je nou bij een pop, een crackbende poppen, de navelstreng, de nalenstreng trog? Eigenlijk maak je dat volle letter dan, als dat het misschien in het verleden wel gebeurde. Want poppen kinderen nou een heel soort heil van hebben.
0: Oh.
1: Maar zeker als je een kwetsbare poppen hebben, dan wordt die heel vaak voorthellen, hè, om te beademen of te verwarmen of zo. En in het ziekenhuis, in de Lyout, Friesis MC, hebben ze daar nou een oplossing van bedacht. Dat het by the kin. Heb je nog nooit besteld, toch?
0: Nou, ik hoor, ik had het die en
1: dat je dan toch beademen kennen en zo.
0: Oké.
1: Nou, dat is wel bijzonder. Nou, in elk geval, dus het onderoren dadelijk voor hebben. En het luisteren naar zo'n Sanjes Zoe.
0: Ja, hoe dat verint. Even zelfs het waar, want het wordt mooi. Ik ben benijd dat het wordt de komende dagen. Ik wou de radio in elk geval even noemen.
1: Helemaal goed.
0: Jan-Dirk de Haan, dadelijk stier. Nij, fjouwe roeren. Dit week goeie midden. Derde jaar is Kwaske Kooistra. Oer haar online filmpjes. Kwaskes kook workshops. Volzantig toe als meisje, volg je haar filmpjes op social media. Maar waarom is het zo'n succes?
2: Ik denk omdat het heel gewoon is. Gewoon mooi. Ingrediënten die het iedereen krijgen kan. En ja, ik heb vaak van het is op een rustige manier verteld. Dus ik meisje kan het goed volgen.
0: Snijn zal de Step Alfsterretocht weer van start. Ook een stukje van het tocht zocht de bestuurslid Gwen van der Sluis nou het meest naar uit.
3: Persoonlijk vind ik toch altijd de nacht op zich het mooiste stukje. De groep compleet bij elkaar. Al die lampjes, al die lachjes. Die gezelligheid bij elkaar.
0: Muziekdocent Bert Noordenbos hier. Juster een peer zwittende leerling in zijn muzieklokaal voor het muziekexamen. Ja, en hoe gaan ze die in?
4: Ik ga het juist voor mij zien. Ik zou bijna het wel weer uitpakken zoeken. Ik ga zorgen gewoon dat vaak op dezelfde vragen dat leerlingen daarover stroekelen. Hè?
0: Ja. Goeiemiddag, de mooi weer. Hartstikke leuk idee voor uw programma. Mail dat naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. Op de virtuele scorekalender komt je wat te zien wie ze van Anneke. Ze zit op de camping. Ze zei, ik had toch een mooie voor Johan. Best be it, mighty cells. Doe best uniek. Er is geen oor, liekers die. Je bent de trekkende keks met hart en ziel. Oh.

0: Omroep Friesland. Alle werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jouw album.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat gong de toen troddy henne?
0: Sportnijs van de profs onder de beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Over op Friesland. Ja, ja. Nou in Friesland.
7: Het is perfect. Super.
8: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en haast geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, check op big-green.nl.
9: Taan we een nieuwe uitdaging? Wie Damstra Service onderhoudt in Ljouwt, ziet je vermotiveerde collega's. Al vier generaties lang gaan we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
8: Big Green Fanny's actie. Kind 1034 maar 925 euro. Inclusief installatie.
10: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
9: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
10: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En dat koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En Emma is nu 2 minuten over Fjouweren. Dit is onderwijs van Fjouweren Science met muziek, nijs en achtergrond. Maar dadelijk had weer van de mond bots krikken bij Sanjes Soe in Veenwouden. Wilst het park vol ziet met besiekers en squalbeien, brust er bron uit. Meerdere besten had het ik net oorlippen. En de beien en haar begeleiders die kon wel gauw in veiligheid gebracht worden. Maar dat houdt nog wel wat in. Dat vertelt beukerjuf Maria Elsinga dadelijk.
13: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor u klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
14: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
3: Ik meer op deis, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
14: Doch ek mij, meer op dij. Grutskopjes kruidenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjeskruidenvogels.nl.
6: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
15: Onderwijs.
16: Maar Jan Durk de Haan.

0: Nijs.
1: Dit is geweldig.
0: Achtergroen bij het Nijs.
1: Dit is super.
0: Waar en mooie muziek.
2: Ja, dat vind ik leuk.
0: Dat is Onderwijs.
3: Welkom
0: bij Omroep Friesland.
3: Onderwijs.
0: Van jou.

0: Ze komen uit Orange County, dat ligt in California in de Verenigde Staten. Begint wat hoe ze een buitenband oprichten. Ze breken echt trog, maar haar album Devils and Angels in 2000 en daar stie ik dit op. Melle Evident, een beeld te luist.
1: Van Fjouwer Onswijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: 8 minuten of jou, Nisno. Goedemiddag, welkom bij Onderwijs van deze woensdag 20 mei. Wat voor dag is dat? Nou, het is in elk geval een trieste dag voor Sanjes Soe in Veenwaarden. Daar is een grote bron uitbrutsen van een moon en meerdere beesten wien er net mee te rijden.
3: We weten dat het lietse beesten binnen, denk oorns, kiep, kaninen, cavia's. Maar welke beesten precies nog binnen wien en hoe volle dat ik binnen, dat weten we nog net.
0: Het is ik de dag dat meerdere banken een verheging van de hypotheekrente onkondigen. Het vernuvert de Vereniging van Makelaars hier in Friesland net echt.
4: Gezien de omstandigheden in de wereld wat gebeuren, zo dat we het wordt verwacht zien.
0: En het is de dag dat de 400ste humanitaire rit van de stichting Hope for Ukraine naar Oekraïne. Waarom komt hier in Friesland?
5: Wij krijgen dat voor elkaar omdat we heel veel goederen gedoneerd krijgen. We allemaal vrijwilligers hebben die als chauffeur willen rijden. En ook gelukkig veel middelen krijgen en ook vrachtwagens om die kant op te gaan.
0: En op deze dag hebben we er maar onderwijs van Fjouwer Onswijs, maar muziek, nijs en eftergrond. Duidelijk onder oren, ja, een onrustige dag dus in Veenwaarden. Bij Sanjes Soe is bron uitbrutsen. Krijgt op het moment dat er een soort beziekers en squalbeen in het park wienen. En net alle besten konden rijden worden. De beer en haar begeleiders die kwamen wel aan je veilig naar boeten. Maar dat joeg ik spanning en emotie, vertelt beukerjuf Maria Elzinga dadelijk. Wat de krekbad is en hoe het er nou voor staat, gisteren in een reportage. En goed nijs van krek Benne Poppen in het Friesjes MC. Ze worden tonight minder gauw bij de membuy hellen, naar de betten. In de vlaskiemers zit nou een nieuwe opvangtafel. Dat nemen ze de Concorde. Met terug dat een poppen dicht bij de membluwe kin en dat de navelstreng nog net terugknipt is. En dat kan vooral voor kwetsbare poppen een verhaal van verschil wijzen. Nou, waarom dat zo belangrijk is, wat de voordelen binnen. Dat is eigenlijk van bennendokter en neonatoloog Machteld van Scherpenzeel. Maar nu is tijd om contact te zieken in Maïs eigen waarman. Dat is Sibon Mollema. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, Jan Dirk. Van de middag nog kans op een enkel licht buiken. Jongse goeders droeg. Nu nog een 16 zontje graden. En vannacht met opklaringen een 11 graden. Morgen, ik droeg een afwisseling van wolken en zinnen. Een maximum temperatuur van zo'n 20 graden. En een meer zwakke west-zuidwestenwind. Meer roerend waar, oeren jaloeren.
0: Ja, het wiebots krikken van de morgen bij Sanjes Soe in Veenwaarden. Wilst er meerdere besiekers en squalruisjes in het park wienen, brutst de bron uit in het bistenpark in Loods. Meerdere bisten hadden bron net oorleven. De bijen en begeleiders die konden veilig en gauw naar boeten komen. Maar dat had nog wel heel wat inhouden, vertelt beukerjuf Maria Elzinga.
7: De bijen wie een krek binnen met de bus bracht en ik kwam mijn eigen vervoer. En toen ik binnenkwam, toen raap iedereen van er is bron, er is bron. En we wisten even net zo goed waar we heen moesten. Of we nou naar de tassen moesten of de tassen ophellen en ergens oorsteen. Maar uiteindelijk werden er omroepen dat we moesten de jassen en de tassen, alle spullen pakken en naar boeten ta. En toen gaan we verzamelen en toen ben wij ik als laatste groep eruit rond.
8: Want wie doe jo binnen wie in mij de band? Wie bij jou doe bekend wat er krijgt onderhand wie waterbron wie bij Glies?
7: Ja, de bron jij ik dat hij bij de beesten weer, dus zeg maar in dierentuin gedeelte. En we vernamen toen nog net in het gebouw zelf. Maar wel dat elk rap van ja, er is bron en ze gaan verdruten zien, maar we zeggen ik alleen maar reek.
8: En je binnen hier dan mij een tientallen bijen. Hoe ga je dat zo gauw mogelijk in goede baan proberen te begeleiden?
7: Eerst proberen om de bijen rustig te houden, kalm te blijven en het voel met dat ze heel goed reageren. Ze gaan naar hun tassen ta en er weer ik wil bijen bij die had net in de gaten. Die gaan mooi aan de tafel zitten te fruit eten. Maar we zijn dat maar nou even in de tas. We doggen de jas aan, de squon aan en de tas op recht. En we verzamelen je. En zo kunnen wij als laatste squal ik naar boeten te rennen.
8: En als je zei ze laatste squallen, zei je krijgt ik nog van, het is mijn laatste squalreisje met de band. Ja, het is wel dubbel zoer.
7: Ja, het was wel een beetje zoer. Ik kreeg heel pech dat ik onderwijs de auto net goed hier. Dus had ik mijn man bellen en hebben we van auto ruilen. Vandaar dat ik een beetje letter binnen kwam als het de band binnen. Maar ja, het is net oors. Ik ga een heleboel reisjes maken. Ik heb 44 jaar in mijn naam verklast in. En ja, het laatste reisje, dat valt in het water.
8: Want ja, hij heeft nog een moment, nou ja, onveilig viel, maar dacht van, oh, je hebt nou maar even er wel uit. Of voel dat wel aan die kant van het park wel wat
7: daar? Dat voel wel touw aan die kant van het park. De mensen weer rustig en ben weer wel eens een beetje aan het ziekje. We hebben mijn squono, maar ik heb me wel veilig gevoeld. En zo ben wij toch wel rustig het gebouw uit rond. En het waren wel goed omroepen van, nou, eerst terug de eigenaar van het terrein en letterlijk door de plisje. En de plisjes die stien ik al wel een beetje in een soort rij van nou, je maakt er daarheen en troorin en nou, zo gaan we dingen.
8: En elke nier is nou weer veilig naar squalen.
7: En elke nier is weer veilig naar squalen en ze krijgt squalen patat.
0: Weer een bijdrage van verslagjouwer Ben de Jager van RTV NOF. Nou, de bronwacht is daar nog altijd dwanden met naaiblussen. Zou die loods werd de bron aan je begon. Utel koorlutsen man kraas, zodat ze er beter bij kunnen. En intussen is ik duidelijk dat er dus meerdere bisten bij verstoren binnen. Dat die deergong binnen der trog de bron.

Is nou, dit is Omroep Friesland, met ontzettend muziek, nijs en achtergrond in onderwijs. Nou, dat nijs dat gedadelijk horen, innovatie in het Frieses MC. Belangrijke innovatie voor ouders die er een poppen krijgen. Daar kan het een groot verschil van maken. En er is muziek, dadelijk van Boston. Nou is hier Diana Ross. Dit is Chain Reaction, Mother BC's.

0: Het had even een paar maanden worden, maar nu bestormen ze toch de hitlisten. Dus Stella Lefty in februari kwam Boston al uit. Daarvoor jaren snel. Diana Ross in de Chain Reaction.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Krijgt Benne Poppenburre in het ziekenhuis Friesisch MC Leeuwd ten hij net zo gauw mee bij de menwaai helpen bij Gliks om te beademen. In de verloskamer zit namelijk een nieuwe opvangtafel, dat nemen ze de Concord. En die kende krijgt Benne Poppen vlakbij de buik van de menblauwe litten. Ik had dat navelstreng nog net terugknipt is. Want nota wie het vaak de praktijk dat hij dan wel gauw terugknipt waard om extra help om het been te bieden. Maar ja, dat had ik wel nadeel. Kwetsbare been die kennen dat zoestofrieke bloed van de placenta eigenlijk nog heel goed broeken, dus ja, dan was het eigenlijk net terugknippen. Nou, in de operatiekermis waar die Concord al eerder introduceert, maar nu dus ik in de verloskermis en ik bel ik erover met Benne dokter en neonatoloog Machteld van Scherpenzeel onder telefoon. Ja, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Er is een soort onderzoek dien, de Arnoude Jeren, naar de navelstreng en het goede moment van terugknippen daarvan. Wat doet dan eigenlijk blikken? Wat weet je uit die onderzoeken?
3: We weten uit de onderzoeken dat later afnavelen voor baby's beter is, omdat ze zo langer zuurstofrijk bloed kunnen ontvangen van de moederkoek. En wat er vaak gebeurt is dat als een baby wordt geboren, dan door het persen verdwijnt een deel van het bloed van de baby ook weer terug in de moederkoek. En die krijgt, als je hem wat langer aan de navelstreng houdt, gewoon rustig de kans om richting de baby te lopen. En kan de baby dus heel rustig eigenlijk geboren worden, zijn longetjes openen en gaan ademen.
0: Is dat de laatste jaren eigenlijk verhoor? Is dat iets van de laatste PRI'er of wisten we dat bij Gliks 20 jaar Linek al?
3: Nou, we weten dat nu wel al echt een aantal jaren dat dat beter is voor de baby. Maar de tijd, hoe lang je precies moet laten zitten tussen het geboren worden en het afnavelen, daar leren we steeds een beetje meer over. Dus waar we eerst zeiden, nou, 30 seconden is misschien al goed genoeg bij een kind die daarvoor in nood was, zeggen we nu, nou, 2 minuten zou eigenlijk al heel mooi zijn. En eigenlijk, hoe langer je nog wacht, hoe goed dat kan zijn, tot zo ongeveer een minuut of 10, wanneer de navelstreng vaak stopt met kloppen.
0: Ja. Klinkt ik eigenlijk wel heel logisch, hè? Je zon, ik haast zeggen dat het wel natuurlijk is dat hij wat langer bloot.
3: Klopt. En dat is ook eigenlijk als je een baby geboren laat worden op de meest fysiologische manier. Thuis bij de verloskundige, dan laten ze de baby ook lang aan de navelstreng. Maar wij hebben in het ziekenhuis niet altijd die mogelijkheid, omdat daar soms baby's worden geboren die mogelijk ziek zijn of juist te vroeg worden geboren. En die baby's, ja, die hebben vaak meer ondersteuning nodig meteen in het begin. En dan moeten we ze opvangen, soms op een andere tafel, zodat we ze de hulp kunnen bieden die ze ook nodig hebben. En ook vaak de warmte bijvoorbeeld die ze ook nodig hebben op dat moment.
0: Ja, dus wie de praktijk dat het toch voorkwam dat het bij wijze van spreken maar 15 seconden wie of 20 seconden of zo?
3: Nou, eigenlijk wordt er door de verloskundige en de gynaecoloog ook echt wel die 30 seconden en zo mogelijk nog wat langer gewacht. Maar als het echt niet anders is, ja, dan gaat een baby heel snel eigenlijk van de buik van de moeder af. En dan wordt hij weggebracht naar een opvangtafel verderop in de kamer of zelfs in een andere ruimte. En ja, dan ziet natuurlijk de pasgeboren moeder de pasgeboren baby niet. En dat is ook kwalijk, want je wil natuurlijk als nieuwe ouders direct je kind kunnen zien en ook zo mogelijk aanraken. Ja. En omdat dat zo belangrijk is, hebben we nu deze tafel en kunnen we eigenlijk alle handelingen die we willen verrichten doen, terwijl de moeder en de vader het kind kunnen zien en ook kunnen aanraken.
0: Dit is radio, dus omschrouw die tafel eens. Hoe zit die er dan uit?
3: Het is eigenlijk een soort pompenblad waar de baby op komt te liggen. En in de inham van het pompenbladje, daar kan dan de navelstreng in liggen. En dan ligt het kind met het hoofd eigenlijk wel dicht bij moeder. Maar aan die kant staat ook dan de kinderarts. En die kan eventueel dan bijvoorbeeld extra zuurstof geven om het kind te ondersteunen bij het ademhalen. En daarboven, dat pompenbladje, daar zit een lamp, zodat je ook warmte voldoende goed kan geven aan die baby. En dat is super belangrijk bij te vroeg geboren baby's. En op het moment dat de baby bijvoorbeeld wel goed ademt, kan je ook die warmtelamp nog lekker boven de moeder zetten. Zodat, en dan boven het kind ook. En dan kan de baby er gewoon bij moeder op de buik blijven liggen.
0: Het klinkt al heel ideaal. Dan zou ik zeggen van nou, keep je voort naar het zien van die tafels. Maar het gebeurt net. Waarom net?
3: Omdat het een nieuwe manier is. En nieuwe dingen moeten natuurlijk altijd even tijd krijgen om ook overontwikkeld te worden. De tafel is een dure tafel, dus je hebt hem ook niet zomaar voor handen. Dus daar moesten wij ook lang voor sparen. En het is ook zo, ja, je begeeft je als kinderarts ook heel dicht in het gebied van nou, de verloskundige, ouder en gynaecoloog natuurlijk. En dus we staan allemaal wel dichter bij elkaar. En dat is natuurlijk ook wel iets waar we een beetje aan moeten wennen. Want ja, als er iets moet gebeuren in enige vorm van stress, hè, bijvoorbeeld de baby doet het niet goed, ja, dan wil je meestal een beetje ruimte. Maar dan kom je hier eigenlijk nog wel dichter bij elkaar te staan.
0: En hoe fier is het Frisius MC je dan nog maar? Rinnen je maar voorop of door andere regionale ziekenhuizen in de tek?
3: Nou, andere regionale ziekenhuizen doen het nog niet. De tafel is wel in gebruik in de ziekenhuizen in Utrecht, Leiden en Rotterdam. Maar nog niet in de noordelijke regio. En nou, we zijn hiermee gestart in oktober 2024 op de operatiekamers. Dus na een keizersnede. Maar wat er nu echt net nieuw is, dat we hem ook hebben op de verloskamers.
0: En wil je er nog meer bij, hè? Want je hebt nou Ingen.
3: Nou, we hebben er dus twee. Eentje op de operatiekamers en eentje op de verloskamers. En ik denk dat we het daar voorlopig eerst mee kunnen doen. En,
0: dat is die 30.000 euro ook, hè? Dus best wel een stevig
3: bedrag. Ja, precies. Dus, dat, hè? Dus we moeten daar ook echt goed naar kijken. Wat heb je nodig en wanneer heb je hem nodig? Dus we gaan dit eerst eens even een periode uitproberen. En dan zou het natuurlijk super mooi zijn als we straks ook in ons ziekenhuis in Heerenveen zo'n tafel kunnen hebben.
0: Machteld van Scherpenzeel, bennendokter dus in het Frisius MC en neonatoloog. Dank u wel.
3: Alsjeblieft.
0: Machteld van Scherpenzeel dus. En dadelijk hier Jacob Stijlwagen. Hij brengt het belangrijkste nieuws van dit moment.
1: Pinksterman die bij Omroep Friesland.
2: De fiets over sterrentocht.
1: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
2: Live.
1: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
2: En na je 8 op tv, de gearvetting.
1: De fiets over sterrentocht.
2: Pinksterman die.
1: Bij Omroep Friesland.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
4: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Jouw de Vieven is snel. Het Frieske Nijs, mij Jacob Stijlwagen. Goeiemiddag, Jacob.
8: Een goeiemiddag. Er is van een Mont Blanc het brutsen in een loods in Bistenpark Sanjus Zoo in Vierwaarden. In de loods stienen meerdere bisten, die konden net al herreden worden. Omwenners kregen een NL-alert om te waarschuwen voor de reek die het vrijkwam. Het is nog net duidelijk hoeveel bisten krijgt om het lippen komen binnen en om wat voor bisten het krijgt. De loods is helemaal verlengd, die ont van zinnenpaneel binnen in de omjouwing te lonen kwam. De gemeente Rief van Schiermonzee gaat hem unaniem uitsputsen in het afsluiten van natuurgebieden op het eiland. De moosje is een reactie op plan van de Kwettersteed om natuurgebieden in het watergebied beter te beschermen, door ze voor recreanten af te sluiten. Het onkundigen van die plan zorgen voor een soort onrest op het eiland. Op de Marwei bij Oortzerk vielen vanmiddag 12 voertuigen belusten bij een ongeluk. De oorzaak is onbekend. Er werd een vrouw van 57 jaar het dantemodiel aanhouden. Zij werd vertocht van het rijden onder invloed. Oorde belusten binnen terug ambulancepersoneel controleerd, maar net één rekke verwonden. En de bouw van 46 huizen in de Friendship Reviek Tun en Vliert lijkt vereerst stil. De gemeente Waardhoeken en de ontwikkelers hebben de reinvesteerd al gepraat om eerst een definitieve uitspraak uit te wachten. De gemeente wil de huizen bouwen op het terrein van een eerdere skipswerf. Nevens de eigenaars van autoskeerbedrijf Cuperus in de buurt zorgen tot voor extra verkeer en parkeerdruk in de smellingstritten daar.
0: En wie dat ik net de buurt werd, die had het gedoog wie oer een bregen.
8: Precies.
0: Of die dan onveilig wie?
8: Ja, er is ook nog discussie over dat die bregen wel sterker nog is om het vierde bouwverkeer te dragen.
0: Horen we het, zit het bouwplan met de initiatiefnemers daarvan net echt mooi?
8: Ontnoot dat net.
0: Als het mooi zit, maar het waar. Dat jaren we dadelijk van Sibon Mollema.
9: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
10: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier vandaag bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
12: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Post in Elst.
14: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
15: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
16: Onderwijs.
17: Bij Jan Dirk de Haan.
18: Alles wat te spelen.
0: Het is nu 4 minuten over jouw vieven. De rente gaat omhoog en dat had gevolgen. Wat misschien begint met 0,1 of 0,2% kan voor huizenbezitters naar vereen van tijd zomaar honderden euro's extra in de maand budgetten. Ja, waar komt dat nou krijgt wij? En wat komt er op eens aan? Hoe groot zijn de gevolgen voor die beurs? En misschien wel op de aandelenbeurs. Ik heb het eerst nu met financiële expert Edwin Wierd uit Drachten. 24 jaar ondervinding in de verhaal van geld en belizingen. Je soms is het, dan moet je dat wel weten. Maar eerst naar uw expert op het gebied om het waar. Dat is Sibon Mollema. Ja, goedemiddag, Sibon.
19: Goedemiddag, Jan Dirk.
0: Van de middag zoek er nog even iets op uit. Even een blokje om jou weer in hennen. Maar er kwam er toch nog iets bij, Koerus hennen. Dus we zijn dan ambitie bij het worden.
19: Ja, dat voelde je er toch nog eens even een snitterke. Schilder die zit op 16,4 graden. Daarvoor 1,6 mm. Dan wordt 16 jogen 1,4 mm. Bolzert 1,2 mm. Nou, laagst dat hier geen wetter van zo kennen. Grauw 2,2 mm. Nijmeids, ik geen opjefte. En Baggerveen 0,6 mm. Nou, daar weer 15,6. En daar had Joort Santje 0,4 als heegste west. Nou, van de Mickey kende nog eens een enkel licht buiken vallen, maar op de meeste plakken bloed het gewoon droog. Er is een mix van wolken en zinnen, maar een temperatuur van, ja, zoals dat die nou is, rond de 16, 17 graden. Ja, de vrij stevige wind die neemt onder het begin van de jongen ordelijk zwak, waarbij de watereilanden pas letter op de jongen wat minder wind hebben. Dus daar bloedt de jongen nog even steen. Vannacht ik wat wolken en opklaringen, maar een leegste temperatuur vannacht, dat is pas in de nijnacht, van zo'n goede 11 graden.
0: Daar is dat van de morning ambitie zijn. Het is een stadige oergang van het ene waartype van dat ruinige, wisselvallige waar naar weer wat meer stabiel simmerwaar. Wat zit dat nou van morgen? Bloot het nou morgen droeg? Door staat on of net?
19: Ja, dat word ik wel on. Ja, want ja, we nemen morgen gewoon anders keer van het wisselvallige waar. Ja, de hege druk, hè, wat boven Centraal-Europa leidt, dat bepaalt van nou wat meer stabiele waar. Ja, de temperatuur leidt morgen zijn treingraan hege naar Joert en is dan 3 graden, dan ben ik een beetje aan de voorzichtige kant. Het lijkt morgen zo rond de 20 graden. De bewolking overheerst het, maar de zin is er echt zo nodig aan bij. Nou, mij dit stabiele waar gaan wekken. Ik stik minder wind te verwachten. De west-zuidwestenwind is zwak boven land. Maar op de middag een schotje matig, gewoon vrij krachtig in het waardgebied. In de nacht is er een amper bewolking en de wind valt zo wat heel daarvoor. Ja, en dan in de nacht dan 10 graden. Maar hoe de hele dag denk ik gewoon dat het droog bloedt.
0: En hebben we dan die omslag compleet? Let me zeggen, in de temperaturen dan ik omheen op vrede?
19: Ja, vrede is omheen. Dan komen we gewoon op de 24 graden nu. En ik denk het eerste van de provincie dat hier en dat de zin dat er even goed bij komt, dat er gewoon 24 graden in zit. Ja, de zin die neemt vrede in ieder geval het heft voor in handen. Een enkel vrolijk stapelwolkje kan er even ontsteen. Nou, naast zit er nog een zuid-zuidwestenwind die in de midden meer naar het zuiden draait. En dan, ja, die viel gewoon warme lucht door. In de midden met de zin en amper wind is het gewoon een gaarlijke dag om eens even lekker boeten te wijzen.
0: En dan het Pinksterweekend. Het zit van de door en mooie beruchten nog hield het?
19: Ja, ik hoor het nog. De modellen die horen het er nog steeds in zitten. Sneuren wordt de zin wat beetje temperen. Trof wat hege wolken op de midden. Ontstaan er wat stapelwolkjes. Nou, de wind die wordt dan echt zwak. Die komt uit het noordwesten mee. Maar de temperatuur die bloedt gewoon heeg. Maar ek west aan 24 graden. Nou, vanaf de jongen dan draait de wind meer naar het noordeesten. En die bloedt gewoon zwak. Vol op zin. Op deze eerste Pinksterdij. Maar de noordeerste wind die viert een beetje frissere lucht door en dan leidt de temperatuur in de middag om de 22 graden, dus een 12 graden leger. De wind is dan echt zwak, dus poer best waanzoek ze voor snijden. Dus ja, om je al, na je wisselvallige dagen komt er stabiele dagen aan, maar meer zinnen en hegere temperaturen.
0: Dank u wel, Sibo.
19: Graag hier.
16: Omroep Friesland
20: is ik.
16: Muziek uit Friesland.
20: Hier is in eigen taal.

0: Muziek in Friesland van de Vocal Roses.
1: Nette vrouw, drink bier.
2: Onderwijs.
3: Maar Jan Durk de Haan.
0: Tussen de middag hingen we er al over op de radio. De rente gaat de komende weken flink omheen. Onder andere een verheging van de hypotheekrente luidt gevoelig. Door een lietse verheging van de rente betaal je huizenbezitters samar een paar honderd euro meer. Maar ook bedreuwen kan in de problemen komen. Door een hegere rente bijklies dat de nieuwe voorrie financiert weer een mat. Wat er investeringen die weer een mat in nieuwe machines. Zo ben er volle meer gevolgen. Ik op de beurzen. Ik praat erover met mijn vaste gast. Wat het gaat om de financiële raad Edwin Bierda uit Drachten. Werkt het al 24 jaar in de financiële raad. Eerst bij verschillende kantoren van de Rabobank in Friesland. De laatste jaren is hij directeur van een eigen belis. Maar vestigingen in Assen en in Laren. Ja, goedemiddag, Bierda.
4: Goedemiddag, Jan Dek.
0: Hoe zit het eigenlijk op dit moment met de rente? Is die verheging al te zien?
4: Ja, dat leidt erom welke rente precies bedoelt. De verheging op de obligatiemarkt is absoluut te zien. En op de hypotheekrente maakt het natuurlijk ook al wat onderstijging. Alleen de algemene verwachting is dat de hypotheekrente nog wat heker zal gaan. Er zit vaker wat vertragend effect op. Eerst gaat de obligatierente op de markt omheen en daarna komt de hypotheekrente.
0: En hoe heeg is die verheging dan? Waar hebben we het over?
4: Nou ja, als je de marktrente, de obligatierente, is al een heel procent stijging ongeveer in de laatste maanden. De algemene verwachting is dat de hypotheekrente nog een peer zien in een stijgen.
0: En wat voor gevolgen heeft dat dan?
4: Ja, dat is heel divers. Hè. Dat had een rentestijging in algemene zin had gevolgen voor zowel bedrogen als consumenten en ik zeker voor aandelenmarkten. En consumenten gaan over het algemeen last omdat ja, als de hypotheekrentes omheen gingen, dat dan bood er minder yield toe om vrij te besteden, ik zou maar noemen. Bedrogen gaan last omdat de leenkosten omheen gingen. Bedrogen die yield nodig om te groeien, betel je meer rente over het algemeen. De nice shows natuurlijk dat samenhangend met de rentestijging de inflatie gewoon daar nog is. En dat is eigenlijk de reden voor die rentestijging. En de inflatiestijging zwaar draait voor dat de kosten voor die bedrogen omheen zijn gegaan. Op aandelenmarkten zien we dan dat over het algemeen bedrogen minder yield kan investeren als de rente te pollen stijgt. En daardoor zullen uiteindelijk dan de aandelen mee dalen, normale wijze.
0: Ja, en hoe de oorzaak hebben we het nou net echt gewoon. Wat is die oorzaak?
4: Nou, uiteindelijk is de oorzaak van die rentestijging dat er steeds meer inflatie komt. Dat het prijsniveau in de wereld omheen gaat. En dat komt eigenlijk deels omdat de olieprijsstijging is. Door de stijging van de olieprijs is eigenlijk de boosdoener in dit verhaal.
0: Want die jagen de inflatie aan.
4: Die jaagt inflatie aan. En hè, we maken net via dat olie wordt natuurlijk overal verbroekt. Dat net bij de pomp, hè, dan ben je een benzine tanken. Daar zit natuurlijk olie in. Maar olie zit ook in alle plastics. En olie zit in heel volle voedsel. Hè. Dus uiteindelijk komt olie overal in de broodwerp om. En dat zwaakt het voor prijsstijgingen.
0: Ja. En dan is de vraag, is dit te voorkomen of op te lossen?
4: Nou ja, de makkelijkste oplossing is dat de olieprijs naar beneden gaat. En dan lijkt het de makkelijkste oplossing dat een oplossing mag zo komen in het Midden-Oosten. In de straat van Hormuz. En uiteindelijk, als daar een deal komt, linksom, rechtsom, en de olieprijzen dalen daardoor, en dat zal absoluut dan gebeuren, dan zal uiteindelijk heel snel de inflatie in de beweging gaan. En dan kan de rente waarschijnlijk even wat naar beneden.

0: maar dat er uiteindelijk vanuit ging, en dat ging wel bij aandelen, maakt niks uit, dat er uiteindelijk een oplossing komt. Dat er uiteindelijk alle partijen baatbaar gaan, dan dat een oplossing.
1: Ja, maar goed, die oplossing liet het vier voor, dat we dan heel vier vooruit zeggen. Is dit dan, als er net een oplossing komt, is dit dan een eerste teken naar een recessie?
0: Ja, ik denk dat het antwoord ja is. Als dit te lang gaat wooien, als er geen oplossing komt en de olieprijs bloot heeg, of keert zelfs nog van heeg, en dan zal de inflatie nog meer aannemen, dan zullen de rente uiteindelijk nog dat aannemen. Als er geen oplossing komt, dan komen ze absoluut in een recessie. Daar ben ik van overtuigd.
1: Ja, somber bericht dan maar. Daar sluiten wij maar ja. Af. De kinderen hebben niks aan maatje. Edwin Wierdijk. Dank u wel en ont de oren keer. En daarmee is het kwartier voor vijven. Dit is onderwijs, ons huisoeren, muziek, Nijs en Eftekoen. En die muziek die juist al op de achtergrond. En het Nijs, dat komt thuis van Arjen Bosselaar. Hij is ons coach, collega. Het Nijs, laatste Nijs over het IFK's kampioenschap en de perikelen daar. Maar eerst die muziek komt van Level 42.

0: Level 42 en de Lessons in Love.
1: Van Fjouwer ons huis, onderwijs.
0: Ik zei het al, we krijgen Nijzute IFKS. Age Banstra is opstapt als bestuurslid bij het Iepe Fries kampioenschap Scootsicil. De IFKS dus, had er bevestigd om Omroep Friesland. Hij zei dat hij hem net vindt in de koers van het bestuur in de zaak rondom de skipper Luc Elsinga. En het scootsje de Ut en Tus, de man die

0: de bevestiging van het Nijs Krigenhaat is hier in de studio. Dat is Arjen Bosselaar. Arjen, goeiemiddie.
1: Goeiemiddie.
0: Eerst nog even Fawad Agebandstra Netkin. Het is echt een hele grote naam, hè, binnen die IFKS-verhaal.
1: Ja, elke neer die het wat met de IFKS te krijgen heeft, die weet wel wie Agebandstra is. Hij is al vanuit het begin belutsen bij de vereniging. Als de mij spreekt, ik hem van de mooi sprutsen, dan het er natuurlijk over een mien club. Het is het field is mien club en dit hier is mien club of uw club net van bedoeld. Hij het zelf tien keer maar die in het begin jaren. In 1983 is hij voor het eerst kampioen worden en in totaal is hij vier keer kampioen West maar de hoop op zegen.
0: Dus dat hij opstapt als bestuurslid, dat is een gevoelige klap eigenlijk.
1: Ja, te net Samarien die uit het bestuur staat, nee.
0: En wat is nou de reden? Want hij zei dus dat leidt om die hele zaak Luc Elsinga en het scootje de Uten Tus.
1: Ja, hij zei dat hij, het is voor hem een principe kwestie worden. Hij kan principieel net terug als bestuurslid, zei er. Want ja, die soap die ettert maar wat terug. Dr. McSeer zei dat er nou opstappen moet. Maar ja, hij is van mening dat de leden van de IFKS beslist hebben dat Luc Elsinga ruïneerd worden moet. En hij vindt het eigenlijk kwelijk dat het bestuur net troppakt in deze zaak.
0: Ja, nog even bij Far de Leek, want door sister Aardiging dus door wist hoe dat zit. Maar Luc Elsinga, wat wie er ik alweer in de hoorn, in het heel kwad?
1: Maar we hebben waarom naar Arune Winter. Ik hoop dat we er noteerd voor hebben. Maar toen ontstond er een grote rel binnen de IFKS. Rondom de Uten Tus, het Jeensema scootje van Luc Elsinga. Lang verhaal kwart. De verbouwing van dat scootje is een beetje uit de hoorn rond. Er wie kritiek op, want het zou eerst ingrijpend gebeurd wezen. Naar klachten het de commissie Technische Zaken schoen naar wat er nou gebeurd weer rondom de verbouwing van dat scootje. En die heeft zijn, ja, de voorkant en de achterkant die ben nog origineel en oud. Maar eigenlijk is het hele minstuk nijbouwd. Dat is tjin de regels. Dus dat mij net. Nou, Luc Elsinga het heeft van altijd ontkend dat zo is. Maar de conclusie was uiteindelijk dat Uten Tus net meer meedoen mocht in de IFKS. Dat het skip uitsluiten waard. Maar dat Luc Elsinga Wotro mocht als skipper.
0: Ja, maar daar is dus later weer verordening in komen. Want Luc Elsinga is royeerd.
1: Nou, hij is net royeerd. Maar op de algemene ledenvergadering van eind maart hebben leden van de IFKS het voorstel inchinnen om hem te royeeren. Want die zijn, ja, het is voor u zo duidelijk wat hier gebeurd is. Dit kind, dit God inchin, alles werd wij als IFKS versteren. Dus wij willen hem graag royeren. Nou, dat voorstel is in stemming gebracht. 114 mensen stemden toen voor. 84 tjen. En ik geloof dat er nog een stuk of 8 mensen winnen die blanco stemd hebben. Dus ja, een grote meerderheid voor royeren. Ja, toen had het bestuur in reactie daarop zei, nou, dit is een signaal, maar wij willen afwachten de beroepsprocedure, de arbitrageprocedure die Luc Elsinga, die is in een soort heger beroep gaan, tegen het uitsluiten van de Uten Tus. Dat willen we afwachten om te zien of we hem ook royeren moeten. En Banstra zei nou, ik vind dat de leden net respecteerd worden, toch hem net te royeren. Het is net de eerste man die het opstapt vanwege deze kwestie. De voorzitter van de technische commissie, Wale Hoekstra, die het Jadrek al zijn. Ik viel geen vertrouwen van de voorzitter van het bestuur. Ik ben ik fut. Dus dit is het 12e slachtoffer van de soap rondom de Uten Tus.
0: Ja, want komt het er dan op del dat Agebandstra dus wil dat hij royeert wordt. Dat Luc Elsinga royeert wordt. Hij vindt dat het bestuur terugpakken moet of zo.
1: Ja, letterlijke woorden. Ik wil deze man net meer in die IFKS.
0: Nee.
1: En dat is een pijnlijke hudde constatering. Die heb ik ook falloin on Luc Elsinga. Luc zei, ik kies ervoor om nou net te reageren hierop. Wel heel hut.
0: Ja, en wat zei de rest, het oerbleunen bestuur hiervan?
1: Nou ja, ik heb ook vanzelfs Jaap-Jelle Veenstra, de vastzitter, bellen van een reactie. En hij zei dat hij pas manier maar een reactie komen wil. Dus dat houden we ongetwijfeld in de gaten. Maar morgen komt hij pas maar een reactie.
0: Nee, want neemt de druk op het bestuur notaat, denk je, om dat royement echt terug te vieren?
1: Nou ja, dat kist was zo veel. Eigenlijk is Agebandstra met deze actie de eerste die het zei. Ja, we hoeven net te wachten op op die arbitragecommissie. We kunnen gewoon terug in maar dat royement. En ik stap er nou uit omdat ik vind dat er net troppakt wordt. Ja, daarmee groeit natuurlijk wel de druk om het bestuur om iets te doen.
0: Ja, nog even, want Arne Wiekheim wint de eerste wedstrijden van het seizoen. Maar alleen maar ahoy. Wat voor rol speelt dat in deze hele zaak?
1: Nou, dat het volgens mij ook wel een beetje de trigger was voor Agebandstra om no te zeggen van ik stap eruit. die vergadering waarop het regimentsvoorstel dienen is, wie natuurlijk al eind maart. We zijn al ons koffie verder, dus je zoon zegt, ja, waarom heeft er dan in de tussentijd niks dienen? Maar Aron, ik zei al, Luc Elsinga zelf persoonlijk is net uitsluitend van wedstrijd.
0: Nee.
1: Hij had ook in de tussentijd een nice koetsje gevonden, de vrouwen Christina. Daarvoor hier de sign. Ik docht net om wedstrijd mooi totdat duidelijk is of ik het fout dienen heb met uit en thuis of net.
0: Nee, dit is wel mooi.
1: Maar Aron Wiek aan Lemmer Ahoy, was die daar onder start met de vrouwen Christina, Luc Elsinga.
0: Ja.
1: En al die mensen op de kant, mijn verre kieker, is het hem echt? Ja, het is hem echt. En hij zit zelf op het helmhout. Sterker nog, op die 2 en 3 waarde het wat hudder. Ja, koeders zien naaien, zuil, woeder net broeken, koeder net broeken. En hellen er het aarde zuil omheen, en dat wie het logo van de Ut en Thuis.
0: Dus ja, daar stegen
1: een heel soort mensen vriend van op.
0: Ja.
1: En Banstra zei daarvan, ja, hij heeft mooie praatjes houden van ik doch eerst net mooi. Maar ja, daar wie er niet in op Lemmer Ahoy. En ik vertrouw hem net. Ik denk nou ook dat er Maid van Wol onder het kampioenschap in augustus.
0: Ja.
1: Ik zei al, kei en kei hut is hij. Ik wil die man er net meer bij, hè.
0: Ja.
1: Hij zei hier eigenlijk maar, ik vertrouw Luc net dat er een mosje wut horen zil. En ik denk dat er toch weer onder staat in zil. En dat ken ik net in Maid als bestuurslid.
0: Ik had het idee dat dit weer een nij haatstek wie al in deze soap. En dat er misschien ook nog wel een paar haatstekjes volgen.
1: Nou ja, morgen krijgen we dus een reactie van het bestuur van de IFKS. Van voorzitter Jaap Jelle Veenstra. Dus dat ongetwijfeld wordt vervolgd.
0: Arjen Boslaar, dank voor nu.
2: Omroep Friesland, televisietip.
0: Dadelijk bij Omroep Friesland op de televisie. Tiet voor het Friese Nijs in Friesland. Joert Mondroorn, beelden van die grote bron. Dus daar in de Bistertun in de Westerijn. Verder het Waarberucht. En dan hier, net voor het warm hadden nog in een dwarpsvolière. In Britsum zit er al haast 50 jaar naast de tjerken. En vrijwilligers Wieberen en Johannes die passen de trouw op. De vogels die erin zitten, die komen ik oeral bij.
3: Mensen die werken zo hard, die zeggen van bijvoorbeeld dat werken we van haar. Hij hem daar ik plak voor. Nou, als je plak had, dan halen we die beestjes zo. En dat is vaak wel leuk.
4: Er komt wel eens een oorvleer. Of mensen die vangen hier een thuis op het hem. Of zet je handen, ik zei, mensen die het voeltje kwijt willen. En die zeggen, hij hem er een plakje voor. En zo hebben we eigenlijk ook een beetje opvang. En de vogeltjes en zijn dokers, die kun je hier een oude dijwoord slieten.
0: En nog meer vogeltjes zien hier, maar dan van keramiek. Ik nog de Shen van kwartier of vier vanaf bij u op de televisie. En dadelijk bij u op de radio de roep om een onafhankelijk onderzoek naar een religieuze meerskip in Oud-Wanne. De binnenhefs de politieke partij Frisse Wind 21 serieuze signalen van controle, psychische druk en sociale isolatie. Frisse Wind 21 wil dat de gemeente Heerenveen nou ingript en onderzoek docht naar wat er speelt bij uit de bron van Christus. Nou, wat is de correct on the horn? En had ik al die eerder signalen best. Dadelijk bel ik naar Viven, naar het NOS Journaal, maar Laura van Leest van Frisse Wind 21.
5: Wij spelen je gitaar en we timmer je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
6: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
7: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZ de Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
5: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: True Lease met Grenke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
18: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: In Demmel is nou 3 minuten of 4 van ons huisdoer. Is dit muziek Nijs en Eftergrond bij Omroep Friesland in het radioprogramma Onderwijs. De eerste muziek is dadelijk van Hootie en de Blowfish. En in het Nijs zei die bron bij Sanjes Soel in Veenwaarden. Hij stelde het Nederhoeiet. Het behoorlijke impact. Besiekers en squalbeen die konden wel op die het veilige truim verlitten. Maar een aantal bisten had het net doorleven. En er is ik echt wel grutte skeer. En daar wel ondernemer Jasper van der Veen. Dan wat ontwan. Het joort nog dezelfde middag een crowdfunding actie opzetten. Wat wil er daarmee bereiken? Vertel het dadelijk.
19: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
20: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
23: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
24: Onderwijs.
25: Maar Jan Durk de Haan.

0: Maar trouwens niet de 60er, de 70er, de 80er, maar ik de 90er hier. De beste hits dit jaar van Hootie and the Blowfish. U te jaren 90 dus. Only wanna be with you.
1: Van Fjouwer Onderwijs. Onderwijs. Maar Jan Dirk de Haan.
0: 8 minuten of 4 is nou. Welkom bij de 12 uur van onderwijs van deze woensdag 20 mei 2026. Het is daar dat er een grote bron ontstiert bij Zanje Soe in Veenwaarden. Op het stuit dat er een soort squadband er onwijs gewinnen.
2: Eerst proberen om de band rustig te houden, kalm te blijven en het vol met dat ze heel goed reageren. Ze gaan naar hun tassen toe. We doen de jas aan, de squan aan en de tassen preg. En we verzamelen. En zo kunnen wij als laatste squal ik naar boeten te rennen.
0: Alle beziekers en bijen kunnen trouwens vaardig naar boeten komen. Wel binnen meerdere besten, waaronder doen en cavia's deegongen. Het is de dag dat het Fries MC een nieuwe opvangtafel in de vlaskamer had, die de poppen dichter bij de mem houdt. De navelstreng wordt dan letter aanknipt.
3: We weten uit de onderzoeken dat later afnavelen voor baby's beter is, omdat ze zo langer zuurstofrijk bloed kunnen ontvangen van de moederkoek.
0: En het is ik de dag dat aardkoninginnen, nou prinses Beatrix, een visite brengt op het Vlechtmuseum in Noordwaarden.
4: Ja, het was fantastisch. En ook om te zien hoeveel mensen zich verzameld hadden hier buiten bij het Vlechtmuseum om de prinses een warm welkom te heten. Dat was, ja, fantastisch.
0: En op deze dag hebben we er nog ontzijzoren muziek, nijs en achtergrond, duidelijk onder oren. Ja, die bron in Science Soul in Veenwaarden had grote impact. Er is een heel soort skeer en daar wil ondernemer Jasper van der Veen uit Danwaard wat ontwam. Je wordt nog een crowdfundingsactie opzetten. Dadelijk de ins en de outs van hem. En dadelijk ik bij u de Rob aan een onafhankelijk onderzoek naar een religieuze meerskip in Oudwanne. De BNNF, de politieke partij Frisse Wind Jen 20, nieuwe partij in de gemeente hier. Serieuze signaal van controle, psychische drukte en sociale isolatie. De Frisse Wind Jen 20 won dat de gemeente Jereveen ingriept. En onderzoek docht naar wat er speelt bij Uit de Bron van Christus. Nou, wat is de correcte onderhand? En had ik al eerder signaal geweest. Bel ik dadelijk oor met Laura van Leest van Frisse Wind 21. Eerst nog tijd voor het waarbericht in het kwad. Maar Sibon Bollema, ja, goeiemiddag, Sibon.
5: Goeiemiddag, Jan Dirk. Vanmiddag nog kans op een enkel licht buiken, jongse goeders droeg, nou nog een 16 zontje graden en vannacht met opklaringen een 0,5 graden. Morgen, ik droeg, een afwisseling van wolken en zinnen, een maximumtemperatuur van zo'n 20 graden en een meer zwakke west-zuidwestenwind. Meer hoe het waar, oer en jaloeren.
0: We gaan naar de bron van Sanje Soe in Veenwaarden. Die had grote impact. Beziekers en squalbeen. Ja, dat is correct. Koen op die het veilige terrein verlitten. Maar een soort bisten, waaronder cavia's en doen, hebben het net ontlippen. En er is niet ook dat een heel soort skeer. De loods werd het bron ontstier. Die is helemaal verlenging. En er meer verbleuwen die het skeer hebben. En daar wil ondernemer Jasper van der Veen nu dan wat ontwan. Hij had van de middag toch een crowdfundingsactie opzetten. Goedemiddag, Jasper.
6: Ja, goeiemiddag.
0: En ja, wat is jouw baan met dit Sanje Soe?
6: Ja, ik denk dat het Sanje Soe een begrip is in de regio. En ja, ja, voor elke een had een baan met Sanje Soe en Sanje Safari. En ja, dat is mijn baan. Je had dezelfde leeftijd. Je bent ondernemers onder elkaar. Ja, je spaart hem elkaar. Je komt elkaar overal zien. Ja, het ben kennissen van familie en vrienden. Ja, wat een heel, de baan is heel groot. Hè? En ik denk dat het in deze regio sowieso zo is. En ik denk dat we het nooit zien leren kennen. Dat we elkaar, ja, te zien onderneming. Maar dat we elkaar steunen met zien slagen.
0: Ja, heb je contact gewoon?
6: Ik heb contact gewoon. Ik net rechtstreeks. De familie die helaas ook nog op vakantie. Ze gingen eigenlijk nooit vier op vakantie. En dat was hun eerste vakantie in het buitenland. En ja, ze zijn onderwijs naar huis. En ze kregen, ja, die hit van via. Ze winnen een slechte berieken. Dus ze kregen dit, ja, van oren te jaren. Dus dat is natuurlijk verschrikkelijk. Je kan je dat niet indenken.
0: Nee. En zit je in dezelfde branche, jouw bereik ondernemer?
6: Nee, we zitten net in dezelfde branche. Ik zit in het schildersbranche. Nou ja, je had natuurlijk een hele oren branche. Maar ja, je kan altijd sparen. En je had zelf ook meiwerkers. Nou ja, en dat is bij hem, dat ik zei, het is ook nog een dagbesteding. Nou ja, dat is verschrikkelijk. Die mensen gaan bomen, maar al de dieren daar. En ja, die zit nog maar niks. Er is niks. Ja, er zijn al een aantal dieren natuurlijk. Maar ja, hoe gaat dat? En hoe gaat dat verder? En ja, dat is voor die mensen natuurlijk verschrikkelijk. En ja, daar ga je het al heel vaak over, hè, hoe mensen en hoe je maar waarom. En ja, dat is gewoon, ja, daar kun je mee sparen. En daar hebben we natuurlijk een heel veel raakvlakken.
0: Ja, en nou, toch niet over van, dit vind ik zo akelig, dit vind ik zo verschrikkelijk, die mensen wat in elk geval qua yield stiepen hebben. Hoe is dat gong?
6: Ja, nou, we werken in de brandweerkazerne en elke keer als we dan de sirene heren, dan schiet mijn collega even van, wat is er nou weer aan de hand? Nou ja, en dat is altijd slim en erg natuurlijk. Hè. Dat is voor, ja, niks is gelijk, maar ja, dit is zo onthard. En zo is de sparen hier. En we hadden het eigenlijk de hele jaar hing we er wel wat over. En alles hier raakvlakken met deze bronnen. En we zijn eigenlijk maar wat doen, maar wat maken we doen? Nou ja, goed. En een crowdfunding actie, ja, dat zul je wel meer voorbij komen. Dus we zijn ooit maar we dat proberen. Nou ja, toch nog even wat weken en wegen. Want ja, zou ik nog op radio ben. Het draait natuurlijk net om huis, maar om hun. He, om dat bedrog en ja, nou ja, toch de keuze maken om het allemaal op te zetten. Nou ja, nou is lijkt het al een succes, dus daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, is het een succes? Op wat voor manier? Wat komt er al binnen?
6: Nou, er zit nog een €3800 zit er nog. En er ben inmiddels 132 donaties. Nou, en ik kreeg rondom berichtjes van mensen die even willen weten waar Van der Veen is. Nou ja, dat snap ik. En ik verwacht hier nog wel meer steun. Ja, mensen die... Ja, je jaren droen om. Ik moest direct naar een klant en die zei ik, ja, man, daar kom ik al mijn hele leven. Hè? Maar u is mam en maar u is beppe en nu ik met mijn ben. En ja, het is, wat dat betreft is het ja, gewoon een begrip. Ja. En, dus ja, dat is wel een succes dat we ja, dat het nog zo uitpakt.
0: Ja, en die centen voor de helderheid, waar gaat dat heen?
6: Ja, sure, wat precies de donatie die we kregen, wat we daarmee gaan doen, dat is ook hoe lezen mij met hunzelf. He, wat ze daarmee gaan doen, maar dat ben daar kosten genoeg. Ik kreeg natuurlijk negatieve berichten en dat snap ik. He. Dat ben alleen maar verliezers, ik van de buren eromheen. He. Daar zitten een aantal ondernemers. Ja, ik mijn steun naar hun daar natuurlijk. Dat griep ik alweer wel. He. En de verzekering zal wel een stukje dekken, maar daar zit het Natuurmuseum boven. Ja, daar zit je een waarde op. He. Dat is dan een waarde van beskreun. Dus ja, hoe ze dat ooit willen op poten zetten, mate, ja, dat zal vergiften worden. Mate. Ik heb geen idee, maar ik denk dat elke bijdrage... Ja, daar zeker wel een invulling kreeg.
0: Ja, nou, helder. De crowdfunding is dus iets aanzet. Waar kun je die vinden?
6: Die kun je vinden op doneeractie, hè? Brand Sanjesu.
0: Nou, maar te vinden bij eens is Google hier en hier en daar. Ja. Dan kom je er verst uit.
6: Ja, en op socials is het Go Direct Room.
0: Ja, dat is zeker. Ja.
6: Is zeker wel te vinden. Ja. Dat is zeker doneren en steun deze mensen. Want het ben echt ondernemers met passie. En ja, echt, en het gaat hun aan het hart. En ik voor, ja, voor de meesten van de dagbesteding. Het is meer dan een, ja, hoe mag ik het zeggen, meer dan een dierenpark. Ja. Dat maakt meestal wel beseffen. Het is net, natuurlijk is het elk bedrijf is een verdienmodel. En dat zul ik maten om trots te ontwikkelen. En zal ik recht door de investeringen dienen. Maar ook in deze markt, het is gewoon hard werken. En deze mensen moeten gewoon steun.
0: Jo, hebben dat helder taalje achter de crowdfundingsactie dus die te opzetten is voor Science Zoo een paar uren al naar de bron. Science Zoo kan zelf melden dat ze morgen wel weer iepen gaan. In elk geval het Boartenspark. Dat gaat weer iepen met Bistenpark. Daar is te volle skeer om iepen te kennen. Maar in elk geval kinder morgen wel weer klanten en bezoekers daar terug.

En van Science Vertier en de problemen daar geven we dadelijk naar Art One. De gemeente Heerenveen die maakt een onafhankelijk onderzoek instellen naar signalen van controle, psychisch geweld, sociale isolatie en mogelijke misstanden bij de religieuze minschrift uit de bron van Christus van Sonja de Vries. Vindt dat eerst de nieuwe partij Frisse Wind 21 in de gemeente hier van Heerenveen. Hoe het zit, dat juist aanstaan van hier van de wetvierders van de partij. Maar eerst naar muziek. Nou, ABC is hier. When Smokey Sings.

0: Het is een eerbetoon aan Smokey Robinson. When Smokey Sings van ABC.
1: Onderwijs.
0: De gemeente Jereveen moet een onafhankelijk onderzoek instellen naar signalen van controle, psychisch geweld, sociale isolatie en mogelijke misstanden bij de religieuze gemeenschap Uit de Bron van Christus van Sonja de Vries in Oud-Wanne. Dat vindt de nieuwe partij Frisse Wind 21. In maart is die partij maar twee zitten in de gemeente Riekom. De fractie maakt hem zwaar naar aanleiding van een documentaire serie. De documentaire Klinkt als een secte van de EO op de landelijke televisie. In die documentaire komen ex-leden van Uit de Bron van Christus on het woord. Ze spreken van misstand, lykos geestelijke afhankelijkheid, zware psychische druk bij medische keuzes en het bepalen van partnerkeuzes. Frisse Wind 21 had nog schriftelijke vragen gesteld en een bol weten dat de gemeente, de politie of de helpinstanties jaderlijk signaal van misstand kregen hebben. Ik ben het roer maar Laura van Leest van Frisse Wind 21. Ja, goeiemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Waarom luidt dit van Jim als nieuwe partij eigenlijk op Jim Waai om hier nou vragen te stellen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Frisse Wind is heel erg betrokken bij de dorpen. En deze gemeenschap zit natuurlijk al sinds jaar en dag in Oude Hoorn, als ik het niet vergis, sinds 1986. Dus dat is al een hele tijd. En deze documentaire is onlangs geweest. En binnen onze fractie hebben we het hierover gehad. En ook wel aangegeven, goh, dit zijn zulke ernstige signalen die naar voren komen. Daar mogen we eigenlijk niet onze ogen voor sluiten. En dat is de reden geweest waarom wij politieke vragen hebben gesteld.
0: Ja, wat ben dan de signalen die het meeste indruk maakt op jou?
2: Nou, het is eigenlijk wel een breed scala aan signalen. Het gaat echt wel over intiem terreur, zoals wij dat dan, noemen. Keuzevrijheid, hè? Keuze om te kiezen voor een partner. Kinderen die bij ouders worden weggehaald. Toch wel keuzes ook als het gaat om medisch ingrijpen. Hè? Dus een vrouw in de documentaire die aangeeft dat haar baarmoeder verwijderd is. Dus dat stapelt dan best wel op en dan heb je toch ook wel over psychische dwang, psychisch geweld en mogelijke strafbare feiten. En dat is voor ons toch de reden om deze vragen te stellen.
0: Jou willen heel graag dat er een onderzoek komt vanuit de gemeente. En dan vraag ik me al, leidt dat nou op de waai van een gemeente? Ken die dat? Ken die een onderzoek dwang naar een religieuze meerskip?
2: Ja, het is natuurlijk niet iets wat iedere dag, denk ik, op het bordje komt van een college. Je hebt natuurlijk, als je dit in het klein ervaart, hè, bijvoorbeeld met huiselijk geweld, heb je de reguliere kanalen, bijvoorbeeld via Veilig Thuis. Maar dat is natuurlijk ook precies de reden waarom wij in de vragen hebben gezegd van, goh, heeft de burgemeester dit ook in de driehoek besproken? En is het een idee om ook een specialist of een professional op dit gebied advies te geven aan de gemeente hoe hiermee om te gaan. Maar dat er iets moet gebeuren, daar staan wij volledig achter. Want ja, je hebt hier toch wel mogelijk te maken met activiteiten die niet kunnen. En uiteraard, wij doen geen strafrechtelijke conclusies. Maar we vragen natuurlijk niet voor niks om dat onafhankelijke feitenonderzoek.
0: Nee, maar mag het net gewoon door de politie dingen worden?
2: Ja, nou daarom noemde ik al van de driehoek, daar zit politie en justitie aan tafel. En als het natuurlijk gaat om mogelijk strafbare feiten, ja, dan is de politie daar uiteraard ook onderdeel van. Maar ik laat het aan de professionals om invulling te geven aan een onderzoek, als dat er mocht komen. En dat hopen wij van harte.
0: Nou ben je een nieuwe partij in de gemeente hier. Je hebt nou ook toegang tot alle documenten. Had je eigenlijk al een onderzoek geweest? Had je dat achter Helikin?
2: Ja, we hebben daar voordat we de vragen hebben ingediend onderzoek naar gedaan. We hebben inderdaad nu toegang tot alle documenten en we hebben niets gevonden. Wanneer je online kijkt, dus even los van de documenten binnen de gemeente Heerenveen, zie je wel dat er toch echt wel signalen zijn van familieleden, van ex-leden die zaken aangeven. Maar er is nooit, naar mijn weten, een onderzoek gedaan. Maar dat horen we dadelijk officieel als het college antwoorden geeft op onze vragen.
0: Ja, nou, die antwoorden. We lid op hun wachtje. In de tussentijd wil het college Derek nog niet het oefenen. Ze willen eerst misschien wat er eventueel u te vragen wat er voor antwoorden op komen.
2: Ja.
0: Maar stel nou dat er wels een onderzoek komt. Vind je dan dat de gemeente ik ingriepen moet zoeken?
2: Ja, dat ligt natuurlijk aan wat er uit het onderzoek komt. Kijk, wij doen nu geen strafrechtelijke conclusies, maar als daar wel blijkt dat er strafbare zaken plaatsvinden, ja, dan moet dat uiteraard opgepakt worden. En dat is ook wel wat we gevraagd hebben of de raad hier goed geïnformeerd over kan worden.
0: We wachten eerst de antwoord na van het college. Laura
2: Ja.
0: van Leest, Wutvieder en Rietslid van Frisse Wind hier in 20. Dank u wel.
2: Dankjewel. Dag.
0: En dadelijk keer op de radio tiet voor het Frieske Nijs. Maar Jacob Stijlwagen, een oorzicht van de belangrijkste zaken uit het Nijs van deze dag. Maar eerst een belangrijke vraag van Ray. Where is my husband? Oh.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans. Alleen de prijs is anders.
7: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
8: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
7: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het had nou correct, Jelde Seizenwest. Tiet voor een oorzicht van de belangrijkste zaken uit het Nijs van deze dag. Maar Jacob Stelwagen, hij zet het voor eens op een rijtje. Mondroorend, denk ik, Jacob de Bron, bij Science Vertier.
12: Ja, absoluut. Bij Science Zoo in Vinwaarden is van de morgen Grutte Bron het butsen. Al gauw wat er opskaalt naar Grutte Bron. En waar het rek een NL-alert verstuurd vanwege de reekontwikkeling. En er wordt op dit tijd ook onderzoek nog naar die in. Leidt iets kabalt van de veiligheidsregio voor de Sloonhut.
13: Nou, reek is altijd gevaarlijk. Daarom hebben we direct voor waskorgen. We gaan meetploegen die het om jouw metingen dienen. Het is mij nog net bekend of daar nog iets speciaals uitkwam is.
12: Meerdere bisten hebben de bron net hoe libben. Er zit een hin, cavia's en doon in de loods. Fasanten en savannekotten die konden vrij in en uitrennen. Het is net correct duidelijk hoeveel bisten in de loods Efteblum binnen. Er waren meerdere bezoekers en squalreizigers in het park, doet de bron uitbruts. De bijen en begeleiders konden veilig en gauw naar boeten komen. Dit is beukenjuf Maria Elzinga.
14: De bron, jij ik dat hij bij de beesten weer, dus zeg maar in dierentuin gedeelte. En we vernamen toen nog net in het gebouw zelf. Maar wel dat elk rap van ja, er is bron, en ze gaan verdruten, maar we zijn ik alleen nog maar reek.
12: Er komt deze week een weg om renteverheging zon. Dat bindt de meeste recente loeren uit de hypotheekbranche. Rabobank verheegt de rente midden in de week. Wiels de bank dat in de regel op mandi docht. Ek ING en ABN AMRO komen met hegere tarieven. Berend Wiemenga is vastzitter van de Vereniging van Makelaars in Friesland. De verhegings komen voor hem net echt als een verrassing.
15: Nou, wij zullen natuurlijk wel de algemene trend in de wereld komen. Wanneer dan die banken het uiteindelijk dwangen, gaan wij helaas op gelukkig geen invloed op. Maar dat er gezien de omstandigheden in de wereld wat gebeuren, zullen dat we het wordt verwacht zien. En dan zijn natuurlijk factoren die wij niet in de hand gaan, die dan gebeuren.
12: De 400ste humanitaire rit van de stichting Hope for Ukraine. Nee, Oekraïne is waarom. Zonder het uitbreken van de oorlog in 2022 had de stichting miljoen kilo's aan helpgoed naar het land gebracht. Het gaat dan onder andere om eten, generatoren en ambulances. Een bijzondere mijlpaal, leidt voorzitter Gerben Huisman uit.
16: Dat is eigenlijk wel heel wonderlijk. Wij krijgen dat voor elkaar omdat we heel veel goederen gedoneerd krijgen. We allemaal vrijwilligers hebben die als chauffeur willen rijden. En ook gelukkig veel middelen krijgen en ook vrachtwagens om die kant op te gaan.
12: Meerdere natuurorganisaties, waaronder Milieudefensie Leeuwarden, de Friese Milieufederatie en het Friese Geheer, doen een vaststel onder de gemeente hier voor het behoud van natuurgebied Hoenspolder, onder de zuidkant van de stad. In dat vaststel wordt verregen om de Hoenspolder te versterken als grijdenvogelkeren en om van de polder een icoon te maken van natuurbelibbing en educatie. Hans van der Werf is van de Friese Milieufederatie.
15: Wij willen de discussie wat meer kantelen en zeggen van ja, natuur is voor de meesten van Leeuwarden heel belangrijk. En gebruik ik nou, het is een uniek, heel bijzonder gebied. En wij zoeken er iconen om dat gebied verder uit te bouwen en te vergrutsen. En dat missen wij op dit moment heel, heel sterk in de discussie.
12: Ons affiliteits op deze 20e maai van het jaar 2026. Meer nijs op omroepfriesland.nl of zelfs ook in de Omroep app.
11: Zijn we wel dichtelijke kwaliteiten, hè, bij de Milieufederatie.
12: Ja, prachtig toch?
11: Ja, maar dat icoon van natuurbeleving en educatie. Ja,
12: ik vind het mooi.
11: Dat die zoutsjoeging, dat mat wel trok in. Dadelijk het Waarbrugd, met Sibel Mollema.
17: Daar we een nieuwe uitdaging. Bij Damstra Service onderhoud in Leeuwarden zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
18: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaaskaart. Ons hele assortiment staat voor de klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
17: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
19: Iepelofspul, wie het massum speelt van 12 tot 16 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanoorde legende komt daar leven in een Jurdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmassum.nl.
20: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
21: Maar Jan Durk de Haan.
22: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
11: Het is nou zomerritten oer Jelwe Suizen. Kappers die tentelinnige dien hier, maar ik signalen opvangen. In Snits is Joert een bijzonder experiment van start gong. Kappers in Zuidwest-Friesland worden getraind om signalen van seksueel geweld te herkennen. Met hulp van een speciale toolbox. Waarom krijgt de kappers een belangrijke rol spelen kennen en hoe dat in de praktijk werkt? Dus verslagjouwer Dennis Terpstra weer erbij en praten onder oren met de regeringscommissaris Mariette Hamer en dat juist samen. Nou is het voor het Waarbrugd met Sibo Mollemeij. Goedemiddag, Sibo.
23: Goedemiddag, Jan Duk.
11: Van de middag zoek ik er nog even iets op uit. Even een blokje om Jelwe in hennen. Maar er kwam er toch nog iets buikoer u hennen. Dus we zijn dan een beetje bij het worden.
23: Ja, dat voelde je er toch eens even een snitterke. Schilder die zit op 16,4 graden, daarvoor 1,6 mm. Dan wordt 16 jongen 1,4 mm. Balzert 1,2 mm. Nou, laag ze dat hier geen wetter van zo kennen. Grauw 2,2 mm. Nee, meens ik geen opjefte. En Baggerveen 0,6 mm. Nou, daar weer 15,6 en daar had Joert Santje 0,4 als heegste west. Nou, van de Mickey kent er nog eens een enkel licht. Buiken vallen, maar op de meeste plakken bloedt het gewoon droog. Er is een mix van wolken en zinnen, maar een temperatuur van, ja, zoals die nou is, rond de 16 centigraden graden. Ja, de vrij stevige wind die neemt onder het begin van de joen ordelijk zwak, waarbij de water en dan pas letter op de joen wat minder wind hebben. Dus daar bloedt de joen nog even steen. Vannacht ik wat wolken en opklaringen, maar een leegste temperatuur vannacht, dat is pas in de nijnacht, van zo'n goede halve graden.
11: Daar is dat van de monnike ambitie zijn. Het is een stadige oergang van het ene waartype van het ruinige, wikselvallige waar nou weer wat meer stabiel simmerwaar. Wat betekent dat nou van morgen? Bloot het nou morgen droeg? Door staat on of net?
23: Ja, dat werkt wel on. Ja, want ja, we nemen morgen gewoon om eens keer van het wikselvallige waar. Ja, de hege druk, hè, wat op Centraal-Europa leidt, dat bepaalt van nou meer stabiele waar. Ja, de temperatuur leidt morgen zijn trein graden heger dan Joert. En is dan, graden. Dan ben ik een beetje aan de voorzichtige kant. Het lijkt me als ik zo rond de 20 graden. De bewolking overheerst, maar de zin is er echt zo nodig aan bij. Nou, met dit stabiele waar gaan werken. Ik stik minder wind te verwachten. De west-zuidwestenwind is zwak boven land. Maar op de middag een schotje matig, gewoon vrij krachtig in het waardgebied. In de nacht is er een amper bewolking en de wind valt zo wat heel voort. Ja, en dan in de nacht dan 10 graden. Maar de hele dag denk ik gewoon dat het droog bloedt.
0: Het slotstuk van Onderwijs.
11: Het slotstuk, de laatste plaat van deze Onderwijs. En als altijd, als alle dagen, kist op mij bepalen wat we draaien moeten. Onder hand van de actualiteit. En Joert gaat dat door de 24-jarige Freek en de 23-jarige Eva. Ze hebben een bijzondere prijs won. Ze maken een jaar lang beheerderswijze van het onbewende Zweedse eiland met Bodam. Ze neemt mij aan de wedstrijd van Visit Zweden, de toeristische organisatie, met een humoristische video. Als je nooit verwachtte dat ze het winnen zon, maar dat waard dus Wolsa. Het eiland is lief en simpel. Er is geen stroom, er is geen sanitair. Ze moeten de natuur respecteren. En ze moeten het eiland een heel jaar broeken. Nou, permanent wenning, dat zit er net in voor hun. Want ja, zei ik bij een baan. Dus ze moeten weer naar huis staan. Maar ze wil wel een reis naar Zweden maken. En het eiland dus ik beziek je. Die wedstrijd wie bedoeld om te denken te vregen voor het grote aantal Zweden. Island. En Freek en Eva hebben echt wel geluksvogels, want ze hebben bij 4 winners uit meer dan 2200 deelnemers. Maar wat van plaat past daar nou bij? Maar bij Tinkje, bij een onbewende eiland, ja, is dat net een soort van paradies? Bekende plaatsen zelfs van Phil Collins, Another Day in Paradise. En deze, die mooi in dit listje ik net ontbreken. Van Kinderen voor Kinderen. Die hek dus al vast voor die Noors Waikaart. Dus die draaien we in principe net. Tenzij dat er echt een heel soort onvragen voor komen. Dan zit ik de hoorn om in het strikken. Maar bedenk wat origineler zoals dit. Want dit weer wat ik in de gouden giet. Bedenk ik hoe doe ik dit van de meditaret af. Dus ja, liet het maar weten. Wat voor plaat past erbij? Bij dat stel dus. Freek en Eva, ze komen ergens uit de Brabant. Ze hebben een onbewende eiland wonen voor een ier. 06 20 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: praten met Mariette Hamer. Zij is regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag. En ze luidt uit waarom dit project in het Libmer op hem is.
1: Nou, we hebben dit initiatief genomen omdat we eigenlijk zowel uit onderzoek als uit praktijkverhalen van kappers horen dat ze eigenlijk veel meer, als iemand bij de kapper is, horen over hoe het met die persoon gaat. Zodat zij vaak het eerste signaal opvangen. Ja, dat er met iemand of huiselijk geweld of seksueel geweld of, dat noemen we dan vaak intieme terreur, dat er iets aan de hand thuis is of op het werk of waar dan ook, waar mensen heel erg mee zitten.
2: Is dat dan ook waarom er voor kappers is gekozen?
1: Ja, we zijn bij de kappers begonnen. Daar hebben we nu een toolkit voor gemaakt, echt gericht op dat beroep. Maar we merken wel dat ook andere contactberoepen, zoals we dat dan noemen, denk aan de fysiotherapie, maar ook in deze dagen hebben we veel met de schoonheidsspecialisten gesproken, dat ook die rol kunnen vervullen. Ja, zeker.
2: Nou, en nu haal hem al eventjes aan, de toolkit. Wat zit er precies in die toolkit?
1: Ja, in de toolkit zitten eigenlijk allemaal kaartjes met voorbeelden en uitleg over hoe kan ik nou vragen stellen. Als ik nou voor het eerst iets hoor, hoe stel ik dan een signalerende vraag? Of als ik al in een gesprek ben, hoe kan ik doorverwijzen? Dus er zitten ook visitekaartjes in voor mensen als je er de eerste keer over wil praten, waar kun je dan terecht? Of juist voor mensen die specialistische hulp zoeken, waar kun je dan terecht? Dus er zitten hele mooie visitekaartjes ook in, maar ook veel uitleg over hoe doe je dit nou?
0: Zegt Marianne Hamer dus, Mariette Hamer, regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag. Hoe die toolbox die de studenten dus Utrecht kregen namen. En dan is de vraag, ja, hoe reageren die studenten erop? Dit is Mervis, had die uitleg ik maar kregen.
3: Ik vind het ook heel mooi dat dat dit kan bij dit vak. En ik vind het ook heel belangrijk om extra te letten op de klanten.
2: Want je denkt van, je wil ze iets meer geven dan alleen een mooi kapsel bijvoorbeeld?
3: Ja, zeker. Als ik wat kan betekenen voor ze, dan doe ik dat graag. Met liefde, ja.
2: Lijkt het je ook lastig om bijvoorbeeld tekenen te herkennen bij een klant als die bij je in de stoel zit?
3: Ik denk het niet. Meestal als ze binnenlopen, dan zie je het meestal wel aan hun lichaamstaal. Dus.
2: Want wat zie je dan bijvoorbeeld?
3: Het kan zijn dat ze bijvoorbeeld geslagen zijn, of dat je blauwe plekken tegenkomt, of aan hun gezicht uitdrukkingen, zeg maar. Dat.
2: En wat doe je dan? Wat zou je in zo'n geval doen?
3: Vraag of alles goed gaat. Dat, ja. En als ze daarvoor openstaan, dat ik zeg maar verder vragen stel, dan doe ik dat en dan gaan we gewoon het gesprek voeren.
2: Ja. En stel iemand zegt van, ja, nee, gaat goed hoor, gaat goed. En je denkt van, nou, maar volgens mij niet. Wat zou je in zo'n geval doen?
3: Ik zou het voor de tweede keer herhalen. Daarna zou ik er wel gewoon mee kappen, denk ik, ja.
2: Ben je misschien bang dat je een verkeerde conclusie trekt?
3: Dat zou best kunnen. Maar omdat ik weet dat ik goede intenties heb, zeg maar, omdat ik diegene wil helpen, maakt dat voor mij niet zoveel uit. Nee.
2: Dus eigenlijk, en nu heb je dus een toolkit erbij gekregen. Daar zitten onder andere vragen in, waarin jij die jij bijvoorbeeld aan de klant kan stellen. Of onderwerpen waarmee je het misschien een beetje kan toetsen. Denk je ook echt dat je gaat helpen hiermee?
3: Ik denk het wel, omdat het hele belangrijke vragen zijn. Ik zag er ook vragen tussen van, verschillende soorten vragen, wat ik wel belangrijk vond. Dus daar ga ik zeker gebruik van maken.
0: Zat Merve dus een van de studenten hoe die toolkit en van een toolkit is het makkelijk

0: van Echo Smith. Ze hebben zien wat er binnenkomt voor het slotstuk van Joert. Een onderling van dat, dat Peer uit Brabant, die jonge mensen die dus een onbewenen eiland daar kregen hebben van Ier, maar ze erin. Op het goudgele strand van Ameland met je draai, zat Gerlof. Midden Jan Durk, wat vies van Dissen. Samen zijn van Willeke Alberti. Hele uitdaging, als er oors neerd is. Komt van Gerry, dank u wel. Ik voor de hartelijke groetnis. Een plezierige jonta wenske. Voor het slotstuk Eilandliefde van Hessel. Aukje die kwam de mij. We denken hier on a foreigner, maar living in a dream.
1: Het slotstuk van
2: Onderwijs.
0: Een onbewenen eiland, alleenig wezen. Daar past dit verske wel bij op het strand van Ameland. Van Sonja. Paradise City van Guns N' Roses weer terug Henk neemt. Maggie McNeil wil terug naar de kust. Jelle Sandy komt er mee. Living on an Island, the status quo. Dat is wel wat voor het slotstuk. Zuid Franke Doting. Dank voor de insturing, Franke. Litus Island in the Sea van Robouille. Island in the Stream. Dolly Parton en Kenny Rogers. Heb ik wel even hoe trivialeer. Wat is dat ik een leuke plaat. Kinderen voor kinderen. Die zoek ik Linda insturen. Maar goed, ik zei al. Daar moet er wel een heel veel stem binnenkomen. Want anders is het toch wel wat ja, te verhoorlezend. Ik dacht toen Koos Alberts. My Ameland. Als ik het eiland zie. De Bee Gees. My Islands in the Stream. Ja, die plaat ik opnom. Bij een eiland denk ik om Skilgen. My Hessel dus. Terug naar de Schelling. Anneke komt er. My Vangelis is neemt. Conquest of Paradise. In de stream van Dolly Parton is neemt en is even zien op een kangaroo-eiland van het Cocktail Trio. Maar ja, we kunnen duidelijk maar één plaat draaien.
1: Het slotstuk van
2: Onderwijs.
0: Dus Mattie, een keus, Martie. Dus ik let hem al vast hier naast een beetje een idee. Kan ik nog eventjes vertellen dat Islands in the Stream ik nog terug Alberto inzinnen waard. Maar de wie al gauw in, die kwam maar dissen van Casey en de Sunshine Band om. Zonder er even bij te pakken, weet ik ook alweer hier. Ida wie dat, die zei, wie je maar draaien.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd, west maar worst. Ik was het boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
6: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
13: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
12: Al iets gevonden?
13: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
12: Doet NRV dat dan ook?
13: Ja, hier, kijk. Tibet en deze, Vietnam, Cambodja en Laos, of hier Sumatra, Java en Bali, of een Grand Tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland, Peru, Bolivia, Nepal.
12: Weet jij waar mijn laptop ligt?
13: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
14: Hey, Remo!
15: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
17: Hey, Remo!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
20: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
21: Noordwien.
22: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op deze wijze, Janne. Ja, ja, we zijn er ons gewoon horen op de radio. Maar als is om jou wacht en ik op televisie. En ik vertel straks nog even wat er is hier. Maar we hebben een heel neskerig programma. Maar ja, ons gewoon horen in ieder geval een heel soort neskerige muziek uit deze provincie. Wij als is dan wat live-opnames. Maar wij zijn nu jij met Van der Werf. Ander van der Werf zijn bluesproject. En wij rieden terug. Vind ik een mooi motto. Hier hebben we nog even terug met Tro rieden. Ja, Jit is er, de beuker is.

0: Jet is er. En die had de woord asociaal. Ja. Goed, dan gaan we even naar oren. Mooie Friestalige muziek van Grimtosk. En die ging een heel mooi verhaal over een ijsbeer in de Aqua Zoo hier. En ik zie het bij de wetenschap dat er in die oren wat lichtere dieren doen. Dat is van woorden dat een slimme brandwest is. En daar ben wat beestnek bij om het leven kwam. En daar ben je net blij van. Dus dan maar even Grimtosk. Een ijsbeer van de Aqua Zoo.
1: Ah, goeie. Hoe's mij in? I mean it all the best. Mijn leven is een wiere hel.

Grintrosk, mooi noemer, ja. IJsbeer van de Aqua Zoo. Ja, en ik zit er toch bij een beetje in een sfeermoed, want ja, je hoort natuurlijk drama. Daar in Vianen bij Sanjes Zoo. Vreselijk, een aantal beesten binnen daarbij een gruwelijke bron eigenlijk om het lippen kwam. Dus en ja, dat griept je altijd weer om. Zeker die beesten die er dan in hokken zitten. Nou goed, sterkte in ieder geval voor al die mensen die daar wat mij te krijgen haar in ieder geval. Ja, goed. En toch, zij is levend, soms wreed. Dat wie het ik van Mario Kuiper. Zij en haar man maken prachtige mooie muziek. In een heel mooi leven. Maar hij kwam te versterren. Dat had natuurlijk de behoorlijk in knald. Maar Mario had een nieuw leven opgebouwd in Boorsum. En dat verhaal had ze eigenlijk ik weer witte mijlkort te brengen in dit noemer. God mij rust vast. En dat verhaal geven wij in kwappen van haar. Het persoonlijke verhaal. En dit noemer dwaam in Noordwien. Mijn mooie reportage. Nou, dat verhaal hoor je hem voor u te goeren. Ik draai alvast het noemer van Mario Kuiper. Nogmaals, mij hoort mij rust vast.

Harry Kuiper. Prachtig mooie uitviering van Hoort mij rustvast. Bijzonder verhaal, zei ik al even, want ja, op een paard vaak, maar haar grutte leefde. Hier zie je vonk trouwens in Friesland, zeg ik hem er even bij. Henk hiet hij en Henk leeft net meer. En zij had haar ja, leven eigenlijk omgegooid. Ze is te Londen kwam in Boorsum, in de Boorsumer Miette. En ja, dat verhaal is eigenlijk al je bij elkaar kwam in dit noemer Hoort mij rustvast. Ik heb er vaker draaien, maar ik ben ook van doel om al te reizen naar Boorsum om het verhaal maar mijn haar vast te lezen. Want ja, daar ben ik voor als Noorderwind natuurlijk. Wij draaien regelmatig Johannes Driepma met de Grijdenbraas. Pien, gang hem voor. En die hier net over Semmer in Friesland, maar in dit geval over Heiteland.

Grijdebraas. Op dit stuit wel vaak die jaren met Johannes Riepma. Prachtige nummer gaan ze maken, Simri Visselham. Nou, het mooie waar komt er rond. Dus ja, die wens is in vervulling hier. Dit weer een jedere gearwerking van Grijdebraas. In dit geval met Pien. En hier toert Heite Loon. Joh, toch een beetje, ja, de uitsturing van de verhaal. Onder oren Dani Luc. Ja. Wat maakt er verder nog van zin? Je kunt het erom vinden op youtube.com. Wie op televisie bij u. En ook op de socials. Het verhaal van Dani. Hoe die begon als famke en dat ze werd met een hele mooie stem. Muziek maakt het te jaren in dit nummer. Make it a memory.

0: Dani Luc met een hele mooie uitviering hier van het nummer van Crash Up en Danny Vera. Make it a memory. En het bijzondere is dat de transformatie van Famke naar jongen jitteren is in een Famke-stem en een jongenstem. Prachtig mooi. Belco produceert trouwens de Sietse Broersma van De Kast. Het begint zeker te vaker draaien. En als het verhaal nog helemaal jaren worst en van Dani, zo gaan op youtube.com/Noordwien. Er zit een lang peteer met Dani op. Dus bij deze. Je weet het, Noordwien, uit alle wienstreken van de Vrood komen de muzikanten in de studio, Wollus, Buus, Tolone. Zo hier kwamen ik aan te gast. Daniel Jong en M. Horton Smith. Mooie country-Americana muziek live in Noordwijk.
1: This one's called Baby Baby Blue.

Daniel Young en M. Horton Smith, all the way from America, kwamen ze het lonen in de Noordwien Studio. En ja, deze meiden zeker wezen. Het is het country Amerikanen. Ze winnen aan tours in de gelukkige Friesland. En uw studio, daar wil ik altijd bleed van. Daar geef ik weer wat van, meer van draaien, van die studio overigens. Van de band Pale, want dat is jong op televisie te zien. Van jou wachten, zij net linnen. We zijn bij het evenement Loot, dat 30 mei... Ja, ja, zijn finale kent hier in het WTC in Ljouwen, de show vooral. We blikken fruit op het Oranje Woord Festival. We hebben Rob Vallon, Nederlandstalige artiest hier in Friesland, bij te gast in de studio. En deze band, Drachten, De Jouwer, Die Hoek, maar het zie ik hier alternatief. Jeroen Jongen, maar ze

0: eerste man die bij Omroep Friesland.
1: De fiets over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois om 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na 8 op tv, de Geervetting.
0: De fiets over Sterrentocht.
1: Pinkstermandi.
0: Bij Omroep Friesland.
2: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
3: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
2: Ik wel, bij NRV.
3: NRV?
2: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen, is onze ideale route kiezen.
3: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
4: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland.
0: Non-stop muziek.

0: het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: Ze maakt de hele sjerre stikken.
1: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
2: Ja, lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
3: Ik vind het wel een moment erop.
1: Zoog op YouTube.
3: Het wien, ja, zes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
4: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
3: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
2: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers twee vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze hadden nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam...

0: Komt-ie.
1: Nijsmakers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
2: Dat is het idee.
1: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
2: Steen meer op, kom op man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, nou let het dan maar ergens ook in.
1: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
3: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net in je bent.
1: Nijsmakers. Else Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
3: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
2: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Normandie bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Gearvetting.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkstermandie.
0: Bij Omroep Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
3: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
2: En partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van het door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in de blok. De rookwolken in Waalwijk waren in de wijde omgeving te zien. In het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken. Later op de dag breekt de zon steeds meer door. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Omroep Friesland.
1: De provincie Friesland die loopt miljoenen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Onder andere bij oersteekplakken van fietsers. Tussen 2020 en 2031 komt er alle jaren goed 6 miljoen euro beschikbaar. Kees Maurits is voorzitter van de Fietsersbond Friesland en online een goeie morgen.
2: Goedemorgen.
1: Het klinkt als een heel bedrag, die miljoenen voor de verbetering van de verkeersveiligheid van fietsers bij name in uw provincie. Maar is dat het hek?
2: Nou ja, als je het afzet tot wat er de laatste jaren gebeurt, is het gelukkig heel wat meer. Het is mooi dat er van dat hele vele geld extra bij de provincie ook een klein gedeelte gaat naar verkeersveiligheid. En specifiek de fiets oversteken. Maar het is lang niet genoeg om de problemen goed op te lossen.
1: Jo, neem dat jij er al een doekje voor het bloeden?
2: Ja, kijk. In de verkeersveiligheid draait heel veel om de snelheid. En met name de snelheid van het autoverkeer. Daar waar je de snelheid kan verlagen, daar zie je ook inderdaad de cijfers afnemen. Wij pleiten al jaren voor dit soort fietsoversteken. Die eigenlijk nog uit de tijd komen toen we nog geen verstand hadden van verkeersveiligheid. Pleiten we al veel langer om daar de snelheid.

0: die kruisingen naar beneden te halen. Of maak ze ongelijkvloers. Dan heeft niemand er eigenlijk last van. Dat is wel lastig. En daar kiest men ook nu weer niet voor om bijvoorbeeld rotondes, overrondes of fietstunnels aan te leggen.
1: Want nu alle gedachten we die middengeleiders in die je ombracht. Maar eigenlijk zeg je, als het echt veilig maakt, dan zoen je rotondes en tunnels, meisje maar.
0: Ja, inderdaad. Je ziet zelfs dat er op de lijst die ze nu hebben aangedragen veel kruisingen zijn die al een middengeleider hebben. Dus blijkbaar heeft dat ook niet zoveel gebracht in de verkeersveiligheid. En je kan ook zien, daar heb ik een tool voor, dat daar waar middengeleiders zijn, de snelheid van het autoverkeer niet naar beneden gaat. Het is hoogstens een iets makkelijker manier voor fietsers om over te steken. Maar het is geen echte oplossing.
1: De echte oplossing zal volle meer yield kosten, maar je kan aan de andere kant ook zeggen, dit is een begin.
0: Ja, als je het zo bekijkt, het is een begin, maar geld beschikbaar stellen zijn uiteindelijk politieke keuzes. En het is ook niet alleen geld. Als puntje bij paaltje komt, merk ik toch dat Friesland echt wel een autoprovincie is, waar auto prioriteit krijgt. En dat vindt men zeker op de provinciale wegen, waar ze vooral ook de doorstroming van het autoverkeer in stand willen houden. Ja. Zolang je daarvoor kiest, dan zijn de echte oplossingen buiten bereik. En dat is jammer. Het is eigenlijk triest.
1: Ja, want wat kun je daar als fietsersboer aan doen? Je zit er, neem ik aan, volgens mij de provincie op tafel.
0: Ja, nee, de communicatie en het overleg, dat is prima. Ze hebben ons ook meegenomen in het traject. Alleen we zijn het over een aantal zaken al heel lang structureel oneens met elkaar. En meer maatschappelijke druk. Wat erg geholpen heeft, is bijvoorbeeld de samenwerking die we met Dorpsbelangen Feyem en Heijem hebben gehad over de petitie voor de Dodenweg.
1: Ja,
0: dus ik denk dat ook wel heeft bijgedragen aan meer geld voor fietsoversteken.
2: Alles wat je Oedijn is hebben, jongens, tussen zien en oven.
3: Dit is de dag voorbij.
4: De 400ste humanitaire rit van de stichting Hope for Ukraine naar Oekraïne is intussen rondkom. Sinds het begin van de oorlog in 2022 bracht de stichting al miljoen kilo's onhelpgoed naar het land. Van eten en generatoren tot ambulances. En hoe die bijzondere mijlpaal praat ik verder mij vastzit Gerben Huisman. Een goeiemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Ja, 400 ritten op en del naar Oekraïne. Dat is voor mijn gevoel een heel soort. Hoe krijg je dat voor elkaar?
5: Ja, dat is eigenlijk wel heel wonderlijk. Wij krijgen dat voor elkaar omdat we heel veel goederen gedoneerd krijgen. We allemaal vrijwilligers hebben die als chauffeur willen rijden. En ook gelukkig veel middelen krijgen en ook vrachtwagens om die kant op te gaan. Dat blijft al 4 jaar lang doorgaan en dat verbaast ons ook wel eens. Maar gelukkig hebben we inmiddels goede contacten met leveranciers van aardappelpuree tot aan medische materiaal, tot aan generatoren, zeg maar, die we kopen of die we krijgen. En op die manier brengen we ze nog steeds naar Oekraïne toe.
4: Ja, want waar komt al dat spul bij? Heb je een vaste leveranciers?
5: Ja, we hebben vaste leveranciers. En we worden af en toe nog verrast door partijen die zich gewoon spontaan bij ons melden. En die zeggen, nou, wij hebben dit over of dat. En kunnen jullie dat naar Oekraïne brengen? En wij kijken altijd of het geschikt is, zeg maar. Van een aantal zaken weten we dat. Hè. We brengen soms ook wel een schoolmeubilair. Maar daar kijken we echt of dat op dat moment ook gewenst is. Want er is nood aan veel in Oekraïne. Maar we willen ook wel kijken dat we ook wel zinvolle zaken wegbrengen.
4: Ja, je brengt van alles. Heb je een idee hoeveel spul je uiteindelijk al voortgebracht hebben?
5: Ja, als je kijkt naar de kilo, zeg maar. Hè, dan praat je over meer dan 8 miljoen. Dus dat is gewoon ontzettend veel. En als je daar een beetje grofweg een indeling maakt, dan zit dat vooral in medisch materiaal, houdbare voedsel en aggregaten. Dat zijn eigenlijk de hoofdcategorieën die we wegbrengen. Dat is als je dat een beetje berekent in geld, zeg maar, en dat doe je natuurlijk over de duim heen, dan praat je ongeveer aan 15 miljoen euro aan goederen wat die kant al is opgegaan.
4: Ja, en hoe bijzonder is dat? Want ik verneem met jouw eerste antwoord ook wel een beetje dat je zelf ook wel een beetje vernuveren binnen hoort. Dat het staat er ook hier.
5: Ja, ja, nee, dat is het ook. Weet je, wij zijn dit ooit begonnen met van, nou, we vinden die oorlog verschrikkelijk en laten we iets doen. En inmiddels is het gewoon uitgegroeid tot zo'n geoliede organisatie met zo ontzettend veel vrijwilligers, met zoveel mensen die Oekraïne helpen, zeg maar. Ik bedoel, ze helpen niet onze stichting, want onze stichting, dat is niet zo interessant. Het is vooral interessant om mensen in Oekraïne te helpen. En dat blijft echt wonderlijk, hoor. Dat je soms opgebeld wordt door bedrijven die zeggen, nou, we hebben hier gloednieuwe kleding liggen, we hebben hier aggregaten wel over, we hebben wat draaiuren gemaakt, we kunnen gebruiken, een ziekenhuis die ons belt, nou, we hebben ziekenhuisbedden over, kunnen jullie er wat mee? Nou, daar kunnen we zeker wat mee. Ja, dus op die manier worden wij nog steeds verrast en zijn we erg dankbaar dat mensen blijven doneren, zeg maar. En ook de chauffeurs, hè, want je bent zo'n 10 dagen van huis. En als je met ons meegaat, dan vragen we ook, ja, kun je de dieselkosten, nou, die stijgen ook wel, hè. Van zo'n €4.000 kun je die ook betalen. En ook die, daar zetten ze zich vaak nog hard voor in. Dus dat is gewoon prachtig om te zien dat mensen daartoe in staat zijn en dat willen.
4: Ja, en hoe wordt het ontvangen in Oekraïne? Hoe word je hem ontvangen daar?
5: Ja, met open armen. Kijk, ze vinden het allereerst bijzonder dat er 2000 kilometer enkele reis reizen, zeg maar, om naar oorlogsgebied te gaan en daar goederen te brengen. En het is ook gewoon heel hard nodig als je ziet wat voor ellende daar in Oekraïne is. En die ellende wordt eigenlijk alleen maar groter. Ja, dan worden we echt met open armen ontvangen en zijn ze dankbaar voor datgene wat ze krijgen. Krijgen we ook veel filmpjes, foto's en verhalen van terug. En dat laat ook zien dat het op de goede plek terechtkomt. Want dat moet natuurlijk ook. Dus dat is heel mooi om dat te mogen ervaren.
4: Ja, kijk, meer denken. En er ging nou ook alweer dit in die kant op. Dus het zullen er bij die 400 blijven.
5: Nee, sterker nog, vrijdag vertrekt er weer een. Ik ga zelf vrijdag met mijn zoon gaan we een ambulance weer die kant op brengen. Nummer 20 ongeveer. Dus wij blijven doorgaan. En datzelfde geldt ook voor groepen mensen. In juni gaat er ook weer een groep heen. Dus in die zin, er is zelfs nu een jongen op de fiets in Groningen naar Oekraïne toe. Dus het blijft doorgaan. Ze hebben met allerlei acties om de mensen in Oekraïne te helpen in deze verschrikkelijke oorlog.
4: Ja, het vreegt natuurlijk wel een heel soort van de meesten. Maar hoe lang kan je dit volhouden?
5: Ja, dat is. Wij blijven steeds nieuwe mensen krijgen die wel willen rijden. Ook mensen die meegaan, zeg maar. En de mensen in Oekraïne, ja, weet je, die hebben geen andere optie. Die zeggen, als we ons opgeven en overgeven aan de Russen, ja, dat is een soort hel op aarde, zeg maar. En daar willen ze echt bij weg blijven. Dat willen ze gewoon echt niet.
4: Oké, faciliteur Gerben Huisman van de stichting Hope for Ukraine. Dank u wel voor de tijdlichting.
2: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, dus kunt zien en over. De dij voorbij.

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Krijgt Benne Poppenburre in het ziekenhuis Friesis MC Ljouwt ten aan net zo gauw mee bij de menwaar helpen bij Glicks om te beademen. In de verloskamer zit namelijk een nieuwe opvangtafel. Dat nemen ze de Concord. En die kende krijgt Benne Poppen vlakbij de buik van de menblauwe litten. Ik had de navelstreng nog net terugknipt is. Want nota biedt vaak de praktijk dat hij dan wel gauw terugknipt waard om extra help om het been te bieden. Maar ja, dat had ik wel nadeel. Kwetsbare been die kennen dat zuurstofrieke bloed van de placenta eigenlijk nog heel goed broeken. Dus ja, dan was het eigenlijk net terugknippen. Nou, in de operatiekermis waar die Concord al eerder introduceert. Maar nu dus ik in de verloskermis en ik bel ik erover maar ben een dokter en neonatoloog Machteld van Scherpenzeel. Onder telefoon, ja, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Er is een soort onderzoek dien, de Arune Jeren, naar de navelstreng en het goede moment van terugknippen daarvan. Wat doet dan eigenlijk blikken? Wat weet je uit die onderzoeken?
4: We weten uit de onderzoeken dat later afnavelen voor baby's beter is, omdat ze zo langer zuurstofrijk bloed kunnen ontvangen van de moederkoek. En wat er vaak gebeurt is dat als een baby wordt geboren, dan door het persen verdwijnt een deel van het bloed van de baby ook weer terug in de moederkoek. En die krijgt, als je hem wat langer aan de navelstreng houdt, gewoon rustig de kans om richting de baby te lopen. En kan de baby dus heel rustig eigenlijk geboren worden, zijn longetjes openen en gaan ademen.
3: Is dat de laatste jaren eigenlijk verhoor? Is dat iets van de laatste PRI'er of wisten we dat bij Glicks 20 jaar geleden al?
4: Nou, we weten dat nu wel al echt een aantal jaren dat dat beter is voor de baby. Maar de tijd, hoe lang je precies moet laten zitten tussen het geboren worden en het afnavelen, daar leren we steeds een beetje meer over. Dus waar we eerst zeiden, nou, 30 seconden is misschien al goed genoeg bij een kind die daarvoor in nood was, zeggen we nu, nou, 2 minuten zou eigenlijk al heel mooi zijn. En eigenlijk, hoe langer je nog wacht, hoe goed dat kan zijn, tot zo ongeveer 1 minuut of 10, wanneer de navelstreng vaak stopt met kloppen.
3: Ja, ja. Klinkt ik eigenlijk wel heel logisch. Hè? Je zon, ik haast zeggen dat het wel natuurlijk is dat hij wat langer bloot.
4: Klopt. En dat is ook eigenlijk als je een baby geboren laat worden op de meest fysiologische manier. Dat thuis bij de verloskundige, dan laten ze de baby ook lang aan de navelstreng. Maar wij hebben in het ziekenhuis niet altijd die mogelijkheid, omdat daar soms baby's worden geboren die mogelijk ziek zijn of juist te vroeg worden geboren. En die baby's, ja, die hebben vaak meer ondersteuning nodig meteen in het begin. En dan moeten we ze opvangen, soms op een andere tafel, zodat we ze de hulp kunnen bieden die ze ook nodig hebben. En ook vaak de warmte bijvoorbeeld die ze ook nodig hebben op dat moment.
3: Ja, dus weer de praktijk dat het toch voorkwam dat het bij wijze van spreken maar 15 seconden weer of 20 seconden of zo.
4: Nou, eigenlijk wordt er door de verloskundige en de gynaecoloog ook echt wel die 30 seconden en zo mogelijk nog wat langer gewacht. Maar als het echt niet anders is, ja, dan gaat een baby heel snel eigenlijk van de buik van de moeder af. En dan wordt hij weggebracht naar een opvangtafel, ja, of verderop in de kamer of zelfs in een andere ruimte. En ja, dan ziet natuurlijk de pasgeboren moeder de pasgeboren baby niet. En dat is ook kwalijk, want je wil natuurlijk als nieuwe ouders direct je kind kunnen zien en ook zo mogelijk aanraken. Ja. En omdat dat zo belangrijk is, hebben we nu deze tafel en kunnen we eigenlijk alle handelingen die we willen verrichten doen, terwijl de moeder en de vader het kind kunnen zien en ook kunnen aanraken.
3: Dit is radio, dus omschrouw die tafel eens. Hoe zit hij er dan uit?
4: Het is eigenlijk een soort pompenblad waar de baby op komt te liggen. En in de inham van het pompenbladje, daar kan dan de navelstreng in liggen. En dan ligt het kind met het hoofd eigenlijk wel dicht bij moeder. Maar aan die kant staat ook dan de kinderarts. En die kan eventueel dan bijvoorbeeld extra zuurstof geven om het kind te ondersteunen bij het ademhalen. En daarboven, dat pompenbladje, daar zit een lamp, zodat je ook warmte voldoende goed kan geven aan die baby. En dat is super belangrijk bij te vroeg geboren baby's. En op het moment dat de baby bijvoorbeeld wel goed ademt, kan je ook die warmtelamp nog lekker boven de moeder zetten. Zodat, en dan boven het kind ook. En dan kan de baby gewoon bij moeder op de buik blijven liggen.
3: Het klinkt al heel ideaal. Dan zou ik zeggen van nou, keer je voor het duidelijk zien van die tafels. Maar dat gebeurt net. Waarom net?
4: Omdat het een nieuwe manier is. En nieuwe dingen moeten natuurlijk altijd even tijd krijgen om ook overontwikkeld te worden. De tafel is een dure tafel, dus je hebt hem ook niet zomaar voor handen. Dus daar moesten wij ook lang voor sparen. En het is ook zo, ja, je begeeft je als kinderarts ook heel dicht in het gebied van nou, de verloskundige, ouder en gynaecoloog natuurlijk. En dus we staan allemaal wel dichter bij elkaar. En dat is natuurlijk ook wel iets waar we een beetje aan moeten wennen. Want ja, als er iets moet gebeuren in enige vorm van stress, hè, bijvoorbeeld de baby doet het niet goed, ja, dan wil je meestal een beetje ruimte. Maar dan kom je hier eigenlijk nog wel dichter bij elkaar te staan.
3: En hoe fier is het Frisis MC je dan nog maar? Rennen je maar voorop of de andere regionale ziekenhuizen in de dek?
4: Nou, andere regionale ziekenhuizen doen het nog niet. De tafel is wel in gebruik in de ziekenhuizen in Utrecht, Leiden en Rotterdam. Maar nog niet in de noordelijke regio. En nou, we zijn hiermee gestart in oktober 2024 op de operatiekamers, dus na een keizersnede. Maar wat er nu echt net nieuw is, dat we hem ook hebben op de verloskamers.
3: En wil je er nog meer bij, hè? Want je hebt nou Ingen.
4: Nou, we hebben er dus twee. Eentje op de operatiekamers en eentje op de verloskamers. En ik denk dat we het daar voorlopig eerst mee kunnen doen. En,
3: ja, het is nou, 30.000 euro leuk, hè? Dus best wel een stevig bedrag.
4: Ja, precies. Dus, dus we moeten daar ook echt goed naar kijken. Wat heb je nodig en wanneer heb je hem nodig? Dus we gaan dit eerst eens even een periode uitproberen. En dan zou het natuurlijk super mooi zijn als we straks ook in ons ziekenhuis in Heerenveen zo'n tafel kunnen hebben.
3: Machteld van Scherpenzeel, ben een dokter dus in het Frisis MC en neonatoloog. Dank u wel.
4: Alsjeblieft.
3: Machteld van Scherpenzeel dus.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
5: Bij Sanjesu in Veenwaarden is van de morgen een grote brand uitbutsen. De eerste melding kwam om 20 minuten moet zien ben. En ook al water opschaald naar Guttebraan en water een NL-alert verstuurd vanwege de reekontwikkeling. Verslagjouwer Ben de Jager, die is in Veenwaarden. Ben, een goeie middag.
6: Goeie middag, Jacob.
5: Ja, hoe is de situatie op dit stuit?
6: Op het stuit had de hegenwerker druk van het grutwettertransport. Dat betekent dat de hegenwerker nu beginnen kan met blussen van boppen aan. Sietske Baldjo ben de wurtvierder van Brandwacht Friesland. Van de morgen rond 20 uur zien is hier brand uitbrutsen. Hoe ben je toen te werk gaan?
7: Ja, we zijn alarmeerd voor een brand hier in een loods van de Sanjesu. Een loods met beesten in binnen. Ja, er gingen ook een keer mensen naar binnen. Een aantal beesten binnen nog veilig naar boeten hellen. Maar helaas zit er echt nog een aantal beesten binnen. Die kennen we spietig nog net redden. Het wil heel snel uitslaan de brand. En het wil voor u net veilig meer om naar binnen te gaan.
6: Nou, zijn jullie ook al van gelukkig wie er geen mensen onwijs gebied uitbreken van de brand. Maar er waren wel honderden bijen hier op het park. Had je die alle keer ook veilig evacueren kunnen?
7: Ja, op het park Sanje Safari waren inderdaad een aantal bijen met begeleiders. Die waren net in de loods, ben ik net in gevaar geweest. Ja, het park is nu dicht en die bijen en begeleiders zijn ophellen intussen met bussen of vervoer.
6: En de brand doet die uitbruts. Je hebt redelijk gauw opskaald naar grote brand. Er zit je nog heel wat aan ark en manschappen om het vuur in elk geval uit te krijgen.
7: Ja, klopt. Het is een flinke brand. Uitslaande brand komt er een soort reek bij vrij. Daarom hebben we ook een alert verstuurd hier in de omjouwing. De reek die loopt richting de Wester 1. De centrale as is ook voor een part afsluiten tussen Dokkum en de Wester 1. Omdat dat ook vol in de rook reek leidt.
6: En ik zie nu dat de hegenwerker aan het blussen is. Binnen er een gevaarlijke stoffen vrijkomen bij de brand?
7: Nou, reek is altijd gevaarlijk. Daarom hebben we direct voor waskorgen. We gaan meetploegen die het om jouw metingen dienen. Het is mij nog net bekend of daar nog iets speciaals uitkomen is.
6: En er zitten dus, je zei al, besten in de loods, in de opvang. Winder, hoeveel besten gaat dat om? Of om wat voor soort besten gaat het überhaupt?
7: Ja, dat weten we net correct. We weten dat het lietse beesten binnen, tink, oorn, skiep, kaninen, cavia's. Maar welke beesten precies nog binnen wie en hoe volle dat ik binnen, dat weten we nog net.
6: En er is ik nog net bekend hoe volle uit je woorden hebben we kennen?
7: Nee, dat beeld hebben wij nog net.
6: Nou ja, Jacob Jester, de brandwacht is nog druk dwaande om hier het vuur uit te krijgen. De reek wordt intussen wel wat minder, want ja, als die hegenwerker eenmaal wetterhaats is, maar dan kan er heel wat wetter op. Ja, de reek, die zal langer nog een prutte reek is, zal de Centrale As in elk geval nog wel even dichtblijven.
5: Ben de Jager vanuit Vinwoorden, de Centrale As is in die dicht. En dat is dan tussen Dokkum en de Westerijn.
2: Alles wat je daar is mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dij voorbij.

0: is de dag voorbij.
1: Ik zei het al, we krijgen Nijsu de IFKS Age Banstra. Is opstapt als bestuurslid bij het Ierpen Fries kampioenschapscoetsie. De IFKS dus had er bevestigd aan Omroep Friesland. Hij zei dat hij hem net vinden kan in de koers van het bestuur in de zaak rondom de skipper Luc Elsinga. En het scootje de Ut en Tus. De man die de bevestiging van het Nijs kregen had, is hier in de studio. Dat is Arjen Bosselaar. Arjen, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
1: Eerst nog even van wat Age Banstra net kan. Het is echt een hele grote naam, hè, binnen die IFKS broad.
2: Ja, elke een die wat met de IFKS te krijgen heeft, die weet wel wie Age Banstra is. Hij is al vanuit het begin belutsen bij de vereniging. Als de mij spreekt, ik hem van de mond sprutsen, dan heeft het ook over een mien club. Het field is mien club en dit hier is mien club of uw club net wat bedoeld. Hij heeft zelf 10 keer meedien in het begin jaren. In 1983 is hij voor het eerst kampioen worden. En in totaal is hij 4 keer kampioen West met de hoop op zegen.
1: Dus dat hij opstapt als bestuurslid, dat is een gevoelige klap eigenlijk.
2: Ja, tenet Samarien die uit het bestuur stapt, nee.
1: En wat is nou de reden? Want hij zei dus dat leidt aan die hele zaak Luc Elsinga en het scootje de Ut en Tus.
2: Ja, hij zei dat hij, het is voor hem een principe kwestie worden. Hij kan principieel net terug als bestuurslid, zei er. Want ja, die soap die ettert maar wat terug. Dottem Xeer zei dat er nou opstappen mat. Maar ja, hij is van mening dat de leden van de IFKS beslist hebben dat Luc Elsinga ruïneerd worden mat. En hij vindt het eigenlijk kwelijk dat het bestuur net troppakt in deze zaak.
1: Ja, nog even weer voor de leek, want door sister Aarde ging dus door wist hoe dat zit. Maar Luc Elsinga, wat wie er ik alweer in de hoorn, in het heel kwad.
2: Maar wij hebben waarom naar Arune Winter. Ik hoop dat we er noteerd voor hebben. Maar toen ontstond er een grote rel binnen de IFKS. Rondom de Ut en Tus, het Jeensema scootje van Luc Elsinga. Lang verhaal kwart. De verbouwing van dat scootje is een beetje uit de hoorn rond. Er wie kritiek op, want het zou eerst ingrijpend gebeurd wezen. Naar klachten het de commissie technische zaken schoen naar wat er nou gebeurt weer rondom de verbouwing van het scootje. En die zijn ja, de voorkant en de achterkant die ben nog origineel en oud. Maar eigenlijk is het hele minstuk nijbouwd. Dat is tjin de regels. Dus dat mij net. Nou, Luc Elsinga het heeft van altijd ontkend dat zo is. Maar de conclusie was uiteindelijk dat Ut en Tus net meer meedoen mocht in de IFKS. Dat het skip uitsluiten waard. Maar dat Luc Elsinga Wotro mocht als skipper.
1: Ja, maar daar is dus later weer verordening in komen. Want Luc Elsinga is royeerd.
2: Nou, hij is net royeerd. Maar op de algemene ledenvergadering van eind maart hebben leden van de IFKS het voorstel inchinnen om hem te royeren. Want die zijn, ja, het is voor u zo duidelijk wat hier gebeurd is. Dit kind, dit god inch en alles werd wij als IFKS versteren. Dus wij willen hem graag royeren. Nou, dat voorstel is in stemming gebracht. 114 mensen stemden toen voor. 84 tien. En ik geloof dat er nog een stuk of 8 mensen winnen die blanco stemd hebben. Dus ja, een grote meerderheid voor royeren. Ja, toen had het bestuur in reactie daarop zei, nou, dit is een signaal, maar wij willen afwachten de beroepsprocedure, de arbitrageprocedure die Luc Elsinga, die is in een soort heger beroep gaan, tegen het uitsluiten van de Ut en Tus. Dat willen we afwachten om te zien of we hem ook royeren matten. En Banstra zei nou, ik vind dat de leden net respecteerd worden toch hem net te royeren. Het is net de eerste man die het opstapt vanwege deze kwestie. Hè? De voorzitter van de technische commissie, Wale Hoekstra, die het Jadrek al zijn. Ik viel geen vertrouwen van de voorzitter van het bestuur. Ik ben ook fut. Dus dit is het 12e slachtoffer van de soap rondom de Ut en Tus.
1: Ja, want komt het er dan op del dat Age Banstra dus wil dat hij royeert wordt. Dat Luc Elsinga royeert wordt. Hij vindt dat het bestuur terugpakken moet zo.
2: Ja, letterlijke woorden. Ik wil deze man net meer in die IFKS.
1: Nee.
2: En dat is een pienlijke hudde constatering. Die heb ik ook vallijn aan Luc Elsinga. Luc zei, ik kies ervoor om nou net te reageren hierop. Wel heel hut.
1: Ja, en wat zei de rest, het oerbleurende bestuur hiervan?
2: Ik heb ook vanzelfs Jaap-Jelle Veenstra, de voorzitter, bellen van een reactie. En hij zei dat hij pas manier maar een reactie komen wil. Dus dat houden we ongetwijfeld in de gaten. Maar morgen komt hij pas maar een reactie.
1: Nee, want neemt de druk op het bestuur nota, denk je al, om dat royement echt terug te vieren?
2: Nou ja, dat kist was zo veel. Eigenlijk is Age Banstra met deze actie de eerste die het zei. Ja, we hoeven net te wachten op die arbitragecommissie. We kunnen gewoon terug in mooi dat rooiement. En ik stap er nou uit omdat ik vind dat er net troppakt wordt. Ja, daarmee groeit natuurlijk wel de druk om het bestuur om iets te doen.
1: Ja, nog even, want Arun Wiekheim wint de eerste wedstrijden van het seizoen. Maar Lemmer Ahoy. Wat voor rol speelt dat in deze hele zaak?
2: Nou, dat het volgens mij ook wel een beetje de trigger was voor Agen Banstra om no te zeggen van ik stap eruit. Die vergadering waarop het rooiementsvoorstel dien is, wie natuurlijk al eind maart. We zijn al ons koffie vierde, dus je zoen ik zei, ja, waarom heeft er dan in de tussentijd niks dien? Maar Arun, ik zei al, Luc Elzinga zelf persoonlijk is net uitsluitend van wedstrijd.
1: Nee.
2: Hij had ook in de tussentijd een nice koetsje gevonden, de vrouwen Christina. En daarvoor hier de sign. Ik docht net om wedstrijd mooi totdat duidelijk is of ik het fout dien heb met uit en thuis of net.
1: Nou, dit is wel mooi.
2: Maar Arun Wiekan Lemmer Ahoy, was die daar onder start met de vrouwen Christina, Luc Elzinga.
1: Ja.
2: En al die mensen op de kant, mijn verre kieker, is het hem echt? Ja, het is hem echt. En hij zit zelf op het helmhout. Sterker nog, op die 2 en 3 waarde het wat hudder. Ja, koeders zien naaien, zuil, woeder net broeken, koeder net broeken. En hellen er het aarde zuil omheen. En dat wie het logo van de Ut en Thuis.
1: Dus ja, daar stegen een heel soort mensen,
2: zeggen een heel soort mensen vriend van op.
1: Ja.
2: En Banstra zei daarvan, ja, hij heeft mooie praatjes houden van ik doch eerst net mooi. Maar ja, daar wie er niet in op Lemmer Ahoy. En ik vertrouw hem net. Ik denk nou ook dat er mooi van wol onder het kampioenschap in augustus.
1: Ja.
2: Ik zei al, kei en kei hut is hij. Ik wil die man er net meer bij, hè.
1: Ja.
2: En hij zat hier eigenlijk maar, ik vertrouw Luc net dat er een mooie wut horen zil. En ik denk dat er toch weer een staatsteen zil. En dat ken ik net in Maaien als bestuurslid.
1: Ik had het idee dat dit weer een nij haatstek wie al in deze soap. En dat er misschien ook nog wel een paar haatstekjes volgen.
2: Nou ja, morgen krijgen we dus een reactie van het bestuur van de IFKS. Van voorzitter Jaap Jelle Veenstra. Dus dat ongetwijfeld wordt vervolgd.
1: Arjen Boslaar, dank van ook.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ont aanvoeren.
0: De dag voorbij.
4: Van 1 augustus al wordt het Friesk op de basis- en middelbare scholen in uw provincie verplicht. Eind deze week is het eindexamen Friesk. Mooi moment om eens even stil te stingen bij die verplichting die vanaf 1 augustus geldt. Want hoe doggen scholen dat? Nou, bij het Bogerman in Balk jouwen ze al jarenlang Friesk. En docenten Christine van der Werf die vindt het eigenlijk een hele gewone gang van zaken.
5: Het zit er gewoon bij. Maar ik dus in Koudum, in Balk en Bogerman Snits, kest ik HAVO-VWO eindexamen Fries. Want dus het is hier VMBO TL hebben wij. Maar op die oren locaties, of vooral Snits, dus ik eindexamen HAVO VWO. Dus Bogema vindt het heel wichtig.
6: En ja, je bent echt specifiek voor het Friesk hier op school om daar les te gaan. Ja. Hoe wichtig vind je dat de Friese taal op deze manier toegekeerd?
5: Nou, ik vind het in die zin heel wichtig omdat wij het wel praten, maar haast net lezen en scrollen. Dus het is heel mooi dat we dat dan sinds maar gelijk loeken. In ieder geval, ik scrollen kennen, dat vind ik zelf ik heel erg leuk om te doen, maar ik het lezen. Dan hebben we een totaal pakket binnen een taal. Dus net alleen eens praten. Het is net alleen eens een praattaal.
6: Precies. En hoe reageert de leerling? En dat zullen we net zo volle wijze, denk ik. Hoe reageren die op de les?
5: Ja, positief. Zien, als wij een vakkenpakket moeten kiezen, dat is dus bij VMBO-T van klas 2 naar klas 3, dan is Fries een keuzevak. En dat wordt best wel een hele hoop kozen. Dus ze vinden het ik leuk, of zo is het net wel. Dus er is wel animo voor bij u.
6: Ja.
5: Ja.
6: Dan begrijp ik dat dit hier toch bij een examen. Zorg je ook een groei in het aantal leerlingen die als keuzevak kiest?
5: Ja, dat wordt steeds meer.
6: En hebben we daar misschien een verklaring voor waarom dat populair wordt?
5: Nee, eigenlijk net. Nee.
6: Nee. Ja, het is voor mij een beetje een trend. En het is natuurlijk net voor niks dat de professor nou zei van 2020 is het echt verplicht. Dat juich je al weg daar dan, denk ik.
5: Ja, absoluut. Maar ik heb het altijd gek gevonden dat bijvoorbeeld Skalm als nou ja, in jouw weet ik het dan ik dat ze daar niks om Fries doggen. Dat snap ik eigenlijk net zo goed. En waarom het dat dan mooi? Want uiteindelijk stiet het al heel lang in de taalwet. Het is wel al heel lang verplicht.
6: Ja, maar want de professor die had nou dus zijn met een ik geloof van 1 augustus echt al onbeheer worden. Ja. En die examens die moeten vanaf 2020 volgens mij.
5: Ja, als het nou begint natuurlijk in klas in en dan zit of jouw hier, dan kan de eerste sinds maar mooi gingen natuurlijk. Kan je dat nou onbeheer? heb je vier jaar nodig om in de eindexamenklas te komen.
6: Ja, en wat ik me nog afvraag, kwijt iedereen aan staan dat de eerste twee jaar ik Fries, of is het dan van oude tweede jaar als keuzevak?
5: Nee, bij u is het in de brugklas her alle niveaus het en dan in het tweede wordt het een, min of meer een keuzevak en dan in het derde bloedt het alleen eens door voor TL. Leerling op basiskaderniveau, die heeft het alleen eens in klas 1 en 2.
6: En dan minnen ze alle aspecten wat je onderjoegen, dus het lezen, scrollen.
5: Ja, lezen zit er in, lesveerdigens, schroefveerdigens, hark- en sjochtoetsen hebben. Nou ja, en het praten, maar dat gaat hier in de omgeving gewoon heel goed. We hebben door wel Fries op uw manier, dus op zijn Zuidhoeks, maar dat is ik prima natuurlijk.
4: Sam en Sinne binnen leerlingen op het Bogeman in Balk. Sam die had het Fries vallen litten, maar Sinne die docht de wolkexamen in. Sam en Sinne hoe de beweegreden dat de ien geen Fries meer had en de oorwol.
3: Toen ik een vakkenpakket moest kiezen, dus toen ik naar de trede ging. En nou ja, ik had eigenlijk laten vallen omdat ik nou ja, net heel veel om me ken. En ik wil meer mijn volken naar oren vakken dan. Dus ja, daarom.
6: En wat vind je van dat deze squallen wel Fries aanbiedt? Want een heel hoop squallen toch dat nog net.
3: Ja, ik vind het wel goed. Want het met net nou, het futge in de Friese taal. Want het is wel heel mooi dat het hier is.
6: Ja, nu kan ik even naar de buurvrouw. Dat is wel examen Fries vreed. Ja. Waarom heb je wel van Fries gekregen?
7: Nou, ik vind het zelf een hele mooie taal. En ik heb nu al 2 jaar of 3 jaar heb ik nou Fries. En ik vind het nog steeds een heel leuk vak. Dus toch maar alle plezier nog steeds.
4: Derm docht zinnen dus, no vreeds, een examen in het Fries. De bijdrage die kwam van collega Daniel Kooistra van Radio Spannenburg.

0: Alles wat er spielet.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Ja, het wie bots krikken van de man bij Zanjes Zoo in Veenwaarden. Wilst er meerdere besiekers en squalruisjes in het park wie in de brutste bron uit in het Bistenpark in Loods. Meerdere bisten hadden bron net oorleven. De bijen en begeleiders die konden veilig en gauw naar boeten komen. Maar dat had nog wel heel wat inhouden, vertelt beukerjuf Maria Elzinga.
4: De bijen wie een krek binnen mij de bus bracht en ik kwam mijn eigen vervoer. En toen ik binnenkwam, toen raap iedereen van er is bron, er is bron. En we wisten even net zo goed waar we heen moesten. Of we nou naar de tassen moesten of de tassen ophellen en ergens oorsteen. Maar uiteindelijk werden er omroepen dat we moesten de jassen en de tassen, alle spullen pakken en naar boeten ta. En toen gaan we verzamelen en toen ben wij ik als laatste groep eruit rond.
5: Want wie doe jou binnen, wie in mij de band, wie bij jou doe bekend, wat er krijgt aan wie waterbron wie bij Gelies?
4: Ja, de bron, jij ik dat die bij de beesten weer, dus zeg maar in dierentuin gedeelte. En we vernamen toen nog net in het gebouw zelf. Maar wel dat elk rap van, ja, er is bron, en ze gaan verdruten, zeg maar, we zijn ik alleen nog maar reek.
5: En je binnen hier dan mij een tientallen bijen. Hoe ga je dat zo gauw mogelijk in goede baan proberen te begeleiden?
4: Eerst proberen om de bijen rustig te houden, kalm te blijven en het voelt me ta dat ze heel goed reageren. Ze gaan naar hun tassen ta en er weer ik wil bijen bij die had net in de gaten. Die gaan mooi aan de tafel zitten te fruit eten. Maar we zijn dat maar nou even in de tas. We doggen de jas aan, de squon aan en de tas op reg. En we verzamelen je en zo kunnen wij als laatste squal ik naar boeten ta rennen.
5: En als je zei ze laatste squallen, je krijgt ook nog van, het is mijn laatste squalreisje met de band. Ja, het is wel dubbel zoer.
4: Ja, het is wel een beetje zoer. Ik kreeg heel pech dat ik onderwijs de auto net goed hier, dus had ik mijn man bellen en gaan we van auto ruilen. Vandaar dat ik een beetje letter binnen kwam als het de band binnen. Maar het is net oors. Ik ga een hele prachtige reisjes mee maken. Ik heb 44 jaar in mijn naam verklast in. En ja, het laatste reisje, dat valt in het water.
5: Want hij heeft nog een moment, onveilig viel, maar dacht van, je hebt nou maar even er wel uit? Of voel dat wel aan die kant van het park wel wat daar?
4: Dat voel wel daar aan die kant van het park. De meesten waren rustig en ben weer wel eens een beetje aan het ziekje. We hebben mijn squono, maar ik heb me wel veilig gevoeld. En zo ben wij toch wel rustig het gebouw uit rond. En het waren wel goed omroepen van, eerst terug de eigenaar van het terrein en letterlijk door de plisje. En de plisjes die stien ik al je wel een beetje in een soort rij van je maakt er daarheen en troorheen en zo gaan we dingen.
5: En elke nier is nou weer veilig naar squallen dan?
4: En elke nier is weer veilig naar squallen en ze krijgt squallen patat.
3: Dat wil je een bijdrage van verslagjouwer Ben de Jager van RTV NOF. Nou, de bronwacht is daar nog altijd dwande met het naaiblussen. Zou die loods werd de bron aan je begon. Utel koorlutsen met een kraas, zodat ze er beter bij kennen. En intussen is ik duidelijk dat er dus meerdere bisten bij verstoren binnen. Dat die deegong binnen der trog de bron.
1: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: Door het aanvoeren.
1: De dag voorbij.
6: Er komt deze week een weg om een renteverheging zon. Dat binnen de meest recente loeren uit de hypotheekbranche. Rabobank verhegen de rente midden in de week. Wil de bank dat in de regel pas op maandag docht. Ek ING en ABN AMRO komen mij hegere tarieven. Ik praat dus oorzaak en gevolg bij Berend Wiemenga. Hij is vastzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelders in Friesland. Een goeie met je.
7: Goeie met je.
6: Ja, de hypotheekrentes, dat is het verhaal die zitten omheeg, zullen omheeg zitten. Bombanken hebben die al verhegen. Zeggen je dat omkom?
7: Nou, wij zullen natuurlijk wel de algemene trend in de wereld komen. Wanneer dan die banken het uiteindelijk dwangen, gaan wij helaas of gelukkig geen invloed op. Maar dat er gezien de omstandigheden in de wereld wat gebeuren, zullen dat we wat verwacht zien. En dan zijn natuurlijk factoren die wij niet in de hand gaan, die dan gebeuren.
6: Ja, maar wat voor factoren zijn dat dan? Hoe heeft die invloed op de hypotheekrente?
7: Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel. Wij zijn geen financiële adviseur, maar er zijn natuurlijk heel veel zaken die zijn van een bank de besluit nemen om de hypotheekrente om te verhegen of te verlegen natuurlijk. Beschikbaarheid van yield is voor hun een van de belangrijkste zaken. Maar dat is uiteindelijk hun beslissing. Wij moeten dwalen met wat er uitkomt en wat dat beïnvloed had op de mogelijke huizenprijzen.
6: Ja, want wat is de invloed van een hegere hypotheekrente, altijd zat er ook in zo, op de prijzen van de huizen?
7: Nou, uiteindelijk had dat wel invloed op de huizenmerk. Het is net voor niks een huizenmarkt of merk, zo dat heet. En op het moment dat die rente natuurlijk leeg is, is de beschikbaarheid van yield voor de koper is groter. Hij kan meer lenen. En dat zou betekenen dat er in die huizenmarkt over het algemeen een prijsverhogend effect had. En wij zien dat natuurlijk, als wij naar de cijfers zien, in 2021-2022, wie die rente hebben heel leeg. Als we dan nemen zorgen naar het aantal woningen wat bijvoorbeeld dan boven de vraagprijs wordt verkocht, naast dan Tusken en Hoekwenning haast. Ja, die werden in die periode bijna al die boven de vraagprijs verkocht. Toen die rente in 2022 vrij snel steeg, zijn we die cijfers heel erg naar beneden gegaan. Dat iedereen ziet van ja, wij gaan minder te besteden. Ja, en de huizenmerk is nog steeds, ja, de wordt al zei, het is een merk, het is vraag en aanbod van woningen. En het is besteedbaarheid van de meesten, dat is het yield. Ja, en als dat minder wordt, ja, dan had men dus ik minder te besteden van de wenning. En dan ging de prijzen, had het invloed op de prijzen. Dat is even niet kwaad. En ja, het evenwicht, het liekwicht wat in de merk komt.
6: Ja, maar is het zo simpel dat als de rente omheen giert, dat uiteindelijk de huizenprijs omleeg giert, of is het net zo?
7: Nou, dat hoeft natuurlijk net altijd zo te wijzen. Het hing natuurlijk oh, hoe vol dat is. En dat hing natuurlijk, ik weer omhoog, naar de afgelopen jaren, zoals dat een hele, hè, met de inflatie, het binnen heel veel leen, ik weer onpast. Ja, en dat die een leen een procent of wat omheen giert. Dat betekent ik was toen, ondanks dat ze misschien nog wel meer rente betalen, maar dat misschien het eindbedrag was toen lienende kerst, of wat die maandlast is, misschien wel omheen kan. En dat betekent dat ze dan misschien nog wel meer te besteden haast, ondanks dat die rente ik wat omheen. En dan is de vraag, welke factor had het meeste invloed daarop? En ja. In welke sectoren?
6: Nou, had de Rabobank de rente al verhegen. In de regel doen ze dat op maandag, nou doen ze dat in het midden van de week. Is dat een teken, of net?
7: Nou, ik heb geen ervaring met hoe de banken dat doen, maar het zou misschien wel een teken wijzen kennen. Aan de andere kant van dat het de offerte de troon is, het wordt het ik nog een tientje. Dus ik weet net, als dan Joert er nog wist, als dan nog direct een offerte krijgt die dan ik voor de lege rente is. Want ik, nogmaals, ik ben geen financieel adviseur, maar ja, misschien dat bij hun zou werken dat de tijd van aanvraag wel bepalend is voor de hichte van de rente. Dat zou samen kennen. Het Blue altijd wel invloed op de wenningmerk. Ja.
6: Ja. Hoe is het beeld van de Friese wenningmerk op dit stuit?
7: Nou, we zorgen dat die voor het hier ambitie inzet dat gelukkig er een beetje meer in liekwicht te komen. We zijn er nog lang net. Hè. We hebben een hele mooie thermometer, dat is de keuzeindicator. Die ligt voor het hier rond de 12 heel. Dat betekent dat ze 12 hele wenning. Hier is de koers gemiddeld en die zullen wij nog erin draaien. En dat betekent dat een koper iets meer ruimte krijgt in de keuze van wenningen. We zullen het aanbod ik wat aannemen. Het had voor het eerste kwartaal ik als jongen. En die cijfers liedjes zich wel een beetje te stabiliseren naar wellicht omheen. En dat zou denk ik voor de consument uiteindelijk wel beter wijzen dat ik gewoon meer keuze had uit wenningen. Aan de andere kant, er komen net direct meer wenningen. Dat is de andere kant bij.
6: Ja, en een hegere rente, zou dat nog invloed hebben kunnen op het aanbod, op de keuze die je hebt?
7: Nou, als er een hegere rente komt en de besteedbaarheid van mensen gaat naar beneden, dat betekent dat er dus minder snel wenningen kost worden kennen. En dat zou betekenen dat het aanbod wat toeneemt. En daardoor is de keus wel meer. Dat wil nou net terecht zitten dat die prijzen dan invloed op de prijzen had. Maar uiteindelijk zou zitten kennen van ja, als je niet zien hoe ze keep je wol of maat, ja, dan zult hij misschien wat eerder een concessie doen dan wanneer ze alle in de rij staan. Dat is een oorzaak voor de onderkant van de merk. Legere prijsklassen, ja, steeds nog steeds in de rij. En daar zul ik nou dat daar over het algemeen het laatste pas de effecten binnen. Dat de effecten binnen het algemeen dat eerder in dat hegere cement, het jutere cement. In de onderkant van het merk is dat op het algemeen wat letter het geval. Maar ja, daar ben ik gewoon meer kopers voor.
6: Oké, helder. Dank u wel voor de tijdelijk actie.
7: Graag in. Nog een keer.
1: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dij voorbij.
3: De gemeente Jereveen moet een onafhankelijk onderzoek instellen naar signalen van controle, psychisch geweld, sociale isolatie en mogelijke misstanden bij de religieuze gemeenschap Uit de Bron van Christus van Sonja de Vries in Oud-Wanne. Dat vindt de nieuwe partij Frisse Wind 21. In maart is die partij maar twee zitten in de gemeente die je komt. De fractie maakt hem zwaar naar aanleiding van een documentaire serie. De documentaire Klinkt als een secte van de EO op de landelijke televisie. In die documentaire komen ex-leden van Uit de Bron van Christus on het Wut. Ze spreken van misstand, lykos geestelijke afhankelijkheid, zware psychische druk bij medische keuzes en het bepalen van partnerkeuzes. Frisse Wind 21 had nog schriftelijke vragen gesteld en een bol weten had de gemeente, de politie of de helping instanties jaderlijks signalen van misstand kregen hebben. Ik ben de roer maar Laura van Leest van Frisse Wind, 21 jaar. Goedemiddag.
8: Goedemiddag, hallo.
3: Waarom luidt dit van Jim als nieuwe partij eigenlijk op Jim Waai om hier nou vragen over te stellen?
8: Ja, dat is een hele goede vraag. Frisse Wind is heel erg betrokken bij de dorpen. En deze gemeenschap zit natuurlijk al sinds jaar en dag in Oude Hoorn, als ik het niet vergis, sinds 1986. Dus dat is al een hele tijd. En deze documentaire is onlangs geweest. En binnen onze fractie hebben we het hierover gehad. En ook wel aangegeven, goh, dit zijn zulke ernstige signalen die naar voren komen. Daar mogen we eigenlijk niet onze ogen voor sluiten. En dat is de reden geweest waarom wij politieke vragen hebben gesteld.
3: Ja, wat ben dan de signalen die het meeste indruk maakt op jou?
8: Nou, het is eigenlijk wel een breed scala aan signalen. Het gaat echt wel over intiem terreur, zoals wij dat dan, noemen. Keuzevrijheid, hè? Keuze om te kiezen voor een partner. Kinderen die bij ouders worden weggehaald. Toch wel keuzes ook als het gaat om medisch ingrijpen. Hè? Dus een vrouw in de documentaire die aangeeft dat haar baarmoeder verwijderd is. Dus dat stapelt dan best wel op. En dan heb je toch ook wel over psychische dwang, psychisch geweld en mogelijke strafbare feiten. En dat is voor ons toch de reden om deze vragen te stellen.
3: Je wil heel graag dat er een onderzoek komt vanuit de gemeente. En dan vraag ik, leidt dat nou op de waai van een gemeente? Kent die dat? Kent die een onderzoek doen naar een religieuze gemeenschap?
8: Ja, het is natuurlijk niet iets wat iedere dag, denk ik, op het bordje komt van een college. Je hebt natuurlijk, als je dit in het klein ervaart, hè, bijvoorbeeld met huiselijk geweld, heb je de reguliere kanalen, bijvoorbeeld via Veilig Thuis. Maar dat is natuurlijk ook precies de reden waarom wij in de vragen hebben gezegd van, goh, heeft de burgemeester dit ook in de driehoek besproken? En is het een idee om ook een specialist of een professional op dit gebied advies te geven aan de gemeente hoe hiermee om te gaan? Maar dat er iets moet gebeuren, daar staan wij volledig achter. Want ja, je hebt hier toch wel mogelijk te maken met activiteiten die niet kunnen. En uiteraard, wij doen geen strafrechtelijke conclusies. Maar we vragen natuurlijk niet voor niks om dat onafhankelijke feitenonderzoek.
3: Nee, maar moet het net gewoon door de politie dingen worden?
8: Ja, nou daarom noemde ik al van de driehoek, daar zit politie en justitie aan tafel. En als het natuurlijk gaat om mogelijk strafbare feiten, ja, dan is de politie daar uiteraard ook onderdeel van. Maar ik laat het aan de professionals om invulling te geven aan een onderzoek, als dat er mocht komen. En dat hopen wij van harte.
3: Nou ben je mijn nieuwe partij in de gemeente hier, Jim Hanoek, Tagong, ta alle documenten. Had eigenlijk al een onderzoek geweest, had je dat achter Helly kennen?
8: Ja, we hebben daar voordat we de vragen hebben ingediend onderzoek naar gedaan. We hebben inderdaad nu toegang tot alle documenten en we hebben niets gevonden. Wanneer je online kijkt, dus even los van de documenten binnen de gemeente Heerenveen, zie je wel dat er toch echt wel signalen zijn van familieleden, van ex-leden die zaken aangeven. Maar er is nooit, naar mijn weten, een onderzoek gedaan. Maar dat horen we dadelijk officieel als het college antwoorden geeft op onze vragen.
3: Ja, nou, die antwoord een lid op hun wachtje. In de tussentijd wil het college Derek nog niet toezeggen. Ze willen eerst misschien wat er eventueel u te vragen wat er verantwoorden opkomen.
8: Ja.
3: Maar stel nou dat er wel zo'n onderzoek komt. Vind je dan dat de gemeente ik ingriepen moet zoeken?
8: Ja, dat ligt natuurlijk aan wat er uit het onderzoek komt. Kijk, wij doen nu geen strafrechtelijke conclusies. Maar als daar wel blijkt dat daar strafbare zaken plaatsvinden, ja, dan moet dat uiteraard opgepakt worden. En dat is ook wel wat we gevraagd hebben, of de raad hier goed geïnformeerd over kan worden.
3: We wachten eerst de antwoord naar van het college. Laura ja. van Leest, Wutvieder en Rietslid van Frisse Wind hier in het Twaardig. Dank u wel.
8: Dankjewel.
1: Dag. Alles wat jouw dagen mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
0: De Dijven.

0: Christina maakt het in Sijsbjerm en het Sinterklaasfeest mee.
1: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
0: Deel 3 van Tina in Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen, zegt bestuursvoorzitter Juri Kapteins van het COA in Nieuwzuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten voor nieuwe opvanglocaties, en dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen ongeveer geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. De politie heeft de Maastrichtse archeoloog Wim Dijkman opgepakt, omdat hij weigert botresten af te staan die mogelijk van musketier D'Artagnan zijn. Familieleden zeggen tegen de Limburger dat hij vanmiddag thuis is meegenomen. Archeoloog Dijkman vond de resten van de wereldberoemde vierde musketier D'Artagnan in Kerk in Maastricht. Hij stuurde ze voor DNA-onderzoek op naar Duitsland, maar de gemeente wilde ze vervolgens terug hebben. Dijkman haalde ze weer op en verstopte ze thuis bij een bekende. Hij vindt dat de gemeente hem niet genoeg erkenning geeft. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Hij verzamelde bijvoorbeeld informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte die vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer, vannacht is droog, bij minimaal 1 graad of 11. Morgen zijn er eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon daar steeds vaker door. Het wordt in de middag daarbij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
14: Een heel boek? En de kinderen dan?
13: Die zijn veel te druk met spelen.
14: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
13: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
14: Oh, wauw.

0: mag ik daar dan ook een wijntje bij?
1: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
0: Proost.
1: Op sunweb.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden, binnen zit Kees Grimbergen.
2: Als Haags kind stepte ik eens in korte broek naar het Binnenhof om op de tribune plaats te nemen. Het was tijdens het kabinet De Kwaai. Ik mijmerde daarover nadat ik vandaag las dat het verbouwde Binnenhof mogelijk in 2031 open zal gaan. Wat voor kabinet zouden we in 2031 eigenlijk hebben dat zich op dat verbouwde Binnenhof verantwoordt? Zou het Jette 3 zijn? Een minderheidskabinet onder pro-premier Klaver? Of toch Marcus Sauer 1? Ja, goedenavond, welkom luisteraars bij Het Oog. Met straks Pieter Duisenberg van de Algemene Rekenkamer. In zijn jaarlijkse rapportage vandaag is hij ongewoon scherp. Nederland staat stil, zegt hij. Duisenberg ligt straks in Dit Oog zijn rapport toe. En Wilma Borgman beschouwt daarna die politieke stilstand vanuit Den Haag. Morgen is de laatste uitzending van Stephen Colbert's The Late Show op het Amerikaanse CBS. Satirisch tv-maker Roel Maalderink zat vorige week nog in New York in de zaal bij Colbert. Roel is hier in Het Oog. En muzikant Jurien Rood. Muzikant is hij, maar ook filosoof. Jurien Rood schreef een lichtvoetig boek over de betekenis van tekst in popliedjes. Hoe ogenschijnlijk nietszeggende teksten een houvast in het leven kunnen bieden. En Jurien kan daar heel gedreven over vertellen. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Woensdag 20 mei.
3: Nou, het is totaal onmenselijk en teleurstellend.
2: Zo noemt minister Van der Brink van Asiel de situatie in Ter Apel, waar het opvangcentrum vol is. De burgemeester reageert in soortgelijke woorden.
4: Buitengewoon frustrerend.
5: Ja, dat is het trieste resultaat. Ja, treurig.
6: Bent u radeloos?
5: Redelijk wanhopig, ja.
2: Kortom?
5: Alle emoties die u zich kunt bedenken, die komen voorbij.
2: Deze asielzoeker werd geweigerd en was niet blij, vertelde hij in Het Hart van Nederland.
6: How was the situation?
7: It was fucked up, madam. It was it's a mess.
2: Dorpsbewoners zijn bang dat er opnieuw asielzoekers buiten in het gras moeten slapen.
8: Ik hoop niet dat dat gaat gebeuren. Want dat is het ergste wat er geweest is hier. Dat moet hier weer gebeuren.
2: Tentenplaatsen vindt de burgemeester geen goed idee.
5: Daar hoop ik niet op. Dat zou heel slecht zijn, omdat we de ervaring hebben dat wanneer de tenten op het voorveld zijn, dat die er ook niet meer weggaan.
2: Het Rode Kruis is er inmiddels, maar ook die heeft geen tenten.
9: Tent is nog geen sprake van op dit moment. We willen ook niet hier met tenten staan. We willen dat de gemeente, dat de politiek met een oplossing komt.
2: Heeft de burgemeester al een oplossing?
5: Ja, die weet ik eigenlijk op dit moment niet.
2: En de minister dan?
3: Ja, die oplossing lag, laat ik zeggen, in mijn brief van 2 maanden geleden. Die oplossing lag in het consequent uitvoeren afgelopen jaren van de spreidingswet.
2: Aan zo'n antwoord heeft niemand wat. Dus dit klinkt als een crisis.
3: Nou, ik heb dat woord, ik wil het zelf niet meer gebruiken.
2: We gaan verder met de Flotilla-vloot. De pro-Palestina-activisten zijn door Israël gevangen genomen, ruw behandeld en moesten knielend naar het volkslied luisteren. Kamerlid Piri van Pro, ik zeg het toch maar Pro, in plaats van GroenLinks-PvdA, Kamerlid Piri zei daarover het volgende.
10: Een schandalige, mensonterende behandeling van mensen die geen enkele regel hebben overtreden en nu worden vastgehouden in Israël.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken sloot zich hierbij aan.
11: Wij hebben de beelden ook gezien. Die zijn volstrekt ontoelaatbaar.
2: Dan iets heel anders. De jaarlijkse rollatorrace in het Olympisch Stadion liepen tientallen senioren minimaal 1 rondje met hun rollator. Die moet natuurlijk wel mooi zijn.
12: Goudkleurige rollator.
13: Ja, mooi hè? Hij valt altijd wel op.
2: En deze man had een heel oud model.
14: Hey, het is een oldtimer.
15: Zeker, hè? Maar hij loopt wel. Kijk, als de trein.
2: Het belangrijkste is natuurlijk dat deelnemers soepel de finish halen.
14: Mevrouw, hoe rijdt hij van u?
16: Wat?
14: Hoe rijdt hij van u?
16: Prima.
14: Ja?
16: Echte Mercedes.
2: We sluiten af met de Engelse voetbalkampioen. De Britse premier Starmer stond er in het Lagerhuis zelfs even bij stil.
16: And Mr. Speaker, if I could declare an interest, I'd also like to say congratulations to Arsenal Football Club on becoming the Premier League champions.
2: De iconische club Arsenal heeft na 22 jaar weer de titel gepakt. De laatste keer hiervoor was in 2004. Toen speelde Dennis Bergkamp daar nog.
17: Bergkamp, what a magnificent goal!
18: Oh, Bergkamp, lovely turn, and a superb goal!
19: It's Bergkamp, magnificent!
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
20: Terrific finish!
2: Felle internationale reacties dus over het Israëlische optreden tegen de flotilla. De vloot met activisten die onderweg was naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Spanje noemde de behandeling van de pro-Palestijnse activisten monsterlijk. Premier Jette zei mensonterend. Nederland heeft net als Italië en Frankrijk de Israëlische ambassadeur ontboden. Sander van Horen in Israël, goedenavond.
21: Hey, hallo.
2: Ja, voor de luisteraars, Sander, die de beelden niet hebben gezien, kun je kort samenvatten wat er te zien is?
21: Mensen die op die flotilla voeren, geknield op aan boord van een groot schip, terwijl het Israëlisch volkslied gespeeld wordt. Later mensen die ook weer geknield met van die plastic handboeien de handen op de rug gebonden hebben. Terwijl minister Ben-Gvir langsloopt. Een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine. Die hardhandig naar beneden gedrukt wordt. De Israëlische minister die de Israëlische vlag zwaait. En op het moment dat er iemand in paniek schreeuwt onder de actievoerders, zegt hij: let niet op het geschreeuw, laat je niet beïnvloeden daardoor. Met andere woorden, een propaganda stunt, zo zal het bedoeld zijn, van de minister Ben-Gvir.
2: Ja, hoe is er in Israël gereageerd op deze beelden en op wat daar gebeurd is?
21: Ja, eigenlijk vrijwel meteen door de oppositie, later ook door de minister van Buitenlandse Zaken. En eigenlijk allemaal met dezelfde strekking, dat dit het beeld van Israël geen goed doet. Dat verwijten ze deze minister, dat hij, en dat hoorde ik een van de analisten hier zeggen, eigenlijk hetzelfde gedaan heeft als wat Greta Thunberg, een van de prominente opvarenden van die flotilla, heeft gedaan. Namelijk Israël in een kwaad daglicht stellen. Dat is wat Ben-Gvir verweten wordt. Ja, en dat zie je dus gebeuren. Je hoorde net in het radionieuws al een aantal landen, waaronder Nederland, die verontwaardigd zijn. Nou, ik heb inmiddels ongeveer de helft van de landen van de Europese Unie voorbij zien komen. Europese Unie zelf, bij monden van Kaya Kallas, de buitenlandse commissaris, die heeft gereageerd. Zuid-Korea had mensen aan boord, heeft gereageerd. Echt, iedereen valt eroverheen.
2: Ja. Nou, al die felle internationale reacties richting Israël, wordt daar dan nog op gereageerd in Israël, op die massale
21: damage control
2: kritiek?
21: Zie je. Ja, damage control zie je, met name van de premier, die echt zeldzaam snel reageerde in het Hebreeuws, maar ook in het Engels. En richt hij zich dus tot een internationaal publiek, zegt dit is niet Israël. Maar ja, dan gaat het dus over de manieren waarop Ben-Gvir zich gedroeg. Dat die mensen zijn opgepakt in internationale wateren. Dat ze geboeid als criminelen op de grond zitten. Ja, daar hoor je de mensen en ook Netanyahu dus weer niet over. Dus ja, het is een beetje damage control, maar je kunt je afvragen of het wel aankomt bij de mensen die hier boos over zijn.
2: En bij de veiligheidsminister Ben-Gvir zelf. Komt het daaraan, denk
21: je? Daar maakt het geen indruk op. Hè? Je ziet ook dat hij eigenlijk alles wat hij zei daar in het Hebreeuws zei. Dus hij richt zich op zijn eigen publiek. Er komen verkiezingen aan ook het najaar. En dit is de verkiezingscampagne wat hem betreft. Hij richt zich op het publiek dat dit prachtig vindt. Dat elke Palestijn een terrorist noemt. En vindt dat die uit de Westbank en Gaza verdreven moeten worden. Ja, wat zal Ben-Gvir, denk ik, roesten wat er aan internationale reacties loskomt.
2: Dankjewel, Sander van Horen vanuit Israël. En we gaan nu naar de krant van morgen met mijn collega Jan.
22: Trouw zet de zorgen over ebola op een rij. Voor de dodelijke variant van het virus die nu rondwaart in de Democratische Republiek Congo bestaat geen vaccin.
2: Er wordt wel hard aan gewerkt, maar op zijn vroegst is een vaccin pas over een half jaar klaar.
22: Volgende week komen we hem vaak tegen in de openbare verhoren. VVD Tweede Kamerlid Daan de Kort. Hij is voorzitter van de parlementaire commissie Coronabeleid. De Volkskrant noemt hem een rasoptimist en een luisteraar.
2: De Kort is 33 en heeft een visuele beperking. Op zijn 15e verloor hij in een paar dagen tijd 96% van zijn zicht. Botgroei in zijn hoofd drukt zijn oogzenuw kapot.
22: Door zijn beperking is de Kort noodgedwongen gaan vertrouwen op zijn gehoor. Een politicus die luistert, zegt hij zelf.
2: Op Nederlandse schepen krijgen zeelui uit de Filipijnen en Indonesië minder betaald dan Europeanen. Een Indonesische scheepskok vond dat niet eerlijk. Hij won vorig jaar een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens. Maar het verschil blijft bestaan, lezen we in Trouw.
22: De reders en ook vakbond Nautilus International houden de wat genoemd wordt koloniale praktijk in stand. De vakbond noemt gelijktrekking van lonen maritieme zelfmoord.
2: Dan worden de schepen massaal ingeschreven onder de vlag van Malta of Cyprus. De lage lonen zijn nodig, zegt de vakbond, omdat de wereld zo in elkaar zit.
22: Een schrijnend verhaal in het Parool over dakloze moeders in Amsterdam-Zuidoost. Het zijn 20 moeders en 40 kleine kinderen.
2: Ze hebben geen recht op opvang omdat ze minder dan 4 jaar bij de gemeente staan ingeschreven. De vrouwen slapen ergens op de bank of in een garagebox. Telkens ergens anders.
22: De stichting Different Colors zamelt geld voor hen in met crowdfunding en trekt bij de gemeente aan de bel.
2: Ook belt de stichting hotels voor opvang. Maar alle hotels zitten vol vanwege de concerten van Harry Styles in de arena.
22: Bij het komende WK voetbal is de Amerikaanse stad Kansas City het basiskamp van het Nederlands elftal. Het is de kleinste speelstad van het toernooi, staat in de NRC.
2: Eigenlijk is het een nogal anonieme stad met 2 miljoen inwoners. Jaarlijks komen er zo'n 500.000 bezoekende toeristen. Nu komen er 650.000 in 5 weken.
22: Maar in Kansas City zien ze het WK als een kans. Nu kunnen we laten zien dat we meer zijn dan een flyover country met geweldige bars, restaurants en musea.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
0: Clap your hands now.

0: zeg maar. Ja, Liquid Spirit met Gregory Porter. De derde woensdag in mei is het vandaag. De derde woensdag in mei is ook wel populair in de Haagse politiek. Gehaktdag, het is de tegenhanger van Prinsjesdag. De Algemene Rekenkamer presenteerde vandaag haar verantwoordingsonderzoek. Een soort jaarverslag is het. Hoofdvraag die de Rekenkamer altijd beantwoord is: kregen wij als belastingbetalers een beetje waar voor onze euro's? En de conclusie is deze keer niet mals. Ik bespreek het straks met politiek verslaggever Wilma Borgman. Maar eerst natuurlijk de president van de Rekenkamer, Pieter Duisenberg. Meneer Duisenberg, fijn dat u er bent.
1: Dank u wel.
0: U zei vanochtend in de Tweede Kamer: ik heb het gevoel dat Nederland is stil blijven staan, terwijl de wereld om ons heen steeds meer vaart lijkt te maken.
1: Ja, dat klopt.
0: Pittige kritiek, zeg.
1: Nederland
0: staat stil.
1: En dat doen we op basis van onze onderzoeken. Wij controleren inderdaad het geld van de overheid, maar ook wat ermee bereikt is. En wij kijken op verschillende manieren naar de resultaten van de overheid. En er gaan zeker ook dingen goed. Ik heb er ook een paar voorbeelden van genoemd vanmorgen.
0: Maar als Nederland stilstaat, dat gaat niet goed.
1: Ja, dus er komt
0: zijn
1: mij
0: uw
1: maar,
0: woorden. Hè?
1: Ja, komt mij maar. Als je het kijkt over de hele linie, dan zowel met de korte termijn prestaties van wat men in 2025 heeft moeten doen, heeft men gewoon te weinig resultaten laten zien. En ook op de lange termijn, en dat vind ik misschien nog zorgelijker, is dat wij volgen 50 indicatoren om de lange termijn doelstellingen voor Nederland bij te houden. Het gebied van wonen, stikstof, CO2, concurrentiepositie, veiligheid. En we zijn eigenlijk verder van onze doelen vandaag gegaan afgelopen jaar.
0: Ja, over 2025.
1: Misschien zelfs wel achteruitgang.
0: Achteruitgang. En over 2025, zegt u, zien we namelijk een opvallend gebrek aan vooruitgang. Nou, pittige teksten. U kijkt in dat jaarlijkse onderzoek doorgaans vooral hoe en waar ons geld aan wordt uitgegeven. Deze keer onderzocht u ook wat die stilstand ons kost. Kunt u dat eens in bedragen noemen, zonder dat de miljarden oogluisteraar elven 's avonds te veel worden?
1: Wij kijken altijd naar de uitgaven die er zijn en ook de inkomsten overigens. Ik zal dus geen bedragen noemen, maar dus de uitgaven zijn voor zorg, sociale zekerheid, onderwijs, defensie, et cetera. En het feit dat je stilstaat, dat je geen resultaten boekt, heb ik vanmorgen ook gezegd, dat betekent niet alleen dat dat een effect heeft op de rijksbegroting zelf, dus op de uitgaven van het Rijk. Sterker nog, als je weinig resultaten boekt en weinig vooruitgang hebt op dingen, geef je misschien zelfs minder geld uit. Dus dan denk je op de rijksbegroting, hé, dat gaat goed. Maar het grote effect, en dat is eigenlijk wat ik vanmorgen heb genoemd, de onbekende rekening voor huidige en toekomstige generaties, die zitten bij burgers en bedrijven in het land. Dat betekent namelijk, als je niet presteert als overheid, betekent het dat je bijvoorbeeld dat je geen woning kan vinden. Of het betekent dat je geen aansluiting krijgt op stroom. Of het betekent dat je met je bedrijf niet kan uitbreiden. Of het betekent dat de concurrentiepositie van ons land achteruit gaat en dat bedrijven ons land verlaten.
0: Dus u noemt al vier thema's nu.
1: Ja, dus we hebben speciaal deze keer, ook moet ik zeggen op verzoek van de commissie Financiën van de Tweede Kamer, hebben wij een lijst opgesteld met wat we noemen hoge risico's. De hoogrisicolijst op dit soort thema's. Wonen, concurrentiepositie, veiligheid, zorg. Waarvan wij zeggen, daar is eigenlijk besluiteloosheid, uitstel, geen actie ondernemen. Dat heeft grote risico's voor de toekomstige welvaart en welzijn van Nederland. Maar dat heeft dus ook een heel, en dat hebben we geprobeerd waar het kon, ook daar financiële effecten van te laten zien. Om te zeggen dat die rekening veel groter is dat het eigenlijk dat het Nederland miljarden kost. Dus het lijkt.
0: Nou, noem dan één keer een bedrag. Wat kost dat Nederland?
1: Nou,
0: dit gebrek aan daadkracht die u waarneemt bij de huidige regering.
1: Ja.
0: En misschien ook wel bij de voorgaande regeringen.
1: Nou, daar heeft u ook een terecht punt. Ik denk, de huidige regering, daar is natuurlijk heel erg
0: het bedrag. Speel nu het bedrag.
1: Een bedrag. Neem bijvoorbeeld het bekende probleem van de stikstof. Dus niet oplossen van de stikstofcrisis. Kost 10 tot 12 miljard per jaar. Dat is wat het Nederland kost. En terwijl eigenlijk dat is een veelvoud van wat men bespaard heeft, zogenaamd, door geen geld uit te geven aan het oplossen van de stikstofcrisis. Ja, dus dat is een voorbeeld. De netcongestie, ja, als ik toch nog eentje mag proberen. Ja. Die kost dus een ruimere bandbreedte. Maar die kost tussen de 10 en 30 miljard euro per jaar. Dus
0: dat zijn de kosten. Verliest de staat dat dan?
1: Nee.
0: Wij met z'n allen dan?
1: Nou ja, dus wij verliezen dat met z'n allen. Dus dat zit in de economie. Dat zijn effecten op huishoudens. Ja. Kijk, en uiteindelijk, maar dat is niet het hoofdpunt. Uiteindelijk verliest de staat ook, want als Nederland minder verdienvermogen heeft, zoals het bijvoorbeeld heeft voor de economie, dan gaat de staat uiteindelijk minder belasting in, et cetera. Maar het hoofdeffect is, mijn hoofdboodschap is, jullie moeten rekening houden met dat als jij besluiteloos bent, als je stilstaat, als je projecten te traag oplevert, dan is dat niet alleen een effect op je eigen begroting, dat effect zit buiten. En dus Nederland wacht op jullie om snel te beslissen en grote beslissingen te maken.
0: Wat ik me nou ook afvroeg, is het nou echt allemaal zo erg? Of zet u deze toon zo hard neer en doet u dat heel bewust om de boel in Den Haag wakker te schudden?
1: Nou, ik heb vanmorgen wel, voor zover het nodig is. Ik denk eigenlijk dat het wel nodig is. Ik heb vanmorgen bij die aanbieding heb ik wel streng gesproken. Niet alleen ten aanzien van het kabinet, maar ook naar het parlement toe.
0: Ja, maar meent u dat echt? Of is het een strategische opstelling die u nu gebruikt om de boel een beetje wakker te schudden?
1: Nou ja, ik heb nu mijn moment dat ik dat kan doen. En ik ben geschrokken.
0: Wakker schudden?
1: Ja, dat is, ik heb één keer per jaar dat ik dat rapport uit kan brengen. Ik heb geconstateerd, ook zeker met die lange termijn ontwikkelingen, dat zie ik nu echt voor het eerst, dat die dus ook wegbewegen van de doelen die we met elkaar hebben, van kwaliteit van het milieu tot en met concurrentiepositie, et cetera. Dus de meerderheid van de doelen beweegt weg van de meerderheid van de indicatoren die we zien, die beweegt daarvan weg. Plus de korte termijn prestaties die we niet zagen. En ja, het is wel de tijd dat het kabinet en het parlement moet gewoon gaan beslissen. Ze hebben eigenlijk nog 3 maanden voor de volgende begroting om daaruit te komen. Dus het is ook wel een beetje voorbij met praten. Dus moet een andere cultuur, heb ik vanmorgen ook gezegd, een andere cultuur in Den Haag zijn.
0: Ja. Nou, heeft het kabinet Jette in zekere zin wel naar u geluisterd? Ze hebben inmiddels 6 taskforces opgezet. Ja. Taskforce landbouw, wonen, asielbeleid, nog een paar. Allemaal aangevoerd door de premier zelf.
1: Ja.
0: Is dat een goed signaal?
1: Ja, vind ik wel.
0: Maar ik denk bij een taskforce denk ik aan heel veel overleg.
1: Nou, dat
0: met
1: is dus
0: heel
1: ook
0: veel
1: wel,
0: ja, hoge ambtenaren en consultants.
1: Nou, daar moet ik ook wel, laat ik zo zeggen. We zullen gaan zien of het gaat werken.
0: Maar u bent toch wel positief gestemd dan?
1: Nou, om te beginnen, omdat men heeft gezegd, dit zijn grote uitdaging, grote zaken waar we wel echt doorbraken willen hebben en grote sprongen willen maken. En daar begint het mee. Dus de ambitie is er. Maar wat wij zien, wij hebben vandaag ook gerapporteerd over de veiligheidsstrategie van Nederland, die is sinds 2023, is dat is ook iets waar heel veel ministeries bij betrokken zijn en waarbij men eigenlijk te veel met elkaar praat en te weinig echt knopen doorhakt en te weinig resultaten levert. Dus men moet wel gaan zorgen dat men in die taskforces, dat men ook echt besluiten neemt en dat men ook daar dus daadkrachtig gaat zijn. Dus we gaan het zien of het gaat werken. Maar ik vind het in ieder geval goed teken dat men heeft gezegd, we gaan deze thema's, willen wij doorbraken gaan krijgen.
0: Zullen we eens kijken naar hoe onze vrouw in Den Haag, Wilma Borgman, die het parlement voortdurend volgt, u kent haar.
1: Ja.
0: Hoe Wilma Borgman daar nou tegenaan kijkt. Wilma, die hooggespannen verwachtingen, waren die verwachtingen bij dit minderheidskabinet niet te hoog gespannen? Als ik dit verhaal van meneer Duisenberg zou horen.
2: Ja, ik denk wat Duisenberg zegt, het land heeft al een paar jaar zitten wachten. Want niet alleen het afgelopen kabinet, denk ik, maar ook dat kabinet van daarvoor. En zelfs al dat kabinet daarvoor. Rutte 3 had voor het eerst een stikstofaanpak. Daar is niets van terechtgekomen. Rutte 4 heeft het ook niet kunnen oplossen. Nou, Schoof hebben we allemaal gezien, dat is ook niet heel succesvol geweest. En dit kabinet is met een vliegende start uit de startbokken gevlogen. Maar na 3 maanden moeten we toch misschien wel vaststellen dat de verwachtingen, die misschien vanaf het begin hoog gespannen waren, dat die per dag toch wel wat minder hoog gespannen zijn.
0: Ja.
2: Ze zeggen nu hier, misschien is de formatie wel te snel gegaan. Wilden ze vooral heel snel af van het vorige kabinet dat niks gedaan heeft. Wilden ze vooral zelf heel snel aan de slag. Maar in die formatie, en dat hoor je nu ook wel hardop hier en daar, is er misschien toch te weinig nagedacht over hoe dat minderheidskabinet dan zou kunnen gaan functioneren. Want ja, die ambities zijn er waar Duisenberg het over heeft. Maar het hoe dan, hoe zouden die meerderheden dan tot stand komen, daar hebben ze toch onvoldoende over doorgedacht. Ja. Ze hebben
0: deze coalitie maakt niet echt een slagvaardige indruk. Hoe komt het dat het allemaal zo stroperig
2: ja, nou ja, je had het net met Duisenberg over de jaren van stilstand. Inderdaad, die huidige coalitie krijgt de boel ook nog niet echt in beweging. Dat komt natuurlijk ook door de vliegende start van de formatie. Dat ze dachten de ene keer over links en de andere keer over rechts. Maar tot nu toe is er nog over geen enkel plan uit het coalitieakkoord een deal gemaakt. En wat je ziet is dat er tussen die drie coalitiepartijen onderling al veel chagrijn is. Er wordt gesteggeld over, nou kijk naar de afgelopen weken, de hypotheek. Renteaftrek waren ze het niet over eens. De spreidingswet, daar was ongenoegen over. Stikstof zou voor de zomer tot een oplossing komen. De vraag is of dat nog gaat lukken. En ja, als je als coalitie al niet bereid bent om de andere coalitievrienden tegemoet te komen, waarom zou dat dan wel lukken met een vierde of een vijfde partij buiten die samenwerking? En om te beginnen zijn ze het al niet eens over met wie die samenwerking dan precies gezocht moet worden.
0: Ja, je gebruikt één woord niet, maar dat proef ik een beetje tussen jouw regels door. Onderling chagrijn.
2: Ja, zeker.
0: Waar komt het vandaan?
2: Ja, ik denk dat ze de geschiedenis van die formatie nog met zich mee torsen. Niet alleen de formatie, maar ook die van die verkiezingscampagne daarvoor.
0: Ja.
2: Misschien kan je nog herinneren dat de VVD in die campagne echt een punt maakte van niet samenwerken met GroenLinks-PvdA. En tot de dag van vandaag is dat het uitgangspunt daar. En dus wil de VVD vooral over rechts, met Markkenzauer, met jaar 21, met 50PLUS ook. Maar die andere coalitiepartijen, D66 en het CDA, die kijken vooral naar de andere kant voor steun. Dus over met wie zo'n deal dan moet worden gesloten, daar zijn ze het niet over eens. En bovendien, dat hoor je ook bij sommige oppositiepartijen wel zeggen, deze coalitie wordt niet geleid door een premier die, zoals Mark Rutte dat wel deed, met de vuist op tafel mept en die met portefeuilles wappert. Nou, dat vond in de tijd van Rutte iedereen wel heel vervelend. Maar het leidde wel tot doorbraken. Ja. Niet bij Rob Jetten, die is meer van het harmoniemodel. En daar zie je die doorbraken dus niet, of misschien nog niet.
0: Als die trage stroperigheid die we hier constateren nou lang voortduurt, zou de VVD dan uiteindelijk van mening kunnen veranderen en wil gaan samenwerken met Pro, GroenLinks-PvdA?
2: Ja, ze heet officieel nog GroenLinks-PvdA.
0: Oh, officieel nog steeds?
2: Ja, ja, ja, pas op 13 juni worden ze officieel opgericht. En ook in de Tweede Kamer is er nog geen besluit genomen door het bestuur over hun naamgeving. Okay. Dus voorlopig is het officieel nog GroenLinks-PvdA. Ja, ja.
0: Over die VVD?
2: Over de VVD. Ja, een interessante vraag die daarover werd opgeworpen in de oppositiekring is, wie is dan eigenlijk die VVD? Is dat de VVD van de ex-lijsttrekker Dylan Jezegus, die heel hard vol heeft gehouden dat ze dat echt niet wil, voor wie het bijna een persoonlijke strijd lijkt te zijn geworden? Maar blijft die Jezegus eigenlijk wel de partijleider, of is die langzaam op weg naar de uitgang? Dus de vraag is, welke VVD dan? Of is dat de V van nu Ruben Brekelmans? Je kent hem, hij is de huidige fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Die heeft zich tijdens de verkiezingscampagne wel eens iets heel anders laten ontglippen. Namelijk dat samenwerken met GroenLinks-PvdA wel eens onvermijdelijk zou kunnen zijn. Dat werd hem in de campagne bepaald niet in dank afgenomen. Dat was tegen de partijlijn. Hij kreeg van de partijleider op zijn kop en moest publiekelijk die uitspraak rectificeren. En de vraag is dus, wie heeft het daar tegenwoordig bij de liberalen voor het zeggen? Dat weten ze bij sommige oppositiepartijen niet zeker. Ja, en dan weet je ook niet met wie je precies zaken moet doen.
0: Maar die oppositiepartijen zouden toch ook de hand wat meer kunnen uitsteken en behulpzaam zijn. Waarom doen ze dat niet?
2: Omdat zij niet de vragende partij zijn. De coalitie is op zoek naar een meerderheid en zij hebben eigenlijk niks te vragen. Ze hebben bovendien geen idee hoe eensgezind die coalitie precies is. En stel je nou voor dat een coalitiepartij inderdaad gaat onderhandelen met een minister. Ze geven dingen weg en ze komen tot een compromis met die ene minister. Maar met wie zitten ze dan aan tafel? Is dat die ene minister? Of zit hij dan daar namens het hele kabinet? Is dat compromis dan leidend voor het hele kabinet? Of gaat de rest van het kabinet er nog eens over nadenken? Of stel je voor, er is inderdaad een deal en de minister gaat met die deal op zak terug naar het kabinet om daar dan zijn zin te krijgen. Zo van, nou kijk eens, ik heb lekker die steun al geregeld en we gaan dit gewoon zo doen. En zolang dit soort onzekerheden spelen bij de oppositie, ja, hebben die niet zoveel zin om het kabinet tegemoet te komen.
0: Is er nog veel tijd voordat die doorbraak dan gemaakt wordt? Als ik net geluisterd heb naar de president van de Rekenkamer.
2: Ja, die heeft het over 3 maanden.
0: Ja. Die klinkt heel ongeduldig.
2: Ja, die zegt binnen 3 maanden moet het zo geregeld worden.
0: Jij loopt daar rond in Den Haag. Hoeveel maanden gaat dit nog duren voordat er daadkracht is? Want daar ontbreekt het toch aan, meneer Duisenbergen?
1: Ja, dat klopt, ja.
2: Ja, die 3 maanden, dat heeft natuurlijk alles te maken met de voorbereiding van de Prinsjesdagstukken, de miljoenennota, als de begroting voor volgend jaar gepresenteerd moet worden. Normaal gesproken wordt dat in de zomer geregeld. Maar je zou in uiterste noodzaak, als je geen deal kunt sluiten, zou je eventueel kunnen wachten tot december.
0: December, ho. Ik zie meneer Duisenberg hier een beetje half cynisch lachen.
2: Ja, kijk, want in december, op 1 december moeten echt de laatste belastingplannen zijn vastgesteld. Dus in theorie zou je zolang inhoudelijk kunnen wachten. Maar de vraag is toch wel of het politiek ook zo lang kan duren. We hadden het net al over de stilstand en het gevoel in het land. Het kabinet zou eindelijk die stilstand oplossen. Die kreeg daar ook de stemming in het land in mee. Maar als dat uitblijft, als die stilstand voortduurt, ja, dan kan het sentiment zich gaan keren en zich richten tegen dit zoveelste experiment van een minderheidskabinet. Dus ze zijn wel toe aan een succesje.
0: Wilma Borgman, dank je wel voor deze duiding. En meneer Duisenberg, u ook hier in de studio. Succes met uw werk ook de komende
1: jaren.
0: Ja, nou, in ieder geval tot december.
1: Ja, zeker. Tot december zijn we erbij. En we letten op. Ja, dank u wel.

0: Schitterend mooi nummer. Ja, ik ga naar de volgende gast, want ik ben afgeleid omdat ik met de volgende gast al in gesprek was. En die volgende gast is Roel Maalderink. Aanleiding is Stephen Colbert, een Amerikaanse presentator, de best bekeken en meest populaire talkshow-host van Amerika. Alhoewel dat genre een beetje talend is. Deze Stephen Colbert die neemt morgen afscheid van zijn late show bij de televisiezender CBS. En daarmee verdwijnt na 10 jaar een belangrijke luis in de pels van Donald Trump. Hij verdwijnt noodgedwongen van de buis.
1: Donald Trump posted, I absolutely love that Colbert got fired. His talent was even less than his ratings. How dare you, sir? Would an untalented man be able to compose the following satirical witticism? Go f*** yourself.
0: Wij mogen het wel hardop zeggen, toch?
2: Fuck ja, je wordt het niet weggepiept, hè, op Radio 1.
0: Fuck yourself. Ja. Roel Maalderink is hier, zelfmaker van satirische televisieprogramma's. Roel, welkom.
2: Leuk iets.
0: Je hebt hem onlangs nog live gezien. Jij was vorige week in New York. En hoe was het om daar te zijn?
2: Ja, heel bijzonder. Ja, ik wilde het toch ook nog wel. Ik wil niet zeggen dat ik speciaal daarvoor naar New York ben gevlogen. Maar ik wilde het wel nog heel graag nog eens een keer meemaken. Ook in deze tijd. Ja, dat was de ene laatste week. Een van de laatste afleveringen dat ik er was. En het was heel bijzonder om mee te maken. Want je hoort het al in dit fragment. Die energie in die zaal. Mensen vreten alles wat hij zegt. Om elke grap wordt ontzettend hard gelachen. Er wordt ontzettend hard geklapt. Maar het is ook een soort.
0: En wordt dat applaus dan ook opgejaagd door van die applausregisseurs die op die vloer staan, of niet?
2: Nou, niet ter plekke. Maar van tevoren word je wel echt, zeg maar, on-Nederlands opgenaaid. Dus ja, het is
0: inderdaad, maar er wordt geen bier in gegooid in het publiek. Van
2: nee, het is helemaal nuchter. Ja, zo voelt het niet. Maar iedereen is helemaal nuchter. En ik zat ook naast een jongen die was uit Texas helemaal naar naartoe komen vliegen om nog een keer zijn grote held te zien. En het viel me op toch ook een beetje in deze duistere tijden. De hoop die Colbert geeft met zijn grappen en een alternatief biedt. Zeg maar aan alle ellende van Trump. Ja, dat is. Daar ging die zaal, die 500 mensen, het Ed Sullivan Theater, ja, die gingen daar heel lekker op.
0: Ja. Zie jij Stephen Colbert, zeg ik het goed zo?
2: Colbert.
0: Ja. Stephen Colbert, zie je hem ook als een voorbeeld voor jou? Beter dan talkshow-hosts als Seth Meyers en Jimmy Fallon?
2: Nou, ik ben zelf altijd toch iets meer soort van op de Britse school. Charlie Brooker en Sacha Baron Cohen. Maar ik zit er dan wel met heel veel plezier te kijken. En ik leer er ook allerlei dingen van. Dus het is in die zin zeker een inspiratie.
0: Wat heb je geleerd van dit bezoek van Stephen Colbert?
2: Nou, wat ik daar heel erg van geleerd heb, is eigenlijk de ontzettende uitgesprokenheid. Ik heb toch het idee dat soms in Nederland toch enigszins een beetje de rem erop zit. En daar,
0: behalve kijk, niet uitgesproken als het om fuck you gaat. Dat dan weer niet.
2: Dan wordt het weggepiept. Ja.
0: Maar en verder heel uitgesproken.
2: Het is ook een ontzettend gepolariseerd land natuurlijk, Amerika. Maar je voelt nu zeker, nu hij wordt van de buis gehaald. Morgen is de laatste uitzending. De rem is los. En hij gaat gewoon volle bak zonder rem in tegen Trump. En dat. Ja, nou goed, ik denk dat er nog heel weinig Republikeinen, of in ieder geval heel weinig Trump-aanhangers zijn die er naar kijken. Maar voor, zeg maar, het progressieve gedeelte van het land is het echt een verademing. En ik zat in die zaal en mensen zaten daar zo. Ja, nou ja, hij gaf echt mensen heel erg veel hoop. En dat vond ik wel een inspirerend gevoel. Ja.
0: En dat zag je bij de mensen naast je op de tribune in de show.
2: Ja, en ik vond het zelf ook.
0: Ja.
2: Ja.
0: En dan toch ook de vraag, draagt het nou ook bij? Want het is satire.
2: Ja.
0: Welke rol speelt deze satire van Colbert in het aanjagen van de polarisatie in Amerika?
2: Nou, mijn broer Jos, met wie ik ook plaks op maakte en met wie ik nu samen in het theater sta, met onze voorstelling, die zegt het altijd mooi. Kijk, satire gaat niet de problemen oplossen. Satire is geen oplossing, maar satire is wel een kanarie in de kolenmijn. Een land waar geen satire meer gemaakt kan worden, waar satire de kop in wordt gedrukt, en dat is nu eigenlijk wat er nu in Amerika gebeurt, is wel een signaal. Hey, de democratie of de rechtsstaat gaat misschien niet de juiste kant op. Dus ja, het is wel een soort alarmlicht dat er gaat branden. Ja, en dat alarmlicht gaat natuurlijk niet branden als Colbert daar grappen staat te maken over kattenfilmpjes of over het weer. Ja, dat lampje, die kanarie gaat piepen omdat hij grappen maakt over Trump. En dat hem daardoor moeilijker gemaakt wordt. Of uiteindelijk dus van de buis gehaald wordt.
0: Colbert was vanaf zijn eerste aflevering in 2015 kritisch op Trump. Hij maakte veel grappen over de Donald.
2: Ja.
0: Was Trump in die zin ook een godsgeschenk voor hem als televisie-entertainer?
2: Nou, de ironie was dat hij juist eigenlijk het eerste jaar eigenlijk helemaal niet zoveel grappen wilde maken over Trump. En het vooral wat algemener wilde houden en het wat minder politiek. Ja, en dat was nog voordat Trump werd verkozen. En uiteindelijk waren de twee redenen. Eén, Trump was natuurlijk zo groot, je kan er niet omheen. En twee, ze merkte dat de kijkcijfers eigenlijk minder hoog waren dan ze hadden verwacht. En zodra er grappen gemaakt werden over Trump, trokken ook die kijkcijfers aan. Dus één, ze konden er niet omheen. En twee, het bleek ook gewoon een ontzettend goed recept voor meer kijkers.
0: Er is het verhaal dat ook de dalende kijkcijfers een factor zijn bij het besluit van CBS om Colbert van de buis te halen.
2: Ja.
0: Het is een tegenspraak met wat jij nu zegt.
2: Ja, en daar zegt hij zelf over. Dat kan natuurlijk naast elkaar bestaan. Dat aan de ene kant de druk vanuit Trump is uitgeoefend op CBS om dat programma van de buis te halen. Aan de andere kant is misschien dat hele genre van die late night shows iets wat langzaamaan een beetje van vroeger is. Ik bedoel, ik kijk het regelmatig. Ik heb het nooit bij CBS gekeken. Ja, ik kijk het altijd op YouTube. Ik weet überhaupt niet of je in Nederland CBS kan kijken. Maar dat is natuurlijk ingewikkeld. Dat steeds minder mensen kijken dat programma natuurlijk lineair. En steeds meer mensen kijken gewoon losse clipjes via YouTube. Dus het is een steeds minder aantrekkelijk format voor een televisiestation om zo'n programma te maken. Het is een duur theater, dure redactie. Het is eigenlijk maar één dag houdbaar. Want dan kun je beter een mooie dramaserie gaan maken van dat geld die mensen misschien 10 jaar later nog gaan kijken.
0: En hoeveel mensen kijken dan op zo'n avond van coast to coast?
2: Ja, dit is het best bekeken late night show. 2,5 miljoen mensen kijken ernaar.
0: Maar 350 miljoen Amerikanen.
2: Ja, dus dat is eigenlijk krankzinnig weinig. Ja, we kijken in Nederland even tot hier. Maar ja, wij zijn met 18 miljoen. Dus dat is eigenlijk best wel weinig. En tegelijkertijd in zo'n ontzettend versplinterd landschap als Amerika is dat nog steeds, dat wordt er gezegd, dat is nog steeds eigenlijk heel veel.
0: Ja, en ik zie aan jouw ogen en aan je energie zoals je hier ziet, jij vindt het een fantastisch genre. En je bent dan ook nog, word je geïnformeerd door je medetribunegenoten die uit andere staten komen om hier een beetje energie en troost te halen bij Colbert.
2: Ja. Ja, dus het is heel jammer dat het stopt. Ja. Toch? Het is echt een beetje. Ik denk ook voor heel veel Amerikanen. Het was een plek die heel veel mensen een beetje hoop gaf en een alternatief.
0: Ja. Heeft hij nou nadat CBS een beetje begon, de leiding van CBS begon eigenlijk aan te kondigen, wellicht is het binnenkort afgelopen. Ja. Heeft Colbert daarna een iets mildere toon aangeslagen?
2: Nee, juist niet. Daarna was de rem er vanaf.
0: Sterker nog, hij is radicaler geworden in zijn satire.
2: Ja, ja, dus dat moet denk ik als satire maken. Ja, wij hebben natuurlijk een ander verhaal. Ik heb natuurlijk Plakshot gemaakt. Daar kregen we na een tijdje ook te horen dat het van de bezuinigingen van Dick Schoof moest stoppen. Ja. Ja, ergens is het ook heel bevrijdend als je weet, ik heb nog maar een x-aantal afleveringen. Ja, dan heb je ook niks meer te verliezen.
0: Dus even kijken, van de week zei Jane Fonda iets over de rechte rug van Colbert. Laten we even luisteren. Ja.
3: I want to thank you.
4: Yes, ma'am.
3: I want to thank you for your courage. You're so brave.
4: Oh. The jokes too, I hope.
0: You're so brave.
2: Ja.
0: Een moedig man.
2: Ja, een moedig man. Ja, dat is denk ik ook zo. Om in dit tijdsbestek daar volle bak tegen in te blijven gaan.
0: Hey, wat is de nalatenschap van Colbert en zijn late show?
2: Nou, ik denk dat hij echt de politieke satire elke avond weer met politiek nieuws van de dag, daar eigenlijk als een soort commentator, maar dan met grappen, dat hij dat heeft geperfectionaliseerd.
0: Ja.
2: Ik denk dat hij heel veel Amerikanen heeft laten zien. Er is ook nog iets anders dan Trump. Ik denk dat zijn grote nalatenschap is. En de vraag is wat hij nu gaat doen.
0: Van jou mag hij terugkomen?
2: Van mij mag hij terugkomen.
0: Desnoods op een YouTube-kanaal.
2: Ja.
0: Zou die plan? Heb je hem gesproken? Even
2: nee, ik heb niet gesproken. Nee, heb ik wel geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Nee, helaas.
0: Zou die op een YouTube-kanaal succesvol kunnen zijn?
2: Ja, alleen dat is het probleem. Daar is gewoon veel minder geld mee te verdienen. Dus dan verdien je een fractie en je hebt een veel kleinere redactie. Dus ik denk net dat een optie is.
0: Nou, tot slot dan morgen zijn laatste uitzending, hè?
2: Ja.
0: Stephen Colbert had de laatste week een hele keur aan beroemdheden te gast. Onder andere Barack Obama.
2: Ja, Bruce Springsteen.
0: Is al duidelijk wie morgen zijn allerlaatste gasten zijn?
2: Nee, dat is de grote verrassing. En wel een aantal van zijn collega's, dus Jimmy Fallon en Jimmy Kimmel, hebben gezegd, we gaan herhalingen uitzenden van ons programma, zodat alle ballen op Colbert en iedereen moet dat lekker gaan kijken.
0: En komt CBS nog met iets nieuws?
2: Ja, die komen met een nieuw programma, een soort apolitiek programma waar Trump niet boos op kan worden.
0: Apolitiek, maar wel satirisch?
2: Nee, eigenlijk gewoon meer comedy. Dus zij kiezen nu voor de veilige weg. En dat is ook natuurlijk een teken aan de wand.
0: Roel Maandering, dank je wel. En veel plezier met het kijken morgen naar die laatste
2: op YouTube aflevering. Dan, hè? Ik ga terugkijken.
0: Ja. Jij gaat terugkijken. Ja. Mooi, je enthousiasme.
2: Leuk.
0: Ja, we gaan naar poptexten. Ja. Jurriën Rood, volgende gast is aangeschoven hier in de Oogstudio. Doen popteksten ertoe? Kunnen ze je leven veranderen? Teksten uit liedjes. Volgens filosoof, filmmaker en muzikant Jurriën Rood hier tegenover mij wel. En hij schreef daarover het boek Wat zingen ze? Nou, ik hou het even op voor de camera in de studio.
4: Wat zingen ze nou, is het eigenlijk.
0: Wat zingen ze nou?
4: Ja, wat zingen ze nou?
0: Wat zingen ze nou?
4: Ja.
0: Oh ja, ik dacht, wat zingen ze nou?
4: Dat kan ook.
0: Jurriën, mooi dat je er bent. Over hoe popteksten ons allemaal in allerlei fasen van ons leven kunnen helpen een beetje licht en soms ook een beetje zwaar door dat leven te gaan. Weet jij nog het eerste zinnetje, Jurriën Rood, in een popliedje, wat bleef hangen bij jou? En hoe oud was je? Wist je wat je zong?
4: Het eerste hoofdstuk van naar popteksten luisteren is als je kind bent. En die ding staat een beetje hard. En dat je het niet verstaat. En dat is mij ook gebeurd. Dus bijvoorbeeld, toen was ik wel 10 intussen. En een Nederlandse tekst, Willeke Alberti, Morgen ben ik de bruid. Ik wist niet wat uitvliegen, dat iets was. Dus zij zingt een vogel vliegt uit.
0: Een vogel vliegt uit?
4: Ja.
0: En jij hoorde?
4: Een vogel vliegtuig. Dus ik zag voor me een vogel in een vliegtuig, zo over de hoofden van die mensen die daar zitten, die heen en weer vliegt en die wil natuurlijk naar buiten. En ik dacht, ja, een mooi beeld. Maar heeft dat iets te maken met die trouwerij? Nou ja, dat soort dingen, daar worstelde ik mee.
0: Hoe oud? Ben ik negen of zo.
4: Maar de meeste dingen zijn natuurlijk Engelse teksten die je gewoon helemaal, die je misschien wel verstaat. Come a little bit closer was zo'n hitje. En ik zong dat, maar ik had geen idee dat dat een betekenis had. Mijn vader komt ineens vlak bij me staan. Ik denk, wat doet hij nou? En dat werd dus uitgelegd. En ik was diep teleurgesteld dat gewoon zo'n betekenis had.
0: We come a little bit closer. We hebben hem staan. Wat mij betreft kunnen we er even naar luisteren. Come a little bit closer.
4: Jay and Americans.

0: Het komt in het refrein.
1: Ja. Ja. Welke zinnen in dit liedje zijn voor jou...
0: Alleen maar die zin van dat refrein gewoon. Dat was de enige die ik...
1: Come a little bit closer.
0: Ja, dat is vaak met een popliedje dat die tekst...
1: Het is een nikszeggende zin.
0: En come a little bit closer is een nikszeggende zin. Maar voor een kind, wat ik toen was, klonk dat lekker. En dat ging ik nazingen zonder enig idee te hebben wat het betekende. Dat is natuurlijk de eerste manier om met pop om te gaan. Zeker met Engelse pop. En later begrijp je wat ze zingen. En soms dat ook wel een teleurstelling.
1: Ja. En je hebt daar, want je bent inmiddels richting de 70.
0: Ja, dat zie je goed. Ja.
1: Ja, je hebt daar een fascinatie voor popteksten aan overgehouden. Het is lijkt wel een levenswerk.
0: Nou, het trekt door mijn leven heen. Ik neem hele persoonlijke voorbeelden om dat aan te geven. Iedereen kan daar zijn eigen voorbeelden tegenaan zetten. Maar een fascinatie. Kijk, er zijn mensen die fantastische popteksten schrijven en daar moet je heel goed naar luisteren. Of chansons maken, dan moet je elk woord horen. Maar daar gaat dit boek niet over. Het gaat over zinnen die ineens tevoorschijn komen uit die muzikale brei, zeg maar, die al heel lekker is, maar waar je ineens een zin hoort dat je denkt, wauw, wat wordt daar gezegd? En wat je zo raakt.
1: En kun je in het repertoire van Jimi Hendrix daar een voorbeeld van
0: dat is...
1: Want we hebben wat klaarstaan van Jimi Hendrix.
0: If Six Was Nine heet het nummer. Ja. En daar zingt hij ineens... het is een heel opstandig nummer. En daar zingt hij... If all the hippies cut off all their hair... I don't care, I don't care. En daar... Destijds, toen intussen kon ik Engels.
1: Moest je bent 12, 13, 14?
0: Ja, zoiets. Ja. En ik vond Jimi Hendrix leuk. Maar hij was een hippie. Hij was een totale hippie met zo'n bos haar en kettingen om. En ik vond het iets fantastisch dat hij zingt daar heel erg over onafhankelijk zijn. En dat hij gewoon zong van, nou weet je, al dat haar van die hippies kan me ook geen bal schelen. Terwijl dat toen iets heiligs was, dacht ik, dat is een soort, dat vond ik een mooi voorbeeld van dat je ook afstand kan nemen van dingen. Ja.
1: Mooi. Even luisteren.
2: Ja. Now if a six turned out to be nine. Oh, I don't mind.
0: Duurt even voor.

0: I Don't Care, dat was hem.
1: Ja, als ik dit hoor, moet ik altijd meezingen. Ik vind het een fantastische zin, ja.
0: Hey, je hebt heel veel liedjes beluisterd. Je maakt zelf muziek. Doet dat ertoe of je een tekst begrijpt? Ik zou natuurlijk zeggen ja.
1: In het algemeen bedoel je?
0: Maar je suggereert bijna in je boek dat sommige teksten hoef je ook niet helemaal te begrijpen. En dan is er een zinnetje wat blijft hangen.
1: Ja, dat is
0: ook al is dat betekenisloos.
1: Ja, maar je hebt ook zinnen die betekenis hebben. Het bestaat allebei. En het doet er niet toe of je alle zinnen kunt verstaan. Er zijn nummers waar je graag alles wil verstaan. En van Bob Dylan of van Paul Simon, waar je het precies wil horen. Maar er zijn zat nummers die eigenlijk een heel verhaal vertellen, waarvan je denkt, ik weet niet precies waar het over gaat. En dan komt er ineens een zin, meestal in het refrein tevoorschijn, dat je denkt, wauw, wat is dit?
0: Zullen we dan meteen Dylan even... Een heel klein fragmentje van Dylan, It's All Right Man.
2: My eyes collide head on with stuffed graveyards, false goals. I scuff at pettiness which plays so rough. Walk upside down inside handcuffs, kick my legs to crash it off. Say, okay, I've had enough, what else can you show me?
1: Oké, dit is een ander couplet. Ik weet niet hoeveel coupletten het lied heeft, heel veel. Ja, dit is dan weer heel begrijpelijk, maar Dylan is hier op een soort hoogtepunt van wat hij kon, namelijk ongeveer jongleren met tekst. En in It's All Right, maar schrijft hij zinnen achter elkaar waarvan je denkt, my god, waar heeft hij het over? En dan komt hij telkens terug op die mooie zinnen in het refrein. Hij is hier... Ja, ik vind hem een meester in tekst, beheersing. Hij kan een simpel liefdesliedje schrijven. En hij kan metaforisch schrijven. En hij kan zoiets als dit doen waarbij je denkt, waar heeft hij het over?
0: Jurriën, Real Man van Joe Jackson is voor jou ook belangrijk geweest, omdat het juist veel zegt over man-vrouw verhoudingen. Even het fragmentje van

0: Nou, dit wil je eigenlijk gewoon door laten lopen. Zo mooi is het. Ja. Dit is.
1: Ben jij toen net zo gaan nadenken over je mannelijkheid als ik door dat liedje ben gaan nadenken?
0: Zo zat het bij mij niet helemaal. Ik vond al en ik ging om met jongens en mannen op de filmacademie die daar al zo over dachten. Maar dit was aan de hand begin jaren 80, eind jaren 70. En veel kunstenaars hadden het daarover. En dit lied is zo scherp daarin. Hij wijst het precies aan. There's women running fast past you now and you just drag your feet.
2: Wat?
1: Ja. Het is onverbiddelijk, hè?
0: Och, we zijn er al doorheen.
1: Ja, we zijn er al doorheen.
0: Ja.
1: Jurriën Rood, jij vertelde ons over de fascinatie voor teksten in popliedjes. In het lied Wat zingen ze nou?
0: Het boek Wat zingen ze nou?
1: Het boek Wat zingen ze nou?
0: Ja. Ja, ja. Wat zingen ze nou?
1: Wat zingen ze nou? Dankjewel, Jurriën Rood, voor je bevlogen verhaal. En morgen is er weer een oog. Dan met Lucella Carasso.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: De Vlaamse dichter Jodiet Hooft zou deze maand 70 geworden zijn. Het bijzondere is dat hij onder jongeren van nu een ware cultstatus heeft. Zijn werk zit dan ook vol met thema's die nog steeds actueel zijn. Verslaving, normen durven doorbreken en je een toekomst verbeelden. Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts doken in het leven van Jodiet Hooft en maakten daar een podcast van. Zij zijn alle drie mijn gast.
1: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, wat blijft?
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
7: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
10: De bejubelde voorstelling

0: Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid, zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordwien.
0: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op deze wijze, Janne. Ja, ja, we zijn er op zo'n uren op de radio. Maar als is om jou wachten en ik op televisie. En ik vertel straks nog even wat er is hier. Want we hebben weer een heel nieuwsgierig programma. Maar ja, op zo'n uren in ieder geval een heel soort nieuwsgierige muziek uit deze provincie. Als is nog wat live-opnames. Maar we zijn nu zijn bij Fender Werf. Ander van de Werf zijn bluesproject. En wij rieden terug. Vind ik een mooi motto. Hier hebben we nog even terug met terug rieden. Ja, Jit Ezer, de Beukering.

0: Jet is er. En die had oor asociaal. Ja. Goed, dan gaan we even naar oren. Mooie Friestalige muziek van Grim Tosk. En die hier een heel mooi verhaal over een ijsbeer in de Aqua Zoo hier. En ja, ik zie het bij de wetenschap dat er in die oren wat lichtere dieren doen. Daar ben je verwoorden hoe het een slim brandwest is. En daar ben wat beestnek bij, ja, om het leven kwam. En daar ben je net blied van. Dus dan maar even Grim Tosk. Een ijsbeer van de Aqua Zoo.
1: Ah, goeie, hoef mij in. I mean it all the best. Mijn leven is een wiere hel.

Grimtrosk, mooi noemer, ja. IJsbeer van de Aqua Zoo. Ja, en ik zit ze toch maar een beetje in een sfeermoed. Want ja, je hoort natuurlijk drama, drama, drama. Daar in Vianen bij Sanjes Zoo. Vreselijk. Een aantal beesten binnen daar bij een gruwelijke bron eigenlijk om het lippen kwam. Dus dat griep je altijd weer om. Zeker die beesten die er dan in hokken zitten. Nou goed, sterkte in ieder geval voor al die mensen die daar wat mij te krijgen haar in ieder geval. Ja, goed. En toch, zij is levend soms wreed. Dat wie het ik van Mario Kuiper. Zij en haar man maken prachtige mooie muziek. In een heel mooi leven. Maar hij kwam te versterren. Dat had natuurlijk de behoorlijk in knald. Maar Mario had een nieuw leven opgebouwd in Boorsum. En dat verhaal had ze eigenlijk ik weer witten te mijlkort te brengen in dit noemer. God mij rust vast. En dat verhaal geven wij in kwappen van haar. Het persoonlijke verhaal. En dit noemer dwaam in Noordien. Mijn mooie reportage. Nou, dat verhaal hoor je hem voor u te horen. Ik draai alvast het noemer van Mario Kuiper. Nogmaals, mijn God mij rust vast.

Mario Kuiper, prachtig mooie uitviering van Hoort mij rustfest. Bijzonder verhaal, zei ik al even, want ja, op een paard vaak, maar haar grutte leefde. Hier zie je vond trouwens in Friesland, zeg ik hem er even bij. Henk hiet hij en Henk leeft net meer. En zij had haar ja, leven eigenlijk omgegooid. Ze is te loren kwam in Boorsum, in de Boorsumer Miette. En ja, dat verhaal is eigenlijk al je bij elkaar kwam in dit noemer Hoort mij rustfest. Ik heb er vaak het ruim, maar ik ben ook van doel om wat te reizen naar Boorsum om het verhaal maar mijn haar vast te lezen, want ja, daar ben ik voor als Noorderwind natuurlijk. Wij draaien wel regelmatig Johannes Driepma met de Grijdenbraas. Pien gong hem voor en die hier het net oer Semmer in Friesland, maar in dit geval oer Heiteloon.

Grijdebraas. Op dit tijd wel vaak die en met Johannes Driepma. Prachtige nummer gaan ze maken, Simmeri Visselholm. Nou, het mooie waar komt er rond. Dus ja, die wens is in vervulling hier. Dit weer een jedere gearworking van Grijdebraas. In dit geval mijn Pien. En hier toert Heite Lom. Jo, toch een beetje, ja, de uitsturing van de verhaal. Onder oren Dani Luc. Ja. Wat mag ik er verder nog van zeggen? Je kunt het erom vinden op youtube.com. Het wie op televisie bij u. En ik op de socials het verhaal van Dani. Hoe die begon als famke en dat ze werkt met een hele mooie stem. Muziek maakt het te jaren in dit nummer. Make it a memory.

0: Dani Luc, met een hele mooie uitviering hier van het nummer van Crash Up en Danny Vera. Make it a memory. En het bijzondere is dat de transformatie van Famke naar jongen hier die hebben is in een Famke stem en een jongen stem. Prachtig mooi. Belkel produceert trouwens de Sietse Broersma van De Kast. Het begint zeker te vaker draaien. En als het verhaal nog helemaal jaar worst en van Dani, zo gaan op youtube.com/Noordwien. Er zit een lang peteer met Dani op. Dus bij deze. Je weet het, Noordwien, uit alle wienstreken van de Vroort komen de muzikanten in de studio. Wollus, Buus, Tolone. Zag ik toen Amerikaan te gast. Daniel Jong en M. Horton Smith. Mooie country-Amerikana muziek live in Noordwijk.
1: This one's called Baby Baby Blue.

Daniel Young en M. Horton Smit, all the way from America, kwamen ze te lonen in de Noordwien Studio. En ja, deze meiden zeker wezen. Het is het country Amerikanen. Ze winnen aan tours in een gelukkig Friesland hoor. En uw studio, daar wil ik altijd blied van. Daar geef ik even wat meer van draaien, van die studio overigens. Van de band Pale, want dat is jong op televisie te zien. Van jou wachten, zij net linnen. We zijn bij het evenement Loot, dat 30 mei. Ja, ja, zijn finale kent hier in het WTC in Ljouwen, de show vooral. We blikken fruit op het Oranje Woord Festival. We hebben Rob Vallon, Nederlandstalige artiest hier in Friesland, bij te gast in de studio. En deze band, Drachten, De Jouwer, Die Hoek, maar het zie ik hier alternatief. Hier in Nederland, maar ze

0: Fietsemandie bij Omroep Friesland.
1: De fiets over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Geervetting.
0: De fiets over Sterrentocht.
1: Pinkstermandie.
0: Bij Omroep Friesland.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap.

0: winkels in het blok. Het weer koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

miste je stoof. Ik wist net wat mij oerkam. Een wierige skink van God, ja, ik leeuwde nog sabot. En de hoog

0: Ze bent er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Wij kunnen stemmen.
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij wat de Johan de Jongbeam wint.

0: Ze maakt de hele sjerre stik.
1: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
2: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
3: Ik vind het wel een moment erop.
1: Zoog op YouTube.
3: De wienjaarsjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
4: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidings